0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbasissen in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van een Britse denktank, het International Institute for Strategic Studies. Zij onderzochten het. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing en de plaats van de incidenten. De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn vrijdagavond getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. Het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just Married stond erop. En in Madison Square Garden vond de ceremonie ook plaats. Beelden daarvan zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op het WK voetbal gaat Argentinië door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië had nog wel enkele kansen, maar kon uiteindelijk niet meer gelijk maken. Kaapverdië eruit, wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. Dat gebeurde ook na verlengingen en met penalties. Het weer blijft droog de komende uren. Temperaturen rond 16 graden. En overdag krijgen we opnieuw zonnig weer en maximaal tot 27 graden. Ook zondag een mooie zomerse dag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be. En al het WK voetbalnieuws vind je in de app van Sporza.
0: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Radio 1 live.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart intussen terug naar zijn thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. Er zijn al zo'n 30 minuten gespeeld en Colombia staat 1-0 voor. En Argentinië gaat door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië er dus uit, maar wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen onze Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer. Dat zei hij op een persconferentie gisteravond.
3: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is. En dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
2: De komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. Overdag krijgen we zonnig zomersweer met maximaal tot 27 graden. Ook zondag is het zomers en zonnig en ongeveer even warm. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. De wedstrijd Colombia-Ghana kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Alles begint bij live.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Steeds meer vrouwen bekleden middenmanagementfuncties bij de Vlaamse overheid. Het aandeel vrouwen in zulke functies is gestegen tot 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Bij de topfuncties is het aandeel van de vrouwelijke bazen wel gedaald naar net geen 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met streefcijfers rond diversiteit om er zo voor te zorgen dat het personeelsbestand de samenleving weerspiegelt. Voor middenmanagementfuncties lukt dat goed, maar bij de topfuncties is het aandeel van vrouwen dus nog te laag. In de Oekraïnse stad Sumy zijn gisteravond zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval met glijbommen. Er raakten ook 27 mensen gewond. Er werden meerdere appartementsgebouwen en winkels in het centrum van de stad geraakt. Bij de slachtoffers zijn een kind van 5 en haar moeder. Mogelijk liggen er ook nog meer mensen onder het puin. De afgelopen nachten voerde Rusland meerdere zware aanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. En het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just TNT Married stond er. TNT voor Taylor en Travis. De ceremonie vond ook plaats in Madison Square Garden. Beelden zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden er ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op de WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. We zitten intussen in de 69e minuut. Colombia staat 1-0 voor. Eerder vannacht schakelde Argentinië Kaapverdië uit. Dat kostte veel moeite en lukte pas in de verlengingen voor de regerende wereldkampioen. 3-2 werd het uiteindelijk. Het weer nog. De komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. En dan krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 27 graden. Ook zondag wordt het mooi en zonnig met maximaal tot 25 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer lees je altijd op vrtnieuws.be. Het WK voetbal kan je live volgen in de Sporza-app.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Er is geen mens die ons begrijpt. Vage figuren blijven wij. Zelfs op zee draagt een stem niet ver genoeg. In het noodweer

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen in het zwart gekleed zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2.645. Er vielen ook ruim 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk aangekondigd werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Zo net heeft Colombia met 1-0 gewonnen tegen Ghana. Eerder vannacht kon Kaapverdië wereldkampioen Argentinië tot verlengingen dwingen, maar toch verloren de Kaapverdiërs met 3-2. Ook Egypte gaat door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Australië stond het na verlengingen 1-1 en Egypte haalde het daarna in de strafschoppen met 4-2. Het wordt vandaag zonnig weer met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen zijn samengekomen in de hoofdstad Teheran om afscheid te nemen. De plechtigheden duren 6 dagen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2645. Er zijn ook meer dan 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. En op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië.

0: En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Zonnig weer vandaag met maxima tussen 22 en 28 graden. Morgen zon en wolken. In het noorden van het land is er kans op een bui en we halen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

0: liefste van haar. De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
1: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
2: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
0: Van Lincoln tot Trump.
1: Het verhaal van een bloedige strijd.
2: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
3: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
0: Met Kobe Ilse, Björn Soenus
1: en Bert de Vreun.
3: Straks om 9 uur op Radio 1. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om er bosbranden te helpen blussen. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om het vuur te helpen blussen en om de bevolking bij te staan bij andere problemen. Er zijn nu al hevige branden in het centrum van Portugal en ook andere gebieden lopen risico, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
6: Het risico is bijzonder groot, maar in Noord-Portugal zijn er momenteel nog enkel een paar beperkte bosbrandjes. Centraal Portugal zijn er hele zware bosbranden aan de gang, maar voor het noorden is dat nog niet het geval. De verwachting is wel dat die de komende uren of dagen waarschijnlijk jammer genoeg gaan ontstaan.
5: Bij de bosbranden in Portugal zijn twee mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te helpen blussen. En ook in Catalonië in het noordoosten van Spanje woeden nog altijd bosbranden. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, ja, de Argentijnen hadden het onverwacht toch heel moeilijk.
7: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2 en daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
5: Dankjewel, Olivier. Het wordt vandaag zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. En tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het weer een paar graden warmer.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Jan van Delm.
8: Goedemorgen, de Verenigde Staten vieren hun 250ste verjaardag. Congratulations!

0: Back in the USA, Chuck Berry is duidelijk heel blij dat hij in de Verenigde Staten mag wonen. Straks vanaf 9 uur brengt paus Leo een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Al jaren een van de belangrijkste aankomstplaatsen voor migranten die de oversteek over de Middellandse Zee wagen. Maar wat wil de paus met dit bezoek uitstralen? Goedemorgen, Andrea Vrede.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Onze correspondent in Italië. Ja, waarom kiest de paus juist nu voor een bezoek aan Lampedusa?
1: Nou ja, het ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Omdat het vandaag 4 juli is, hè? 4th of July.
0: En moet hij dan niet in Amerika zijn?
1: Onafhankelijkheidsdag. Nou ja, dat was volgens sommigen de bedoeling. Hij is, zoals iedereen weet, vorig jaar mei gekozen. En vrij snel daarna heeft hij een uitnodiging gekregen, een ontmoeting ook met J.D. Vance, de vicepresident van Amerika, die hem een envelop overhandigde met daarin de officiële uitnodiging om paus Leo op vandaag dus in de Verenigde Staten te hebben bij die viering. Leo heeft die envelop aangenomen, de camera's stonden erop en legde hem ongeopend neer. En niet heel verschrikkelijk lang daarna, namelijk in februari van dit jaar, kwam de mededeling van het Vaticaan dat de paus besloten had om dit jaar op 4 juli aandacht te besteden aan migranten op het eiland Lampedusa. Dus ik bedoel, een groter punt kun je niet maken. Waar ligt mijn prioriteit? Niet in mijn geboorteland, maar bij migranten.
0: Wel bij migranten, dat is inderdaad een opvallend punt dat hij maakt. Wat gaat hij daar precies doen? Staan er opvallende momenten op het programma?
1: Nou, eigenlijk zijn het de momenten die je zou kunnen verwachten. Het is natuurlijk een eerbewijs aan zijn voorganger, paus Franciscus, die Lampedusa als allereerste bestemming ooit koos, meteen na zijn verkiezing. Nou, wat gaat hij doen? Een mis opdragen natuurlijk op het eiland. Hij gaat de mensen ontmoeten die een migrant ontvangen. Hij gaat de mensen die migrant zijn, die daar zijn, gaat hij ook duidelijk ontmoeten. Daar gaat hij van alles mee doen. Hij gaat naar het grote botenkerkhof, naar het kerkhof zelf van Lampedusa, waar natuurlijk heel veel mensen dood zijn aangespoeld. Het is een vrij kort bezoek, het is alleen een ochtend, maar heel intens. En het is ook een beetje, moet je dat zeggen, het is een beetje zijn eigen eerbewijs aan Franciscus. Want zelf heeft Leo natuurlijk al eerder aan migranten aandacht besteed. Dat weten we, in Spanje was dat.
0: Ja, en daar heeft hij eerder al Gran Canaria bezocht, dacht ik, hè?
1: Ja, Gran Canaria en Tenerife op een hele indringende en hele, toch ook wel hele prachtige manier heeft hij daar heel veel aandacht besteed tot 2 keer toe aan migranten. Ja. En je zou kunnen zeggen, dat is een beetje zijn Lampedusa, maar nu gaat hij dus ook naar dit eiland, wat zo belangrijk is voor Italië, de poort naar Europa. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad de poort naar Europa. Je zei het al, hij treedt daarmee eigenlijk een beetje in de voetstappen van de vorige paus. Wat gaat zijn voornaamste boodschap daar zijn, denk je?
1: Ik denk dat zijn boodschap gaat zijn, wat hij al vaker heeft gezegd en wat hij nu weer zal zeggen, dat hij vindt dat het evangelie ervoor staat dat migranten, mensen geholpen moeten worden. Mensen, migranten hebben het recht om geholpen te worden, maar ze hebben ook het recht, en dat heeft Leo ook benadrukt, om te mogen blijven waar ze zijn. Met andere woorden, geef ze ook de kans door te helpen in de landen waar ze vandaan komen, dat ze niet hoeven te migreren. Eigenlijk een dubbele boodschap. Ik denk dat hij dat weer zijn. Wat hij precies gaat zeggen, weet men natuurlijk nu nog niet. Nee. Maar dat zal zeker bovenaan komen te staan.
0: En dit bezoek, ligt dat gevoelig in de Italiaanse politiek? Hoe wordt daar gereageerd?
1: Nee hoor, inderdaad. De politiek gaat heel gemakkelijk om met, hoe moet ik dat zeggen, er is altijd heel veel respect en niemand zal ooit kritisch zijn op de paus. En het is ook moeilijk natuurlijk kritisch te zijn op een paus die eigenlijk precies de dingen zegt die ook in het evangelie staan. Dat is ingewikkeld. Dus ja, het is een belangrijk bezoek. En voor de Italianen zelf, en zeker voor de mensen van Lampedusa, echt weer een mijlpaal. Hè, dat ze toch weer aandacht krijgen voor de grote problematiek van de opvang, want dat is het natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad een belangrijk probleem voor de plaatselijke mensen daar. Je zegt het ligt uiteraard in de lijn van het evangelie. Het is een boodschap die je dus kan verwachten van de paus, maar het zou misschien ook geïnterpreteerd kunnen worden als kritiek op het Italiaanse migratiebeleid.
1: Ik denk dat het geïnterpreteerd kan worden op het kritiek op iedere vorm van hard immigratiebeleid, ook van de Europese Unie. Ja. Dus de paus staat eigenlijk, probeert altijd boven de partijen te staan, hè? En geen politicus te zijn, zei Leo zelf. Nou, natuurlijk zitten er wel degelijk politieke boodschappen in, maar die boodschappen zijn altijd tamelijk algemeen. De paus zal nooit een specifiek land, zeker niet Italië, maar sowieso Amerika of anderen aanvallen, duidelijk noemen. Hij kan wel een bepaalde manier van politiek, die nu ook weer ja, is heringevoerd, zou je kunnen zeggen, is verscherpt in bijvoorbeeld Europa. En zeker in de Verenigde Staten, daar kan hij hele kritische geluiden op geven. Misschien is het leuk om te weten dat hij gisteren in een livestream verbonden is geweest met Philadelphia in Amerika. Daar heeft hij in een soort van center, National Constitutional Center, heeft hij de Liberty Medal aangeboden gekregen. Die is natuurlijk naar Rome gebracht en die had hij toen om. Maar in die livestream, dus was hij toch even in de VS, de vooravond van 4 juli, maar dan natuurlijk virtueel, heeft hij een duidelijke boodschap, een prachtige toespraak gehouden, waarin hij zei, nou, Amerika is een groot land, een prachtig land, en dat is het geworden vanwege de migranten.
0: Ja.
1: Dus daar was hij weer even.
0: Daar was hij weer even toch aangesloten op zijn bezoek.
1: Even, en
0: naar Lampedusa even een puntje van kritiek op het beleid in de Verenigde Staten. Paus Leo, die lijkt de laatste maanden meer aanwezig te zijn dan bij de start. Zie je hem groeien in zijn rol, mogen we dat zeggen?
1: Ik denk dat wij hem gewoon meer zien.
0: Ja.
1: Hij is zeker gegroeid in zijn rol. En kan ik me ook wel voorstellen. Je bent paus opeens. En nou, dat is toch wel, daar moet je toch wel erg aan wennen. Zeker als je nooit bijvoorbeeld diplomatieke ervaringen hebt gehad. Dus in het begin heeft hij heel erg vooral de diplomatieke kant die wij natuurlijk zien. De politieke kant meer. Die heeft hij overgelaten aan zijn kardinaal staatssecretaris Parolin. Hoofddiplomatie. Maar langzaam maar zeker is hij meer gaan groeien. Hij heeft allerlei duidelijke dingen en heldere dingen al gezegd het hele jaar. Maar we beginnen hem pas echt horen en zien op het moment dat hij een podium kreeg aangereikt van niemand minder dan de president van de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Donald Trump, weten we nog, met Pasen.
0: Ja.
1: Toen was er een enorme tirade, een beledigende tirade van de president tegenover de paus. Het ging ook weer over migranten natuurlijk, dat hij allemaal niks ervan begreep. En dat heeft Leo een heel prachtig podium gegeven voor de hele wereld, ook nog eens met Pasen, om zijn antwoord te geven, om daar heel rustig en vastberaden en kalm mee om te gaan. En dat heeft veel indruk gemaakt, denk ik. Hij heeft natuurlijk een hele andere stijl dan Franciscus, zijn voorganger. Maar nu is hij er, en zeker op zijn reizen, zoals vandaag, zien we hem weer extra duidelijk en houden we hem ook veel meer in de gaten en staat hij echt op de kaart.
0: Paus Leo vandaag dus niet in de Verenigde Staten om de 4th of July en de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren, maar wel op Lampedusa bij de migranten. Dankjewel, Andrea Vrede, correspondente in Italië.

0: Back to Life van Soul to Soul. Grote dag voor de Amerikanen, want als ze daar straks wakker worden, dan bestaat hun land officieel 250 jaar. En dat wordt uiteraard gevierd. De grote 4 juli parade in Washington, die is wel afgelast door de voorspelde hitte, maar gevierd zal er worden en dit jaar nog iets spectaculairder. De organisatie achter die jubileumvieringen heeft de Amerikanen opgeroepen om er de grootste blockparty ooit van te maken. Wij vroegen aan enkele Belgen in de VS of zij ook naar zo'n buurtfeest gaan of toch andere plannen hebben voor de 4th of July.
1: Mijn naam is Anne en ik woon in Houston in Texas. Dus de 4e juli ga ik mee opstappen in de lokale parade. Dan zijn er een heleboel auto's versierd. Ik ga gewoonlijk mee op de fiets. En omdat het hier zo warm is in Texas, heb ik dan ook een hoed aan natuurlijk, waar ik dan ook linten aan hang in de kleuren van de vlag.
2: Ik ben Patrick, ik ben Belgische Amerikaan, stadsgids en ik woon in Long Island City, Queens, New York. De 4th of July is voor mij, zoals goede Belgische Amerikaan, een dag waar ik moet werken. In de ochtend neem ik mijn klanten mee op tour. In de namiddag ga ik barbecuen met de kindjes.
3: Mijn naam is Koen, ik woon in Washington DC en wij wonen hier al ondertussen 15 jaar. Voor ons is het een beetje speciaal, want het is de eerste keer dat mijn ouders op bezoek zijn. Dus mijn ouders zitten hier nu 3 weken en die gaan voor de eerste keer de 4th of July meemaken. En op de Mall in het centrum van DC is er momenteel een grote jaarmarkt aan de gang, waar ook een grote reuzenrad is en ik denk dat we daar sowieso eens gaan kijken.
4: Ik ben Eve Fikke. Ik woon al bijna 14 jaar in New York City. Voor ons is de 4th of July een beetje het moment dat heel Amerika vergaf heeft en mijn man ook niet achter zijn computer moet kruipen. En gewoon fijn barbecue bij ons thuis, misschien met een koppel vrienden erbij, maar wel met de nodige decoratie altijd. Daar zorgen we wel voor. Dat is echt vlaggen, sterren, alles erop en eraan. Servetjes in rood en blauw. Voor de serres komt er ook echt iets in het rood en blauw aan het thema. Dus daar houden we wel van om de dingen een beetje thematisch aan te pakken.
5: Man, what a picture perfect postcard this would make of America.
1: De tuin is al versierd. Ik heb zo van die winddraaiertjes zo, maar in de kleuren van de vlag tussen de planten gezet. En de boom versierd. En ik ga nu nog lichtjes kopen rond de pilaar aan de voordeur.
3: En 's avonds in DC is het ook gebruikelijk dat er hier heel veel vuurwerk wordt afgestoken. Wat eigenlijk een beetje illegaal is, want je kan hier geen vuurwerk kopen. Maar veel mensen gaan dan naar Maryland of Virginia. En die kopen daar hun vuurwerk en die steken het dan de hele avond en nacht af. En dat is enorm spectaculair, zeker als je daar gewoon thuis in je tuintje of op je dakterras zit.
2: Ik heb het geluk van aan de waterkant te wonen. Dus ik heb een fantastisch mooi uitzicht op de skyline van Manhattan. Dus wij gaan echt genieten van ja, de feestelijkheden in de stad. Maar dan toch lekker gezellig intiem bij ons thuis, ons plekje, ons ja, droomlocatie. Waar dat we ja, genieten van gezelligheid en feestelijkheden. Hè.
4: Ik denk dat na 14 jaar in New York City zo'n klein beetje de magie van het 4th of July vuurwerk eraf is. Het is ook gewoon heel moeilijk om het van de juiste plaats te zien. Daar worden al zitjes geplaatst van vroeg in de ochtend voor de beste plaatsen voor het vuurwerk of rooftops. Die zijn al lang vooruit gereserveerd. It's

0: eindelijk het 250ste verjaardag, gaat dat extra uitbundig en extra leuk zijn om onze Amerikaanse vrienden te zien. Die gaan tekstberichtjes sturen, die gaan bellen. Maar ook gewoon mensen in de straat zeggen dat tegen elkaar. Happy 4th of July.
1: 250 is toch wel de moeite. En ook een beetje als een statement zo eigenlijk. Van, we zijn ook immigranten natuurlijk. Dus ik zal wel ergens een of andere plakkaat meedragen. Amerika bestaat uit immigranten of zoiets in die trant.

België vieren de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Een montage was dat van Els Ayels en Kathleen Willems. Een feestelijke verjaardag, al zullen de originele bewoners, de Native Americans, daar allicht anders over denken. Na 8 uur praten we met iemand die hen goed kent.

0: Willow van Taylor Swift en Her Man. Dat is sinds gisteravond American voetbalspeler Travis Kelce, want ze zijn getrouwd.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen, Olivier de Wilde.
2: Dag, Jan.
0: Van het American voetbal naar het echte voetbal, ja. Noemen wij dat dan.
2: Wel in Amerika.
0: Het WK is in Amerika, ja. Inderdaad. Ja. Maar toch, het WK gisteren en vannacht. Geen echte verrassingen. Nee. Niet wat de zegens betreft, maar Argentinië liet zich wel bijna verrassen.
2: Zo is dat. Niet veel mensen hadden een nipte match verwacht tegen Kaapverdië. Maar Kaapverdië trok zijn rol van de groepsfase door, namelijk die van de luis in de pels. En nu in de pels van de wereldkampioen, wel die van Lionel Messi. En Messi kwam wel op voorsprong via hem, hun 20e WK-goal al. D-Roy Duarte, die maakte gelijk. Daarna gingen we naar verlengingen, waarin Argentinië weer op voorsprong kwam. En Kaapverdië weer langzij, met een wereldgoal van Cabral. Ik heb je te laten zien, echt een zuivere knal in de winkelhaak. Hij liep erna in de tribune om de familie te knuffelen. Ja, je moet dat moment ook koesteren. Maar het was niet genoeg, want iets later ging de 3-2 binnen en die bleek niet meer op te halen. En zo bibbert al Argentinië naar de volgende ronde. Maar zoals ik in het radionieuws al zei, deze Kaapverdiërs verdienen een uiterst warm welkom op de luchthaven. Want ze hebben de voetbalfans gecharmeerd en getoond dat een debuterend klein eiland tot heel veel in staat is. Maar ze spelen dus niet meer mee, dat is ook de realiteit. Argentinië bekert verder, neemt het op tegen Egypte, dat na strafschoppen pas Australië kon kloppen. Ook voor Colombia was er geen overschot tegen Ghana. De vroege 1-0 was wel genoeg voor een plek in de volgende ronde.
0: En tot zover de 16e finale.
2: Ja, ons neemt Frankrijk het op tegen Paraguay. En dan mag de voetbalfan eens wat slaap inhalen, want er is geen match om 3, 4 of 5 uur.
0: Oké, fantastisch. En dan zijn we weer een dag dichter bij de wedstrijd van de Rode Duivels. Gisteren was er weer een rode duivel op de dagelijkse persconferentie.

0: De honger is nog niet gesteld. En ik denk dat heel de groep dat wel voelt. Dat deze match ons vertrouwen heeft gegeven. En nog meer honger. Dus laten we hopen dat het zeker nog niet gedaan is.
1: Laten we dat inderdaad hopen. Nog ander sportnieuws, Olivier, met de Tour de France die vandaag begint.
2: Ja, Barcelona en Catalonië zijn de eerste drie dagen het toneel voor een hopelijk veel spektakelrijke driedaagse. Te beginnen met de ploegentijdrit. Hè. Daar kan je wel een paar ploegen aanduiden als favoriet. Maar onze Belgische ogen kijken bij tijdrijden toch vooral naar Remco Evenepoel en zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe. Evenepoels ploegleider Klaas Lodewijk tempert wel de verwachtingen.
3: Ja, laat ons zeggen dat die ploegentijd voor ons vooral is om zo snel mogelijk te rijden, maar ook zo veilig mogelijk te rijden. Dus wat dat de uitkomst is, natuurlijk als je die kunt winnen, is dat prachtig. Maar ik denk, er kan ook zoveel mislopen in zo'n tijdrit. Dus we willen daar gewoon hele goede, snelle tijd neerzetten, maar toch ergens iets incalculeren voor de veiligheid. En dan vanaf zondag is het inderdaad, laat ons zeggen, niet de echte Tour die begint, maar... Die grote stressfactor die even wegvalt van die ploegentijd. En dan kunnen we verder werken of bouwen, alleszins in deze Tour.
2: Ja, Evenepoel en Florian Lipowitz die delen het kopmanschap bij Red Bull. Beide stonden ook al eens op het podium in Parijs. En daarom is de ambitie duidelijk.
3: Ik denk, alle twee weten ze nu wel wat dat zo'n Tour inhoudt. Ze zijn alle twee in heel goede conditie. Dus ik denk dat we echt wel de ambitie hebben om op dat podium te eindigen. Voor welk nummer dat zal zijn op het podium, ik denk dat is heel moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat we wel de gezonde ambitie hebben om iemand op het podium te plaatsen.
2: We zijn benieuwd. De missie start straks. Afspraak dus in Barcelona.
1: Dankjewel Olivier de Wilde. En later in deze uitzending spreken we nog met Christophe van de Goor om vooruit te blikken op die Ronde van Frankrijk.
4: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
5: In klanken, woorden en beelden.
4: Altijd verrassend. Altijd scherp.
5: In een trillend landschap onder een lode zon.
4: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
6: Culture Club Zomer met Bent van Looy van op Gent Jazz. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
12: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
13: Powered by KBC.
14: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
16: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
17: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
19: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Ruim 8:01, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlui naar Portugal om daar te helpen bij de bosbranden. Deze zomer zullen in totaal zo'n 70 Belgen afwisselend worden ingezet. Ze helpen het vuur bestrijden en ondersteunen de getroffen bevolking. In centraal Portugal zijn er nu al hevige branden en ook andere regio's lopen risico. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen zijn samengestroomd in de hoofdstad Teheran om afscheid te nemen. De plechtigheden duren alles samen 6 dagen.

0: Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Het weer zonnig met maxima tussen 22 en 28 graden. Morgen zon en wolken. In het noorden dan wel kans op een bui. En tot 26 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: New York, New York van Frank Sinatra. Op dit tijdstip krijgt u op zaterdag altijd een mediaoverzicht van een krantencollega. Maar in de zomermaanden nemen we u graag mee op reis en steken we de grens over. We beginnen in Marokko. Goedemorgen, Samira Jadir.
1: Goedemorgen.
0: En jij wou beginnen met een artikel over operatie Marhaba. Wat is dat precies?
1: Ja, in Marokko is al een paar weken operatie Marhaba van start. Marhaba betekent ook welkom. Nou, dat is een grootschalige operatie om met name de Marokkaanse diaspora te verwelkomen. En dat alles zeg maar goed verloopt. Nou, en Marokko verwacht dat er zo'n 3,5 miljoen vakantiegangers dit jaar komen. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan via een overzeese oversteek tussen Spanje en Marokko. En daarvan hadden ze een voorspelling gedaan dat ongeveer 800.000 voertuigen gebruik zullen maken van de vele veerboten. Ze zijn al 3 weken aan de gang. En de grootste drukte moet eigenlijk al komen. Maar ze zitten al op 700.000 voertuigen.
0: Oei.
1: Dus ze verwachten echt een recordaantal dit jaar. Maar het wordt goed samengewerkt met buurland Spanje. Maar ik zag dus op de website van Yabiledi, dat is een Marokkaanse website, dat ze een kostenplaatje hadden gemaakt van wat nou eigenlijk goedkoper is als je reist van Brussel naar Tanger. Dat is een stadje in het noorden van Marokko. Geliefde vakantieplek voor heel veel Marokkaanse Belgen. Nou, is vliegen in de zomervakantie altijd heel erg duur.
0: Ja. En
1: nu hadden ze dan dus berekend van dat een gemiddeld gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen... dat ze dan €3.000 kwijt zijn. En dat is echt gigantisch hoog. Ja. Als je het vergelijkt met voorgaande jaren. En dit is ook echt een geliefd onderwerp. Vooral voor de oudere generatie. Marokkanen die in de diaspora wonen. Zo van, hoe duur zijn die tickets nou dit jaar?
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dit voor een hoop, beetje een hart van kan zorgen.
0: Maar
1: de diaspora.
0: Maar als ze met de ferry komen, is het dus goedkoper?
1: Ja, dat is een stuk goedkoper. Maar de benzineprijzen zijn de afgelopen half jaar enorm gestegen.
0: Ja.
1: Maar toch blijft dat de goedkoopste optie.
0: Ja, dus met de veerboot naar Marokko voor de meeste Marokkanen allicht. Door de hittegolf in Marokko is er ook veel meer kans op voedselvergiftiging blijkbaar.
1: Ja, we hebben hier echt haast elke maand een hittegolf. En op sommige plekken in Marokko kan het wel 46 graden worden dit weekend. En daarom waarschuwen artsen en consumentenorganisatie dat de aanhoudende hittegolf het risico op voedselvergiftiging sterk verhoogt. Nou, door hoge temperaturen kunnen dus bacteriën zich veel sneller vermenigvuldigen in voedsel. Vooral in producten die dus niet goed gekoeld worden, zoals vlees, zuivel en streetfood. En aangezien Marokko dus veel vakantiegangers verwacht, komen ze nu dus met preventieve maatregelen. En adviseert de overheid zowel de lokale bevolking als de mensen die het land bezoeken om voorzichtig te zijn. En eigenlijk is dit voor het eerst dat de overheid dit doet.
0: En die preventieve maatregelen, waarover gaat dat dan?
1: Ja, wat ze bijvoorbeeld dan zeggen is dat voedsel dat 2 uur buiten ligt, dat die absoluut niet gegeten mag worden. En dat is niet alleen maar bij restaurants het geval. Maar bijvoorbeeld stel je gaat met het gezin gezellig naar het strand en je neemt bijvoorbeeld een broodje gehakt mee.
0: Ja.
1: Als dat langer dan 2 uur buiten heeft gezeten, adviseren ze om dat vooral niet te gaan eten. En dit is echt een groot probleem voorgaande jaren geweest. Heeft ook tot ernstige incidenten geleid. Zo was er bijvoorbeeld, het is al wat lang geleden, maar dit was best wel een heftig voorbeeld. In 2024 was er een drama in Marrakesh.
0: Ja.
1: Waar 6 mensen om het leven kwamen door voedselvergiftiging.
0: Dat
1: dus het
0: heftig,
1: is echt een serieus probleem.
0: Een heel serieus probleem. Tot slot, iets luchtiger om mee te eindigen. En misschien wel ook de belangrijkste bijzaak ter wereld wordt het wel eens genoemd. Het voetbal. Want vanavond een van de eerste, of misschien zelfs de eerste 8e finale gaat tussen Marokko en Canada. Dat wordt ook op de voet gevolgd, neem ik aan.
1: Ja, het is het meest besproken onderwerp in alle kranten in Marokko. Die staan er vol mee. Is toch wel deze wedstrijd tussen Marokko en Canada. Nou, gisteravond was er een persconferentie met onder meer bondscoach Mohamed Wahbi. En hij zei dat hij tegen de spelers zou hebben gezegd van ja, dit wordt onze moeilijkste wedstrijd van dit WK. Als we niet goed genoeg zijn, gaan we naar huis. Nou, in Marokko zijn voetballiefhebbers wat optimistischer, om het zo maar te zeggen. Die denken dat het gemakkelijk zal gaan. Maar dat zullen we dan vandaag zien, of dat ook daadwerkelijk zo is.
0: En er is ook een Belgische connectie natuurlijk, hè, in die Marokkaanse ploeg.
1: Ja, zeker. Er is zeker een. Noemde ik al bondscoach Mohamed Wahbi. En dat is een echte Brusselaar. Die is geboren en getogen in Schaarbeek. Ja. En hij staat dus aan het roer van het Marokkaanse elftal. Maar er zijn ook twee basisspelers in het elftal. Namelijk Bilal El-Ghanous en Ismaël Sabairi. Die is weliswaar niet geboren in België, maar wel opgegroeid. Maar zij zijn dus de vaste basisspelers van het Marokkaanse elftal. Dus het is ook een beetje dat België meespeelt vanavond.
0: En dus weten wij voor wie we gaan supporteren vanavond. Dankjewel, Samira Jadir vanuit Marokko. Over een uurtje trekken we naar La Douce de France.

0: When I See You van Macy Gray. Deze zomer maken we hier ook tijd voor Belgische bedrijven die het verschil maken. En als er nu één sector is waar tegenwoordig iedereen over spreekt, dan wel die van de artificiële intelligentie. ChatGPT kent intussen misschien wel iedereen, maar AI zit al veel langer in onze fabrieken, serres en ziekenhuizen. En een van de Belgische pioniers is RoboVision uit Gent. Het bedrijf werd al in 2008 opgericht door Jonathan Berthe. En die zit hier vanmorgen in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Voor mensen die RoboVision niet kennen, ja, wat doen jullie precies?
1: Wij geven ogen aan robots en machines, daar komt het eigenlijk op neer. En die ogen die hebben bijna een menselijke rol in de zin dat ze onverwachte situaties ook moeten kunnen behandelen.
0: En waar wordt dat dan zoal ingezet?
1: Wel, onze eerste golf van deployments was in feite in de tuinbouw en de agtech, dus landbouw. Waarbij dat we met de robots eigenlijk plantjes in de grond steken. Tulpenbollen, maar ook rozen snoeien. Maar we gebruiken het ook in de chipindustrie en in de voedselindustrie. Dus overal geven wij machines ogen om in feite kwaliteit te controleren. Om ervoor te zorgen dat voedsel veilig is en dat er geen sleutelhangers in onze salade kroppen eindigen en zo.
0: Nu, plantjes planten tot daaraan toe, maar rozen snoeien, dat lijkt me al iets complexer, of niet?
1: Ja, dus inderdaad, het is een 3D-applicatie, zoals dat heet. En waar we met de robot eigenlijk een hele rozenstruik snoeien tot kleine stekjes.
0: Ja, oké. Hoe hard is jullie technologie veranderd de voorbije jaren? Want het gaat wel razendsnel, hè?
1: Het is heel erg hard veranderd. Het is eigenlijk begonnen als een soort van, je kan een trucje doen en dat trucje is heel specifiek. En tegenwoordig kan je met AI eigenlijk bijna autonome taken, dagtaken geven in een bedrijfscontext. Dus dat is eigenlijk de grootste verandering van de laatste jaren, is dat het veel sterker, veel autonomer geworden is en dat ook experts eigenlijk vervangen kunnen worden. Wie had dat ooit gedacht? Dat iedereen dacht, eerst die arbeiders in die autofabrieken, maar het is eigenlijk omgekeerd nu. Het zijn die dure experts en die advocaten die vooral vervangen worden.
0: Ja, en wat wel een beetje schrik veroorzaakt, kan ik me voorstellen, in die kringen.
1: Ja, absoluut. Het is de hele samenleving die eigenlijk aan het veranderen is. Hè.
0: Had u gedacht dat het zo snel zou gaan?
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat in november 2022, denk ik dat... Nee, 23 was het. 22, sorry. Dat ChatGPT eigenlijk plotser was. Dat het eigenlijk heel snel, heel efficiënt geworden is. En dat in het begin was het natuurlijk ook vaak grappig, de vergissingen dat hij maakte.
0: Maar op dit moment... Die gaan er stilaan uit, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is ongelooflijk. Is het daardoor nu makkelijker geworden voor bedrijven als RoboVision of net moeilijker?
1: Moeilijker. Omdat in feite alles, in het Engels heet dat commoditized. Alles wordt slimmer. Dus wij worden minder expert en onze licenties worden natuurlijk als te duur gepercipieerd.
0: Jullie worden ingehaald eigenlijk.
1: Ja, en door een waanzinnige kapitaalhoeveelheid. Hè. Dus dat is, als je kijkt hoeveel dat die bedrijven nu waard aan het worden zijn. Anthropic bestond nog niet eens 4 jaar geleden. Zal wellicht voor $1 triljoen op de beurs gaan. Ja, dat is du jamais vu. En Europa stond erbij en keek ernaar. Hè.
0: Daar hebben we het zo dadelijk nog over, maar ik wou eerst nog iets hebben. Of nog eens hebben over dat jullie bij die pioniers waren. Is dat dan die beruchte wet van de remmende voorsprong? Dat je ingehaald wordt en dan...
1: Ja, toch wel.
0: Ja. En hoe ervaren jullie dat dan concreet?
1: Ja, wij moeten natuurlijk meer in de niches duiken. Wij moeten expert worden in domeinen waar vol met experts, zoals de chipindustrie. En we moeten dan software gaan maken die zo specifiek is dat de andere... zeggen van dat is gewoon te moeilijk. Maar de algemene AI is in feite commoditized. Hè.
0: Dat weet je. Dat kan tegenwoordig iedereen bij manier van spreken.
1: Iedereen dus. Dus wij moeten heel erg specifieke niches opzoeken en daar in feite onze return vinden. Hè.
0: En in die niches, bent u daarin dan een wereldspeler? Durft u zichzelf zo te noemen?
1: Bijvoorbeeld in de tuinbouw AI zijn wij absoluut een wereldspeler. De chipindustrie zijn we ook echt bij de beste. Maar in de algemene kwaliteitscontrole zijn er nu heel veel spelers. Ja. Daar zijn wij gewoon een gemiddelde speler.
0: Jullie moeten dus specifiek op zoek naar die niches. Met hoeveel werknemers is dat intussen?
1: Een 90-tal werknemers.
0: Met 90 werknemers, dat is eigenlijk nog vrij weinig.
1: Ja, er zijn ook alsmaar minder programmeurs nodig. Hè. Dus je hebt eigenlijk...
0: Ook dat gebeurt met AI tegenwoordig.
1: Wij kunnen ook efficiënter worden.
0: Ja, jullie worden inderdaad ook efficiënter. Hoe moeilijk is het eigenlijk om vanuit België zo'n wereldspeler in AI te worden?
1: Ja, in de niches is het natuurlijk betrekkelijk eenvoudig als je die voorsprong hebt. Maar als je van nul moet beginnen in een bepaald niche en je zegt ik heb geld opgehaald, ik heb technologie en ik ga nu een bepaalde sector, dan is het toch wel betrekkelijk moeilijk. Omdat ja, alles is amplified. Het is gewoon heel erg moeilijk om nog boven het maaiveld uit te geraken. Of je moet echt disruptieve technologie hebben. Maar iedereen heeft eigenlijk access tot disruptieve technologie. Dus het wordt gewoon algemeen wel moeilijker.
0: En waar ligt het verschil dan met bijvoorbeeld de Verenigde Staten of China? Is dat alleen maar een kwestie van geld?
1: Ja, toch voornamelijk wel. Ja. Als je kijkt hoe dat die grote labs, wat dat die rondes nu betekenen, dat gaat over miljarden en miljarden.
0: Die kapitaalrondes die worden opgehaald op de beurs bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. En ja, zij beslissen gewoon in een ronde om plots een nieuw ecosysteem aan te vallen. En dan heb je al die start-ups vanuit Europa die dan een niche-product hadden in dat ecosysteem en plots vragen die investeerders dan van... Ja, maar ik kan het zelf ook doen met de nieuwe versie van Anthropic. En dan krijg je toch wel heel veel vertwijfeling bij minder gefunde start-ups in het technologisch landschap.
0: Want die moeten dan plots op zoek gaan naar een andere niche.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. U had het zo net over Europa staat erbij en kijkt ernaar. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
1: Het is eigenlijk een vliegwiel, zoals dat heet. Waarbij dat kapitaal leidt tot een meer compute, dus datacenters. En die datacenters die bouwen eigenlijk... betere modellen. En die betere modellen die trekken het beste talent uit de markt aan. Die dan weer een nieuw model creëren. En ja, eigenlijk de voeding van dat vliegwiel is voornamelijk kapitaal. En de organisatie rond dat kapitaal. En dat is in Europa eigenlijk, dat loopt mank.
0: En hoe komt dat? Want er is toch geld genoeg, zou je zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk door de... Ik denk dat het door de... Amerikaanse, de Verenigde Staten zijn nog altijd de lead in het wereldwijde kapitalisme. Dat betekent als voor alles wat we doen, kwestie van innovatie en entrepreneurship, gebruiken we eigenlijk Amerikaanse modellen. De VC, ook alle letterwoorden zijn Amerikaans. Dat betekent eigenlijk, dat heeft eigenlijk een pervers effect, Jan. Als je kijkt naar de pensioenfondsen, de VRT ook belangrijk, die grote Duitse pensioenfondsen, waar daar echt honderden miljarden in omgaan, die investeren eigenlijk bij Amerikaanse investeerders. Dus al het geld van onze duurverziende centjes komt eigenlijk terecht, langs een omweg, in een Amerikaans innovatie ecosysteem, waarbij dat we daarna die producten heel duur moeten inkopen. Dus eigenlijk betalen we de rekening door in feite naïef te volgen wat dat zogezegd good practice is. Maar eigenlijk zouden we zelf de architectuur van een financieel systeem moeten opstellen dat ook Europa toelaat om big tech magnaten te bouwen.
0: En wie moet daar dan voor zorgen? Moet dat dan door de Europese politiek gebeuren? Of is dat gewoon een mentaliteitswijziging dat we ook dat entrepreneurship hier meer moeten omarmen in Europa zelf?
1: Ik denk het wel, want als Europeanen zijn we natuurlijk sowieso voorzichtiger. Hè? Ons samenlevingsmodel...
0: We hebben minder lef dan de Amerikanen, zeg maar.
1: Ja, als je kijkt naar die laatste wave van 4 jaar... exponentiële disrupties in vooral die large language models, dan gaat het eigenlijk om failing forward. Zij hebben elke keer op de startknop gedrukt, terwijl in Europa, in een gelijkaardige context, wij veel voorzichtiger zouden zijn.
0: Wij durven niet te falen.
1: En daar komt er nog eens bij dat we natuurlijk intern gefragmenteerd zijn. We hebben het gezien met de oorlog met Oekraïne, Hongarije, nu ook Slowakije, die zich allieert met Poetin. En dat zorgt eigenlijk voor interne struggles en intern haantjesgedrag. Dus als je dan ook kijkt naar onze AI-unicorns, dan zijn dat ook politieke beesten. Laat ons eerlijk zijn, Mistral is er ook gekomen door de politieke support.
0: Mistral?
1: Mistral is een AI-bedrijf, eigenlijk een van de grootste AI-bedrijven uit Europa. En die is er gekomen door de ambities van de cirkels rond Macron. En dan heb je eigenlijk een tegenpool gehad in Duitsland, Aleph Alpha, ook een unicorn. En je ziet dat die genesis van de oorspronkelijke Europese Unie, de kolen- en staalunie, dat die zich eigenlijk nu ook reflecteert in de AI-revolutie. En dat kleinere landen, zoals België, die grote sommen niet kunnen opeisen omdat ze gewoon minder kiezers hebben. Dus we zitten nog eigenlijk altijd in die fragmentatie van de Europese Unie. En die biedt geen antwoord aan de AI-revolutie, want die wordt ook veel geopolitieker. Als we kijken naar een van de grootste industrieën in de wereld is natuurlijk de wapenindustrie.
0: Ja, waar jullie ook in actief zijn, dacht ik, hè?
1: Nee, we zijn
0: dit
1: niet.
0: Toch niet?
1: Nee. We hebben wel heel veel aanvragen gehad, maar dat is toch a bridge too far.
0: Ja.
1: Maar wat je krijgt in die wapenindustrie is dat die ook door AI gedisrupteerd wordt. Door slimmere, kleinere componenten zoals AI-gedreven drones. En dat geopolitieke landschap dat ook verandert ook heel sterk door AI. Vooral China natuurlijk, die de laatste 6 maanden... Als je nu aan een AI-expert vraagt van wat had je niet verwacht in het laatste jaar, de laatste 6 maanden... Dan is het eigenlijk dat China met een tiende van de kosten modellen bouwt die nagenoeg even goed zijn dan die modellen die honderden miljarden gekost hebben aan opgehaald kapitaal.
0: Dus meer lef, meer entrepreneurship en meer politieke eenmaking ook in Europa voor de artificiële intelligentie. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Ja, toch wel.
0: Toch wel. Dank je wel, Jonathan Berthe, CEO van RoboVision.
1: Nee, ik ben geen CEO. Ik ben geen CEO. CEO is Leon van der Pas, anders krijg ik straks nog last daarmee.
0: Ik wil niet dat u daar problemen mee
1: krijgt. De
0: founder,
1: ja.
0: U bent de founder, de stichter van RoboVision. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Dank je wel.
0: Tot ziens.
1: Ja.

0: Groove is in the Heart van D-Light. Na 8 uur praten we over de Native Americans, naar aanleiding van de verjaardag van de VS.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké. Okay.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
8: Enagreen.
6: Energierebellie.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Belgische brandweermannen vertrekken naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. De Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar. En op het WK voetbal wint Argentinië pas na verlengingen van Kaapverdië. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om hulp te bieden bij de bosbranden daar. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar Portugal trekken om branden te helpen blussen en de bevolking te helpen bij andere problemen. Dat vertelt brandweerman Michael de Nijs.
15: Het is zo dat zij ingezet worden voor natuurbranden. Dat is het hoofddoel uiteraard. Daarnaast zijn zij volledig operationeel beschikbaar en kunnen zij indien nodig ook tussenkomen voor bijvoorbeeld een woningbrand of een verkeersongeval met geknelden, reddingen in de bergen, allerhande. Maar het hoofddoel is bijstand bij bosbranden.
14: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. In het noordoosten van Spanje woeden er intussen nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. Er is een noodeenheid van het leger ingeschakeld. De grootste brand daar zou veroorzaakt zijn door het gebruik van een slijpschijf bij werken. 1 man is opgepakt. En ook in het zuiden van Frankrijk is de brandweer nog natuurbranden aan het blussen. De meeste daar zijn wel onder controle. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. 250 jaar geleden, op 4 juli 1776, werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
16: Ja, de president had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme en migranten.
17: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
16: Ja, voor heel de VS zijn er vandaag festiviteiten gepland. Maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een grote hittegolf. In Washington DC bijvoorbeeld wordt het vandaag tot 38 graden. Daarom is ook een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens opnieuw speechen. En zou er ook een grote vuurwerkshow moeten plaatsvinden.
14: Dankjewel, Pauline. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2645. Er vielen ook meer dan 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om hen nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
8: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
18: she's relatable, Travis is relatable, so a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
14: Volgens Amerikaanse media waren er duizenden gasten op de ceremonie en die werd geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Sport. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, de Argentijnen hebben het wel heel moeilijk gehad.
19: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2. En daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
14: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Zonnig weer vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Vooraan in dit nieuws van morgen de Belgische brandweerlieden die naar Portugal vertrekken. Ze gaan er helpen bosbranden blussen en ook de bevolking bijstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Dalm.
21: Goedemorgen. Amerika wordt 250 jaar, maar dat is niet voor iedereen een reden om te vieren. Dit is de ochtend. Welkom.

0: R.O.C.K. of Rock in the USA, John Mellencamp.
1: De ochtend.
0: Groot feest in de Verenigde Staten vandaag, want precies 250 jaar geleden verklaarden de Amerikanen: wij willen niet langer onderworpen zijn aan de Britse koning. Voortaan gaan wij als een onafhankelijk en vrij land voort. Maar hoe zat het dan met de originele bewoners van Amerika? Goedemorgen, Rick Pinksten.
2: Goedemorgen.
0: U bent antropoloog en expert in de cultuur van de Native Americans, vooral dan de Navajo-Indianen. Ja, 250 jaar geleden, dat was 1776. Wat toen gebeurde, dat wordt nog altijd in de markt gezet als een heldhaftige strijd voor vrijheid, zeg maar. Maar ja, wat betekende dat voor die originele bewoners?
2: Wel, dat betekende natuurlijk jarenlang en eigenlijk tot vandaag verkeerde behandeling, uitmoording, maar werkelijk uitmoording. Zowel in Noord- en Zuid- als Zuid-Amerika, maar dus ook in het noorden. Hè. Miljoenen mensen zijn er onderdoor gegaan. Dat betekent verplichte kerstering. En als dat niet ging, dus inderdaad verplaatsen ook voortdurend. Hè. Ja. Over heel het land uitspreiden, verplichten om in reservaten te gaan wonen, al dit soort van dingen. Land afnemen, boskap, noem maar op. Enorme, enorme boskap.
0: Opvallend in de Declaration of Independence worden zij omschreven als merciless Indian savages. Ja, waarom schilderden de kolonisten hen af als moordzuchtige wilden?
2: Ja, ik denk dat dat een overwegend fundamentalistisch protestantse manier van doen was. Die bijvoorbeeld in schril contrast stond met wat gelijktijdig gebeurde, namelijk de Franse kolonisatie. Hè? Vanuit Canada tot Louisiana. Ja. Die veel solidairder was, zal ik maar zeggen. En helemaal niet die hele brutale afstandelijke houding had tegenover degene die in de weg liepen. Hè, voor de rijkdom die er was, die er altijd is.
0: Ja, hoe zwaar hebben de Native Americans eigenlijk geleden onder die verdrijving en vernietiging? Kennen we de omvang daarvan?
2: Wel, het is met 500 jaar viering Columbus, dus 92, vorige eeuw, dat eigenlijk voor de eerste keer bekend geworden is. Voor Noord- en Zuid-Amerika samen schat men dat tussen de 74 en de 94 miljoen doden. Dat is dus immens.
0: Dat is gigantisch.
2: Qua genocide, ja. Voor de Verenigde Staten apart weet ik het niet, maar ik weet wel dat daar bijvoorbeeld meer dan 2,5 miljoen Indianen, Native Americans, slaaf gemaakt zijn ook nog. Weer zoiets dat helemaal uit de geschiedenisboeken dat niet bekend is, hè, wat een blinde vlek is, zal ik nu maar zeggen. En zo komen er dus eigenlijk in deze tijd langzaamaan, ook door eigen geschiedschrijvers van de kant van de Indianen dan, hè, komen er feiten naar boven die allesbehalve rooskleurig zijn over dat fameuze beschavingswerk. Hè.
0: En wanneer is dat beeld precies gaan kantelen?
2: Dat is eigenlijk van in het begin gebeurd, is te zeggen, je had een paar generaals, onder andere Washington, die wel natuurlijk contact hadden, dat is zeer typisch, hè, in de praktijk contact hadden met diverse Indiaanse groepen, ook Jefferson, toch twee fundamentele mensen voor het begin van de Verenigde Staten, hè, die wel respect hadden, die aan het proberen waren om overeen te komen, een compromis te zoeken, zoals de Fransen dat gedaan hadden, maar die zijn teruggefloten. Door een meerderheid dan, hè, van echt rabiate protestanten. En natuurlijk, Washington bijvoorbeeld heeft dat moeten inslikken om president te kunnen worden. Want dan moest er hard opgetreden worden en heeft dat moeten zwichten voor die tendens die nu weer duidelijk heel sterk terug is. Hè.
0: Onder Trump bedoelt u dan? Ja.
2: Wel, voortdurend hoor, Nixon ook, maar Trump dus bijvoorbeeld ook. Hè. Dat zijn dieptepunten wat dat betreft zo.
0: Maar tussenin zijn er nog andere presidenten geweest die toch iets hebben geprobeerd te doen aan het lot van die Native Americans.
2: Ja, wel, de allerbeste, tot mijn eigen verbazing, was president Johnson.
0: Ah ja.
2: Die dezelfde hele brede sociale, bijna socialistische houding had van dit zijn medemensen en die geweldig veel gedaan heeft, positieve dingen gedaan heeft, van erkenning ook van kunstenaars, maar ook sociale werken enzovoort voor Native Americans. Dat is een uniek lichtpunt in hun geschiedenis. Maar dan wordt er onmiddellijk nadien weer ongedaan gemaakt door een volgende, vooral Republikeinse president. Hè. En Trump bijvoorbeeld heeft ook in zijn eerste mandaat geweldig veel kapot gemaakt opnieuw. Ja. Omwille van grondstoffen en zo, wat dan ook weer mislukt is. Maar van, ik wil maar zeggen, zij zijn voortdurend speelbal geweest en tot op vandaag eigenlijk. Er zijn betogingen regelmatig aan de rand van reservaten. om te proberen hun gekidnapte dochters vandaag door maffiagroepen, hè, om die dus terug te krijgen. Maar de overheid doet alsof dat niet bestaat. Dus wij horen er allemaal niks van, maar dat zijn wel echt toestanden waarvan je denkt, dit is niet mogelijk. Dit.
3: Ja, er zijn nogthans verdragen gesloten, hè, met die Native Americans. Worden die dan niet gerespecteerd?
2: Ja, maar er zijn er evenveel verbroken. Hè. Vine DeLaurie heeft daar een boek over geschreven in de tijd al, van The Trail of Broken Treaties. Dus het ene verdrag na het andere dat gesloten werd, was even later omwille van land of van de ondergrond, hè, was het al terug verbroken. Dat stelt niet veel voor. Allee,
3: maar ze hebben wel een soort zelfbestuur, dacht ik, hè, de natives. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, er is een bijzondere wet, Trustland heet dat, juridische constructie, hè, waardoor er dus, en dat zit in de meeste verdragen dan, een afspraak is tussen een Native American groep, een stam, zoals wij zeggen dan, hè, aan de ene kant een Amerikaanse overheid, dus de federale overheid, als zij zich houden aan bepaalde afspraken, zoals bijvoorbeeld geen wapens en verplicht onderwijs volgen, en natuurlijk alle mogelijke missies toelaten, hè, ja, dan hebben zij het recht om voor de rest volgens eigen regelgeving te leven op een bepaald stuk grond, dat dan dus een reservaat, hè, dat dan tot niemands eigendom kan worden.
3: Tot daar dan natuurlijk weer misschien grondstoffen worden ontdekt en dan moeten ze daar
2: weer
3: weg.
2: Ja, dan wordt dat plots weer geschrapt. En is, enfin, het is een zeer triste geschiedenis, hè, en die gaat maar door. Dat is het merkwaardige, dat stopt niet. Tenzij je zo plots een goede president hebt à la Johnson, maar doorgaans, als het uitkomt, wordt het bedrag terug verbroken. Zo.
3: En wat betekent dat nu voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten? Gaan de Native Americans die verjaardag meevieren of is dat voor hen toch een heel slechte herinnering?
2: Ik denk dat dat in de allereerste plaats een slechte herinnering is. Ik moet er ook op wijzen dat er heel veel weerstand is, heel veel protest, dat is vooral het geval bij vrouwen. Nu, vrouwen zijn bij Native Americans de taaieren onder de groep meestal. En ik weet dat daar een heel stevig protest is. Maar ja, dat is dus een kleine groep. Ik bedoel, in totaal hebben we het over misschien nog 2 miljoen of 3 miljoen mensen voor de hele Verenigde Staten. Dus dat weegt niet door, zal ik maar zeggen. Maar dat protest is er wel. De vrouwen blijven dat opvallend sterk trekken. En over de verschillende tribale grenzen heen. Hè, want er is echt wel een Pan-American Indian Movement. Zo, dat bestaat, dat blijft voortgaan. Maar natuurlijk ten opzichte van de echte, enfin, echte grote geld, ja, beweegt dat niet op. Hè. Enfin, je hebt zelf ook meegemaakt, ICE, wat dat betekent. Ja. Als men zo'n soort politie inzet, ja, daar ben je machteloos tegen.
3: De 4th of July, de 250ste verjaardag vandaag van de Verenigde Staten. Maar een feestdag die dus waarschijnlijk niet zal gevierd worden door de Native Americans. Rick Pinkston, antropoloog en expert in de cultuur van de Native Americans. Heel erg bedankt voor dit gesprek en nog een heel fijn weekend.
2: Graag gedaan, dank u.

0: Hou me tegen, Floris, Francis, Arthur.
1: De ochtend WK.
0: De 16e finale zitten erop. We zijn aan dit WK voetbal begonnen met 48 ploegen. Nu zijn er dat nog maar 16. En Tom Boudewijl is er ook nog altijd. Hallo Tom.
2: Dag Jan.
0: Ja, 3 matchen afgelopen vannacht. Laten we beginnen misschien met de meest verrassende uitslag. Want Argentinië heeft toch wel 120 minuten gezweet tegen Kaapverdië, hè?
2: Dat mag je zeker zeggen. Het is uiteindelijk 3-2 geworden. 3 keer op voorsprong gekomen en uiteindelijk gewonnen. Maar wel 2 keer de tegenstander langs zij laten komen. Want je begint dan met een doelpunt van Messi net voor het half uur. Dan denk je, ja, kat in het bakkie. Het is gebeurd. Maar toch 2 keer langs zij gekomen. En ze hebben er inderdaad hard moeten voor knokken. Ze hebben hun hart weer getoond. De mannen van Kaapverdië. En zeker die 2-2, als je kan, moet je die zeker nog wel eens bekijken in de toegevoegde tijd, eigenlijk de verlenging. López Cabral met een, ja, misschien wel het doelpunt van het toernooi, of toch één van de doelpunten. Ja, ja, ja. En vooral wat erna gebeurde, want een sprint van zijn leven, niemand kon het bijhouden, sprong over de ledreclame, klom de tribune in en vond dan zijn vriendin niet. Want het was duidelijk dat hij aan het zoeken was om te gaan knuffelen. En uiteindelijk hebben ze elkaar dan toch gevonden. Ja, voor hem is het fantastisch. Argentinië had met veel positiewissels in het begin wel het overwicht. En ze vonden wel Messi tussen de linies. Maar dan zijn ze in een soort laag blok gaan kruipen, die mannen van Kaapverdië. En ja, ze vonden het gewoon niet meer. En het is zeker geen toeval dat het tweede en het derde doelpunt telkens op een stilstaande fase is gevallen voor Argentinië. Dus Kaapverdië mag zeker trots zijn.
0: Mag inderdaad trots zijn. Een knappe prestatie. Die hebben zich in de WK-geschiedenis gespeeld. Hè? Want ook in de eerste ronde waren ze overtuigend.
2: Ja, als we alles afklokken op 90 minuten, dus de verlengingen van vandaag niet meetellen, dan hebben ze geen enkele nederlaag geleden. Nee. Dan hebben ze 4 keer gelijk gespeeld. En daar was toch een Spanje bij in de openingswedstrijd. Toen was het al een grote verrassing. Er was ook een gelijkspel tegen Uruguay bij. Oké, die zijn eruit gegaan, maar Uruguay is toch ook een echte voetballand, meervoudig wereldkampioen geworden. Maar we hebben kunnen genieten, want in de aanloop naar het WK was er toch vaak wat, raar praten over van, ja, wat gaan die kleine landjes nu doen op dat uitgebreide WK. Maar ik denk dat Kaapverdië toch een stuntploeg is gebleken. Messi in zijn interview achteraf was ook zeer lovend. Respect ook van de Argentijnse bondscoach. Ik zag hier ook op Fox Ibrahimovic die lovende woorden had. En ik had nog iets gelezen van, laat ons plezier maken, tijd om samen te genieten. De blauwe haaien net voor het toernooi. En dat hebben ze zeker wel gedaan. Het is duidelijk dat het een echte ploeg is.
0: Er wacht en inderdaad waarschijnlijk wel een warm welkom bij een terugkeer naar huis. Volgende halte voor wereldkampioen Argentinië, want het WK stopt natuurlijk niet, is Egypte. Nee. Messi tegen Salah. Ja, heeft Argentinië nu misschien een beetje van zijn glans verloren? En zou het dus toch nog spannend kunnen worden tegen Egypte? Dat is dan de vraag natuurlijk.
2: Goh, ik denk het niet. Omdat ik Egypte net iets minder inschat dan de passie en de energie van Kaapverdië. Argentinië-Kaapverdië was een hele goede wedstrijd. Spannend ook, maar de andere 2 wedstrijden, ja, heb ik toch op mijn tanden moeten bijten. Egypte tegen Australië 1-1 en penalties. Duurde dus heel lang. Het enige leuke dat eraan was, was dat Achour gescoord heeft. En dat heeft hij tegen België ook gedaan. Ja. En een gelijkmaker was een own goal van Hanni, die verdediger. En dat heeft hij ook tegen België gedaan. Okay. Dus dat was hetzelfde scoreverloop. Opvallend was wel dat de Australiërs met Ryan in doel hebben gezet voor de penalty. Zoals Louis van Gaal in 14 heeft gedaan bij Nederland. Dus Ryan, ex-doelman van Club Brugge. Maar hij heeft er geen één kunnen pakken. Dus het heeft weinig zoden aan de dijk gebracht. En ook Colombia-Ghana, dat was de laatste wedstrijd, was eigenlijk droevig. Ghana niet in de wedstrijd gekomen. En 1 doelpuntje op het kwartier heeft beslist over winst en verlies. En het was ook een verdiende overwinning voor Colombia. En met het verdwijnen van Ghana, we zijn nog zo lovend geweest over het Afrikaanse voetbal, dat ze toch met z'n 9 door zijn gestoten naar de 16e finales. Wel, na die 16e finales blijven er nog 2 over. Dus er zijn er 7 uitgegaan. Alleen Egypte en Marokko zitten er nog in. En Europa is het grootste continent met de 7, weliswaar van de 16. En van Azië is er niemand weer overgebleven.
0: Nee, en een van die Europese teams is natuurlijk België. Onze Rode Duivels, ja, die bereiden zich stilaan helemaal voor op die match tegen de VS. Van maandagnacht, nacht van maandag op dinsdag bij ons. Mm-hmm. Maar op de meest recente training ontbraken er blijkbaar toch wat Duivels.
2: Ja, een paar dezelfde namen zoals wat dagen geleden. Brandon Mechelen en Leandro Trossard. En ook Kevin De Bruyne. Maar dan wordt er meteen gezegd van het is niet omdat ze een blessure hebben. Maar we hebben toch een nieuw woord geleerd hier in de weken dat we hier in Seattle zijn. Load management. Dus ah, ja. OA in het Engels. Ja, ja. Dus alles wordt enorm gescreend. En dan is het, worden er af en toe wat jongens uit die training gehaald om wat meer rust te hebben om binnen in de gym dan wat te trainen. Dus dat is eigenlijk zo wat het enige nieuws dat vermeldenswaardig is. Max in de Kuiper was de man op de persconferentie. Ja. En hij heeft gezegd dat ze nog niet klaar zijn hier in Amerika. Dat okay. Hij het te vroeg vindt om er nu al uit te gaan. Dus ze voelen dat er nog wel iets meer in zit. Ja, dus voor hem is het toernooi zeker nog niet geslaagd. Ja, dat is veelbelovend.
0: Dat geldt ook voor ons, denk ik, hè, dat toernooi nog niet geslaagd is voor die Rode Duivels. Maar hoe kijken de Amerikanen eigenlijk naar die Duivels? Geloven zij in een overwinning?
2: Dat denk ik wel, want dat is toch een beetje... Ze voelen dat er nog wel iets meer in zit. Ja, dus voor hem is het toernooi zeker nog niet geslaagd. Ja, dat is veelbelovend.
0: Dat geldt ook voor ons, denk ik, hè, dat toernooi nog niet geslaagd is voor die Rode Duivels. Maar hoe kijken de Amerikanen eigenlijk naar die Duivels? Geloven zij in een overwinning?

0: Amerikanen zijn misschien wel, zijn befaamde uitspraak, why not us, voilà, om wereldkampioen te worden. En het leuke is, ze zijn naar het baseball geweest hier, bij de Seattle Mariners tegen Toronto Blue Jays. En Pochettino mocht daar de eerste worp doen. Dus ze hebben een beetje gechilled bij een baseballwedstrijd. Dus dat is misschien nog wel leuk. Hij heeft het woord genomen en hij vond het Pochettino dan geweldig om daar te zijn en jullie steun te voelen. Het is een echte voetbalstad en die middenvelder Roldan, Christian Roldan, die zei dan, laat ons maar het WK winnen. Ik denk dat dat een antwoord is op je vraag.
1: Dat is inderdaad een antwoord op mijn vraag. En op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten staat hun zelfvertrouwen dat sowieso al groot is helemaal in het zenit. Dankjewel, Tom Boudeweel vanuit Seattle.
0: Alsjeblieft.
1: Tot ziens.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend. Altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Ben van Looy van op Gent Jazz. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Bijna 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Belgische brandweerlui vertrekken vandaag naar Portugal om daar te helpen bij de bosbranden. Er zullen deze zomer alles samen zo'n 70 Belgen worden ingezet. Zij gaan afwisselend in ploegen van 5 naar daar. Vooral centraal Portugal wordt nu al getroffen door zware branden. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittannië. President Trump trapte de vieringen gisteren af met een toespraak en daarin had hij het over de grootsheid van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door het communisme en de migranten. En op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia schakelde Ghana uit. Argentinië won pas na verlengingen van Kaapverdië. En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Goedemorgen, Jacot.
9: Hallo, goedemorgen, Jan.
1: Ik zie een staalblauwe hemel.
9: Ja, klopt inderdaad. Het wordt een mooie dag met zon en soms wel wat wolkenvelden. En temperaturen die klimmen tot een graad of 27, soms misschien wel een 28 graden. Aan zee blijven die temperaturen rond een graad of 22 hangen. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten die geleidelijk aan wel toe zal nemen naar een matige wind. En dan eerder uit west-noordwestelijke richting zal waaien. En ook morgen nog een mooie zonnige dag met af en toe wat wolkenvelden en maxima dan rond 25. Graden. Volgende week klimmen die maximumtemperaturen dan richting een 7 of 28 en naar het einde van volgende week toe zelfs een 30 graden. En af en toe zit daar ook wel een klein buitje bij, een beetje welgekomen neerslag. Maar het zal vooral voor het noorden van het land zijn, niet wijdverspreid over het hele land.
1: Dankjewel, Jacot.
10: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Radio 1.
4: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.

0: Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon. Het mediaoverzicht komt in de zomermaanden uit het buitenland. Zo'n uurtje geleden zaten we nog in Marokko. Nu blijven we iets dichter bij huis in misschien wel het populairste vakantieland voor veel Belgen, Frankrijk. Goedemorgen, Frank Renaud.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het grote nieuws vandaag in de Franse media?
1: Nou, het is qua nieuws best druk dit weekend in Frankrijk. De zomervakantie begint vandaag, ook voor de Fransen. De Tour de France begint vandaag. Dan is er ook nog eens die nieuwe hittegolf die eraan komt. De 13,5 maand. Hè. En die gaat nu ook eens gepaard met flinke bosbranden. En tot slot, Frankrijk staat in de achterfinale van het WK voetbal. Vanavond tegen Paraguay. Kortom, genoeg gesprekstof voor de Fransen die op vakantie zijn, die op de camping staan. En dat zie je terug in de Franse media. De krant Le Parisien bijvoorbeeld besteedt vanochtend 7 pagina's aan het WK aan voetbal. En op tv wordt vooral gesproken over hoe heet wordt het de komende dagen. Met daarbij veel aandacht voor het feit dat vorige maand, juni, de heetste junimaand was die Frankrijk ooit heeft gekend.
0: En met veel gevolgen. Hier hadden we het vooral de voorbije dagen over de oversterfte. Is dat in Frankrijk ook het geval?
1: Zeker, het gaat veel over inderdaad de sterfte. Alleen zijn er nog geen officiële cijfers. Er zijn wel voorlopige metingen gedaan. Daar wordt gesproken over 2000 doden meer dan gewoonlijk. Maar het zijn nog geen totaalcijfers. Daar moeten we nog even op wachten.
0: Daar moeten jullie nog even op wachten. Maar dat zal ongetwijfeld ook wel gevolgen hebben. Misschien ook wel voor de politiek. Maar op dit ogenblik dus weinig politiek nieuws als ik jou zo hoor.
1: Nou ja, weinig, omdat het natuurlijk zomervakantie is. Maar opvallend is wel dat er vandaag best wel aandacht is voor de presidentsverkiezingen, die over 9 maanden worden gehouden in Frankrijk. En dan gaat het vooral over de politici die zich daarvoor warm lopen, die kandidaat zijn of die kandidaat willen worden. Le Figaro bijvoorbeeld, de grote landelijke krant, die zoomt uitgebreid in op Edouard Philippe, de ex-premier van president Macron. Hij is kandidaat en hij houdt zondag zijn eerste grote publieksbijeenkomst als presidentskandidaat. Veel ogen van de media zijn gericht op Edouard Philippe, omdat dat hij de enige centrumkandidaat is die volgens de peilingen kans maakt de verkiezingen ook te winnen. Le Figaro schrijft onder meer over de bokslessen die Philippe heeft genomen.
0: Okay.
1: Omdat hij in de boksering al flink wat klappen heeft gekregen, zou Philippe een bescheiden politicus zijn, zegt zijn eigen bokstrainer. Op de Franse radiozender France Inter gaat het over een andere populaire kandidaat, de rechtsradicale Marine Le Pen. Want dinsdag beslist de rechter of zij zich verkiesbaar mag stellen in een hoger beroepszaak over fraude. Ja, en dat is natuurlijk ook een onderwerp dat veel aandacht krijgt deze dagen in de Franse pers.
0: Dat is belangrijk natuurlijk met het oog op die presidentsverkiezingen, die rechterlijke beslissing. Als we eens terugkeren naar de zomervakantie, want daar ben je mee begonnen, komen Franse media nog met aardige vakantietips waar wij ook misschien iets kunnen aan hebben?
1: Nou, ik lees in ieder geval één opvallend verhaal vanochtend. Dit weekend wordt ten westen van Parijs het internationale barbecue-festival gehouden.
0: Oh,
1: ik wist niet dat het bestond, maar het is echt waar. En daar worden ook tijdens dat festival de Franse kampioenschappen barbecue gehouden met 60 deelnemende teams. Dat festival wordt ook nog eens gehouden op een heel bijzondere plek, op het Île des Impressionnistes, het eiland in de Seine, waar veel schilders uit de impressionistische tijd kwamen.
0: Ja,
1: onder
0: ja,
1: wie
0: ja.
1: Renoir. Hij schilderde daar onder meer zijn wereldberoemde Déjeuner de Canotier in 1880. Maar dit weekend draait het daar dus vooral om vuur en vlees.
0: Vuur en vlees en gastronomie, dat wordt zeer ernstig genomen in Frankrijk. Dat weten we natuurlijk. Was er nog iets anders wat jou zelf nog is opgevallen?
1: Ja, dagblad Le Monde komt dit weekend met een opvallende reportage uit Occitanie in Zuid-Frankrijk. Daar wordt namelijk 15.000 hectare aan wijnstokken gerooid. Gewoon omdat er voor boeren steeds minder te verdienen valt met wijn, met druiven. Het gaat op een eenstapeling van problemen. Fransen drinken minder wijn. De concurrentie uit het buitenland is toegenomen. Elektriciteit is duurder geworden. En dan is er natuurlijk het klimaat.
0: Ja.
1: Het meer extreme, zoals hagel in het voorjaar. Deze dagen ook veel droogte. En één wijnboer in Occitanie zegt tegen Le Monde: we werken keihard, we proberen ons aan te passen, maar de klimaatverandering gaat sneller dan wij kunnen gaan. En een andere wijnboer zegt: onze kinderen willen het bedrijf niet meer overnemen, niemand wil de grond kopen, mede door de stijging van de temperatuur. Het wordt gewoon te heet voor wijn.
0: En
1: dus worden de wijnstokken massaal weggehaald daar en stoppen wijnboeren ermee. Niet alleen trouwens in het zuidelijke Occitanie, maar in heel Frankrijk.
0: Slecht nieuws dus voor de Franse wijnen. Misschien is het klimaat goed nieuws voor de Belgische wijnen. Wie weet. Dankjewel, Frank Renaud. Nog een heel fijn weekend en heel graag tot binnenkort.
1: Fijn weekend.

0: Money is King van Leila Mackalla. Oekraïne zorgt ervoor dat de prijs van de oorlog voor Rusland maar blijft oplopen. Door droneaanvallen op bijvoorbeeld aanvoerwegen en op olieraffinaderijen diep in Rusland. Maar ook aan het front. Op plekken waar Rusland grondgebied verovert, gaat dat gepaard met grote verliezen voor Moskou. En in de zuidelijke regio Zaporizhia lukt de Oekraïners stukken grondgebied terug te veroveren. Netto zou Oekraïne meer hebben teruggewonnen dan verloren de voorbije maanden. Een opsteker voor de militairen daar, zo zag onze correspondent Christian Pauwe.
1: Je ziet dat bijna elk huis hier wel geraakt is. We rijden nu in de zogeheten killzone, dus dit is... het gebied waar Russische drones al rondvliegen. 20, 50 kilometer van de frontlinie.
2: Z nami jede grupa supravedu na inšій машині. Це наші вуха і це наші очі.
1: Dat is Andriy, een militair met een grote zonnebril op, die ons naar de positie rijdt. We worden begeleid door de militairen in de auto voor ons, zegt hij. Zij staan in contact met de commandopost. Zij zijn onze ogen en oren.
2: Якщо буде летіти ворожий дрон, ми тоді сховаємо свої автомобілі і будемо перечікувати.
1: Zij krijgen te horen als er Russische drones in de buurt komen. Dan moeten we onze auto verstoppen en wachten. Dan komen we aan op de commandopost. En hier kunnen we wat meer op ons gemak zijn. Want de bossen staan vol nu met zomersgroen. En dat biedt bescherming tegen drones. Kan zelfs buiten geluncht worden. Gebakken meerval en vissoep staat op het menu. Als ze aan het werk zijn met hun artillerie in het veld, wat kilometers verderop, dan moeten ze wel heel goed opletten steeds, zegt verzant Vladislav.
3: Als работа бути обережним, не працювати. Якщо десь щось чуєш.
1: Het belangrijkste is om tijdens het werk niet te veel op te vallen en niet door te gaan als je iets hoort vliegen. De bomen bieden dus beide kanten nu de nodige bescherming. Dat maakt het ook iets lastiger voor de Oekraïners nu om hier door te gaan met hun aanval. Maar ze hebben een goed half jaar achter de rug. De laatste vier nieuwe posities waren allemaal een stap vooruit, zegt hij. Wat betekent dat dan voor jullie motivatie?
4: Wat betekent dat voor jullie motivatie?
3: Деякі вже і п'ятий рік пішов, як служать. Так що я думаю, що мотивовані всі, щоб закінчити поскоріше.
1: Sommigen zijn hier al vijf jaar aan het vechten. Dus ik denk dat iedereen gemotiveerd is om dit zo snel mogelijk af te ronden. Dan loop ik met Andriy naar beneden, de bunker in. Er zijn verschillende stapelbedden hier getimmerd. Wapens hangen aan de muur.
5: Zerg, postro.
1: Vuur geeft hij door aan de man in het veld. Hier is luitenant Yevgen een aanval aan het aansturen. Nog maar 23 jaar. Hij vecht nu twee jaar aan het front, vers van de militaire academie. Hij zit achter verschillende schermen, een tablet op zijn schoot. We gaan in 10 seconden vuren, komt als reactie terug. En hij kan via drones die boven het slagveld hangen alles volgen. En in een strook hebben ze een Russische positie gevonden. Dan is te zien op het scherm dat een granaat inslaat. Hier werken ze nog met hele oude Sovjetkanonnen. Maar daarmee lukt het wel om langs dit gedeelte van het front de Russen terug te dringen dus. Artillerie werkt altijd, of het nou regent of niet. Wat het weer ook is, zegt Yevgen. Dat helpt heel erg als de vijand zich ergens heeft verschanst.
4: Het is een beetje een paparotne moment, ja.
3: Люди вже, скажімо так, вже готові, вони налаштовані, щоб це зараз вони красиві на цей переломний момент, що надіємося, що воно буде тільки ліпше.
1: We zien dat het een keerpunt is, zegt Yevgen, waarbij we hopen dat het alleen maar beter zal worden. Maar ik hoor ook van Oekraïense militairen dat het op andere plekken heel erg zwaar is.
4: В Константинівці, в Куп'янську, там ще тяжело, там росіяни ще продовжують їх наступлення, да?
3: Та всюди важко, всюди воно продовжується. Просто кожен підрозділ, вони роблять свою роботу, вони стараються, намагаються.
1: Het is overal moeilijk, het gaat overal door. Het enige wat we kunnen doen, is volhouden.
6: Zo, maar er zit ze bij.
1: Dan nemen we afscheid bij de hoofdweg, waar overal van die netten zijn gespannen tegen drones. Ze houden vol waar het moet en ze duwen terug waar het kan. Tegelijkertijd zijn er nog geen aanwijzingen dat Rusland van plan is om op te geven.
0: Oekraïne blijft dus volhouden tegen Rusland. Een reportage was dat van Christian Pauwe.
7: De ochtend.
0: Straks start de 113e ronde van Frankrijk. Niet in Frankrijk zelf, wel in Barcelona. En met een ploegentijdrit, dat gebeurt ook niet zo vaak. Goedemorgen, Christophe van de Goor.
5: Dag Jan, goedemorgen.
0: Jij volgt die Tour voor Sporza. Meteen een ploegentijdrit. Wie zie jij die ploegentijdrit winnen?
5: Wel, als we kijken naar de voorbije Dauphiné, ja, dan denken we aan de traditionele ploegen, hè, zoals Visma, Lise Bike natuurlijk. De mannen van het vroegere Team Sky, Ineos, zij zijn absoluut altijd een van de topfavorieten. Zijn met een geweldige ploeg hier aan de start in de Tour. Hebben zich enorm voorbereid voor deze ploegentijdrit. Red Bull, het team van Remco Evenepoel uiteraard. En dat van Pogacar. Ik denk dat ik een open deur intrap door die vier ploegen te noemen met stip te plaatsen. Ja. Met natuurlijk nieuwe regels, hè, zoals we ook in de Dauphiné hebben gezien. De individuele tijd van iedere renner telt. En dat wordt toch wel een enorm extra piment om naar uit te kijken. Omdat daardoor de grote jongens, de big shots, meteen al kunnen gaan in die ploegentijdrit voor de gele trui. Daar waar vroeger de tijd van de vierde renner telde. Ja. En je dus eigenlijk wel met het collectief moest binnenkomen. Nu kunnen we straks beelden zien waarbij misschien Evenepoel alleen binnenkomt Monschwieg. Dus dat is wel heel speciaal. Hè?
0: Dat is inderdaad heel speciaal dat ze nog gaan spurten om misschien die gele trui te veroveren.
5: Voilà.
0: Voor de eindoverwinning zijn alle ogen uiteraard gericht op Tadej Pogacar. 27, toppunt van zijn kunnen. Ja, valt er eigenlijk iets tegen te beginnen?
5: In principe niet. In principe niet. Dat is heel duidelijk. Dat zegt iedereen. Dat op basis van al zijn resultaten dit seizoen amper een koers verloren. Maar wat ik wel heel speciaal en leuk vind aan deze Tour, in vergelijking met die van de vorige, wat betreft zijn concurrentie, is er niemand die een excuus kan inroepen. Kijk, een aantal jaar geleden zware val van Vingegaard in het Baskenland. Ja. Net op tijd klaargeraakt. Vorig jaar het accident met het busje met Remco Evenepoel, eigenlijk al over zijn toeren in de Tour. Vandaag hoor je bij iedereen en Vingegaard en Evenepoel en Lipovic en Seixas eigenlijk ook wel, dat niemand heeft een excuus. Iedereen heeft een topvoorbereiding gehad. Ze zien er allemaal super scherp uit. Dat wordt overigens een van de thema's van deze Tour. Weer dat ze zo mager zijn. Maar toch, dat is echt wel iets om naar uit te kijken. Dat iedereen op het top van zijn kunnen is. Maar om op je vraag te antwoorden, kunnen zij een bedreiging vormen voor Pogacar? Ik ben zeer benieuwd. Dat zou op zich een verrassing zijn. De verrassing van deze Tour in principe.
0: Daar zijn we allemaal heel benieuwd naar. Je zei het al even. Ja, ze zien er inderdaad allemaal heel scherp uit. Ik zag Remco Evenepoel zo mager.
5: Straf, hè? En je zag eigenlijk ook aan de trots waarmee hij het vertelde aan de journalisten. Daar kikt hij wel op. Omdat te zeggen ook, iemand vroeg 2 kilogram vermaakt. Nee, bijna 4. Dat is voor deze kerels die sowieso al op die limiet zitten, is dat zeer straf. De vraag, gaat het hem ook wel veel beter doen klimmen in de bergen? Dat zullen we zien. Ja. Als dat is, dan heeft hij de kip met de gouden eieren gevonden, Remco Evenepoel, en kan hij concurrentie vormen in het hooggebergte. En naast Evenepoel kijken we natuurlijk uit naar Tim Bellier, naar Jasper Philipsen, de snelste mannen in de wereld wat betreft het sprinten. En een Kian Uiterbroeks, kan hij zijn droom, top 10 in de Tour, realiseren. Dus dat zijn toch al een aantal namen, een aantal Belgen, Jan, om naar uit te kijken in deze Tour straks.
0: Daar zijn inderdaad heel wat Belgen bij. Ik geloof dat de Belgen het grootste contingent vormen van alle landen die aan de start staan. Dankjewel, Christophe van de Goor. Zo dadelijk een aflevering van Verrekijkers.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
9: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Lotto is op zoek naar een mond.
11: Wat heb ik?
10: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Ja, dat kan ik wel smaken.
10: Of specialiteiten over de hele wereld.
11: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
12: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo!
12: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
15: J'aime le drame, j'aime l'écho.
14: Ben Folds, Bill Callahan.
16: Remember the good things.
14: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
17: Krevel.
18: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
17: Krevel. Leef beter.
19: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
20: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
19: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om daar te helpen bij de bosbranden. Er zijn nu al hevige branden in centraal Portugal, maar ook in het noorden van het land is er een groot risico op brand. De hele zomer zullen er Belgische ploegen naar daar reizen, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
24: Wij sturen vanaf vandaag een eerste ploeg van 5 mensen naar daar in bijstand in Noord-Portugal. Die ploeg wordt opnieuw afgelost volgende zaterdag en zo gaat dat door tot half september. En dan hebben wij een tweede operationele ploeg die in centraal Portugal, meer bepaald in Penela, actief zal zijn. En die missie start normaal gezien half augustus tot eind september. En daarnaast hebben wij ook nog altijd ploegen in standby achter de hand voor moest de situatie echt escaleren en er zijn nog bijkomende middelen nodig.
23: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, woeden er nog altijd zware bosbranden. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust, dat schrijft het Nieuwsblad. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meer rijden. De bedoeling is om overlast snel te kunnen aanpakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
25: Voornamelijk zijn dat grote groepen jongeren die dan voor overlast zorgen. En dat is de reden waarom er meer politieaanwezigheid gaat zijn op de treinen, maar ook in de stations. De spoorwegpolitie samen met de lokale politiezones, voornamelijk op de as Brussel, Gent, Brugge, Oostende. En dan ook natuurlijk met Securrail van de NMBS samen. En het is om ervoor te zorgen dat die situatie beter gemonitord wordt, maar ook dat we sneller ter plaatse zijn als er zich problemen zouden voordoen.
23: De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
26: Ja, Trump had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en van migranten.
27: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
26: Ja, Trump wil zo waarschijnlijk republikeinse kiezers mobiliseren voor de parlementsverkiezingen die zijn in november.
23: Ja, en er zijn ongetwijfeld vandaag nog meer vieringen. Wat staat er nog op het programma?
26: Jawel, over heel de VS staan er festiviteiten gepland, maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een hittegolf. In hoofdstad Washington DC is daarom al een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens speechen en moet er ook een enorme vuurwerkshow plaatsvinden. Het is allemaal niet zonder controverse, want volgens sommigen dienen al die evenementen vooral de politieke agenda van Trump zelf.
23: Dankjewel, Pauline. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam ruim 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Khamenei was 86. Normaal zou hij in maart al begraven worden, maar dat werd uitgesteld door de oorlog. Vandaag zijn al duizenden gelovigen zijn kist gaan groeten in de hoofdstad Teheran. En volgens de Iraanse autoriteiten zullen miljoenen mensen dat de komende dagen ook nog doen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in de evenementenhal Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
0: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
1: she's relatable, Travis is relatable, so a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
23: Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten op het feest en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. De 16e finales op het WK voetbal zitten erop. Colombia, Egypte en wereldkampioen Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst voor de volgende ronde. Ja, Olivier de Wilde, voor Argentinië was het onverwacht wel heel spannend. Hè?
2: Ja, het was vooraf niet verwacht dat Argentinië zoveel moeite zou hebben met debutante Kaapverdië. Messi en co. klaarden de klus pas in de verlengingen. De wereldkampioenen kwamen 3 keer op voorsprong. 2 keer konden de Kaapverdiërs nog terugkeren. Maar een mirakel zat er niet in. Kaapverdië mag wel trots zijn op de eerste vertoning op het WK-toneel. Maar het verliest dus met 3-2. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20e goal op een wereldbeker voor Argentinië. Hij en zijn ploeg spelen nu tegen Egypte. De Egyptenaren werkten ook overuren. Pas na strafschoppen werd Australië geklopt. En in de anderlaatste 16e finale ging Colombia met het kleinste verschil voorbij Ghana. Na een kwartier stond de 1-0 eindstand al op het scorebord. Colombia neemt het op tegen één van de ploegen in vorm op dit toernooi, Zwitserland.
23: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. En met nog maar 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Het wordt een zonnige dag vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week wordt het weer iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Energreen. Energie Rebellie.
4: Radio 1.
3: De Verrekijkers.
4: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
5: Dag Björn.
6: Dag Kobe.
5: Je legt nog wat notities goed.
6: Het is een groot onderwerp dat 250 jaar behelst, dus het is veel.
5: Gaan we dat vieren met een dansplaat?
6: Het is geen dansplaat, maar het is wel een heel mooi liedje van Simon & Garfunkel. En het heet symbolisch America.
5: Mo.
6: Het gaat over een busreis met de Greyhound, die mooie Amerikaanse bussen. Ik heb er zelfs nog op gezeten. Het is een busreis van Pittsburgh, Pennsylvania, naar Saginaw in Michigan. Het is gemaakt in de jaren 60, dit nummer. En het is een beetje de heimwee naar een oud Amerika van de idealen. Maar die idealen zijn niet altijd meer je dat.

0: Dit was Simon & Garfunkel, America, in een extra verrekijkers over de verjaardag van de VS. 250 jaar worden ze.
1: De verrekijkers.
0: Ja, Bjorn, eigenlijk is dit beslist, deze uitzending of deze aflevering van de verrekijkers in ons WhatsApp-groepje van moeten we niks doen rond die 250 jaar Amerika, Verenigde Staten van Amerika, want daar gaat het vandaag over. En eigenlijk was er geen enkel moment van twijfel bij niemand van ja, uiteraard moeten we daarbij stilstaan. Hoe komt het dat wij, een land 6000 kilometer van hier, dat wij gevoelig zijn aan het feit dat dat 250 jaar oud wordt?
2: Of het nu 200 of 250 jaar is, ik herinner mij nog de 200ste verjaardag in 1976, in die warme zomer, Jimmy Carter zou president verkozen worden. Dat was toen ook al erg in het nieuws. Ik weet nog dat ik daarnaar keek met mijn vader en ik zag het vrijheidsbeeld en helikopterbeelden. Mm-hmm. Drones bestonden nog niet. Dus het was al belangrijk, maar we hebben al die films van Amerika. We hebben al die muziek uit Amerika.
0: Tuurlijk.
2: We hebben al die boeken uit Amerika. Ze zijn zo bepalend geweest. En voor de generatie van mijn ouders, die zijn eind de jaren 30 geboren, die zijn bevrijd door de Amerikaner. En dat zijn ze niet vergeten. Ze hebben ons uit de nood geholpen. Ze hebben het Marshallplan goedgekeurd, eind van de Tweede Wereldoorlog, om ons uit de nood te helpen.
0: Mm-hmm.
2: Ze hebben ons daardoor uit de klauwen gehouden, zogezegd, van het communisme, want dat was dan de nieuwe vijand na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben ons gered van de nazi's. Dus er was heel veel dankbaarheid, maar de Amerikanen waren toen heel slim. Ze zeiden, we hebben klantjes nodig. En die klantjes waren wij. Europa, een stabiel Europa, zou zorgen voor stabiele handelsrelaties. Zij zijn ook de aanstokers geweest van maak een Europese Unie. Maak dat Frankrijk en Duitsland
0: waar,
2: geen oorlog meer voeren. Dus als Trump zegt, the European Union was made to rip us off. Wel, geloof er niets van.
0: Mm-hmm.
2: Geloof er geen snars van. Het is juist omgekeerde.
0: Nog heel snel, want we hebben zoveel te bespreken, want het is zo'n fascinerend land inderdaad, dat ons heel na aan het hart ligt. 250 jaar geleden, wat was au fond de reden dat dat land werd opgericht? Wat was de incentive?
2: Het is begonnen als een land van kolonisten.
0: Ja.
2: In verschillende fases. Britse kolonisten eigenlijk, die daar naartoe trokken. Midden 17e eeuw. En op den duur, ja, als je in een ander land woont, dan wil je niet meer bestierd worden door de verwegmeester. Dus je wil je eigen meester zijn. En dus het klassieke verhaal is, ze moesten belastingen betalen. En de Britten beschermden hun eigen monopolies. En de Amerikanen wilden dat niet. En ze waren op zoek naar hun eigen zeggenschap. En ja, er zijn dan een aantal incidenten geweest waardoor ze de revolutie hebben ontketend, die eigenlijk heel slecht liep in het begin. Er was weinig animo voor, weinig patrioten. Veel patrioten waren eigenlijk pro-Brits. Maar er waren dan twee dingen. Eén, die belastingen, maar ook de Britten hadden al de slavernij afgeschaft.
0: Mm-hmm.
2: En in het zuiden van de VS, katoenplantages, rijstplantages in de Carolinas, hadden veel slavenarbeid nodig. En ze dachten, oei, dat gaat hier afgevoerd worden, onze economie gaat op apengapen liggen. En zo zijn ze mee bij de revolutie betrokken. Voor de rest hadden ze weinig interesse erin. En zo is er toch een nieuw land ontstaan, maar met veel haken en ogen in het begin, want dat waren 13 oorspronkelijke kolonies die weinig samenhang vertoonden. Dat was geen federale staat, geen één leger, geen ene bank, geen gemeenschappelijk buitenlands beleid. Dus dat werkte niet. Dus hebben ze na een jaar of 12, in 1789, een grondwet gemaakt waar ze dan een president hadden, een mm-hmm. congres. Daar is de grootmacht Amerika ontstaan als federaal land.
0: We gaan erover praten met twee Amerika-kenners. Jij natuurlijk, maar
2: wel, ik ga mij op de achtergrond houden. Vandaag.
0: Jij op de achtergrond?
2: Ja. Vandaag, kijk, de Amerikaanse vlag bestaat uit vele sterren. Hè.
0: Mm-hmm.
2: We hebben vandaag één ster. En het is een collega die ik heel erg waardeer. We zijn samen begonnen bij het radionieuws. Ik net iets vroeger, maar Bert de Vroei werkte al bij de radio, bij eigenlijk de verrekijkers avant la lettre. De Radio Trottoir.
0: Radio Trottoir?
2: Ja, dat was wereldradio. Over de landen van de wereld. Samen met Koen Filet, denk ik, deed hij dat. Begin jaren 90, denk ik. En Bert is ook beginnen de VS volgen. We hebben nog samen op de conventie in Chicago gezeten in 2024. En ik weet nog dat we er toen spraken over de slogan, we're not going back, van de Democraten. En na die conventie konden we het nog niet weten dat Trump herkozen zou worden, maar they went back. Ze zijn een beetje terug in de tijd gegaan.
0: Dit is De Verrekijkers. Wij gaan ook terug in de tijd, maar op een heel andere manier. Fijn dat u luistert.
3: In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
4: We are a nation that has a government, not the other way around. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
5: Today we can declare government is not the problem and government is not the solution. We, the American people, we are the solution.
6: In these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forebears and true to our founding documents.
0: Bert de Vroei, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Komen.
0: Is het een gelukkige 250ste verjaardag?
7: Het zou overdreven zijn om te zeggen dat het geen gelukkige of dat een compleet ongelukkige verjaardag is. Dat zover mag je niet gaan, maar er hangt wel een soort schaduw over deze verjaardag. En ik denk dat, we dat misschien in Europa zeker zo aanvoelen, maar ik denk veel Amerikanen ook. Het is alsof Trump dit zodanig naar zich toe heeft getrokken, president Trump, en zodanig opeist en zich zodanig, of die verjaardag eigenlijk met hem identificeert, zo moet ik het bijna zeggen, dat iedereen er zich toch een beetje bij geneert. Want eigenlijk is het een verjaardag die absoluut verdient om in de kijker te worden geplaatst. En het is iets om te herdenken, want de Verenigde Staten, wat je er ook over mag denken, met alle bedenkingen die je erbij mag hebben, moet hebben zelfs, het is wel een ongelooflijk experiment geweest.
0: Het wordt gezegd dat het het grootste democratisch experiment ooit in de wereldgeschiedenis is geweest. Omdat er zijn niet zo heel veel landen waar je gewoon een heel democrat, zeker in der tijd niet, waar het democratie speelde, misschien zelfs niet. En Amerika heeft het wel gedaan. En als je die grondwet leest, die eerste amendementen, dat zit wel slim in elkaar, toch, hè?
7: Absoluut. En dus, en je kan ook wel, je moet ook wel vaststellen dat het als democratie nog altijd bestaat, met alle bedenkingen die het erbij kan hebben. Er staat eigenlijk in de preambule van de grondwet van de Verenigde Staten: in order to form a more perfect union. En het is dat idee, altijd beter proberen te worden in die, wat ze dan noemen, perfect union. Dat gaat niet alleen over het staatsbestel en over hoe die verschillende staten kunnen samenwerken. Dat gaat ook over hoe mensen steeds meer kansen krijgen en meer mogelijkheden, pursue of happiness, zo die termen.
0: The American dream.
7: The American dream, die mogelijk wordt gemaakt. Obama in zijn eerste verkiezingscampagne heeft ook een speech gehouden onder dat motto van towards a more perfect union. Het is dat idee van oké, met vallen en opstaan zou je kunnen zeggen. En dat zie je ook voortdurend in die geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat er vooruitgang wordt geboekt. De slavernij wordt afgeschaft. En daarna krijg je een reactie weer met in het zuiden de Jim Crow-wetten, de segregatie die overal wordt toegepast in die zuidelijke staten, als een tegenreactie. En je kan het ook nu, zou je het kunnen toepassen op een aantal situaties die we nu zien gebeuren. Maar dat is de geschiedenis van de Verenigde Staten voortdurend. Je hebt stappen vooruit in de richting van meer democratisering, meer vrijheid, meer gelijkheid zou ik durven zeggen, maar dat is nu misschien, zeker op sociaal-economisch vlak, gaat het de laatste 30, 40 jaar weer helemaal de andere richting uit. Veel minder gelijkheid op sociaal-economisch vlak bekeken. Raciaal, etnisch en zo, dat kan je
2: nog. Klopt dat nog, Bert? E pluribus unum?
7: Nee, wel, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè, of die eenheid.
2: Uit velen is één. Dat is het motto van Amerika. Okay.
7: Uit velen één, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar goed, kijk op een moment waarbij, en Björn, dat heb jij ook meegemaakt, de verkiezing van Barack Obama, heb je dat idee, we zetten weer een stap vooruit. Hoe symbolisch het ook was natuurlijk, maar het was wel een belangrijk symbool. De eerste zwarte president die dan uiteindelijk verkozen raakte. Daarna, onmiddellijk bijna na de verkiezing van Obama, zie je een tegenreactie via de Tea Party beweging. Wat eigenlijk de voorloper was van Donald Trump. En dus, dat is wat ik bedoel. Er worden altijd stappen vooruitgezet, maar ook weer altijd stappen achteruit, tegenreactie. En dat is de tragiek een beetje van de Verenigde Staten.
0: Als ik mag, ik zit hier met die twee kenners. Hè. Ik ga het aan jullie allebei voorleggen. Wat is het beste moment in die 250 jaar voor de VS? De maanlanding, zeg maar wat. Wat is dat voor jou, Björn?
2: We moeten nooit fan zijn van iets, maar een van de grootste vernieuwers, vind ik, in de geschiedenis, is Lyndon Baines Johnson. President geweest, een van de hardst werkende presidenten, dat is ook belangrijk. Die man zei zelf, ik ben hier maar voor een beperkte tijd, dus ik moet elke minuut benutten om te werken voor het Amerikaanse volk. Hij heeft het volledig verknoeid met Vietnam. Hij wist daar niets van, kende daar niks van. Hij heeft soldaten blijven sturen voor een strijd die eigenlijk een strijd was waar ze niks van snapten. Ze verwarden nationalisme met communistische domino's enzovoorts, maar dat was de tijdsgeest. Maar op binnenlands vlak was hij een man die zoveel vernieuwde met zijn Great Society. Hij wou de armoede in Amerika wegwerken. Hij heeft voor het eerst burgerrechten na de burgeroorlog ingevoerd in 1964. Dan in 1965 nog eens een burgerrechtenwet, de kieswet, waardoor zwarte mensen eindelijk weer konden gaan stemmen. Dus hij heeft op hele korte tijd heel veel veranderd. Hij heeft een ziekteverzekering voor ouderen, voor gehandicapten, voor minder bedeelden ingevoerd. Dus heel veel heeft de openbare omroep gesticht in Amerika. De kunsten een goed hart toegedragen met de National Endowment of the Arts. Dus heel veel hervormingsdrift, ook veel teweeggebracht, maar ook daar is er een soort backlash gekomen, een soort tegengewicht van we moeten die staat niet. De staat bemoeit zich met van alles. We zijn lui geworden. We zijn een welfare queens geworden. Ja. En met Reagan is dat allemaal teruggedraaid. En eigenlijk al met Nixon in eerste instantie.
0: Benieuwd wat jouw hoogtepunt is?
7: Wel, als je mij de vraag zou gesteld hebben wie zijn de belangrijkste presidenten, zou ik ook Lyndon Johnson hebben genoemd. Terwijl veel mensen zullen denken aan Jack Kennedy. En Johnson was eerst de vicepresident van Kennedy en is president geworden toen Kennedy vermoord is. Maar Jack Kennedy was denk ik eigenlijk, dat is iemand die glamour uitstraalde en jong was en energiek en dus die mensen zich herinneren. En natuurlijk, die is vermoord en dat creëert een mythe rond Jack. Maar eigenlijk
2: meer
7: was dat
2: belofte
7: niet zo'n
2: dan werkelijk.
7: Ja, meer belofte heeft. We weten ook nooit wat hij zou geworden zijn. Lyndon Johnson heeft veel gerealiseerd. Maar jouw vraag was ook, wat zijn de belangrijkste goede momenten? Natuurlijk aan het... Ik denk, Abraham Lincoln was misschien toch wel de grootste, belangrijkste president van de Verenigde Staten, omdat hij, en dan hebben we het over midden 19e eeuw, 1860, breekt die burgeroorlog uit. Dat ging over, gaan we de slavernij nog verder toelaten, om het een beetje simpel te zeggen, of gaan we ervoor zorgen dat zeker in nieuwe staten die niet meer mogelijk zal zijn, dat hele conflict tussen de staten die slavernij wilden behouden en slavernij wilden afschaffen. En Lincoln heeft dan uiteindelijk tijdens die burgeroorlog ook de slavernij afgeschaft, illegaal verklaard, en dat is ook het begin geweest. Enfin, dat was het einde van de slavernij, toen dan de noordelijke staten gewonnen hadden. Je kan nog van alles ook zeggen over Lincoln, maar hij heeft uiteindelijk toch dat land bijeengehouden met oorlog, hè, met een vreselijke oorlog, hè, met honderdduizenden slachtoffers. Vreselijke oorlog, maar het is wel de man geweest die de States heeft bijeengehouden en weg heeft gehaald uit het systeem van de slavernij. Want daarna, wat ik daar net al zei, kreeg je segregatie, kreeg je institutioneel racisme in het zuiden.
0: Die slinger weer de andere kant op ging.
7: En het begint eigenlijk al, die ambiguïteit zit er eigenlijk al van meet af aan in. Want als je dan echt 250 jaar teruggaat, dan zie je dat een van de belangrijkste founding fathers Thomas Jefferson was. De grote ideoloog ook rond de wat dat nieuwe bestel moest worden, wat dat nieuwe land moest worden. Een land van vrijheid en kansen voor iedereen en zo, maar hij had zelf wel slaven.
0: Ik ben blij dat je het zegt, die founding fathers, die mensen die dus die eerste grondwet hebben geschreven. Als die founding fathers naar het Amerika van vandaag, 250 jaar later, kijken, wat zouden zij hiervan vinden?
2: Wel, Eigenlijk is Amerika altijd een hypocriet land geweest. Maar dat zijn alle landen een beetje. Ze hebben grote principes. Je probeert ze uit te voeren zo kwaad en zo goed als het kan. En meestal in de praktijk word je belemmerd door het leven, de politiek, de realiteitszin. Maar er waren nog principes die gehuldigd werden en die uitgedragen werden. Vandaag lijkt er iets anders aan de hand. Het is alsof die principes niet meer geldig zijn. Het is alsof het lichtende baken dat Amerika is en was, ook voor andere landen in de wereld, dat ze zelfs de schijn niet meer willen ophouden.
0: Zou dat het grootste trauma zijn van die Founding Fathers? Zouden ze dat het ergst vinden? Dat die inderdaad
2: Ik denk dat ze sterk verwonderd zouden zijn en zouden denken, waren we maar wat strenger geweest in onze bepalingen van wie op welke manier een functie kan uitoefenen. Omdat ze geen rekening hielden met de totale aberratie die er kan gebeuren. Dat iemand president kan worden die eigenlijk, waarvan de normen niet erg hoog liggen. Men ging er altijd vanuit dat die mensen in functie zouden gekozen worden of daar geraken die de hoogste morele normen hadden, de slimste mensen waren, de bekwaamste mensen. Men dacht dat het systeem slim genoeg was om die mensen daar te krijgen. Niet dus.
0: Aan de andere kant, Bert, die democratie kraakt, maar ik heb wel de indruk dat ze stand houdt.
7: Ze wankelt toch wel een beetje,
0: toch,
7: vind ik. Oh, ja, of ze heeft wel gewankeld. Je ziet nu de laatste weken, zie je dat bijvoorbeeld het congres, dat daar de Republikeinen terug zich een beetje schrap zetten tegenover Trump. Maar ook nog beperkt.
2: Maar een dag of twee geduurd.
7: Ja, inderdaad. Het blijft nog altijd, maar goed, een klein beetje meer weerstand. Dus dat is de wetgevende macht en dan de rechterlijke macht. Ja, de rechters van het Hooggerechtshof hebben zich toch nog niet al te kritisch getoond voor Donald Trump. Dus, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop rechters benoemd zijn. En Trump heeft er 3 kunnen benoemen in dat Hooggerechtshof van 9 rechters. En dat speelt wel zijn rol. Op andere punten hebben ze wel getoond dat ze, met de tarieven bijvoorbeeld, hebben ze wel getoond dat ze hem durven tegenspreken. En het zou er nog maar aan mankeren dat het Hooggerechtshof nooit de moed opbrengt, of gewoon de tot het redelijke inzicht komt, gezamenlijk, want het is altijd een besluit van 9 rechters, dat de president, dat de uitvoerende macht zijn boekje te buiten gaat.
0: Ja, wat zijn dan de designfouten in dat systeem van 250 jaar geleden? Net dat Hooggerechtshof.
7: Ja, en nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet precies weet, de hele benoemingsprocedure, of dat al meteen deel uitmaakte van de oorspronkelijke grondwet, want er zijn veel amendementen toegevoegd in de loop der tijden aan de grondwet. Maar die meteen deel uitmaakte van de oorspronkelijke grondwet, want er zijn veel amendementen toegevoegd in de loop der tijden aan...
0: Okay.

0: onder Obama bijvoorbeeld, zou je een heel ander systeem hebben gekregen.
1: Dat is
0: een andere besluitvorming. Ja. Wat is voor jou de designfout?
2: Die grondwet is zeer moeilijk aanpasbaar. Het is een van de moeilijkste aan te passen grondwetten ter wereld. Je hebt 2/3 meerderheid nodig in het parlement zelf om grondwetsartikelen te wijzigen. En dan moeten nog 3/4 van alle staten dat ook nog eens ratificeren. Denk ook aan dat kiescollege. Bert heeft het ook meegemaakt genoeg, verkiezingscycli. Een kiescollege dat ervoor zorgt dat elke strijd voor de verkiezingen per staat wordt gevoerd. Dus je kunt meeste stemmen hebben in het hele land. Dat speelt geen rol. Oorspronkelijk is dat ontstaan natuurlijk omdat er geen media waren. Je moest tussenpersonen hebben, want je kon geen reclame voeren of geen publiciteit maken voor jezelf. Maar de tijden zijn wel veranderd. We zitten niet meer in 1789.
0: Wat je daar zegt vind ik interessant. Want bijvoorbeeld waar ik Amerika aan koppel is wapengeweld. Wat je net zegt, Björn, is de tijd ook niet wat blijven stilstaan? Zijn ze niet vergeten te evolueren in die 250 jaar?
1: Het gaat natuurlijk ver terug ook op een levensstijl natuurlijk van de pioniers en zo, waarvan je nog kon aannemen dat het logisch was dat ze gewapend waren en zo. Maar het zit gewoon heel diep. Het is echt heel ideologisch. Het zit heel diep ideologisch geworteld in het idee van niemand hoeft mij te zeggen wat ik wel en niet mag doen of gebruiken of hebben. Het is hetzelfde zoals een van de grote omstreden punten in Obamacare. Was de verplichting dat mensen een ziekteverzekering moeten nemen. Nu, de verplichting dat Amerikanen, heel veel Amerikanen, nemen het gewoon niet dat iemand, de overheid, hen verplicht om een ziekteverzekering te nemen. Want het is toch mijn eigen vrijheid om te bepalen of als ik ziek word, dat ik doodga omdat ik geen medische zorg kan betalen. Dat is toch mijn recht om ervoor te kiezen dat ik geen medische zorg zal kunnen betalen. Dus dat hele...
2: Het is toch wel cynisme ten top eigenlijk.
1: Ja, het is cynisme ten top, maar het is zo diep geworteld in... Ja, wat je een soort... Het is eigenlijk ook iets anarchistisch, hè. Heel veel... Rechtse Amerikanen zijn eigenlijk rechtse anarchisten, hè, maar heel, dat is dan wat dan libertair of wordt genoemd, hè, heel doorgedreven libertair denken, niemand zal mij zeggen wat ik wel en niet moet doen en laten. En die wapendracht is een symboolkwestie daarvan en wordt dan natuurlijk ook wel vaak gekoppeld aan veiligheid en zo. En vrouwen die dan in hun handtas het heel logisch vinden dat ze een klein pistool hebben in hun handtas, die zullen dan zeggen, ja, want anders voel ik mij niet veilig op straat en zo. Oké, dat wordt eraan gekoppeld. Maar de essentie is Second Amendment. Niemand zegt mij wat... En het, natuurlijk, als je dan echt teruggaat naar de ontstaansgeschiedenis, dan had het ook te maken met het recht om milities te vormen, om zich te verzetten tegen tirannie, hè, tegen de tirannie van de overheid. Dat was de oorspronkelijke legitimatie van dat Second Amendment, van het recht om wapens te dragen. Dat is de rekening mee houden dat er altijd een tiran zou kunnen zijn, die opnieuw de macht wil grijpen, zoals de koningen in het Europa dat ze de rug hadden toegekeerd, en dat je je dus als volk moest kunnen verzetten. Dat is de oorspronkelijke legitimatie. Maar daarna is het volgens mij veel meer dat diep ideologisch verankerde. Wij zijn vrij om te bepalen. Wij moeten die vrijheid hebben om te bepalen wat we zelf willen.
2: En eigenlijk de bestorming van het Capitool, waar ik stond toen het gebeurde, is eigenlijk een doorzetting van dat idee van wij gaan de democratie redden, want een tiran of de tirannie blijkt ons...
0: Van de elite.
2: Zij zagen dat zo. Het is vervalst, het is gestolen en wij moeten de democratie gaan redden. Dus wij moeten dus noods met stokken, staven, wapens, iedereen uit de weg. Don't tread on me, wij moeten hier het Capitool redden.
0: Dat was eigenlijk mijn volgende dilemma. Wat is de donkerste bladzijde in de geschiedenis? Is dat dan die bestorming van het Capitool?
2: Dat is toch wel heel donker, hè, bedoel.
0: Ja.
2: Dat is echt uw instellingen letterlijk bepissen, bescheiden. Dat is daar gebeurd. Verwoestingen aanrichten, kantoren besmeuren, achter politici aanzitten, ze bedreigen met de dood. Dat was toch wel een infamous afternoon, een schandelijke middag. En ik weet nog dat ik daar live stond te gaan en zei, de enige die dit kan stoppen is Donald Trump. Hij moet nu, of hij zou nu kunnen zeggen, stop.
0: En het duurde lang, hè?
2: Het duurde uren. Het duurde uren. En er is geen... Wij waren aan het wachten op de gardisten die zouden komen. Ze kwamen niet. En de betogers zelf, de bestormers die niet binnen geraakten, zeiden zelfs, ik hoorde ze dat zeggen, morgen gaan we het opnieuw proberen.
0: Mm-hmm.
2: Want het moest en zou niet

0: president Biden worden.
1: Deel je die mening of heb je nog een andere zwarte bladzijde? Een 9-11 neem ik aan, is toch ook een diep trauma in die...
2: Ja, maar dat is de Amerikanen aangedaan, voilà, natuurlijk. Ja. En ja, de dieptepunten, je mag toch ook niet vergeten alles wat er met die lynchpartijen is gebeurd en zo, met de Ku Klux Klan. Ja. Wat op verschillende momenten is gebeurd, eind 19e eeuw en dan later weer in de jaren 20, 30 is opgeflakkerd en zelfs is doorgegaan tot in de jaren 50 en zo. En zelfs in 2017, gelukkig is het niet tot een lynchpartij gekomen, maar als je die beelden hebt gezien van
0: Charlottesville,
2: de Mars daar.
1: En die wagen die erin rijdt, is dat?
2: En ja, waar toen inderdaad ook een wagen is en waar inderdaad wel een vrouw bij de manifestanten tegen die rechtse manifestatie van, ja, bijna... Was. We hebben nog net niet de witte kappen gezien, denk ik, Björn, maar aan de vooravond van die manifestatie was er ook een...
0: Jews will not replace
2: us en zo. Het was een vreselijk... Ik ben er een paar jaar later geweest met de verkiezingscampagne van 2020 en je voelde aan die stad dat die compleet verscheurd was, raciaal compleet, dat daar nog zo'n diepe trauma's waren blijven hangen door die mars van enkele jaren daarvoor. Maar dus ja, die lynchpartijen, die Ku Klux Klan, dat kan je toch niet minimaliseren. Dat is toch van het meest afschuwelijke wat er in Amerikaanse geschiedenis gebeurd is. En de slavernij zelf natuurlijk ook, hè, de slavernij zelf. En ja, eigenlijk moeten we nog verder, want dat is doorgegaan tot na de stichting van de Verenigde Staten natuurlijk. Dat is ook al natuurlijk gebeurd voor
1: Native Americans.
2: De Native Americans, de hele genocide die er is gebeurd op de Indianen, de Native Americans die er, en wat ook nog is doorgegaan bij de trek naar het westen natuurlijk en de inname van de westerse staten, dat is eigenlijk, ja, we zouden het... het is zelfs al niet meer het eerste waar we aan denken, terwijl het dat misschien zou moeten zijn.
0: Mm-hmm. Jill Lepore, die ik eens geïnterviewd heb, dat is een belangrijke historica in de VS, heeft zo een bekend boek, Deze Waarheden, geschreven en ook Het Beest Amerika. En zij zegt, wat Bert zegt eigenlijk, de waarheden waarop Amerika is gesticht zijn gesmeed in een smeltkroes van geweld, voortgebracht door verbijsterende wreedheid, overweldiging en bloedvergieten, de vernieling van hele werelden. Dat is hoe Amerika ontstaat. Oh. Maar het is zo, ja, het is uit vernietiging dat nieuwe dingen ontstaan. Dat is een optimistisch land. We vernietigen, we bouwen weer op, we breken weer af. Dat is het experiment dat is doorgegaan. En die vraag zou ik willen stellen aan Bert nu. Je zei onlangs, denk ik, het was denk ik in de Humo, alles gaat de verkeerde kant uit nu. Goed dat ik met meer afstand naar de dingen kan kijken. Ben je daar al?
2: Dat heb ik gezegd omdat ik professioneel een put ga zetten achter mijn loop binnenkort. En waardoor ik dus een beetje meer afstand zou kunnen houden. Maar natuurlijk, die gevoelsmatig zal die afstand er nog niet meteen.
0: Maar je hebt het gevoel dat de dingen de verkeerde kant uitgaan. Ik heb dat ook, by the way.
2: Dat gevoel heb ik wel. Maar niet alleen in Amerika trouwens. Nee. Maar natuurlijk is de Verenigde Staten zijn voor heel veel dingen, ook internationaal, een wegbereider. En als die een bepaalde koers uitzetten, dan zullen veel landen volgen. Mm-hmm. En nu wordt de weg die wordt uitgezet, het pad dat wordt uitgetekend door de mensen die nu aan de macht zijn in de Verenigde Staten, gaat volgens mij de verkeerde kant uit.
0: Mm-hmm. Bedroeft jou dat?
2: Ja, uiteraard wel, ja. Kijk gewoon naar klimaat bijvoorbeeld. Ja, we hebben nu een paar vreselijk hete weken achter de rug. Ik las ergens dat iemand pleitte voor het gebruik van het woord hittestorm, omdat een hittegolf eigenlijk nog te zacht is. Maar dit is echt er zijn in Frankrijk meer dan 1000 mensen gestorven, geloof ik, op enkele weken tijd. Die misschien, je kan zeggen, die zouden misschien vroeg of laat ook gestorven zijn, maar iedereen sterft vroeg of laat. Maar als dit een ramp was geweest, als dit één treinramp was geweest of zo, hadden we het echt over een ramp gehad. Nu aanvaarden we het. En er is dus een probleem met het klimaat, een gigantisch probleem, maar Trump ontkent het. En je ziet dus ook dat andere landen en ook Europa, ook de Europese Commissie en veel Europese landen en regeringen beginnen eigenlijk ook al die klimaatmaatregelen terug te schroeven onder druk van...
0: Maar waar komt die inschikkelijkheid vandaan? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat, voor een deel heeft dat ook met economische factoren natuurlijk te maken. Hè? Als we nog niet op het punt zijn gekomen dat we alles goedkoop kunnen produceren qua energie met duurzame energie, energie in Europa. We zijn eigenlijk wel best op de goede weg in Europa. En het ene land wat beter dan het andere. En intussen moeten we dus nog beroep doen op fossiele brandstoffen. En Trump zegt, ja, ik wil jullie er wel ook wel wat meer leveren en zo. En hij gebruikt dat zelfs als een soort hefboom in de diplomatieke relaties. Ja, dan zie je dat Europa begint wat terug te draaien met dat.
1: Ja, ja. Dus dat wil wel zeggen dat Amerika nog altijd een soort gidsland is.
2: Ja, maar gidsland is misschien een beetje positief uitgedrukt. Bij een gidsland heb je een soort.
1: Dat zijn ze toch lang geweest. Ja, en inderdaad, absoluut. De Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, ze zijn uiteraard. Dus ze zijn altijd ook voorlopers geweest. Ja. Ook in onze materiële cultuur. Hè, ja. En ook in onze cultuur tout court. Björn zei het al, muziek. En films vooral, maar ook onze eetcultuur en zo. Ze zijn natuurlijk altijd voorlopers geweest. Nu kijk ook naar de hele internetcultuur, de digitale wereld, de social media en nu AI en zo. Uiteraard, China begint nu bij te benen en als Europa blijven een beetje verweest daartussen staan, maar ze blijven gidsland. En tegelijk merk je ook in Europa, zelfs voor wat AI en social media enzovoorts betreft, een soort roep van we moeten onafhankelijker worden, want we zitten daar eigenlijk ook in de klauwen, in de cloud letterlijk, maar dus ook in de klauwen van de cloud van de Amerikaanse bedrijven. Dus daar zien we heel duidelijk hoe bepalend de Verenigde Staten zijn. Maar ook dat is ook altijd dubbel geweest, want de Verenigde Staten door die, en Björn zei het al, dat Marshallplan en zo, dat was niet allemaal puur uit
1: sympathie
2: of menslievendheid voor de Europeanen. Daar zaten natuurlijk de commerciële bedoelingen achter, maar dat heeft de Amerikanen ook tot een soort welvaartsniveau gebracht, waarin ze ook wel andere landen hebben kunnen meezuigen en meetrekken. En ook vooruitgang, economisch-technologische vooruitgang, waar we in Europa en andere delen van de wereld ook wel van zijn gaan genieten. Dus het is altijd dubbel geweest. Er is altijd een soort Januskop, zou je kunnen zeggen, wat de Verenigde Staten hebben. Altijd positieve ontwikkelingen waarmee tegelijk heel veel betreurenswaardige dingen gepaard
0: zijn. Die altijd fascineert mij. Blijven wij altijd met Amerika als leidend land? Of zitten we op een keerpunt waar je, als je leest over golden ages en wereldrijken die in verval geraken, mij lijkt dit moment aangebroken voor de VS. Ik las gisteren nog een verhaal over ratten, lekken en gebroken liften in de overheidsgebouwen die niet meer worden onderhouden. 50 miljard nodig, omdat alles lekt en kapot gaat. En ik las nog over het Nederlandse Republiek, die grote openheid kende, tolerantie, wetenschappers aantrok, de beste universiteiten had, tot dat begon te verslappen, dat de religie weer toenam, de strengheid weer toenam. En als die openheid verdwijnt, dat zie je ook bij de VS, de muren worden opgetrokken, ja, dan vernieuw je minder, want je houdt een bepaald soort innovatie buiten. Dus mijn vraag aan Bert is, zie jij ook dat Amerika lijkt, ja, tegen de klif te schurken?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat heeft vooral ook te maken met de opkomst van China, denk ik. Ik denk dat we afsteven op ergens in de komende decennia een krachtmeting tussen de Verenigde Staten en China. En wat Trump nu aan het doen is.
0: Dat is gevaarlijk, toch?
2: Dat is zeker gevaarlijk. En er wordt vaak de vergelijking gemaakt met de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, meer dan de Tweede Wereldoorlog, wat ook echt een ideologisch conflict was, maar de Eerste Wereldoorlog, wat ook gewoon een kwestie was van machtsevenwicht en een nieuwe opkomende grootmacht Duitsland. En dan krijg je de oude machten, Groot-Brittannië, op dat moment in mindere mate Frankrijk, die zit daar en een wapenwetloop enzovoort. Ik denk dat we hetzelfde zien. Trump is tegenover China, je ziet een soort dubbelspoor. Aan de ene kant wordt vaak gezegd, en ik denk dat het klopt, dat Trump hoopt de wereld in soort invloedssferen te verdelen. En China mag een bepaalde invloed hebben in Azië. De Verenigde Staten willen dan vooral het westelijk halfrond kunnen controleren en zo. De Monroe-doctrine en zo. Maar tegelijk zie je dat de Verenigde Staten een defensiebudget vragen van $1.5 biljoen voor het komende fiscal year. Het komende begrotingsjaar.
1: 1500 miljard.
2: Ja, ja, ja, dat is dus een verdubbeling ongeveer van wat ze de laatste keer hadden. Iets minder, maar goed, dat doe je niet als je zegt we willen de wereld in invloedssferen verdelen of behouden of het eigenlijk op een akkoordje gooien met die andere grootmachten, China. Nee, dat doe je als je echt de baas wil zijn. En die dubbele...
0: Maar het lijkt erop, Bert, dat ze geen oorlogen kunnen winnen.
2: Nee, dat is het. Maar dat is het, ja, dat is ook het probleem. Dus ze hebben dat ook. Enfin, nu zijn we misschien wat te veel aan het afwijken. Maar dat is ook de reden waarom ze zich van Europa, uit Europa willen terugtrekken. Omdat ze zich focussen en voorbereiden op een conflict met China. Dat is de echte rivaliserende macht. Dus moeten ze de handen vrij hebben. En moet Europa qua veiligheid in Europa zelf maar
1: oplossen. Wat bedoel je met conflict? Oorlog met China? Zie je dat? Of echt een handelsoorlog of een technologiewedloop?
2: Ik denk dat de kans heel reëel is dat het vroeg of laat toch tot een oorlog komt, omdat je dat ook...
0: Maar probeert Trump dat niet te vermijden, want hij lijkt bijna bereid om Taiwan op te offeren, ja, om de vrede te bewaren.
2: Ik zeg ook niet dat het nog zal gebeuren tijdens de ambtstermijn van Donald Trump, maar ik denk dat de dynamiek bijna logisch zo is dat het vroeg of laat daarop zal uitdraaien.
1: Ja, dan denk ik ook, we zijn over 250 jaar bezig. Trump is nog 2,5 jaar aan de macht. Ten opzichte van die 250 jaar is dat niks. Dat is een vingerknip. Kan hij het nog zo hard laten foutlopen? Die zwengel gaat altijd terug, hebben jullie al een paar keer gezegd. En dat klopt. Als je de geschiedenis bekijkt, komt er niet een tegenreactie dat Amerika teruggaat.
0: Maar Trump bewijst dat je op hele korte tijd heel veel verwoesting kan aanrichten.
1: Ja. Ja, maar misschien
0: en niet vergeten, hij is eigenlijk al 10 jaar op het toneel. Hij is de trap afgedaald in 2015, er werd mee gelachen. In 16 november werd hij president. Hij is 4 jaar geen president geweest, maar ik was daar toen. Hij was eigenlijk nog altijd president. Hij leek een schaduwpresident die daar nog altijd overhing.
1: Omdat Joe Biden niet echt...
0: Hij profiteerde, los van de figuur Biden, profiteerde hij van crisissfeer na George Floyd, de revolutie. Mm-hmm. Er zou hervormingen komen, kwam een tegenreactie. De pandemie creëerde inflatie, woede. Dus de schuld van Biden kon dat allemaal zeggen. Dus die woede werd aan de waggel gehouden. Dus hij bleef maar doorgaan, is nu opnieuw president. Richt veel verwoesting aan tegenover bestaande structuren, tegenover bestaande instellingen, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs enzovoorts. En die vraag zou ik ook willen stellen aan Bert van... Wat gebeurt er als Trump verdwijnt? Is dan alles, komt het dan terug? We're back, zei Biden in de tijd.
2: Nee, ik denk dat het niet zo simpel zal zijn. Zelfs met de overwinning van een democratische president, stel dat, hè, want dat weten we ook nog helemaal niet, 2028. Maar zelfs dan denk ik dat er... je zou kunnen zeggen veel schade is aangericht. Dat er in elk geval, om het objectiever te beschrijven, er zijn heel veel structuren... afgebouwd. Hè. Bijvoorbeeld kijk gewoon naar State Department, hoeveel mensen, het ministerie van Buitenlandse Zaken,
0: diplomaten
2: hoeveel mensen
0: weg.
2: Daar zijn, diplomaten, maar ook personeel die niet echt het statuut van diplomaat hadden, maar er zijn er honderden, duizenden geloof ik weg en heel veel ervaren diplomaten. Dus dat is ook een cultuur die daar verdwenen is. En je ziet dat ook aan de manier waarop Trump aan diplomatie doet, dat is helemaal buiten de klassieke lijnen. Dus om dat te herstellen, dat zal nog niet op 1, 2, 3 gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het ook is bij een aantal andere diensten, die bijvoorbeeld ICE, wat gaat daarmee gebeuren en zo. Dus er gaan structuren toch wel... Het is zoals je zegt, Björn, het is makkelijk in heel korte tijd om heel veel dingen kapot te maken of af te breken. Om die weer herop te bouwen is moeilijker.
0: En ook heel veel nepotisme. Hè? De nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid, die Mark Wayne Mullen, die komt uit Oklahoma. En wil nu voor ICE een nieuwe baas aanstellen. Ja, iemand die een bewakingsagent was van hem. Ook uit Oklahoma. Mm-hmm. Dus dat is allemaal vriendjespolitiek. Ze benoemen elkaar, ze beschermen elkaar. Dat is toch ook vreemd om naar te kijken, vind ik, voor een land dat beweert dat het bestuurskundig het voortouw neemt.
1: We hebben al over oorlog gepraat. Als je de track record bekijkt van Amerika de laatste decennia, ja, Vietnam was geen vette, wat is het allemaal? Irak geen succes, Afghanistan geen succes, Iran geen succes. Is het nog een militaire grootmacht? Hebben ze überhaupt nog gezag
2: Ze hebben natuurlijk militaire supermacht of overweldigende macht militair. Qua bommen en vliegtuigen en vliegdekschepen. Geen enkel land heeft zoveel vliegdekschepen. Alleen zie je ook in de moderne oorlogvoering dat dat ook niet meer alles is. Hè. Als je kijkt wat er in Oekraïne gebeurt, dan zie je dat drones daar veel belangrijker zijn dan gevechtsvliegtuigen. En dat dus de hele oorlogvoering ook aan het veranderen is. Zelfs Israël ervaart het de laatste weken in Libanon, waar Hezbollah met nieuw type drones, met glasvezels, erin slaagt om echt klappen uit te delen aan dat Israëlische leger in het zuiden van Libanon. Je ziet dat zo snel veranderen en dat hadden we een jaar geleden niet kunnen voorspellen. Mm-hmm. Dus wat kunnen wij weten wat er over een jaar aan oorlogvoering en oorlogvoerend tuig zal mogelijk zijn? Waar de Verenigde Staten in elk geval bewezen hebben dat ze niet goed in zijn, is de vrede. Na de militaire overwinning de vrede uitbouwen. Daar zijn ze verschrikkelijk slecht in.
1: Is de terugtrekking uit Afghanistan op 2-3 dagen, wat was het? Is dat een grotere blaam dan Vietnam in de geschiedenis?
0: Kan je dat op iedereen wilde dat ze weggingen. Dus alleen, ja, ofwel is Biden bedrogen door zijn geheime diensten die niet gezegd hebben van de Taliban gaan hier op 3 dagen staan. Ze dachten het zal een maand of 2 duren en tegen dan zijn we rustig het land uit. Maar ja, je moet op een gegeven moment die césuur maken. Trump wou die al langer maken. Biden was daar ook voor. Er was geen enkel animo. Je voelt dat ook in Amerika. Men wil niet meer sneuvelen overzees. Ja, dat is gedaan.
1: Krijg je niet meer verkocht.
0: Nee, krijg je dat niet verkocht. Dus er is toen heel veel stampij gemaakt over de aanslag die gepleegd is op Amerikaanse soldaten. En dat het ook weer de schuld was van, dat was een vernedering. Dat was een vernedering. Maar Vietnam was een veel grotere vernedering, want daar zijn 58.000 Amerikaanse soldaten omgekomen. We gaan even niet spreken over de 1 tot 3 miljoen Vietnamezen. Maar dat was een complete mislukking. Ook Afghanistan was een mislukking. Proberen aan natievorming te doen, dat werkte daar niet. Er is geld met hopen naartoe gestuurd. Het heeft niets opgeleverd. Dus dat zijn grote nederlagen, mentale nederlagen. Maar Afghanistan was geen grotere nederlaag dan het vertrek uit Saigon, waar de mensen aan de helikopters hingen op 30 april 1965.
1: Ja, die beelden. Wat is het rapport dan, 250 jaar later?
2: Amerika heeft de wereld ongelooflijk sterk veranderd en heeft de wereld bijna naar Amerikaans beeld herschapen. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. En is daar nog altijd mee bezig. Maar heeft dat gedaan ten koste van heel veel mensenlevens. En ook ten koste van natuur, klimaat op dit moment.
1: Wat is voor jou het rapport na 250 jaar?
0: Ik blijf dat een fascinerend land vinden. Maar het is zoals met een familielid. Hè? Een familielid dat aan de drank zit. Je moet die toch soms eens streng toespreken. En ik heb ooit een man geïnterviewd, Joel Burke. Hij woonde in New York, hij had ooit voor Obama gewerkt. Hij leidde nu een coalitie tegen honger. Dus veel hulp aan mensen die honger lijden, dakloos zijn. En die had zo'n boek geschreven, America, We Need to Talk. Je moet ze eens apart roepen. Er moet eens deftig doorgepraat worden. En omdat ik dat land zo graag zie, ik heb daar gewoond, ik heb daar gewerkt, maar ben ook teruggekeerd, beseffende, hey, ik ben veel meer Europeaan dan Amerikaan. En vooraf had ik dat niet gedacht. Maar er moet aan dat systeem worden gewerkt, anders gaan ze steeds meer afglijden.
2: Mag ik toch nog iets zeggen? Ik heb de indruk dat we nu een beetje misschien te betuttelend vanuit een Europees standpunt aan het spreken zijn over de Verenigde Staten. Het essentiële experiment van de Verenigde Staten, wat Frankrijk ook wel een beetje heeft, of zelfs sterk heeft, minstens in theorie, ideologisch, het is een republiek. En dat betekent, je kan bij de club, als je je houdt aan de waarden en afspraken en wetten van de club, dan is iedereen welkom. Dan maakt het niet uit of jouw vader of grootvader of overgrootvader of moeder hier al geboren was en leefde. Nee, je, in principe staan de deuren open voor iedereen die bij de club wil komen. Dat is het oorspronkelijke idee van de Verenigde Staten. En dat betekent ook dat het niet afhangt van godsdienst of van geloof of van niet van de standen waartoe je behoorde vroeger of van jouw stamboom. En dat republikeinse idee, dat zit heel sterk natuurlijk in het idee van de Verenigde Staten. Ik zeg het ook wel wat in dat van Frankrijk. Maar Frankrijk gaat toch altijd veel meer terug op die Franse geschiedenis. geschiedenis. De Verenigde Staten, ja, hebben dan het voordeel dat ze dat ook kunnen invullen, omdat er eigenlijk een soort wit blad was nadat ze de Native Americans, dat heb ik al gezegd, ja, van de kaart hadden geveegd. Cynisch, dramatisch, afschuwelijk. Maar dan konden ze vanuit die nieuwe republiek dat idee uitbouwen. En dat heeft ook opnieuw met periodes gewerkt. En dan zijn er weer tegenreacties gekomen. Maar dat idee, dat blijft wel waardevol.
1: Heel kort, heren. Vieren we ooit de 500ste verjaardag van de VS of niet? Ja of nee?
2: Ik denk het niet.
0: Ik vind dat heel lang nog, 250 jaar. Er kan zoveel groen.
3: Ja of nee, Björn?
0: Zo tegen dat is de planeet om zeep.
3: Nee. Oh, juist zeg.
1: Bert, ik ga je danken.
2: Graag gedaan.
1: Ga je dat vieren, de 4e juli?
2: Nee.
3: Niet thuis met een hotdog?
2: Absoluut niet.
1: Ga jij die verjaardag vieren?
0: Ik moet naar een trouwfeest op de 4e juli. En 4e juli is toch bijzonder. Ik heb dat een paar keer daar meegemaakt. Veel mooi vuurwerk gezien. Een goede vriend van mij is 13 jaar geleden...

0: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Radio 1 live.
2: Zaterdag 4 juli in de tweede helft van het WK voetbal zitten we. We zitten midden in een weekend Rockwerchter, net voor het begin van de Tour de France, want die begint straks deze namiddag. En ik heb een uur met onder andere Angel, Merel, Mauro en de Stones. Wat wil je nog meer?
3: Vox.
2: Welkom

In de Tour de France gaan we straks een andere Lenny zien. Lenny Martinez, een klimmer die vol voor de bollentrui zal gaan. Dit is zijn dubbele naamgenoot met Tambourine. Staat op 15 vandaag in Vox. Maar je vraagt je waarschijnlijk af, hoe zit het met de rest van die lijst? Want het is vandaag maar een uurtje Vox, omdat het 4th of July is, die Amerikaanse feestdag. Dus ik geef je graag een kort overzicht, te beginnen bij nummer 30.

Helena Casella op 30 met Forsaken Soul. Dan op 29 Siska met Utopia. En op 28 Johannes is zijn naam met Ding. 27.

0: 27 voor Bruno Mars met On My Soul. Op 26 was er een nieuwe van de Rolling Stones met Jealous Love. En op 25 The Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend.
1: 4

0: XCX ziet dat het Spring Summer 26 is op 24. Op 23 dan Eels met Cap in Hand. Op 22 Olivia Dean met Baby Steps. En op 21 samenwerking tussen Tom Waits en Massive Attack, Boots on the Ground.
1: 2

Zwangere Guy die maakte een hele wei van Werchter stil met een persoonlijke bekentenis over hoe hij vrienden aan het verliezen was. Heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Deze heeft hij niet gespeeld tijdens die set. Kim Kleister staat op 20 in Vox. Op 19 Camille Yembe met Rien à fêter. En op 18 Rosalia met Fokourani. 17. Voor The Strokes en Going Shopping. Op 16 Kids with Buns met Car Crash. En op 15 Lenny Lenny met Tambourine. Die opende Vox vandaag, want het is maar een uurtje. Op naar 14 dan. Tuvalu featuring een van de allergrootste legendes uit de Belgische muziek ooit. De maestro himself, die het nummer ook mee produceerde. Stromae dus en Defleur.

Vrouwtje staat met de deze ondertussen week na week in je lijst. Jaar na jaar staat op 13 vandaag. Dat is eentje onder ouw. Die hebben een jaar geleden een abonnement genomen op Fox en die blijven dus gewoon altijd maar terugkomen. Maar het is natuurlijk ook de beste soundtrack bij een zomerse prachtige dag als vandaag. Dus dank je, luisteraar van Fox, om te stemmen op deze. Cadavèche van ouw.

Ze staan op 12 juli op Gent Jazz. Dat is een avond samen met Tamino, samen met Gala Drago. Dus dat gaat een zwoele avond en nacht worden. Au, hoorde je met Cadavage. En als we over zwoel aan het spreken zijn, dan hoor je deze. Angèle, wil je op de hete dansvloer trekken met Dile?

begint stampend en zwetend en eindigt dan heerlijk zoet met piano en stem. Angèle met Dis-le op de 11e plaats. Als je voor een paar weken geleden nog nooit gehoord had van de band Grof Geschut, dan is dat geen schande. Ik was zelf ook een beetje verrast. Het is een Nederlands-Belgisch cabaretduo. Ze brachten al vaker nummers uit, maar deze is de eerste keer in Vox met een nummer over, en hoe kan het ook anders, de liefde. In al zijn facetten, vlinders in je buik, overhaast gedragen, miserie achteraf en dan verlangen om alles opnieuw te beleven. Dit is En dan alles.

0: Ze heeft wekenlang, of het is eigenlijk, zij hebben wekenlang op één gestaan. Nu op een meer dan degelijke 9e plaats. Cella Sue en The Galants met Movin'. En zo zijn we vrij geruisloos die top 10 binnengewaggeld. Yevgeny gaat vanaf deze zomer weer duchtig feesten, want ze vieren nog altijd hun 25-jarige bestaan. Maar frontman Klaas Del Ruwe, die doet het tegelijk ook een beetje rustiger aan. En dat mag ook wel op een iets meer gezegende leeftijd. Niet oud natuurlijk, maar iets meer gezegend dan vroeger. Met een nostalgisch nummer over buitenspelen in de tuin. Dit is Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

Het is helemaal niet zo vreemd om te twijfelen over kinderen te hebben, want het is echt niet gemakkelijk, dus laat niemand anders je iets wijsmaken. Denk erna, denk na, voor je eraan begint. Wat is geweldig natuurlijk, hè? Merel heeft gelijk dat ze soms twijfelt. Baby staat op 7 in Vox. Deze meneer stond vorige week nog op de 3e plek. Met een bijzonder expliciete callback naar de jaren 80. Of toch zeker naar de muziek van die periode. Maro Pavlovski, die had een hele laptop vol staan met probeersels in 80s stijl. Die liet het aan horen aan producer Bruno Cousset. Die haalde er 10 parels uit en de rest is, zoals ze zeggen, history. Het album Unspectacular Times kwam eruit. Dit is Maintained Love.

Mauro, volledig in touch met zijn poppy 80s sound. Van op zijn nieuwe album Unspectacular Times hoorde je Maintained Love. Op het album van dit kalf is het nog even wachten. De artiest wel te verstaan, niet het babydier. Frans Kalf, wel nog steeds jong, 22 jaar oud. Maar hij maakt nummers alsof hij al sinds de jaren 80 bezig is met schrijven en musiceren. Dit is Now en op 5.

Je hoorde eerst Frans Kalf. Nu hoorde je een wolfje met Floris Francis Arthur. Zometeen een wolf en een Oscar en een S10 op nummer 3. Dit is Safe & Sound.

Staan op een meer dan terechte derde plaats vandaag. Oscar and the Wolf en S10 die zich veilig voelen bij elkaar. Safe and Sound. En zo zijn we meteen al aan het goud. Maar eerst is er uiteraard zilver. Dat zou normaal gezien ook de kleur van hun haar moeten zijn, gezien hun eerder vergevorderde leeftijd. En als je geleefd hebt zoals zij, dan zou een woonzorgcentrum niet gek zijn. Maar ze zijn springlevend, ze zijn niet tegen te houden en nog steeds nummer 2 in Vox. The Rolling Stones en In the Stars.

It's in the stars, in the stars. It's in our destiny. Soms moet je het niet zo heel ver gaan zoeken om een catchy tekst te schrijven. Vintage Rolling Stones is dit op 2. En dan weet je meteen ook wie op 1 staat als je Fox een beetje volgt. Is op een paar jaar tijd een van de grootste sterren van het moment geworden. En dat is terecht, want met elke show en plaat verovert ze meer zieltjes. Onder andere in Fox. Olivia Rodrigo, op 1 met The Cure.

0: is voor minstens 1 week jouw nummer 1. En dat is voor mijn part compleet terecht. Olivia Rodrigo. Ze is wise beyond her years met The Cure. Straks is er de Tour en het WK. Geniet nog van het weekend.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
10: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Vooral groente en fruit werden goedkoper. Enkele andere producten zijn wel nog duurder geworden, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
15: Dan kijken we vooral richting vers vlees, verse vis. Lamsvlees bijvoorbeeld is een heel pak duurder geworden. En ook koffie hebben we de voorbije jaren gezien, is al heel veel gestegen en is ook het voorbije jaar toch wel weer gestegen. Een 5-10% afhankelijk of je gemalen koffie wil of koffie in pets.
14: In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een stepper levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder van de step botste gisteravond op een kruispunt tegen een auto. Volgens het parket blijkt uit het eerste onderzoek dat de stepper voorrang had moeten geven. Paus Leo XIV is aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Op Lampedusa komen veel migranten uit Afrika aan in Europa. En de paus wil er de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij doet dat vandaag op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een open brief wijst de paus erop dat de VS ontstaan zijn door migratie. In zijn speech gisteren noemde president Trump migranten nog een bedreiging voor het land. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het eerste in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en ook buurland Irak. Donderdag wordt hij dan begraven. De opvolger van Khamenei, zijn zoon Mojtaba Khamenei, is intussen nog altijd niet in het openbaar gezien. Hij raakte gewond bij het bombardement waarbij zijn vader gedood werd. Zonnig weer met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een paar buien. We halen dan 26 graden en begin volgende week wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
16: Met Bent van Looy.
17: Wat een heerlijke verrassing. Culture Club is terug deze zomer. Vandaag gooi ik de deuren open van Gent Jazz. Verwacht gerust een vleugje jazz, maar ook Suzanne Vega komt langs. Een oude heldin van mij. Er is literatuur met een dikke stapel zomerboeken. En nog veel, veel meer. Welkom terug. Kom binnen. We zijn al bezig.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 live.

0: 52's and good stuff.
1: Culture Club Zomer.
0: Ja, live van op Gent Jazz vandaag. Eergisteren ging het hier allemaal los. Donderdag was er onder meer de 100ste verjaardag van Miles Davis. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar ook Sun Ra Orchestra en Braja Trio speelden. Gisteren waren er Angus en Julia Stone, maar ook Marble Sounds, Dressed Like Boys. En dat is nog maar het begin, want Gent Jazz gaat nog 13 dagen door. Waar kunnen wij ons aan verwachten? Anke van Meer, jij hebt je arend zo eens geworpen op wat er hier allemaal aan de hand is.
2: Klopt, Bent. En het wordt hier echt een feesteditie. We mogen slingers ophangen en taart aansnijden, want het is de 25e editie van Gent Jazz. Alles begon iets meer dan 25 jaar geleden aan de toog van het legendarische café Het Magazijn in Gent.
3: Het Magazijn was een café van mijn beste vriend Beda Ntibanaboka. Die is helaas overleden in 2011. En daar zijn Bertrand Flamand destijds en Beda Ntibanaboka, de twee oprichters van Gent Jazz, zijn tot besluit gekomen dat ze een jazzfestival gingen starten. En dan een jaar later is dat voor de eerste keer doorgegaan in het Gravensteen in de Burgt.
2: Ja, je hoort daar Pascal van de Velde, dat is de baas van Greenhouse Talent, die Gent Jazz organiseert.
0: Ja, die loopt hier rond.
2: Ja, die loopt hier rond en die liep hier 25 jaar geleden ook al rond, vanaf die eerste editie in het Gravensteen. Nu, die locatie bleek al heel snel veel te klein, dus verhuisde het festival een jaar later naar hier, naar de Bijlokes zitten, al zag dat er enkele jaren geleden toch ook nog wel een beetje anders uit.
3: Toen stond de tent nog aan de andere kant en werden de fruitbomen geïntegreerd in de tent. En ik herinner mij Herbie Hancock die achter een perelaar zat te spelen, want de perelaar die stond eigenlijk midden in het podium. Ook

0: Erykah Badu, al dat soort mensen, die hebben eigenlijk tussen de fruitbomen gespeeld in die tijd.
1: Ja, zot hè. Vandaag niet meer tussen de fruitbomen, maar nog wel hier op de bijlokjes zitten. En ik zei het al, het is een feesteditie dit jaar. Niet alleen omwille van die 25-jarige jazz, er worden ook andere verjaardagen gevierd.
0: Ja, het is de onderste verjaardag van Miles David en ook die van John Coltrane. Dus eigenlijk de twee grote visionaire architecten van de hedendaagse jazz worden allebei 100 jaar.
2: Wat doen ze daarmee?
1: Ja, er zijn verschillende tributes en bands samengesteld voor het festival. Zo was er bijvoorbeeld op de openingsavond Ravi Coltrane, de zoon van Coltrane. En Terence Blanchard was ook al te horen op die openingsavond. En op 10 juli, dus dat moet nog komen, is er de grote reunie van de Miles Davis Band onder leiding van Marcus Miller. En die verjaardag van Miles Davis wordt trouwens niet alleen hier op Gen Jazz gevierd, maar ook bij onze collega's van Clara, want Lee Steppen maakte een podcast over het muzikale parcours van hem.
2: Sterker nog, Lee Steppen komt er straks hier over vertellen.
1: Exact, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus je gaat dan nog veel meer over hem te weten komen. Maar los van al die jaren zijn er ook nog wel wat andere hoogtepunten. Want dit jaar spelen er in totaal 96 artiesten.
2: Wauw.
1: Ja, dat is veel. Onder hen heel wat nieuwe namen, maar ook een aantal gevestigde waarden.

Ja, dat is de Amerikaanse jazz-trompetist en componist Terence Blanchard, waar ik het daarnet al over had, die op de openingsavond speelde. En ook het Belgische jazz-trio, de Beren Gieren, staan hier al voor de vijfde.

0: Ja, en naast die gevestigde waarden zijn er ook nog heel wat andere opvallende namen. En voor wie er niet elke dag kan zijn, is het misschien zelfs iets te veel om uit te kiezen.
1: Het is echt veel.
0: Het is echt superveel, dus ik heb daar een paar tips verzameld. Organisator Pascal van de Velde, die we daarnet ook al hoorden en die trouwens ook voor een deel mee de line-up samenstelde, kijkt persoonlijk het meest uit naar morgen.
2: Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar morgen, 5 juli. De combinatie Alabama Shakes met de Malinese Fatoumata Diawara. Onwaarschijnlijke muzikanten. Mali, Mali, Mali, Admiral Freebie heb ik heel veel meegewerkt in het verleden. I'm gonna leave my rags and run. En niet te vergeten de 50-foot combo, de Gentse 50-foot combo, die al meer dan 30 jaar bestaat. Wordt heel speciaal, denk ik. Beste muziek ter wereld op zondag.
0: Ja, wie ook nog een tip heeft, is festivalmanager Mathilde van Geertruiden.
3: Voor mij persoonlijk kijk ik wel uit naar de 16 juli, naar de dag van Darkside, het project van Nicolas Schaar met Dave Harrington. Ik heb die gezien in de vooruit. We komen nu naar Gentjes, samen met Snarky Puppy ook op programma. En Stavros, een Gentse band.
0: Ja, voilà, daar hoor je ook alweer een stukje. Veel elektronische muziek die dag. Er zijn nog tickets ook voor die 16 juli. En tenslotte heb ik ook nog een tip gevraagd aan iemand die het festival heel goed kent. Dat is Patrick van de Kerkhoven, heet hij. Hij is hier al 16 jaar vrijwilliger. Mm. En voor hem is elk jaar een feesteditie.
4: Voor mij muziek is alles, is mijn leven. Ik heb daar rond zoveel mooie artiesten gezien die ik niet kende, maar die voor mij een nieuwe wereld openen. En op die manier is Gentjes een ontdekkingswereld. Niet alleen voor mij, maar ook voor alle bezoekers. Een walhalla van muziek. Ik ben ondertussen 71. En voor mij is natuurlijk de namen van Morrison. A brown-eyed girl. Patti Smith.

0: Susan Vega.
1: My name is Luca. I live on the second.
0: Ja, dat zijn namen die ik eigenlijk toch nog een keer wil zien. Ik heb die mensen allemaal al als artiest gezien. Maar we zijn allemaal enkele jaren ouder nu. En ik wil nu hun kunnen nu nog eens zien. Hun genieten van hun muziek.
2: Dat kan dus, hè.
3: Dat kan. En Susan Vega komt hier straks ook nog lang zelfs. Maar Patrick, ik heb ook gevraagd aan hem of dat hij één iemand wilde kiezen. En zijn ultieme tip is toch deze.
0: Alabama Shakes, want die zijn lang uit roulatie geweest. En die komen nu terug naar Europa. Een speciale mevrouw die toch als artiesten moet gezien hebben. Het is iemand die zo'n unieke stem heeft. En ik zeg, de kans dat u krijgt om die nu even terug te zien na al die jaren, meenemen. Komen. Met veel.
3: Ja, Alabama Shakes komt morgen. En ik denk dat daar ook nog een paar laatste tickets voor zijn. En Patrick was duidelijk, hè? Komen.
2: Ja.
3: Met veel.
2: En met heel veel, ja, want er is wel plek hier uiteindelijk. Anke zei het al, dankjewel Anke trouwens om het te zeggen. De 25e editie van Gent Jazz. Wij hebben enkele bevriende artiesten van het festival gevraagd naar hun herinneringen en hun band met Gent Jazz. Je hoort nu Gabriel Rios, voor hem heeft het festival de magie van die eerste keer. Want als het even kan, test hij zijn nieuwe nummers hier op het publiek uit.
4: When I make a new album, I do imagine playing it in Ghent jazz. Like somewhere in the back of my mind, it's like you imagine yourself playing these new songs somewhere. And for some reason, Ghent jazz always pops up because it's so easy to do that there. We usually play in theaters. And for me, Ghent jazz is like playing in a theater. So I imagine if the album is coming out and I have to do festival in the summer, I imagine playing in Ghent jazz because it's where you can go as quiet as you want to go. And as dynamic as you want to go without worrying that it's not going to reach the audience because that's what it's made for. So I always have it in the back of my mind is the place where we're going to play in summer.

0: ging er over het zuiden van Frankrijk. Dat kunnen enkel de ertebrekers zijn. Nog meer muziek in onze Culture Club zomer vandaag. Live muziek zelfs. 3 muzikanten hebben we over de vloer. Even checken wie dat precies zijn. Hallo, Troy Joris, of zeg ik gewoon Troy? Troy.
1: Goedemiddag, band.
2: Hey. Troy Volstaat.
0: Troy Volstaat, dan doen we dat. Zo heet jullie band ook.
1: Klopt.
0: Ik zeg wel degelijk band, want bij hiphop, en dat zijn jullie toch ergens, hiphoppers.
1: Ja, zeker vast.
0: Is dat niet vanzelfsprekend? Was het waar veel hiphop wordt gemaakt volgens het principe 2 turntables en een microphone?
1: Klopt.
0: Was het voor jou meteen duidelijk van dit moet een live ding worden?
1: Wel, natuurlijk niet meteen. Bij mij is het ook zo begonnen met dan een sampler en alles in de box. Zoals wij dat dan in de computer beginnen knippen en plakken. Maar voor mij was het wel echt heel snel duidelijk vanaf dat ik daarmee begon. Dat ik echt wel het live gegeven daarbij wou bij betrekken. En dat ik live instrumentatie wou gebruiken. En daarvoor dus gewoon een band nodig had. Ja.
0: Want jij speelt al heel je leven een instrument. Trompet, vroeger bugel. Wat is het verschil precies tussen die twee?
1: Wel, een bugel is lichtelijk anders van vorm. Mm-hmm. De krul die in het instrument zit, om het zo te beschrijven, die is iets hoger. En dat zorgt dan ook voor een iets warmere, rondere klank.
0: Maar nu staat er gewoon een trompet, een mooie zilveren zelfs.
1: Ja. Okay.
0: Wanneer wist jij van die bugel, dat is iets voor mij?
1: Wel, mijn ouders die zeiden tegen mezelf en mijn beide zussen van zoek u een creatieve en een sportieve hobby. Sport is dan voetbal geworden en creatieve hobby is dan muziek geworden. En we zijn naar de opendeurdag van de lokale muziekschool gegaan.
0: Simpel.
1: En voilà, zo geschieden.
0: Ja. Wanneer kwam hiphop dan in je leven? Hoe sluipt dat een jongensziel binnen?
1: Hip-hop heeft van tijdens mijn tienerjaren, mijn puberjaren, al direct mijn hart gestolen. Maar is eigenlijk een heel grote plek beginnen innemen na het overlijden van mijn vader in 2018. Kantelpuntje waar ik muziek ben beginnen maken in plaats van het gewoon te lezen van partituren. En voor mij was dat een heel logische keuze om dan die klassiekere vorm van muziek vanuit fanfare te combineren met die hip-hop eigenlijk.
0: Hoe hard gaat het voor Troy?
1: Redelijk hard wel nu.
0: Ja?
1: Ja. Dus superleuk. Ik ben super hard aan het genieten. Het is tot hiertoe al de beste zomer van mijn leven, denk ik, dat ik wel mag zeggen. We hebben redelijk wat shows op de agenda staan.
0: Jullie spelen hier de 11e, geloof ik.
1: Klopt, dat is volgende week. Ja.
0: Wat gaan jullie nu spelen? Want jouw vrienden zetten zich klaar achter verschillende instrumenten.
1: Ja, inderdaad. We gaan nu beginnen met Sunny Days. Een nummer geschreven door mezelf, Noah Gossio, de saxofonist die er vandaag helaas niet bij is. En Elias Austin, die knappe jonge man die daar achter de piano zit. Dat zijn beide klasgenoten van mij hier aan het conservatorium in Gent.
0: En jullie spelen gewoon op school vandaag? Eigenlijk.
1: Stiekem eigenlijk wel een beetje, ja. Het is een thuismatch. Dus dat geeft wel iets wat comfort of zo. Dus dat is wel leuk.
0: Troy, zet je klaar? Pak je trompet. Eventueel een demper hier en daar. We gaan zien. Hè. Dit is live in Culture Club Zomer. Troy, de 11e staan ze hier op Gent Jazz. Niet met z'n drieën, wel met z'n vijven.

0: Troy, live in Culture Club Zomer. Dit was Sunny Days.
1: Culture Club. Zomer.
0: En zomer is het eind. Deze maand is het ook Theater aan Zee in Oostende. Radio 1 maakt elke middag een uitzending die de sfeer van het festival ademt. En ik mag ook mee. Met de zee als decor kijk ik ook naar het wereldtoneel vandaag. Want nooit eerder leken fundamentele vrijheden en rechten zo kwetsbaar. Wat betekenen ze vandaag nog? Waar staan ze onder druk en hoe reageert de kunst daarop? Samen met curatoren, theatermakers, denkers en muzikale gasten ga ik eens onderzoeken wat ons bindt en wat er eigenlijk op het spel staat. En wat die beer op het strand ermee te maken heeft, dat zul je dan en daar moeten ontdekken. Uitzendingen zijn van 30 juli tot en met vrijdag 7 augustus om 12 uur 's middags. Vanuit het Kruszaal in Oostende. Je kunt je inschrijven vanaf vandaag op VRT Max. Dat is op het Radio 1 kanaal natuurlijk. Muziek nu. Ezra Collective featuring Olivia Dean. No One's Watching Me.

0: Ezra Collective en Olivia Dean waren dit No One's Watching Me.
1: Culture Club. Zomer.
0: Vakantie. Lekker met een boek aan het zwembad of met gemakkelijke schoenen het museum in of een stad ontdekken tijdens een citytrip. De beste manier om helemaal verrast te worden tijdens de vakantie is een gids die je meeneemt naar een plek die niemand anders kent. Een plek die je alleen vindt dankzij die gids. Vandaag vieren we de 4th of July, want Amerika bestaat precies 250 jaar vandaag. En dus vliegen we eens naar New York. Daar woont en werkt Elke van Haken. Zij gidst mensen door de Big Apple en neemt ons vandaag mee naar een heel bijzondere plek in de buurt van Times Square.
2: Welkom in New York. Ik ben Elke, ik ben hier stadsgids en het is dus mijn job om mensen te tonen wat ze zonder een gids niet zouden zien. Dat is dus niet per se Times Square. Pas op, ik kan u van alles vertellen over Times Square en de reclamepanelen en de flitsende verlichting om uw aandacht te trekken en u te doen geloven dat niet Coca-Cola, maar Pepsi het beste zomerdrankje is. En ik kan u ook vertellen hoeveel het kost om 15 seconden op een van die gigantische schermen te verschijnen. Maar Times Square, dat kan je ook wel vinden zonder mij. Wat ik u wil tonen zit in Williamsburg. Dat is in Brooklyn, net over de East River. Nu, pas op. Williamsburg, dat is een buurt in New York waar de koffiebars zo hip zijn dat je buiten gekeken wordt omdat je gewone koffie met melk wil, van de koe. Maar toch wil ik daar naartoe met jou om iets te tonen. We wandelen op het voetpad langs oude fabrieksgebouwen en garages die nu chique loft zijn. En plots staat daar op het voetpad dus een kleine stelling waardoor we de straat op moeten. We kunnen dus niet verder. En op die stelling staat een vrouw en haar kleren zitten vol met vege verf. En ze heeft een palet in haar handen en ze is aan het schilderen op die muur. Niet gewoon aan het schilderen in één kleur, maar een soort van schilderij, een kunstwerk. Zij is een hedendaagse wall dog. En die term wall dog is meer dan 100 jaar oud. Het gaat eigenlijk om schilders die aan de gevels van hoge gebouwen hingen in heel New York City om daar muurschilderingen aan te brengen met reclame voor medicijnen, Coca-Cola. En die schilders die hingen met touwen aan die hoge muren, zoals honden aan een leiband. En vandaar komt die naam Wall Dogs. Maar in de jaren 50 en de jaren 60 kwamen er dan lichtreclames en ook de regels voor muurschilderingen die werden veel strenger. En het beroep, de ambacht eigenlijk, van de wall dog stierf praktisch volledig uit. Tot in 2004. Toen begonnen stel vrienden vanuit een garage in Brooklyn opnieuw op verschillende muren te schilderen. Zij wilden opnieuw met muurschilderingen reclame maken. Eerst deden ze dat voor videospelletjes die ze zelf gemaakt hadden of voor het bier van brouwerijen van vrienden. Dat was wel altijd met de baseline Always Hand Painted. En vandaag, 20 jaar later, produceert dat bedrijf, Colossal Media heet het, meer dan 500 van dat soort muurschilderingen per jaar. Ik ben eens in een atelier geweest en dat is een grote ruimte met een glazen dak. En die ruimte staat aan alle vier de muren vol met verfpotten. Alle kleuren van de regenboog. En in het midden is een tafel waar al die kleuren gemixt worden. Daar zoeken die kunstenaars, echt zo, zoals laboranten bijna, naar de perfecte kleuren. Nog maar rood bij dat groen en een beetje geel erbij. En dan gaan ze naar een van de muren waar ze hun reclame gaan schilderen. En als je dan bij die muur aankomt, daar is een heel team aan het werk aan dat reclameschilderij. Pas op, dat is zo geen democratie of zo. Hè. Het is eerder een hiërarchie zoals vroeger bij de Vlaamse meesters, bij Rubens en zo. Daar had je ook de meesterschilder en dan een senior painter en een junior en dan een stagiair. En die stagiair die mag beginnen met een achtergrond, de grote vlakken, de basislagen zo. En hoe hoger in de hiërarchie, hoger op de ladder, hoe meer expertise, hoe meer verantwoordelijkheid je ook krijgt voor een bepaalde kleur. En dan heb je de fijnste tinten, de meest subtiele overgangen of zo, de details, de wimpers van een oog. Dat zijn dingen voor de meester. Die schildert de ogen die echt naar u kijken. duurt ongeveer een week om zo'n reclameschilderij af te werken.
3: Some of the challenges of being a wall dog are you always stink, you smell like paint, you're always tired and sunburned or windburned, you're always dehydrated. You're just hanging off a wall, like totally naked out there to whatever weather decides to happen. So.
2: Die kunstenaars die staan daar in de regen, in de vlakke zon en zelfs in de sneeuw voor te werken aan hun muurschildering. En dat ziet er zo indrukwekkend uit dat mensen van hun fiets stappen of in hun auto parkeren om te kijken hoe dat daar geschilderd wordt. Nu, natuurlijk, het is 2026, dus er worden ook veel foto's en video's gemaakt voor op de socials. En dat zorgt er dan weer voor dat die hand-painted advertisement, dat eigenlijk heel ambachtelijke, toch nog een soort van extra dimensie krijgt in de digitale wereld. En dan sta ik daar dus, met jou, op die stoep in Williamsburg. En wij kijken naar die muur, die vrouw die dat aan het schilderen is, dat heel fijn oog en die wenkbrauwen en dan die iris van dat oog is perfect, zo mooi gedaan. En dan, na 4 weken, dan wordt daar opnieuw over geschilderd. Dan komt er een nieuwe klant met een nieuw ontwerp en die muur waar ze een week aan gewerkt hebben, dag in dag uit, wordt weer wit geschilderd en nadien opnieuw overschilderd met een nieuwe muurschildering.
3: I love what I do because it's never going to be the same. Every day it's going to be different. And I've seen myself go up and down. And every job is a puzzle that I have to solve. And every time it's like, it's a new challenge.
2: Dus kom naar New York. Ga zeker even naar Times Square, hè. Pas op. Maar steek dan de Williamsburg Bridge over en ga kijken naar de reclame die niet flitst. En die niet verdwijnt na 15 seconden, maar waar je op straat kan staan en kijken naar dat perfect handgeschilderde detail in de sproetjes op het hand van dat model. Of zo die kleine stukjes papierschilfers die je ziet, zo perfect mooi geschilderd. En sta daar maar even te kijken. Neem even uw tijd, want er is tijd. Je kan daar even staan, die reclame bewonderen. Een week of 4, tot de muur weer wit wordt en het opnieuw begint. Always hand-painted.

0: Nog een heel klein stukje Sofia Aman. Blijf alsjeblieft bij ons, want het wordt nog spannend in dat tweede uur Culture Club. Over Miles Davis gaan we het hebben. En ook over een heel bijzondere roman. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Chef-kok Seppe Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken. Hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden. En in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarbij vluchtelingen aan het werk worden gezet. Maar Philippe Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
12: Ja, daarover getuigen toch verschillende mensen in de krant. Seppe Nobels is al een paar jaar het gezicht van een project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant om op die manier een job te leren. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat hij dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten. Dus voor zijn eigen restaurantactiviteiten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Hij zegt dat Nobels daar een paar keer op is aangesproken en dat dan de samenwerking is stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft daar een procesverbaal over opgemaakt omdat hij het huis probeerde binnen te dringen en heeft dat procesverbaal overgemaakt aan het parket. We hebben Nobels ook kunnen bereiken voor een reactie. Tegenover ons betwist hij alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
11: Dankjewel, Filip. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust. Er zullen zowel agenten in burger als in uniform zijn. De bedoeling is om overlast snel aan te pakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
13: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
11: Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Laura Klaes van Testaankoop.
14: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
11: Andere producten zoals koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. Wim de Mazeneer, raakt het vuur daar onder controle?
15: De grootste bosbrand aan de Costa Brava is voorlopig voor een groot deel onder controle, maar er wordt gevreesd dat de wind van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. De inwoners van 7 gemeenten moeten er binnen blijven. Volgens de Catalaanse politie zou de brand zijn veroorzaakt door iemand die met een slijpschijf aan het werken was, wat verboden is door het brandgevaar. Die man is opgepakt. 400-tal brandweermannen zijn ingeschakeld, voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal. Daar zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Meer dan 6 ter plaatse, maar ook daar maakt de wind het blussen nog altijd erg moeilijk. Portugal heeft hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
11: Dankjewel, Wim. Paus Leo de

0: onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos Paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
1: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht. Dat is een andere migratiehotspot. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het was het eerste bombardement in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak, dat ook Sjiïtisch is. Donderdag wordt hij dan begraven. De ticketprijzen voor de 8e finale van het WK voetbal tussen België en de Verenigde Staten bereiken recordhoogtes. Sinds de VS zich als groepswinnaar plaatste voor de 16e finales is het gastland heel populair. Voor de vorige wedstrijd van de Amerikanen tegen Bosnië kostte een ticket al minstens €2.700. Voor de match tegen de Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs nu op €5.300 en de beste plaatsen in het stadion kosten €9.300. De Rode Duivels spelen in de nacht van maandag op dinsdag tegen de VS om 2 uur onze tijd. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan, chef-kok Sepp Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent alles. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Green. Energie Rebellie. Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
3: Met Bent van Looy.

0: Troy opende ons tweede Culture Club zomeruur met een track die nog niet is opgenomen. Focus.
1: Culture Club Zomer.
0: In onze Culture Club Zomer hebben we het iedere week ook over een boek dat bijzonder de moeite is. Vandaag is er een heel bijzonder boek, ik zei het al, tamelijk dun. En het is geen traditionele roman, zou ik denken. Bob van den Broek zit hier naast mij. Jij schreef, je zit op een stoel.
2: Ja, dat klopt.
0: Een heel bijzonder uitgangspunt had je voor die roman. Wat?
2: Iemand die op een stoel zit en volstrekt vast zit.
0: Ja, je doet heel veel met heel weinig. Hè?
2: Het is in ieder geval een zeer beperkte ruimte waar je induikt als iemand op een stoel zit. En dan moet je aan de slag gaan ermee, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Lize Spit was laatst bezorgd over het feit dat er zo weinig gelezen wordt en de wankelmoedige toekomst van de literatuur. Zij pleitte voor meer plotgedreven romans. Ik zou zeggen dat jij misschien een vertegenwoordiger bent van het tegendeel.
2: In ieder geval zit er weinig plot in dit boek.
0: Ja.
2: En geloof ik dat er ook wel een mooi aantal lezers voor zijn die daarnaar verlangen.
0: Het boek gaat een beetje over het verschil tussen wat er is en wat je ervaart. En hoe die twee toch onmogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. Kun je daar eens uitleggen?
2: Klopt, het gaat over iemand die zowel mentaal als fysiek vastzit, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen denken dat die persoon enerzijds op een fysieke plek in een vreemde, onbekende ruimte vastzit. Anderzijds zit hij ook, zoals wij allemaal soms, in ons hoofd vast. Mm-hmm. We zien geen uitgang meer, nog in die fysieke kamer, nog in dat hoofd. En vanaf je ziet, of dingen, ja, feiten en gevoelens zijn soms heel moeilijk te onderscheiden.
0: Mm-hmm.
2: Mensen hebben soms zien dezelfde feiten en interpreteren ze anders, bijvoorbeeld. En het gevoel, of vanaf je woorden gebruikt om iets te benoemen, hebben we ook al interpretatiefouten. Dus vanaf, soms tegen mensen, je moet het zo feitelijk mogelijk beschrijven, maar ook dan zullen we anders interpretaties hebben. En dan, die persoon is heel verward over wat hij dan ervaart en wat hij dan zou feitelijk ziet. En die zaken vermengen zich voortdurend, omdat hij het niet kan onderscheiden, maar misschien wij allemaal niet.
0: Dat feitelijk beschrijven deed me een klein beetje denken aan wat Georges Perec deed op een Parijs terras. Die ging ook gewoon zitten en legde vast wat er was.
2: Ja, geweldig. Het is een beschrijving van een onuitputtelijke beschrijving van een plek, denk ik. Ja,
0: dat is het.
2: Geweldig dat hij gewoon op een stoel gaat zitten, ook in een café, en kijkt naar buiten en alles noteert, of alles, ja, toch heel veel noteert wat hij ziet. En ik hou daar ook wel van, om die oneindige mogelijkheden van het banale te zien.
0: Mm-hmm.
2: De oneindige onuitputtelijkheid van een boom. Afhankelijk van uit welke hoek je ziet, waar je zit, hoe je je voelt, met wie je kijkt. En plots krijg je allemaal invalshoeken op die boom. En al die invalshoeken, ja, die interesseren mij. Ook al weet ik dat je nooit de totaliteit van die boom zal vatten.
0: Mm-hmm.
2: En de personage slaagt daar ook niet in. Maar verlangt wel naar het goed kijken. En
0: ja.
2: Dat is wel heel centraal.
0: Dit boek zou je kunnen onderbrengen onder de noemer experimentele literatuur. Ben je het daarmee eens?
2: Experimenteel heeft al zo vaak een klank, hè. Dat is zoals avant-garde, dat zijn zo heel duffe. Er hangt al zoiets aan van.
0: Dat maakt het niet minder waar.
2: Nee, ik hou wel meer van het woord avontuurlijke boeken.
0: Okay.
2: Maar ik snap wel, experimenteel, maar dat vind ik al een beladen term. Mensen denken dan al ontoegankelijk of hermetisch.
0: Nee. Maar het is wel een vorm-experiment of zo.
2: Het is proberen iets een diepe menselijke emotie te doorgronden, denk ik. Meer dan een vormexperiment is het voor mij een soort menselijke conditie van wat is zitten, wat wij allemaal heel veel doen.
0: Mm-hmm.
2: En wat is het hoe kan ik dat zitten proberen echt doorgronden vanuit zijn akelige plek, als zowel de ongelooflijke schoonheid, want je krijgt tijd ook als je zit en je kan beginnen kijken. Het is een cadeautje, maar het is verschrikkelijk ook om vast te zitten.
0: Ja. En je zou kunnen zeggen dat het een belangrijk boek is in deze tijden van afleidingen, van korte aandachtspannes. Het jezelf toestaan om in het nu te zijn.
2: Ja, zeker. Het is zeker iets dat vandaag staan onze ogen onder immense druk. Ze zijn vaak verzadigd van het kijken, omdat we op verschillende plekken tegelijk, zoals ik zie dat scherm hier nu al voor mij, en tegelijk zie ik u en ik zie het publiek. Er komt heel veel op ons af. En het is wel een verlangen om gefocust te kijken. En ik denk het personage heel hard verlangt om van op die stoel echt heel goed te kijken naar al die zaken en heel goed te beschrijven. En tegelijk wordt hij ook ondergedompeld in een teveel aan werkelijkheid, aan een teveel aan een overprikkeling.
0: Mm.
2: die wordt letterlijk de adem benomen, soms omdat hij te veel ziet. En dat is iets dat ik zelf herken. En misschien ook meerdere mensen ervaren dat er een enorme overprikkeling is.
0: Ja, zelfs dit personage, hoewel die gewoon zit, ik ga een stukje lezen, en je raakt heel kort het puntje van je neus aan, en je zou nu met je vlakke hand een klets tegen je beide kaken kunnen geven, maar in plaats daarvan open je je mail, sluit je je mail en open je je mail en sluit je mail en open je je mail en sluit je mail en je opent je mail en je sluit je mail en nu raak je kort met die gestrekte wijsvinger je muismat aan. Ja, dat is altijd weer die afleiding, hè?
2: Ja, en de herhaling ook van handelingen waarin we vastzitten. Ik vind het altijd fascinerend op de trein om iemand zo in een handeling te zien vastzitten. Het heeft iets heel neurotisch en dat interesseert me wel. Dat ritme dat daarin komt ook soms.
0: Kan jij daaraan ontsnappen? Heb je door dit boek geleerd die onthechting te vinden of zo?
2: Ik kan er zeker niet aan ontsnappen. Maar ik vind wel schrijven een moment. Of als ik aan het schrijven ben, is het altijd een moment van hyperfocus. Mm-hmm. En dat is wel een stukje vrijheid kopen voor jezelf, die plek. Of dat is waar ik vrij ben. Dat is als ik echt in die focus van die tekst zit.
0: Mm-hmm. Dus ja. Ik stel me voor als lezer dat jij daadwerkelijk op zo'n stoel bent gaan zitten om al die dingen te noteren. Is dat waar?
2: Wandelend noteren vind ik zelf lastiger in die zin, dus ik moest wel vaak even gaan zitten. Of in ieder geval, ik heb heel veel observaties die ik soms wel snel opschrijf in mijn gsm en daarna pas. Maar inderdaad, al zittend is het wel tot stand gekomen.
0: Ja. Er zit heel veel woede in je boek, veel walging ook. Maar dat komt pas na een tijdje aan de oppervlakte.
2: Ja, dat klopt. Er zit wel veel woede in. Ja.
0: Waar komt die vandaan?
2: Ik denk dan in het boek dat er een enorm verlangen is om te ontsnappen. En als je echt vastzit, dat je echt door iets wilt breken, letterlijk door die ruimte waarin je opgesloten zit, dat je dan een taal zoekt die door die muur breekt. En dat gaat niet als je heel lief blijft. Je moet echt breken, barsten en meppen op de dingen. Mm-hmm. En daar zocht ik een taal voor waarin je kan de boel openbreken. Drift of zo in de taal zoeken.
0: Ja. Ja.
2: Waanzin of zo. Dat je echt gevoelt van iemand die is aan het snokken aan de deur, aan de hengsels.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wat ik wou. Dus ja, woede.
0: Ja, simpel gezegd is je boek in muziektermen een crescendo. Hè?
2: Het bouwt wel op.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Hoewel er van Lize Spitz plot niet echt sprake is, beleeft je hoofdpersonage wel een journey, zoals ze zeggen in Amerika.
2: Ja, klopt. Er is wel er is dan geen plot, maar er is wel een structuur waarin de zaken zachtjes verschuiven. Die ontstaat niet op voorhand, zoals misschien soms met een plot gebeurt.
0: Ja.
2: Die ontstaat door eigenlijk het schrijven. Je bent mee aan het denken met je tekst. Dus je tekst
0: vanuit de taal ook?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus het is heel veel monteren en zoeken naar hoe de zaken zich tot elkaar verhouden. Om dan tot een structuur te komen waarbij de zaken in crescendo toch ontsporen.
0: Mm-hmm.
2: Zonder dat je dan op voorhand dat bedacht hebt. Omdat je wilt, ik zoek naar gelijkwaardigheid tussen mij en mijn tekst. Mm. Ik wil niet van boven als een soort van
0: alwetende verteller of zo.
2: Aan de touwtjes aan het trekken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik wil dat mijn tekst even slim is als ik. Of misschien slimmer soms. Dat helpt mij ook.
0: Mm. Dit is jouw romandebuut. Je komt uit de poëzie.
2: Ja.
0: Voelde dit anders aan als schrijver, als maker?
2: Ja, het is wel anders omdat ik bij poëzie kan ik toch gefragmenteerder werken. Iets meer in brokjes. Bij dit zat ik er echt in die tekst, in die taal. Dus ik moest echt in dat momentum zitten om in die massa te blijven. Ik kon er niet uitstappen. En ik moest ook naar een structuur zoeken die iets anders is dan bij een gedichtenbundel, waarbij je iets meer vrijheid hebt. En hier moest ik wel zien dat de zaken echt goed, dat je dat gebalde van zo'n korte boek, in zo'n iemand die op een stoel zit, het ritme moet goed zitten of zo. En dat was ook heel belangrijk voor mij, dat je voelt dat de beklemming en de vrijheid heel dicht bij elkaar liggen. En dan moest ik zien dat dat goed zat in die structuur van dat boek.
0: Mm. Wat komt er nu? Want het boek is opgemerkt, wordt gelezen. Smaakt dit dan naar meer? Of denk je van toch maar weer even gaan dichten?
2: Het zou niet werken om nu een nieuw boek te schrijven, omdat ik voel dat die taal nog in mij zit. En ik wil niet mezelf per se herhalen nu. Maar ik ben dus nu meer bezig aan kleine miniatuurstukjes, proza-stukjes, die wat poëtisch zijn, zonder echt te weten waar het naartoe gaat.
0: Bob van den Broek, ik ben er zeer benieuwd naar. Dank je wel.
2: Ja, dank je.
0: Iemand die ook rondloopt in Gent, dat kan je zien wanneer je hier op straat bent, is een muzikant die heet Isolde Lazoen. En zij heeft ook een heel bijzondere relatie met dit festival. Even luisteren.
1: In 2015 mocht ik er voor de eerste keer spelen met mijn eigen project op de Garden Stage. De headliner die avond was Zaas en wij stonden klaar om te beginnen, maar blijkbaar wou Zaas niet stoppen. Die bleef maar spelen, dus dat liep helemaal uit, dat concert. Die tent was helemaal aan het vollopen, dus eigenlijk stond dat daar al bomvol voor dat optreden van mij. Dat werd later en later en Zaas bleef maar spelen, maar wij moesten wachten op een officiële go van de organisatie, maar die kwam maar niet. Dan moest ook een presentator komen, maar die presentator die kwam ook maar niet. En Daan stond ook backstage, die kwam supporteren voor mijn eerste optreden. Om duur werden de mensen gewoon ongeduldig en het werd laat, het was al na middernacht. En dan had de tourmanager eigenlijk toen gebeld aan de organisator van, weet je, Daan wil eigenlijk aankondigen, mag hij dat doen, mag Isolde niet gewoon beginnen? En na een beetje overleg was van, oké, doe maar. En dan heeft Daan de micro gepakt, heeft hij mij aangekondigd en ze beginnen spelen. En dat was een fantastisch optreden, die sfeer.

0: jazzliefhebber Isolde Lazoen en Nothing is Forever. En daar heeft ze helemaal gelijk in.
1: Culture Club.
2: Zomer.
0: Naast mij op de Culture Club bankje zit alweer Troy. Jullie speelden daar net een nummer op 11. Jullie spelen jullie hier op Gent Jazz. Een bijzondere plek. Wat doet dat met een Troy?
3: Ja, heel veel toch, hè? Want zoals eerder al aangehaald vandaag, is dat een beetje een thuismatch. Omdat dat gewoon op de campus is van... Mm-hmm.
0: Van school, ja, dat is waar. Zijn er op jullie dag of op het hele festival artiesten waar jij als fan dan bijzonder naar uitkijkt?
3: Ik kijk enorm uit naar Moses Ufi Trio. Mm. Zij komen 16 juli spelen hier. Dat is volgende week, binnen 2 weken denk ik.
0: Ja.
3: Een Duits jazz trio dat bevriend is met ons. Oh. En waar wij ook zelf een nummertje van spelen in onze eigen set. Dus voor zij die curieus zijn en ja, goesting hebben om daar al eens van voor te proeven... Zeker komen kijken naar ons ook, de 11e.
0: Mm-hmm. Ja, dat klinkt goed. Daarnet zat op jouw stoel een belangrijke figuur uit de popgeschiedenis, Suzanne Vega.
3: Amai niet, ja, ik was wel even onder de indruk.
0: Ja, ik ook. Kende je haar werk?
3: Ik ken haar werk van Radio 1, weliswaar.
0: Oh, echt? Want,
3: ja, uw collega's van Studio Brussel gaan dat niet zo graag horen, maar ik ben eigenlijk een Radio 1-luisteraar.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Ja.
0: Dat hoor ik graag. Ben jij iemand die in de auto naar de radio luistert?
3: Ja, enorm eigenlijk. Dat komt omdat ik rijd rond met een klein oud Seatje. En ik heb niet zo'n goede Bluetooth-connector om zelf mijn Spotify mee te verbinden. Dus kies ik voor de radio en kies ik uiteraard dan voor Radio 1.
0: Hey, super. Deze dagen zijn jullie veel aan het spelen, zei je. Wordt er ook op hetzelfde moment nieuwe muziek gemaakt? Wat komt eraan?
3: Ja, eigenlijk zijn we dat wel aan het doen. We zijn dat een beetje door elkaar aan het doen, omdat ik toch nog wel met iets nieuws en iets fris wil komen na de zomer. Maar vooral dan ook met een debuut-EP'tje begin volgend jaar.
0: Ja. Begin volgend jaar.
3: Ja.
0: Spannend. Het gaat hard voor jullie. Je bent aan het genieten. Zijn er dingen in de verre toekomst of de dichtbije toekomst waar je echt van droomt, waar je naar verlangt?
3: Ja, naast dat Gent Jazz een thuismatch is Rockwerchter, excuseer dat eigenlijk ook. Want ik ben van Boortmeerbeek afkomstig, dat is 2 dorpen verder. Dus vandaar binnen dit en enkele jaren is te passeren. Dat zou echt heel cool zijn.
0: Dan zien we elkaar daar. Jullie gaan nu Run spelen.
3: Klopt, ja.
0: Waar gaat dat nummer over?
3: Wel, Run is eigenlijk een nummer gaande over... Dat is eigenlijk een fictief verhaal, gebaseerd op een relatiebreuk van een vriend van mij. En ik heb daar een beetje een twist aan gegeven. Ik heb daar een personage in geplaatst die vreemd gegaan is en die in confrontatie komt met zijn ex-lief. Die dat dan met de maîtresse in contact is gekomen, om het zo te zeggen. Het is een nummer dat eigenlijk vooral gaat over weglopen van confrontatie. Dat is,
0: ik ben benieuwd. Vertel het maar eens. Dit is Troy en Run.

0: Dankjewel, Radio 1. Dankjewel.
1: Troy en Don't Stop.
2: Culture Club. Zomer.
1: Vanaf vandaag is er een gloednieuwe podcast van onze collega's van Clara. Heerlijk om mee te nemen onderweg op vakantie of voor de zwoele, hete zomerdagen op jouw terras. En zwoel wordt het zeker, want radiocollega Lies Steppe duikt samen met Guy Peters in het leven en de muziek van jazztrompetist en componist Miles Davis. Miles, badass en jazz-icoon heet die podcast en dat klinkt ongeveer zo.
3: Als er nu één figuur is die echt tot de verbeelding spreekt, alleen al omdat hij zichzelf zoveel keer heeft heruitgevonden, dan is dat toch wel Miles Davis, hè?
4: Geen enkele figuur die de jazz zo vaak een schop onder het achterste heeft gegeven als Miles Davis. Steeds weer opnieuw om de 4-5 jaar.
3: Ja, en het was ook een motherfucker, hè? Het was een badass. Het was iemand met heel veel attitude. Hij wist waar hij voor stond en wat hij waard was.
5: You have to have a tone like me.
4: Dus het gaat over heruitvinding, het gaat over jezelf tegenkomen, het gaat over je grenzen doorbreken. Ik denk dat dat redelijk universeel is.
3: En blijft ook gewoon steengoed, die muziek.
4: Vooral dat, gelukkig maar.
1: Lies Steppe, goedemiddag.
3: Hey, dag Bent.
1: Ben je blij dat die eindelijk af is?
3: Hij is niet af, we zijn bezig.
1: We zijn bezig, maar dat hij uit is, of dat hij naar ons toe kan
3: komen. We zijn vertrokken, Het is een beetje spannend, maar loslaten en doordoen intussen, zoiets.
1: Waarom wilde je deze podcast maken?
3: Miles zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. We proberen er wel iets tijdloos van te maken, zodat hopelijk mensen daar binnen 3 jaar of binnen 5 jaar nog van kunnen genieten. Maar Miles, dat is zo'n figuur, dat spreekt echt tot de verbeelding. Dat leven, dat is iets ongelooflijks. Ook als je, het is heel tof met er nu nog eens terug in te duiken. Als je in dat leven en die muziek van Miles duikt, het is gewoon terug een soort van supersonische jazzgeschiedenisles, mm-hmm, waar die man allemaal heeft gezeten, wat hij allemaal heeft uitgestoken. Het is ongelooflijk.
1: Er zijn heel veel Miles'en, hè?
3: Ja, absoluut. Het is een heel kleurrijk verhaal ook.
1: Misschien moet je hem toch eens proberen samenvatten in zo'n 5 van die slimste menspuntjes.
3: Dat is moeilijk, hè? Ja. Vernieuwer, sowieso vernieuwer. Badass, motherfucker, skibril.
1: Ja.
3: Sound, mm-hmm, stijl. Hoeveel woorden heb ik al?
1: Ik denk dat we er zijn. Gelukkig is jullie podcast die veel dieper gaat dan die 5 woorden. Een jazz-icoon zonder meer. Welke platen zou je als beginner moeten halen?
3: Dat is moeilijk, hè? Iedereen moet zijn eigen ingang zoeken.
1: Dat is waar, maar er zijn zoveel Miles. Er zijn wel platen die misschien iets makkelijker te verteren zijn dan anderen.
3: Boah, moet het per se makkelijk zijn?
1: Nee, dat is waar.
3: In a Silent Way en Bitches Brew vind ik fantastisch. Ja. Maar natuurlijk ook Kind of Blue, Tijdloze Parel, Miles Miles. Je moet er gewoon induiken en u laten verrassen, dat is altijd goed.
1: Is er een soort overkoepelende sound of overkoepelend idee dat al die Miles'en aan elkaar breidt voor jou?
3: Misschien dat Miles zelf wel niet zozeer veranderd is, hè, maar wel al de muziek rond. Hij was ook een ongelooflijke talentscout. Als die man één groot talent had, dan was het ook om zo een neus te hebben voor wie is hier interessant bezig, wat broedt er hier onder het oppervlak, en die mensen bij zich te halen. Mm-hmm. En heel vaak zijn die mensen ook echt uitgegroeid tot zwaargewichten in de jazz.
1: Ja, en niet alleen in de jazz. Hij had ook geen oogkleppen op. Hij was ook iemand die heel snel door had van die Prince. Dat is wel iets.
3: Absoluut, dat was die zot van. Ja, Miles keek graag over het muurtje. Dat is een goede kant van hem, denk ik.
1: Jazz icon dus, maar ook een badass, zegt de titel van jullie podcast. Waren er ook donkere kanten aan Miles Davis?
3: Ja, veel. Ik ben niet op de wereld gekomen om te oordelen, hè, Ben. Dus we proberen gewoon de feiten te geven voor wat ze zijn. Maar we moeten de waarheid spreken, hè. Het was geen simpele mens. Ik denk dat hij echt wel wat problemen had met vrouwen en zo. En er komen nu natuurlijk, of die verhalen allemaal waar zijn, dat weten we natuurlijk niet.
1: Problemen met vrouwen, de eenzijdige problemen zou je kunnen zeggen.
3: Ja, huiselijk geweld en zo, hè. Ja. En er zijn een aantal verhalen die nu zo naar boven komen, terwijl we die episodes aan het opnemen zijn. En Bert Joris, fantastische trompetist die niet mocht ontbreken natuurlijk, heeft zijn hele leven naar zo'n trompetsound gezocht. Die heeft een tournee gespeeld met Jimmy Cobb, drummer die bij Miles gespeeld heeft. Dus ik ga ervan uit dat die verhalen van Bert wel echt waar zijn. Mm-hmm. En er is zo'n verhaal dat Miles had een soort van tamelijk goede band met een Japanse journalist. En die mocht in zijn appartement wat foto's komen maken en Miles moest weg. En ja, die had wel foto's gemaakt van de kleren van Miles en zo. Nu, die kleerkast van Miles, ik had er ook wel eens willen inkruipen. Ik denk dat er hele mooie dingen te vinden waren. En blijkbaar, ja, stonden daar ook wel schoenen met wat hakjes. Miles was niet zo groot. En wat pittige foto's van Miles met zijn madame in der tijd. En die... fotograaf had die foto's gepubliceerd zonder dat expliciet aan Miles te vragen. En Miles was woest. Die vond dat echt niet oké. En die man, die was zo aangedaan. Dat was een hele lieve man. En die wou Miles niet teleurstellen. En die was echt op het punt gekomen dat hij harakiri wou plegen. Omdat hij vond dat hij gefaald had. En ja, dat begon toch wel een beetje spannend te worden. Ja. Op een bepaald moment is een van de muzikanten die dat gehoord heeft of zo, dat verhaal, die gaat naar Miles en die zegt, ja, kom, doe hier eens iets aan voordat het uit de hand loopt.
6: Ja.
3: En Miles zei met die raspende stem van hem, well, I guess it's time to die.
6: Wauw, oké. Die raspende stem, waar komt dat vandaan? Want het klinkt een beetje als een kapotte stem.
3: Ja, het klinkt een beetje als pose. Je denkt, dat is een beetje een aansteller, maar dat is dus ook weer zo'n verhaal, Bent. Hij had polypen op zijn strottenhoofd of stembanden of zo. Hij was geopereerd en hij moest een beetje zwijgen. Een week zich wat koest houden, want dat was niet zo gemakkelijk voor Miles. En hij heeft een woedeuitbarsting gekregen. Hij is ruzie beginnen maken met een of andere clubeigenaar. Die wilde dat hij 2 of 3 sets speelde. En Miles vond dat hij maar 1 set moest spelen. En hij is zo hard beginnen roepen op die kerel dat hij er zo'n kapotte stem voor altijd aan overgehouden heeft.
6: Wauw, oké.
3: Dus badass is niet verzonnen.
6: Ja, Miles was een zwarte muzikant in een tijd dat helemaal nog niet evident was in Amerika. Of toch niet om als zwarte muzikant op tournee te gaan.
3: Nee, Miles kwam eigenlijk van een goede achtergrond. Mm-hmm. Hij is op een ranch opgegroeid. Zijn papa was zo tandheelkundige of zo. Hij was zeker niet arm. Hij moest ook niet spelen voor het geld. Maar dat racisme is echt wel een rode draad doorheen dat hele verhaal. Ja, dat is echt wel schrijnend. Ja.
6: Waar vocht hij dan tegen?
3: Ja, vooroordelen. Racisme in Amerika, ik denk dat wij ons daar weinig bij kunnen voorstellen. Maar Miles hield van mooie vrouwen en van flitsende auto's en daar reed hij dan ook mee rond. En het is eigenlijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Miles reed dan met zo'n Ferrari of Lamborghini, ik ken er niks van. Reed hij rond en dan werd hij gewoon tegengehouden.
6: Omdat...
3: door de politie, omdat ze dachten dat hij die gestolen had. Meer dan eens, want er is zo'n, is wel een grappig filmpje op YouTube waar hij in een of andere Amerikaanse tv-show zit en dan geven ze hem een nummerplaat cadeau omdat hij ook dat verhaal vertelt zo vaak, dat hij tegengehouden wordt en ja, dat is gewoon, ja, het is verschrikkelijk eigenlijk.
6: Ja.
3: En dan geven ze hem een nummerplaat die luidt, I own it baby, om op zijn dure auto te hangen.
6: Ja. Hoe is de podcast opgebouwd? Gaan jullie chronologisch te werk? Is het een soort van aanslagwerk? Of
3: het is vrouwenlogica, Bent. Dat kun je niet uitleggen. Maar het is een beetje chronologisch. En dan zitten er ook zo wat thema's doorheen. We beginnen met een soort van pilot vandaag. Een soort van algemeen beeld.
6: Ja.
3: En dan bouwen we het wel een beetje op. Min of meer. Maar dan, er zijn 9 gasten die komen meedoen. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, dat moet ik zeggen. Dus die gasten die mogen ook zo'n beetje hun klemtoon leggen. Guy Peters moet ik ook zeker vermelden.
6: Ja, die hoorden we daarnet al in de
3: show. Ja, Guy is onze rots in de branding die een leven vol muziek al achter de rug heeft. En die komt ons een beetje bij de les houden en zo. En wat was ik nu aan het zeggen bij mijn draad even?
6: Nee, dat was het ongeveer wel weer. Even kijken, de podcasts, komen die uit in een bepaald ritme? Wanneer moeten we onze wekker zetten?
3: Elke week een nieuwe.
6: Elke week een nieuwe, welke dag?
3: Op zaterdag.
6: Zaterdag.
3: Ze worden uitgezonden op Clara om 5:00.
6: Ja.
3: Maar die van vandaag staat er al op. Ik heb net alles kunnen luisteren.
6: Ja, zo gaat dat. Hè. Lies, je bent niet alleen een Miles-mens, maar ook een Gent jazzfiguur. Want je mag deze editie weer een paar avonden presenteren.
3: Ja, always a pleasure.
6: Vind je dat leuk, ja?
3: Ja, dat is tof.
6: Ja.
3: Gent is vreewijs. Hier is veel muziek, dus dat is een goede combinatie.
6: Is er een concert waar je bijzonder naar uitkijkt?
3: Dat is altijd moeilijk om te kiezen. Er zijn er veel. Maar Patti Smith vind ik wel fantastisch.
6: Ja.
3: Wat een vrouw, she's a role model. En hoe zij zo, verbeelding kan daar iets mee. Ik vind het ongelooflijk.
6: Mm-hmm.
3: Patti Smith is altijd fantastisch. En Charles Lloyd is een muzikant die 88 jaar is intussen. Ik heb hem al een aantal keer mogen aankondigen en kijk er eigenlijk wel naar uit om hem terug te zien. Ik mag hem interviewen ook. En dat is zo iemand die zegt 88 jaar bent en hij speelt nog altijd fantastische muziek met jonge muzikanten. En hij zegt, I have experience with a beginner's mind. Dat is zo inspirerend om van die mensen tegen te komen.
6: Zo moet het. Lies Steppen, dankjewel voor de podcast en voor al dat moois. Er staat een stukje Miles Davis klaar uit een soundtrack van die geweldige film Ascenseur pour l'échafaud van Louis Malle. Dat is misschien wel een goeie om mee te beginnen, vind ik.
3: Het zal wel zijn. Miles die s'nachts gewoon naar die beelden keek en intussen deze muziek
6: live
3: erbij improviseerde.
6: Op de tape zwierde. Nee, ja, dat is prachtig. We gaan hem aan het werk horen. Dankjewel, Lies.
3: Dankjewel, Bent.

0: can't help you.
1: Zoet gevoiced met de grote Z. Gabriels was dit.
2: Culture Club Zomer.
1: 25 jaar Gent Jazz laten we niet voorbij gaan zonder Dimitri Verhulst is te vragen naar wat Gent Jazz voor hem betekent. Hij heeft ook nog een bijzonder weetje over waar we vandaag zijn, over de Bijloken.
3: Gent Jazz is voor mij lange tijd ook mijn thuisfestivaletje geweest. Heel aangenaam eigenlijk om uw fiets te kunnen nemen en Herbie Hancock te zien. En dan nadien weer met de fiets naar huis te rijden. Het is ook wel een plaats waar ik ieder jaar opnieuw altijd weer mensen ontmoet die ik al lange tijd niet meer gezien heb. Want dat is natuurlijk zo dat vriendschappen die bouwen zich soms ook op rond een muzikale smaak. Dus concerten zijn bij mij ook altijd wel een heel sociale aangelegenheid. Een van de dingen die weinig mensen weten is Gent Jazz. Dat wordt georganiseerd boven op een kerkhof. Iedereen staat daar boven de lijken. Dat was dus vroeger een ziekenhuis, de Bijloken. En voor het gemak, iedereen die daar kwam te sterven, die werd in de nof gelegd. En er is nog ergens een kleine hoeksteen. Ja, aan de ingang, als je het festivalterrein opkomt, aan je linkerkant, waar je in oud-Nederlands het woord kerkhof ziet staan. Ik wil daar wel even altijd bij stilstaan. Zo het idee van onder mijn voeten ligt die nog 500 man. Af en toe, als er werken zijn daar op die Bijloken, zo met kranen en zo, dan durft er nog eens een botje of een schedel op te wippen.

0: Ja, iedereen heeft het hier in ons Culture Clubhuis op een deine van juwelsten gezet met Crank Bin en Leon Bridges.
1: Culture Club. Zomer.
0: Sinds 1 juli gelden er strengere regels als je met de trein wil reizen. Je moet altijd en overal een geldig vervoersbewijs bij hebben. Last minute nog een ticket kopen op de trein kan ook niet meer. Je kunt zelfs op het perron al gecontroleerd worden op een ticket. En even was er paniek deze week. Mogen wij dan echt niemand meer uitzwaaien? Dat mag gelukkig nog wel. Maar hoe doe je dat ook alweer, uitzwaaien?
2: Ik vind uitzwaaien eigenlijk iets heel moois, omdat je wel echt toont van, ik wil uw dag zeggen tot de allerlaatste seconde dat ik u zie, of tot als de trein vertrekt, of als jij vertrekt. Dus ik vind daar wel iets heel moois aan zitten naar de persoon die zo weggaat. Van, ah ja, ik ben het waard om naar gezwaaid te worden, tot ik niet meer gezien word.
3: Ik zwaai mijn kinderen elke dag uit. Dat is zo gegroeid. Eigenlijk was dat in het begin praktisch, omdat onze voordeur nogal hard dicht knalt. Dus dan ging ik mee naar de voordeur om ze zachtjes achter hen dicht te doen als ze vertrokken naar school. Maar tegenwoordig hebben ze eigenlijk een sleutel en kunnen ze dat zelf. Maar ja, nee, ik blijf toch elke ochtend meegaan om dan te zwaaien en hun een fijne dag te wensen.
4: Ik moet je meepakken naar de jaren 70, toen reizen nog zeer romantisch was. Ik had een onkel pater die in, toen heette dat Oppervolta, de Burkina Faso, missionaris was. En die kwam om de 4 jaar een zomer naar België, de familie bezoeken. En dus dat was het begin van de zomer, kwam die aan op Zaventem. Het einde van de zomer vertrok die weer van op Zaventem. En dat was niet alleen een groot familiegebeuren, want heel de uitgebreide familie was daar dan aanwezig. Maar het romantische van de zaak is ook dat je toen op Zaventem op terrassen kon gaan, buiten, en de startbaan kon zien. En als kind geloofde je dan ook, als mijn papa zei, kijk, aan dat venstertje, daar zit onkel Pater, dan wuifde je naar dat venstertje.
2: Ik heb een dochter, dat is een kleuter, en die gaan om de 2 weken met de school zwemmen. En dan moeten er zwemouders mee. Dus ik ben zo af en toe mee geweest. En op het einde moeten al die kleuters terug op de bus naar school vanaf het zwembad. En de ouders vertrekken dan weer. En dus die kleuters stappen op die bus. En vanaf dan beginnen wij als ouders massaal terug te zwaaien. Maar eigenlijk zie je echt niks. Je ziet zowel wat plakkerige handjes tegen die ramen. Maar je ziet niet echt waar je kind zit. Toch zeker niet als dat niet op de eerste rij achter het glas zit. Dus je zwaait gewoon omdat je denkt, als ik nu niet zou zwaaien en mijn kind ziet dat, dan denkt hij misschien, ik ben het niet waard om naar gezwaaid te worden. Of waarom zwaait mijn mama of papa niet aan mij?
3: Ik ga even mee tot aan die voordeur om dan te zwaaien en hun een fijne dag te wensen. En misschien in de verte nog eens te roepen, I love you. En dat vinden ze dan vreselijk gênant natuurlijk. Zeker als er dan net buren passeren. Het feit dat ik daar dan ook sta in mijn peignoir met mijn haar overhoop. Ja, maar dat kan me niet schelen. Ik blijf het doen zolang ze thuis wonen.
2: We staan er dan echt als een bende gekken met 12 ouders heel hevig te zwaaien naar een bus waarvan we niet weten wie is er aan het kijken naar ons. Is er iemand aan het terugzwaaien? Hebben die hier iets aan? Dus dat is echt grappig, want je zwaait echt naar een lege doos. Allee, je zwaait zo in het ijlen. En dat voelt heel gek als je zo niet je eigen kindje ziet terugzwaaien en lachen.
4: Dat was een belevenis. Dat was echt een hoogtepunt van de zomer om de 4 jaar. Mijn grootmoeder was altijd aan het wenen, want die dacht van, het is de laatste keer dat ik hem gezien heb. Mijn grootmoeder is 94 geworden. Ze heeft hem nog heel lang gezien.
0: De nobele kunst van het uitzwaaien ga ik ook beoefenen. Nu, ik ga jullie uitzwaaien. Volgende week blijven we in Gent en zijn we te gast bij Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij. De kunstenaar heropent met nieuw werk een van de beroemdste misdaadzaken van Vlaanderen. De diefstal van het paneel van het Lam God. Wilt u erbij zijn? Het kan. Inschrijven via het Radio 1 kanaal van VRT Max. Straks na het radionieuws is er Belpop met Michael Robrecht. En nu nog een heel kort maar opwindend stukje Beatles. Good day, sunshine. Tot volgende week.

0: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor. Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1, Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open, met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Hier Pipa de Kat.
5: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
2: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Sleep Life.
7: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Chefkok Seppe Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken, hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden en we blikken vooruit op de start van de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chefkok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de kranten Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen een baan kregen. Maar Filip Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
11: Wel, dat is toch wat verschillende mensen zeggen in de krant. Seppe Nobels is al 5 jaar het gezicht van Instroom. Dat is een sociaal project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant in Antwerpen of Mechelen om zo ervaring op te doen. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat Seppe Nobels dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het sociale project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Zegt dat Nobels er een paar keer op is aangesproken, maar er is niks veranderd. En toen is de samenwerking stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft toen een procesverbaal opgemaakt dat intussen aan het parket is doorgegeven omdat hij het huis probeerde binnen te dringen. Wij hebben hem ook gecontacteerd. Tegenover ons heeft Nobels alle aantijgingen ontkend. Hij en zijn advocaat zeggen dat het gaat om een poging om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
10: Dankjewel, Filip. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Lara Klaes van Testaankoop.
12: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
10: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In Portugal zelfs 7000 hectare. Wim de Maeseneer, raakt het vuur stilaan onder controle?
13: Aan de Costa Brava is de grootste bosbrand voorlopig voor een groot stuk onder controle. Maar er wordt gevreesd dat de wind straks van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. In 7 gemeenten geldt een lockdown. De inwoners moeten er binnen blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal. Daar zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze het vuur mee wilden helpen blussen. Er was ook even gevaar voor huizen in de buurt, maar de brandweer heeft de situatie onder controle gekregen. Maar ook daar maakt de wind het blussen wel nog erg moeilijk. Meer dan 1000 brandweerlui zijn ingeschakeld. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
10: Dankjewel, Wim. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft er een migrantenkerkhof bezocht, gepraat met migranten en ook een mis geleid. Lampedusa is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee oversteken. En het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, vertelt correspondente Andrea Vrede.
14: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos Paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
10: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht, een andere migratiehotspot. En straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
15: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Hè. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden, namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen, waardoor we straks op de...
16: Ze zijn officieel geopend. This is a mozzarella van Lunch Garden. Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
8: Radio 1 live.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Radio 1 live.
4: Concurrentie. Maar wellicht is dat ijdele hoop.
5: Dankjewel, Christophe. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen dan tot 27 graden ook. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan in dit nieuws, chef-kok Seppe Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
7: Radio 1.
6: Belpop.
7: Met Michael Robberecht.
8: Goedemiddag, beste vrienden van de Belpop.

Stronger and the Black Box Revelation. 16 juli live op Rockherk. Deze Helena Casella staat de 19e op de Gentse feesten van Trefpunt bij Sint-Jacobs. Helena Casella.

Dansen op het dak alsof het niks is. Dancing on the ceiling. Bij Oscar and the Wolf en Romeo Elvis. En Elena Casella en haar Forsaken Soul. Binnenkort komt het zesde album eraan van deze Vlaams-Nederlandse, of deze Nederlandse-Vlaamse, Roos Beef. Dit is de nieuwe single Binnensmonds. Roos Rebergen, a.k.a. Roos Beef.

Vanavond staan ze te blinken op het Ubuntu Festival in Boom. En later deze maand zijn er nog gigs op de Gentse feesten en op Theater aan Zee. David Bové en de nieuwe bezetting van het oude Think of

Belpop flashback naar het jaar 1992. Dit is Mijn Huis en de Mens. En Jay Bernard en de nieuwe single 4 in the Morning. In september zit Bernard voor een concert op Krammerok in Stekenen. Dans le pays de Waes, zeggen ze dan op de Franstalige radio. Het Waasland. Ja, dit is een van de grote stemmen op de Franstalige radio. Maar ook langs deze kant van Brussel slaat ze Gensters deze sprankelende spraakwaterval.

0: jonge Belgen van kleur. De Brusselse Camille MB en de Rihanna FT. En de Antwerpse Agogo, I Want You To Feel It. Volgende week, vrijdag de 10e, laat haar baslijnen los op het publiek van het Release Festival in Bommershoven, Borgloon. Deze jongen heeft deze week wat te vieren. Hij is 50 geworden. Deze Klaas Delru, de man van Yevgeny. En nu kortweg Klaas.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd Klaas.

Kadril in een vroege fase met Patrick Riegel. Deze zomer vieren ze 50 jaar Kadril met Indra Nooter, drie van de stemmen uit die halve eeuw. Riegel en ook Kimberly Klaes en Eva de Rovere. De achtste van de achtste in Indra Nooter. En ook Klaes viert deze week zijn 50ste. Niet als band, gewoon als mens. Deze heren doen hun rootsy ding straks om 6:30 op Gooikoorts. Wart en Guus bij Talas.

Hermans en Ward Doren. Twee van de vele straffe muzikanten bij Trad Records. En samen opgeteld de band Talas. We're off, jawel, want straks zitten ze live op Gooikoorts. Straks krijg je hier het nieuws van twee. Eerst nog deze Admiral Freebie. Die zit morgen op de mainstage van Gent Jazz.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend op VRT Max.
4: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
5: Powered by KBC.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 2 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Sepp Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen aan het werk werden gezet. Maar daar zou van alles fout gelopen zijn. Filip Heijmans legt uit.
11: Verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Sepp Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
10: Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Oekraïnse drones ook een marinebasis geraakt in de buurt van Sint-Petersburg, maar dat hebben de Russen niet bevestigd. Straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
12: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden, namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Mönchengladbach al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos.
10: Dankjewel Christophe. Het eerste team begint eraan om 5:05. Het team van titelverdediger Pogacar vertrekt als laatste om 6:55 is dat. En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de sprintrace gewonnen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als 6e. Dankzij de zege vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen opnieuw tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.

0: scherpe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Energie rem.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

Grand Pladerie bij de Brusselaar Temetan. En Monza en Van Gogh los, daar straks als aanzet naar de Monza-concerten op Rockherk en op het festival van Dranouter. Deze West-Vlaming viert op datzelfde Dranouter de 25e verjaardag van het prachtige stuk zelfbeklag, genaamd Ocharme Ek. Kaulier Flap.

Only When You Move, de nieuwe Noonzy, de band rond Arno Stokbroeks en Flip Kaulier. En die viert 25 jaar Ocharme Ek met een bijzonder concert in het teken van dat solo-debuut over een paar weken in Dranouter. Ook deze twee komen naar het festival van Dranouter, moeder en dochter Kezaya.

Barima, de 24e juli live in het Boudelo Park voor de Gentse feesten. En Kazaya, de 17e juli al op Gent Jazz. En de 8e augustus heeft ze de mama mee, Zap Mama, voor haar theaterconcert op het festival van Dranouter. Dit is het Limburgs, Antwerpse en Brusselse Lupa Gang Gang. In november verschijnt hun nieuw album Faulty Circus. En dat gaat ongeveer zo klinken. Dit is de nieuwe single Three Words, Lupa Gang Gang.

De nieuwe Few Bits, Bubble Trouble en de nieuwe Lupa Gang Gang, Three Words. Einde juli zit de Gang Gang op het Diesel Festival in Kasterlee. De nieuwe Guido Belcanto is eigenlijk een oude David McWilliams uit de 60s.

deze Pearlie Spencer. Guido Belcanto met een vertaling van een song uit 1967. Sam Bettes doet een belpop classic en een uit de eigen rangen, uit de eigen songboek, die van Case Choice, Not an Addict. De haatliefde met de hardnekkige trek van de joint of de blik diep in het glas. Sam Bettes.

0: Haunted Youth, straks live in de barn op Rock Werchter. En dat kun je allemaal volgen op VRT Max. En volgend weekend de 12e op Cactus in Brugge. En Sam Bettes de 22e juli live aan het werk op het Walter de Bukplein voor de Gentse feesten.
1: Radio 1.
0: Belpop. Dit zijn Lennart de Vroei en Nicolas Anné. Terugblikkend op een iets wat leeg jaar. De kamers bij Wendy.

0: kamers bij de mensen van Wendy. En de indie dance van Jennifer en de stem van Lindy Versiek. Bekend ook van Mathieu. You always knew that feeling. Dit is niet Coldplay, maar wel onze eigen Iskander Moon. De nieuwe single uit zijn debuutalbum Salt Moon City. Iskander Moon.
1: Can I hold you any longer? 'Cause this feeling's getting stronger. Where do I go when it's over?

0: Hopelijk op jou bij Raymond. Dit jaar niet meer de hekkensluiter en de nachtbraker van de laatste nacht bij Sint-Jacobs. Die eer is dit jaar voor Senne Guns en de zijne. Ze noemen zichzelf de Trouwen met Loco Band. Senne met een aantal gasten, waaronder Zimmerman, Noemi Wolfs en Douglas Firth. Dit zijn de Radio 1-sessies van 2013.
1: Ik knap pas

0: Sanne Geuns, de 26e juli met de Trouwen met Loco Band. De hekkensluiter van het Trefpunt Festival bij Sint-Jacobs. En de kids helemaal klaar voor classics straks bij Ronald. En vanaf 4 uur is er Sanne Geuns, de 26e juli met de Trouwen met Loco Band. De hekkensluiter van het Trefpunt Festival bij Sint-Jacobs. En de kids helemaal klaar voor classics straks bij Ronald. En vanaf 4 uur is er Sporza Tour met Caro en Gert. Een fijne middag nog hier bij Radio 1.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energierebellie.
4: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Antwerpen is een man van 31 op een step aangereden door een brandweervoertuig. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Noorderlaan en de IJzerlaan. De omstandigheden worden nog onderzocht. De organisatie van Werchter Boutique gaat festivalgangers een tegemoetkoming betalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest afsluiten door dreigend noodweer. Het optreden van de hoofdact, de Amerikaanse popzangeres Katy Perry, kon daardoor niet doorgaan. Wie een gewoon dagticket kocht van €131, krijgt €20 terug. En voor wie een Golden Circle ticket had, dat ticket had €184 gekost, die krijgt €25. Terug. Wie een ticket had, krijgt een e-mail over hoe ze de terugbetaling kunnen aanvragen. In Zuid-Frankrijk in het departement Aude zijn nog altijd 150 brandweerluiden brand aan het blussen die daar donderdag is ontstaan. Het vuur is wel onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zeggen de hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt code rood voor brandgevaar. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleinere bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd. 3 grote campings zijn verwoest. Oekraïne heeft vannacht een haven- en olieinfrastructuur in Rusland geraakt bij een grote drone-aanval op de regio en de stad Sint-Petersburg. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Door de aanhoudende Oekraïnse aanvallen op energieinfrastructuur zijn er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten. Straks om 5:05 begint in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. De eerste rit is een ploegentijdrit en door nieuwe regels kan dat meteen boeiend worden, vertelt Christophe van der Goor.
12: Namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een 5e keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
11: En Kimi Antonelli heeft de sprintrace gewonnen voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris en vergroot zo zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als zesde. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land, bij opnieuw maxima tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Evergreen. Energie Rebellie.
9: Radio 1.
6: Classics.
9: Met Ronald Vragen.
6: En met Joe Dassin, Georges Ben en Etta James. En live muziek van Pixies en Luca Bloom. En dat allemaal in een uurtje classics. Want straks om 4 is er de eerste Sporza Tour. Goedemiddag.

0: Beelden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl.
1: Radio 1 live.

Sterk kijken, dat is voor straks als Pogacar, Vingegaard en Van der Poel van het startpodium rijden met hun ploegen voor de ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk. Live te volgen dus in Sporza Tour. En dat zal zo zijn elke namiddag de komende 3 weken hier bij ons bij Radio 1. Nu Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

0: Say It Right, grote hit van Nelly Furtado. Met dank ook aan Pink Floyd, want Nelly schreef het nummer op een nacht in een studio in Miami. En op de televisie in de studio speelde de film The Wall van Pink Floyd. Maar enkel de beelden van The Wall, de klank stond uit omdat ze natuurlijk zelf muziek aan het maken was. De abstracte beelden van Pink Floyd gaven haar inspiratie voor de song Say It Right.
1: Classics.
2: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
3: Les gens se bousculent.
2: Tiens, encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

0: Ouais, ouais, ça va, ouais. Il fera soleil, bip bip, balafum, boudoudip, boum, bip, boudoudip, bip, boudoudip. Bye bye, bye. Ciao, ciao, bambine. Arrivederci.
1: Zomerse jeje uit Frankrijk van Jo Dassin, bip bip. Zijn doorbraak midden jaren 60. Bibip is een verwijzing naar het cartoonfiguurtje Roadrunner, de supersonisch snelle vogel van de Looney Tunes. De Franse naam voor Roadrunner is Bibip. Jo Dassin zit in zijn auto in Parijs en we blijven in Parijs, tenminste voor de nachten. Paris Nights, New York Mornings. Dit is Corinne Bailey-Rae.

0: Een stralende song. Whatever Happened to Corrie Haim van The Thrills. Officieel zijn ze nooit gesplit, maar sinds 2008 ligt de band helemaal stil. Ieder ging zijn eigen weg. Enkele leden maken nog muziek, weg van de spots eigenlijk. Anderen zijn ondertussen advocaat of leraar geworden.
1: Radio 1.
0: Classics. Pixies zijn nog altijd bezig. Sterker nog, vanavond spelen ze op Rock Werchter als afsluiter in The Barn om 10:00. Kim Deal is er al jaren niet meer bij. De bassiste straks is Emma Richardson, vroeger bij Band of Skulls. 4 jaar geleden passeerden Pixies ook op Werchter, toen met bassiste Paz L'Enchantin. Het is haar stem die je hoort op deze live-opname van toen. Pixies en Gigantic.

0: fijne pop met een streepje zwarte eyeliner. When I Dream van The Teardrop Explodes. Daarvoor Pixies, zoals ze klonken op Rock Werchter in 2022. Gigantic. Vanavond staan ze daar dus ook als afsluiter in The Barn. Ook nog op de affiche daar straks in Werchter, onder meer Beirut, Matt Berninger en Gorillaz.
1: Radio 1 Classics.

Eind jaren 90 vroeg de platenfirma van Todd Rundgren om een Greatest Hits album. Rundgren had geen zin in zomaar een verzameling hits. Hij wilde iets extra voor de fans en hij wilde het ook leuk houden voor zichzelf. Dus maakte hij nieuwe versies van zijn oude hits. Zoals de Bossa Nova versie van Can We Still Be Friends, een nummer van eind jaren 70. En zo krijgt dat droevige nummer opeens een zwoele sfeer. Knap gedaan. Dit is OG Bossa Nova, of beter Samba, van Jorge Ben. Oban la vemela.

Obam Lavemela uit 1970 van Georges Ben. Hij paste zijn naam later aan en werd Georges Ben Jor. Dat had een praktische reden. Georges Ben had namelijk gemerkt dat uitbetalingen van royalties voor zijn muziek per ongeluk naar George Benson werden gestuurd. En om administratieve chaos te vermijden, werd hij dus Georges Ben Jor. Mij lijkt dat niet zo heel verschillend, maar ik ben dan ook geen boekhouder.

0: Daarnet Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. En dit was Etta James, Tell Mama. Dit nummer zat in de reeks Sweet Soul Music. Een reeks die een heel voorjaar heeft gelopen in classics. Parels uit de 60s soul zaten daarin. Een perfect lijstje voor een zomerdag als vandaag misschien. Als je ze wilt checken, de lijst, je vindt ze terug op Spotify onder de naam Sweet Soul Music Radio 1.
1: Radio 1 Classics.

versie van Elvis is een huis, maar dit is een kasteel met prachtige torentjes. Heerlijk wat Ry Cooder doet met Little Sister. Nog eens live muziek nu. Luca Bloom staat straks op Gent Jazz. Om 6:30 begint hij aan zijn show. Gevolgd door Suzanne Vega en John Hyatt. Dat is een mooie line-up. Als je naartoe gaat, geniet ervan. Hier is Luca Bloom met een live opname uit een concert in de AB ooit. Sunny Sailor Boy.

Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Zometeen praten we over de koers, want Sporza Tour is er weer. 3 weken alles over de Ronde van Frankrijk. Die gaat van start in Barcelona om 16:55. Maar Gert Geens en Caro Houbrechts die nemen graag een aanloop vanaf 16:00 dus.

0: prachtige song om deze classics neer te leggen. Free Fallin' van Tom Petty. Na het nieuws begint de tour. Geniet van de sport en het hele circus rond in Sporza Tour. Fijne middag nog.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat-club.

0: Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter.
2: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
3: J'aime le drame, j'aime l'écho.
2: Ben Folds, Bill Callahan.
4: Remember the good things.
2: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het Vlaams departement Zorg roept mensen daarom nu al op om zichzelf en anderen goed te beschermen tegen de warmte. Klimaatarts Jules Vertriest legt uit wat je kan doen.
13: De zon buiten houden, de gordijnen dicht houden, de zonnewering aflaten, zodat het binnen fris blijft. Anderzijds is het ook belangrijk om te kijken in de omgeving of dat daar geen mensen zijn die kwetsbaar zijn, die er misschien alleen voor staan om te kijken of zij toch ook nog extra ondersteuning nodig hebben.
12: De vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden opgeheven. In Antwerpen is een stepper zwaar gewond geraakt toen hij op een kruispunt werd aangereden door een brandweervoertuig. De man van 31 is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw of aangepast kadastraal inkomen, krijgt meestal gelijk. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de overheidsdienst Financiën. Klagers kregen de voorbije jaren in 4 van de 5 gevallen gelijk, waarop het bedrag van hun kadastraal inkomen werd verlaagd. Gemiddeld ging er 25% af. Het kadastraal inkomen bepaalt het bedrag van de onroerende voorheffing. In Erfurt, in het centrum van Duitsland, hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar de conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupella intussen herverkozen. De AfD is in de peilingen de grootste nationale oppositiepartij in Duitsland en ze ligt ook op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in 2 oostelijke deelstaten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens in de 3e ronde het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitgeschakeld. Glenn Martens, dat is een stunt van formaat van Mertens.
14: Dat kan je wel zeggen. Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse. Al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het 3e matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de 8e finales.
12: Dankjewel, Glenn. Op dit moment speelt Zizou Bergs zijn wedstrijd in de 3e ronde. Hij won de 1e set tegen de Brit Ferry. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima tot van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land, bij opnieuw maxima tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
2: Sportza Tour.
10: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
9: Een heel goede middag iedereen. Koning Voetbal krijgt vanaf vandaag gezelschap van de allergrootste koers ter wereld, de Ronde van Frankrijk. Dat wil zeggen dat een van de mooiste periodes van het jaar vandaag begint.
15: Ja, en die gaan we op een speciale manier starten, want de Tour begint atypisch met een ploegentijdrit. Dat was lang geleden. De eerste teams vertrekken over een uurtje. En wie weet staat er straks zo rond 7:15 wel een Belg te blinken in het geel.
9: Ik kijk er al maanden naar uit om dit te mogen zeggen, Gert. Ja. Sportza Tour, c'est parti.

0: Mark, Christophe en Sven, is de zomer voor jullie nu pas echt begonnen ook?
1: Ja, dat begint eigenlijk traditiegetrouw met het Belgisch kampioenschap, vind ik altijd. Hoe zit dat met jou?
2: Ja, dat is wel waar. Zo einde van juni, de examens achter de rug, dan komt dat Belgisch kampioenschap. Dan kan je die renners die zich klaarstomen voor de Tour al wat aanschouwen. Hoe is de vorm en zo verder? Natuurlijk niet. Zelfde traject en zeker geen 3 weken. Maar we zijn er nu wel klaar voor. En inderdaad, nu kan de zomer echt beginnen. Ook al hebben we al extreem warme omstandigheden gehad.
1: Ja, het wordt volgende week opnieuw warm natuurlijk. Maar het blijft toch altijd. Ja, ik moet altijd wel denken aan de man die volgende week komt. Aan zijn woorden, Jan Bakelands. Die heeft ooit gezegd, en dat werd toen een beetje met hongelach ontvangen. Maar ik vind dat wel dat daar veel waarheid in zit. In zo'n wielerseizoen. Waar zijn de mensen mee bezig? Wat onthouden ze? Dat is de Tour, dat is het WK. En dat zijn een paar topklassiekers. En al de rest daartussen is vulling. En dat klinkt heel scherp en pejoratief. Maar dan komt het eigenlijk, mocht je dat deze namiddag in een groot warenhuis, als je daar zou gaan staan en gaan vragen aan mensen, daar komt het eigenlijk wel op neer. Hè?
2: Ja, als je er middenin zit, denk je inderdaad dat je constant met die wielersport het middelpunt van de belangstelling bent. Elke wedstrijd die dan wordt uitgezonden of waar je analyse mag over doen. Maar dat is voor het grote publiek uiteraard niet zo. Hè. Dit is de periode, een fantastische 3 weken, waar van alles in zal gaan gebeuren, waar iedereen in de vorm van zijn leven tracht te zijn. En wij mogen dat allemaal aanschouwen en becommentariëren.
1: Voilà, en zo dadelijk over een uurtje, ja, want de eerste ploeg, Kakarou-Rol, gaat van start om 5:05. En dan gaan we beginnen aan deze 113e ronde van Frankrijk, hè?
0: En op een speciale manier natuurlijk, met een ploegentijdrit. Ja. En die ziet er misschien een beetje anders uit dan de meeste mensen gewend zijn. Kunnen jullie de regels misschien eens uitleggen, mannen?
1: Ja, vroeger was het heel simpel. Kijk, dat hing af van de ronde waarin zo'n ploegentijdrit werd gereden. Maar dan telde de tijd, de collectiviteit, eigenlijk van renner 4 of 5. Hè. Dus dan zag je de mindere golden of de mannen die niet konden volgen, die zag je dan wel lossen. En dan werd er af en toe omgekeken van, ah, zijn we nog met z'n 4 of met z'n 5? Hè? Want dan moest je rekening houden met de tijd van die man. Dat is afgeschaft door ASO. Waarom? Het heeft natuurlijk veel te maken met het feit, en dat merken wij ook bij de VRT en bij Sportza, aan kijkcijfers. Ploegentijdritten zijn nooit het meest sexy onderdeel geweest. Dat geldt sowieso al voor tijdritten, helemaal al niet voor ploegentijdritten. En dat hebben ze ook gemerkt. Natuurlijk, dat is een commercieel bedrijf. Hè. Zij willen zoveel mogelijk kijkers. En zijn dan een aantal jaar geleden gaan experimenteren met dit nieuwe systeem om dat te implementeren in een van hun koersen, Parijs-Nice. Namelijk dat de individuele tijd telt. En dat zagen we, Sven, 3 weken geleden al in de Tour Auvergne en nog wat. Zeg maar de Dauphiné. Dat gewoon de topcoureurs, de kopmannen van ieder team, werden aan die slothelling gewoon letterlijk afgezet. En de rest zei, boeien, voor ons telt het niet. Jij bent de kopman, jij naar boven sprinten. En dat krijgen we straks zo dadelijk, hopelijk. Want ja, daar worden ze verlekkerd van. Hopen ze verlekkerd van te worden bij ASO. Dat hopen we te zien straks tussen de kopmannen op Montjuïc.
2: Ja, ik denk dat de mensen dit wel gaan smaken. Dit is spektakel. We gaan alle grote toppers vandaag al aan het werk zien. Ook de gasten met een punch die mogelijk in de komende etappes nog geel kunnen gaan pakken. Ja, die gaan ook, denk maar aan Mathieu van der Poel, het volle pond geven. Ja. Ze hebben zich ongelooflijk voorbereid om hier het maximum er kunnen te gaan uithalen. Ik ben echt benieuwd. Dit is wel een zeer mooie start. Ja, daar hangt geel vanaf. En
1: zo
2: dan is het,
1: ja,
2: toch wel echt de druk op de ketel.
1: Denk je dat we dat echt gaan zien? Zo'n Lacer-platform, bijvoorbeeld dat Evenepoel wordt gelanceerd op die laatste klim. 7% naar boven, laatste 800-900 meter. Van, ja, als een lanceerraket afgezet door zijn team. Of misschien nog 1 of 2 man in het wiel. Dat, ja, gaan we toch ongetwijfeld bij 1 team gaan zien.
2: Dat zal zeker zo zijn. Denk maar aan, ik heb het er net over gehad, Mathieu van der Poel. Die gaan ze echt lanceren.
1: Ja,
2: hè. Die zal echt worden afgezet. En dan gaat hij zijn fusée de lucht inschieten. En dan gaan we zien waar het schip zal stranden. In het geval van Evenepoel zal hij zelfs moeten gaan rekening houden met zijn eigen ploegmaat. Hè. Dat is dan weer een ander detail waar we rekening moeten gaan.
1: Lipovic.
2: Ja. Is hij al de enige kopman of worden daar 2 mannen uitgespeeld? Ik ga ervan uit dat ze met z'n 2 proberen de finish te bereiken.
1: Minder goed nieuws vanuit het Lotto-kamp. Want daar hebben we beelden binnengekregen van de verkenning van Arnaud de Lee. En die is tijdens de verkenning, en deze tijdrit is ook garme, net geen 20 kilometer, is in de volgwagen gestapt. En we krijgen ook informatie door dat het op dit ogenblik aan de bus van Lotto Intermarché zeer, zeer druk overleg is. Want ja, dat is niet goed, Sven. Amper 20 kilometer en dan tijdens de verkenning die al moeten staken?
2: Nee, maar er zijn dus signalen.
1: En hij was niet bij de ploegenpresentatie, ook
2: hij
1: niet
2: was
1: donderdag.
2: Niet bij de ploegenpresentatie, last van de maag. Waarschijnlijk ook wel echt weinig kunnen eten, waardoor je veel achterstand hebt opgelopen. Ja. En in dit soort wedstrijden kan dat echt niet. Er wordt zoveel van het lichaam gevraagd.
1: Nu zou het om zijn adem.

0: ademhaling gaan. Echt problemen met de ademhaling.
1: Dan gaat het van links naar rechts. Het is niet één signaal wat hij nu krijgt. Zeer vreemd. En het is niet de eerste keer dit jaar. Je sukkelt eigenlijk een klein beetje van het ene probleem naar het andere. Maar nogmaals, om dan aan een ronde van Frankrijk te gaan beginnen en straks onmiddellijk met de billen bloot zo'n ploegentijdrit te moeten afwerken. Niet evident.
2: 20-6 is het aan Lotto Intermarché. En inderdaad nog te zien hoe dat zal gaan voor Arnaud Delis. Tot straks, mannen.
3: Tot straks.
4: En dan had ik graag verkeer gegeven. Dat gaat als volgt, denk ik. Nee, lukt even niet. Dan zeg ik het gewoon zo. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.

0: Messi van Lola Young. We gaan in deze Sportatour het ook hebben over het Grand Slam toernooi van Wimbledon. We kregen al twee Belgische stunts vandaag met Gillet in het dubbelspel. Die won met zijn Nederlandse partner van de winnaars van Roland Garros. En dan hadden we daarnet natuurlijk Elise Mertens tegen Jelena Rybakina, nummer 2 van de wereld, ex-winnares van Wimbledon. En begin dit jaar ook de winnares van de Australian Open. Op dit moment is nog een Belg bezig met Zizou Berghs in zijn derde ronde. Maar Glenn Martens, bij Zizou Berghs kunnen we misschien minder van een stunt spreken als hij wint. Want als we de rankings volgen, is hij dat eigenlijk aan zijn stand verplicht?
1: Dan is hij dat aan zijn stand verplicht. En als we naar de vormcurve kijken van Zizou Berghs, dan zou dat geheel in de lijn der verwachtingen liggen. En momenteel gaat het ook uitstekend voor Zizou. Eerste set overtuigend gewonnen met 6-2. En in set 2 staat hij ook al een break voor 2-1, 30-0 op de eigen service. En ik moet zeggen dat hij gewoon heel goed staat te tennissen. Zizou Berghs maakt veel winners, weinig fouten, iets meer in de tweede set. Vindt goed de lijn, is agressief, maakt de juiste keuzes ook. Dus voorlopig doet hij het prima tegen Ferry. Een relatief onbekende speler, daar moeten we eerlijk over zijn. Iemand die ook niet al te hoog staat op de ranglijsten. Nummer 114 van de wereld. 23 jaar is hij. Die dit jaar zowat door aan het breken is, zouden we kunnen zeggen. Voor het eerst op eigen kracht de hoofdtabel gehaald van een Grand Slam toernooi in Australië. En daar won hij onder andere van de finalist van Roland Garros, Flavio Cobolli, die wel een moeilijk seizoensbegin kende. Dus die kan wel uitstekend tennissen natuurlijk. Staat ook hier in de derde ronde. Maar je voelt toch dat als de rallies wat langer worden, dat hij het echt moet afleggen tegen de vastheid van Zizou Berghs. Nochtans is dat ook niet altijd zijn sterkte. Maar voorlopig gaat het dus uitstekend voor Berghs. En hopelijk kan hij dus ook het voorbeeld van Elise Mertens volgen. Mertens die daarnet dus de strafste zege uit haar carrière geboekt heeft, mogen we wel zeggen. Zelf heeft ze dat niet helemaal zo benoemd. Ze kreeg die vraag wel in het on-court interview. Ze noemde het logisch uiteraard één van de strafste zegers, maar als je het nagaat, nummer 2 van de wereld, tweevoudig Grand Slam kampioen, kloppen op een Grand Slam toernooi. En niet te vergeten, Mertens speelde eerder dit jaar ook al tegen Rybakina. Dat was op de Australian Open en daar verloren ze best kansloos. En vaak verliest Mertens wel kansloos van die hardhitters van een Sabalenka, van een Rybakina. Vorig jaar trouwens vierde ronde gehaald, verloren van Sabalenka. Dus vandaag deed ze dat uitstekend. Moeten wel zeggen dat Rybakina zeker niet haar beste wedstrijd speelde. En nu moeten we toch maar even opletten, want Zizou Berghs zou wel eens die break uit handen kunnen geven. Het staat 2-1 voor daarnet. Bij het begin van deze flits stond hij 30-0 voor. Comfortabel om het even te hebben over die prestatie van Mertens. Maar kijk, 3 punten later staat het 30-40. Kijken of hij toch dit breakpunt ongedaan kan maken. Ook in dat openingsspelletje van die tweede set moest hij een breakpunt wegwerken. Serveert wel goed op het lichaam. Bal van Ferry half court. En dan weer die goede lijn gevonden door Berghs met de voorhand. Pal op de lijn, gebalde vuisten. Zij is momenteel wel echt geconcentreerd aan het spelen. Dat is alles een keer een probleem bij Berghs om heel wedstrijd lang die concentratie te houden. Maar voorlopig gaat het dus uitstekend en is het echt wel een prima Belgedag aan het worden op Wimbledon. Op voorhand zou je kunnen denken, kansloze missie voor Mertens. Zij doet het. En een dubbelspel succes zoals Caro daarnet ook al zei. En Zizou Berghs nu ook goed op weg om zich te kunnen plaatsen voor de vierde ronde. Dat zou trouwens de eerste keer zijn in zijn carrière dat hij de vierde ronde van een Grand Slam bereikt. Hij haalde wel eens een keer de derde ronde op Roland Garros. Dus dit zou een mijlpaal kunnen zijn in de carrière van Berghs, die uitstekend op dreef is. Won ook al het voorbereidingstoernooi in Eastbourne. En hopelijk kan hij die lijn nog enkele rondes doortrekken. Voorlopig dus 6-2 set 1 voor Berghs. En leidt hij met een break in de tweede set.
2: Dankjewel, Glenn.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.
2: Wie wint dit jaar de groene trui? Dat is een boeiende vraag en we gaan jullie verrassen, want het juiste antwoord, dat is misschien wel jij, die nu aan het luisteren bent. Want je kan hier in Sportza Tour elke dag een officiële groene trui uit de Ronde van Frankrijk winnen, als je de beste bent in onze Sportza Tour quiz. Over een klein kwartiertje ongeveer gaan we een eerste keer spelen en je kan je op twee manieren kandidaat stellen, of je stuurt ons een berichtje in de app met vermelding Tour Quiz, of je schrijft je in via het Radio 1 kanaal op VRT Max. En als je dat laatste doet, dan kom je zelfs ook de komende dagen nog in aanmerking voor een plekje in onze Tour Quiz. Caro heeft heel leuke vragen voor jullie klaargemaakt. Caro, kan je al een tipje van de sluier lichten, iets verklappen?
0: Een tip? Zoek zeker nog eens op hoe je juist een crema catalana maakt.
2: Oh lala, dat ga ik in elk geval wel degelijk moeten opzoeken. Klinkt goed allemaal, hè? Dus niet aarzelen, gewoon meedoen. En intussen kan je hier luisteren naar de eerste Franse muzikale klassieker uit Sportza Tour 2026.

0: Caro vroeg mij net om deze plaat af te kondigen. Ik weet niet of het met de titel te maken had. Le Playboy van Jacques Dutronc.
1: Misschien stiekem wel een beetje, maar je hebt dat geweldig gedaan, Gert.
2: Yes.
1: Er was ooit een tijd dat we ons moesten optrekken aan hoogstens een Belg in de vlucht in de Tour. Maar intussen zijn onze landgenoten opnieuw al jarenlang enorm succesvol in de Tour. Sinds 2021 hebben we elk jaar al minstens 5 keer mogen vieren na een Belgische ritzege. Dat is toch een geweldige statistiek, hè?
0: Ja, zeker weten. Benieuwd natuurlijk hoeveel het er dit jaar zullen zijn. En misschien kunnen de Belgen wel even goed doen als vorig jaar. Maar de lat ligt hoog, hè? Want toen waren het er 6 ritoverwinningen. Steffi Merlevede heeft ze voor ons nog eens opgelijst.
3: Philipsen nog altijd aan de leiding. 250 meter, dat is een sprint van heel ver. Philipsen voor nummer 10. Kan er nog iemand naast komen? Turzi of eventueel Girmay? Nee, hij gaat los winnen. Philipsen wint los.
4: De vlam van Ham doet het. Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk, althans in Rijssel.
5: Incroyable. Het is echt fantastisch. Hè?
6: Uniek voor ons als fanclub en uniek in de wielergeschiedenis van de Belgen.
0: Dag 3. Het is weer een etappe voor de sprinters.
2: En dat noemen we natuurlijk ook de naam van Tim Merlier, dus ik sta nu bij de mama van Tim.
7: We gaan nu genieten van het podium ook, hopelijk. Ja.
2: Met hopelijk Tim op 1.
7: Ja, dat hoop ik ook, ja.
3: Nee, het is Merlier die het gaat halen. Merlier haalt het. Oh, Merlier haalt het.
2: Nee.
3: Of is het Milan aan de binnenkant?
2: Jawel, het is Merlier hoor. Kijk eens.
4: Remco Evenepoel aan de start van zijn eerste toertijdrit in 2025. 3, 2, 1. C'est parti.
2: Tweede tijd. 3 seconden minder goed dan Luke Plep.
8: Nooit gepanikeerd na de eerste 2 tussentijden. Wetende dat het derde deel ook nog best wat steilere knietjes had.
4: Tak. 11 seconden. Even de poel aan de leiding.
3: En daar komt hij. Hij gaat deze tijdrit winnen en is nu top over de streep. Met de 33 seconden voorsprong in het groen op Affini.
8: Ja, super tevreden, super stabiele tijd heeft gereden en gewonnen, dat is het belangrijkste.
0: Dag 9.
9: Een 100% mogelijkheid, kans op een sprintersrit.
4: Het wordt een duel, Milan Merlier, Merlier op rechts, Milan op links. Kan Merlier nog naar het wiel van de groene trui? Merlier komt nog dreigen, kan Merlier nog jumpen op de streep? Die jump komt en Merlier pakt hem, zijn tweede, Tim Merlier.
10: Gelukkig kunnen we vandaag toch tonen dat we geen ezels zijn en ons niet 2 keer gestoot aan dezelfde steen. Dus we waren, attent.
3: Veertig kilometer nog te gaan. Tim Willens is aan het demareren in deze etappe. Op weg naar Carcassonne. Gaat hij hier een solo uit de benen schudden? Dat zal heel, heel straf zijn. Deze mannen worden op 1,5 minuut gereden door de Belgische kampioen. Dit is heel straf.
11: De wervelwind van Wellens, zou dat geen mooie bijnaam kunnen zijn? Wat een heel mooi verhaal is Tim Wellens op dit moment aan het schrijven.
3: Een nieuwe Belgische ritoverwinning voor de Belgen hier in de Tour. 1 dag voor de nationale feestdag, de Belgische kampioen. Hoe schrijf je het, dit sprookje, hier over de streep, Tim Wellens.
2: Is dit de mooiste van allemaal, van jouw 41 zegens als prof?
10: Ik kom zeker in de top. Ik weet niet of Belgisch kampioen mooier is of een rit in de Tour winnen. Dat is op gelijke hoogte.
1: Maar zelfs in deze laatste rit moet en zal het afzien zijn, want de renners moeten nog 3 keer Montmartre beklimmen. Heel benieuwd wat dat straks gaat geven.
3: Van Aert zit in het wiel van Tadej Pogacar. Die gaat zelfs overnemen. Aan de rechterkant van de weg gaat de man met de helm die hem vleugels geeft, gaat zelf verdapperen en hij rijdt nu weg. En Pogacar moet gaan zitten, heeft zichzelf vergaloppeerd. 6 seconden heeft Wout van Aert in de afdaling. Opletten, vriend.
4: Is dit een grimas of een glimlach?
12: Nee.
4: Het is een glimlach.
12: Wout van Aert kan deze etappe winnen. Hij beseft het. We gaan een zesde Belgische ritwinst krijgen, dames en heren, in deze ronde van Frankrijk.
2: Hij heeft niet zomaar Janneke en Mieke geen pancakes eraf gereden, geen pannenkoeken, maar ene, Tadej Pogačar.
13: Er zijn er nog niet te veel die dat de laatste jaren kunnen zeggen, dus natuurlijk ben ik enorm trots op deze prestatie.

0: En na Stromae en al die Belgische ritoverwinningen in de Tour, is het de eerste keer tijd voor dit.
1: Sportza Tour quiz.
2: Tijd om die allereerste groene trui weg te geven. En Floris en Joris gaan daarvoor spelen. Dag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Floris, jij studeert rechten. Waren de examens goed genoeg om al je tijd nu naar de Tour te laten gaan de komende weken?
3: Hopelijk.
2: Maar, je hebt nog geen resultaten?
3: Jawel.
2: Oké. Dus je gaat de Tour wel kunnen volgen, dus met andere woorden.
3: Ja.
2: Joris, hoe zit dat bij jou? Hoeveel tijd ga jij hebben voor de Tour?
4: Ik heb vakantie, dus ik ga proberen toch af en toe te kunnen kijken naar de ritten in de Tour.
2: Dat is heel goed. Mannen, de quiz is een klein beetje veranderd dit jaar. Er zijn 7 vragen in totaal. Als je de vraag juist hebt, dan blijf je aan de beurt. Heb je de vraag fout, dan krijgt je tegenstander ook nog de kans om diezelfde vraag op te lossen. Dus stel Floris, je hebt een vraag fout, dan mag Joris ook nog proberen. Heeft hij het dan juist, blijft de beurt daar. Is zijn antwoord ook fout, dan gaat het gewoon weer naar jou, naar Floris dus. En de 7e en laatste vraag is beslissend. Is dat duidelijk?
3: Ja.
2: Top, daar gaan we eraan beginnen. Floris, jij bent als eerste aan de beurt. Voor de hoeveelste keer is de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk in Spanje? A, eerste keer, B, tweede keer of C, derde keer?
3: Derde keer.
2: Dat is helemaal juist. Er was de start in 92 in San Sebastian en in 23 in Bilbao. Vraag 2. Er ligt vandaag voor de finish nog 1 klimmetje in de tijdrit. En als je al goed hebt opgelet liever de afgelopen weken, dan zal jij ons vlotjes kunnen vertellen hoe dat klimmetje heet.
3: Dat is de Berg van Montjuïc.
2: Ook helemaal juist. Dan zitten we bij vraag 3. In welke stad met dezelfde beginletter als Barcelona werd de laatste ploegentijdrit in de Tour gereden? Is dat A, Bilbao, B, Brussel of C, Bordeaux?
3: Dat is B, Brussel.
2: Dat gaat hier lekker vlot. We zitten al aan vraag 4. Veel Belgen aan de start natuurlijk dit jaar, maar liefst 31. Er doen zelfs meer Belgen mee dan Fransen. Normaal gezien is Frankrijk altijd de hofleverancier qua aantal renners. Nu dus niet. Wanneer was de vorige keer dat dat gebeurde? Het is weer meer keuze. A. 1999, B. 2007 of C. 2012?
3: Dat is A. 1999.
2: En zo zitten we de eerste keer bij een foutje en krijgt Joris voor het eerst het woord. Jij mag nog proberen.
4: B.
2: En je hebt het meteen helemaal juist. Vraag 5 dan. Een zin die we de komende weken vaak zullen horen is goed eten en drinken. Het zijn de legendarische woorden van José de Kouwer natuurlijk. Dus we gaan in deze quiz uiteraard ook even de culinaire kant op. Met een vraag over een van mijn favoriete desserts. Crème brûlée in het Frans, crema catalana in het Spaans. Niet alleen de naam is anders, er is wel degelijk ook een verschil in de bereiding. Wat is dat verschil? Is dat A, crème brûlée is op basis van room, crema catalana op basis van melk? B, crème brûlée is op basis van melk en crema catalana op basis van room? Of C, het verschil zit hem in de bereidingswijze in de oven, niet in de ingrediënten?
4: Dat is A.
2: Dat is helemaal juist, wist je dat?
4: Ik heb de tip er straks gehoord.
2: Ah, heel slim, heel slim.
0: Goed eten en drinken is belangrijk, maar goed luisteren ook.
2: Inderdaad. Ja. Zo zitten we intussen al bij de voorlaatste vraag, en nog altijd bij jou, Joris. De renners passeren vandaag de bekende trekpleister van Barcelona, de Sagrada Familia. Daar hebben meerdere architecten aan gewerkt, en nu denk je waarschijnlijk al aan Gaudi. Maar hij was niet de eerste architect. Wie dan wel? Weer meer keuze. A. Juan Ayuso Pesquera. B. Carlos Verona Quintanilla of C. Francisco de Paula del Villar?
4: B.
2: Dat is fout. Dan gaan we naar Floris, die het nog mag proberen.
3: Het is C.
2: Inderdaad, goed opgelet, want de andere twee waren gewoon renners die zo meteen nog in actie gaan komen in de Tour. Dan zitten we bij de laatste, allesbeslissende vraag. Klaar voor?
3: Ja.
2: Goed. Finishen, Floris, doen we aan het Olympisch Stadion. Barcelona is dus al gaststad geweest van de Spelen. Maar wanneer? A. In 1992, B. In 1996 of C. In 2000?
3: Dat is in A. 1992.
2: En zo hebben we onze eerste winnaar te pakken. Een groene trui komt jouw kant uit, Floris. Dikke proficiat. Je wist het ook, dit antwoord?
3: Ja, ik heb het opgezocht.
2: Ah, kijk.
3: Ja.
2: Een goede voorbereiding is belangrijk. We hebben al gezegd, eten en drinken heel belangrijk. Ja. Goed luisteren. Maar je voorbereiden op de tour kan ook zeker nuttig zijn.
0: Ja, en Joris die heeft ook een paar goede antwoorden gegeven. Maar de quiz winnen, dat zat er vandaag niet in, Joris. Maar kijk, we hebben toch nog iets voor jou in petto. Mm-hmm. Want we zouden het heel fijn vinden als jij onze volgende plaat kiest. En dat mag vandaag wel eentje zijn, denk ik, van Rosalía. Je hebt de keuze uit deze twee nummers.

0: Rosalía is thuis in Barcelona, dus mogen we haar vandaag zeker draaien. Het eerste was Furani, dat nu veel gedraaid wordt. En daarna hoorde je La Fama, samen met The Weeknd. Hè. Wat mag het voor jou zijn?
1: Het eerste.
0: Het eerste. Komt voor elkaar. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Subiet toch naar de eerste rit kijken.
0: Zeker doen. En af en toe ook een keertje naar Sportza Tour luisteren. De komende weken kunnen we ook aanraden. Fijne tour, fijne zomer, Joris en Floris.
1: Dag.
0: Dag. Bye bye.

0: Corani van Rosalía. En ze komt dus uit Barcelona, dus het is zeer gepast dat we haar vandaag draaien.
1: Ja, we hebben in deze tour niet alleen Christophe van de Goor, maar ook Christophe Meul, de man die nu ergens in Barcelona, de stad van Rosalía zou je dan kunnen zeggen, in de buurt van het parcours staat, denk ik, Christophe. Een heel goede middag. Welkom in Sportza Tour. Waar ben je nu?
2: Bonjour, Gert. Bonjour, Caro. Ik ben inderdaad in Barcelona. Ik sta in de paddock, dus de plek waar de renners zich zo meteen gaan opwarmen voor hun tijdrit. Ik kijk naar links en ik zie de zee. En ik kijk naar rechts en ik zie een massa bussen en wahoos, kikkers en wat is het allemaal waar ze straks die benen eerst op gaan opwarmen om dan te ontploffen op Montjuïc. Hè. Ontploffen hopelijk op de goede manier en niet op de slechte manier.
1: Ja, dat is zeker waar. Als je spreekt over die bussen, gelet op wat Christophe van de Goor hier eerder al heeft verteld, zou het me niet verbazen mocht jij je ook wel al even opgehouden hebben in de buurt van de bus van Lotto Intermarché voor Arnaud Dely.
2: Ja, raak inderdaad. Ik sta vlakbij de bus. En om de sfeer een beetje te beschrijven, het is gek. Iedereen heeft dat beeld gezien van Dely, die ploeg, die tijdrit, die verkenning stopgezet heeft. Hij is dan in de auto gestapt, hij is hier toegekomen, we hebben dat gezien, we hebben hem zien uitstappen. Dat was niet het gezicht van iemand die veel zin heeft, waar de vreugde van afspat. Dat was een sombere blik, kop naar beneden en snel de bus in. Er is overleg met de dokters, er is overleg met de staf. En de laatste update van 2 minuten geleden, want ik wist dat jullie gingen bellen, is dat hij op dit moment nog altijd de intentie heeft om te starten. Maar als er, en ik citeer, medische urgentie is, dat het dan toch niet goed komt. Maar normaal gezien is het nog altijd de bedoeling dat Dely wel degelijk zo meteen gaat starten. De opwarming voor die mannen op de rollen begint om 5 uur. Dat is dus over 17 minuten, zie ik. En dan gaan we wel alweer wat meer weten, denk ik. Zit Dely dan op die rollen, ja of nee? Maar als je het mij vraagt, als je op die manier aan de Tour de France moet beginnen, ga er maar aan staan, zeggen ze dan. Hè. Dat plezant is dat niet. En je merkt dat ook wel. Zorgen om Dely, alweer.
0: Ja, inderdaad, alweer helaas voor hem. Over een klein uurtje gaat zijn ploeg van start. Over een 20-tal minuten begint de ploegentijdrit echt met de eerste ploeg. Caja Rural zal dat zijn. En dat brengt mij bij een vraagje over het Spaans, Christophe. Want je hebt ons aangesproken in het Frans daarnet. Kan je het ook in Spaans?
2: Hola, zoiets.
0: Kan ook. Buenos dias, zat ik aan te denken.
2: Oké. Ja.
0: Maar dat is een tip voor de komende
2: ieder zijn, ieder zijn of haar kwaliteiten. Caro, ja.
0: Ik vroeg mij ook nog af, Christophe, je hebt trouwens heel veel kwaliteiten. Hoe warm is het daar?
2: De zeebries doet deugd. We staan hier nu wel op zo'n om een ploegentijdrit te organiseren. En voor de Tour heb je vooral veel ruimte nodig. Dus wij staan op zo'n braakliggend stuk, zoals je dat in Spanje wel kan hebben. En het asfalt is hier wel op sommige plekjes wat aan het smelten. Dus het is wel 5, 36 graden zeker. Hier is wel die bries aan de zee vrij stevig. Ik weet natuurlijk niet hoe het in de binnenstad op dit moment is. Daar leek het vanmorgen veel rustiger te zijn. Dus het zal echt wel afhangen waar je rijdt, of je die wind voelt of niet. Maar goed, ja, warm sowieso. Hè. Caro, ja. Iedereen is al wel eens in Spanje in de zomer geweest. Het is pittig. Ja.
1: Ja, en Christophe, als je spreekt over wind en de warmte, zijn de bosbranden in de regio een thema in de Tourcaravaan op dit ogenblik?
2: Wel, ik ga eerlijk zijn. Nee. En hoe erg dat misschien ook is, hè, maar ik denk dat klassieke verhaal is van in de Tour zit je in een bubbel en in die bubbel gaat het over de koers en over de koers en nog eens over de koers. En pas wanneer die bosbranden echt die koers gaan beïnvloeden, dan wordt dat een thema. Ik dacht eerst van, misschien staan mijn antennes niet goed afgericht of opgesteld, maar ik ben dan langs 3, 4 bussen net gepasseerd. Bora, Alpecin, Lotto ben ik langs gelopen. En overal heb ik gewoon heel snel gevraagd, zijn de bosbranden een thema? En overal kreeg ik hetzelfde antwoord, op dit moment nog niet. Dat is die bubbel, Gert en Caro, dat is die fameuze bubbel. Ja.
0: Inderdaad, maar het is zeker nog iets om op te volgen de komende dagen, misschien zelfs de komende uren. Dankjewel, Christophe.
2: Graag gedaan.

0: heel mooi om te zeggen. Dit is Ding van Johannes, is zijn naam.
1: Route toeristiek. Wij hebben hier bezoek gekregen, intussen bezoek waar we heel blij mee zijn. Steven de Kranen, onze Frankrijk-kender op onze redactie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gert.
1: Jij hebt je geëngageerd om dit jaar in het Zog van de Renners onze gids door Frankrijk te zijn. Hè. Dat vinden wij sowieso geweldig nieuws. De Tour de France begint. Blij mee?
2: Heel blij mee. Fantastisch moment altijd.
1: Ja. Was het bij jou vroeger ook als kind eerst buiten spelen en dan eventjes naar binnen om de Tour te volgen? Ik zeg maar wat.
2: Ja, tuurlijk. En ik heb mooie herinneringen aan de Tour. Bijvoorbeeld dat Le Monde won tegen Fignon. Herinner ik mij nog bij mijn grootvader in Oud-Rijven. Niet ver van de Scheldebodem, waar we snel binnenliepen om te kijken naar die fantastische ontknoping toch. Op die 8 seconden de stem van Mark uitroevende. Het zit nog allemaal heel fris in mijn geheugen.
1: Ja, fantastisch natuurlijk. We gaan zeker herinneringen ophalen de komende 3 weken. Maar we gaan vooral naar het parcours van de Ronde van Frankrijk kijken. Al doen we vandaag al meteen iets atypisch, moet ik zeggen. Want we gaan ons niet zozeer baseren op dat parcours. Wel op de datum van vandaag. Dat moet je eens uitleggen.
2: Heel belangrijke datum. 4 juli. De verjaardag van mijn moeder.
1: De verjaardag van mijn vader geweest.
2: Dus een belangrijke datum. Maar ook de 4th of July. En vandaag is het extra speciaal, want de Verenigde Staten bestaan 250 jaar. En ik zou het willen hebben over de speciale band die Amerika ook heeft met Frankrijk. Want ja, zonder Frankrijk was Amerika er misschien wel niet. Want het is toch dankzij Lodewijk de 16e, die vooral om de Britten dwars te zitten, geld gestuurd heeft, schepen en soldaten naar die andere kant van de wereld, om daar de Amerikanen te helpen in hun onafhankelijkheidsstrijd.
0: Dus eigenlijk zijn ze onafhankelijk, met dank aan de Fransen.
2: Met dank aan de Fransen. En het is een speciale relatie. Het zijn een beetje frenemies. Frère, ennemi. Want je moet ook zeggen, zonder de Amerikanen hadden de Fransen het ook heel moeilijk gehad in die Eerste Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. Maar je voelt vandaag dat de Amerikanen nog altijd benijden wat de Fransen wel hebben. Elegantie, klasse en heel veel geschiedenis. Mm-hmm. En de Fransen zijn dan jaloers op iets wat de Amerikanen vandaag wel hebben. Veel geld en de macht om te zeggen, wie het geld heeft, die bepaalt wat er in de wereld gebeurt.
0: Ja, ik vond het daarom ook wel mooi om te zien start van de Tour op de 4th of July, de dag van de Amerikanen. Dus ik vond dat wel iets hebben. Kan je ook nog eens het verhaal vertellen van het vrijheidsbeeld in New York?
2: Ja, dat is een cadeau geweest voor de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Amerika. Frankrijk wou iets origineel geven en het gaf het vrijheidsbeeld, wel met een beetje vertraging, want het is pas aangekomen in 1886, dus niet in 1876. En het was verpakt in 200 verschillende kisten, dus het is een beetje als een grote IKEA-monument verscheept naar de Verenigde Staten om daar in elkaar gezet te worden. En de Fransen zijn er nog altijd heel trots op, want ze zeggen, het bekendste monument van Amerikanen is ook iets Frans. Het is ook ontworpen door de Fransen zelf. En voor de uitwerking, het stalen skelet, is een beroep gedaan op meneer Eiffel, de man van de Eiffeltoren. Dus er zit een heel stukje Eiffel ook in Amerika. En niet vergeten, Parijs heeft ook 6 van die vrijheidsbeelden. Alleen ze zijn een stuk kleiner. Ik denk dat het grootste zo'n 12 meter is. Dus je kan een soort zoektocht houden in Parijs om al die vrijheidsbeelden te vinden. Maar natuurlijk het grootste, het cadeau van de Fransen aan de Amerikanen voor die 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid. Ja, dat staat natuurlijk in New York.
0: Oké, super interessant, Steven. Heb je de verjaardag van je mama eigenlijk al kunnen vieren vandaag? Want ik weet dat je vandaag nog enorm veel werk hebt, maar je voormiddag misschien?
2: Ja, ik heb het kunnen vieren. Dus ik kom net van tafel bij mijn mama in het zuiden van het land en ik ben blij dat ik hier geraakt ben. Dus.
0: En dit is het ideale moment om ze misschien proficiat te wensen op de radio?
2: Ik wens ze nogmaals proficiat. 72 jaar, het is jonger dan de Verenigde Staten, maar ze is even energiek als Amerika.
0: Dankjewel, Steven de Kranen. À demain, of moet ik zeggen see you tomorrow voor de gelegenheid?
2: Tomorrow I'll be back. Merci.
1: Het is zeer druk, moet ik zeggen, want bij Sportza hebben we veel wielerbreinen rondlopen. Maar een van de allerstrafste, dat is toch de cabinefluisteraar van Renaat Schotten en José de Kouwer tijdens de tv-uitzending. Dan hebben we het over Hannes Tahon. Hannes kent zelfs de telefoonnummers van de onkels en tantes van de profrenners uit zijn hoofd. En bovendien is hij ook de man die de waardes van de renners in de Sportza wielermanager bepaalt. Dus wij dachten, wat als we de 2 sterke punten van Hannes de komende 3 weken nu eens gaan combineren. Straffe rennersweetjes gekoppeld aan zijn tip van de dag voor jou. Jouw wielermanager.
0: De tip van Tahon. Hannes Tahon, heel goedemiddag.
3: Hey, Caro, goedemiddag.
0: Hoe zit het met jouw stressniveau, Hannes? Voor de Tour die start en voor de tip vooral die je gaat moeten geven aan de luisteraars.
3: Bij mij ça va, maar gisteravond kreeg ik plots een telefoontje van José de Kouwer. Ik had hem nog nooit meegemaakt. Ik dacht, wil die nu tips voor de tourmanager of zo? Maar José doet daar natuurlijk niet aan mee. En hij vroeg, moet ik nog iets weten? Hij wil precies wat gerustgesteld zijn. Zo. Hij had wat stress op de vooravond van de Tour. En we hebben dan nog een kwartiertje gebabbeld over de ploegentijdrit en zo. Maar je merkt dat iedereen toch wel een beetje nerveus is op de vooravond.
0: En heb je met José dan ook gesproken over de tip die je vandaag gaat geven?
3: Daar heb ik niks over prijsgegeven.
0: Oké, dus dat is iets exclusief dat nu voor de luisteraars komt. Wie is jouw eerste tip van Tahoe?
3: Mijn eerste tip is Carlos Verona, een Spanjaard van Little Trek.
0: Oké.
3: En zijn zus heeft een band met Ruben van Gucht.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Wat is die band dan?
3: Ja, ik zie je wel lachen, Caro. Maar nee, het is niet de band die je denkt dat het is. Ze hebben allebei meegedaan aan hetzelfde tv-programma. Masterchef. Maar natuurlijk niet in dezelfde editie. Want Marta Verona, dat is de zus dus van Carlos, die heeft de Spaanse editie meegedaan. En ze heeft daar toch een stuk beter gedaan dan Ruben.
0: Oké. Hoeveel beter?
3: Wel, ze heeft die editie 8 jaar geleden gewonnen.
0: Amai.
3: En daardoor is ze eigenlijk super bekend geworden in Spanje. Ze is eigenlijk 5 keer bekender dan haar broer. Als je het op Instagram-volgers afrekent. En Marta is nu chef-kok, voedingsdeskundige en ook adviseur voor Lidl.
0: Ah, en dat is waarschijnlijk niet toevallig, want Carlos Verona rijdt voor
3: Little Trek natuurlijk. En Marta is ook al op stage geweest bij de ploeg Little Trek. Heeft daar voedingstips gegeven aan haar broer. En aan Ayuso, andere renners. Dus ze zit ook wel een beetje in de koers op die manier.
0: Oké, dus misschien is zij wel het geheime wapen voor die ploeg. En dus Carlos Verona bij uitbreiding om vandaag een heel mooi resultaat neer te zetten. Geloof je daarin?
3: Ik denk dat Little Trek wel een kans hebben is op de top 5. Er is één probleem. Een kopman, Ayuso, die is ziek geweest. Mm-hmm. Kort na de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dus die is nog niet in zijn topvorm. En die man moet wel als laatste overblijven van de ploeg. Dus dat zou wel een beetje een handicap kunnen zijn voor de ploeg. Ik vraag me ook wel af of dat ze een kiwi hebben gegeten vanmorgen. Want dat is ook een tip van Marta. Eet 's morgens een kiwi. Als je ontbijt, omdat dat rimpels tegengaat.
0: Ah, kijk, dat is nog een heel mooie tip om af te sluiten. Nog één vraagje, Hannes. Carlos Verona, kan ik die overwegen om nog in mijn wielermanagerploeg te steken? 3 miljoen kost hij. Dat is niet veel voor een renner van zo'n goede ploeg.
3: Ja, als Ayuso niet topfit is en door het ijs zakt, dan zullen zijn ploegmakers natuurlijk vrijgeleide krijgen in de bergen. Zullen ze mogen meegaan in vluchten. En dan is Carlos Verona zeker een interessante pion om voor een ritzege te gaan. Hij heeft het al in de Giro gerealiseerd. Dus ik zou hem niet van in het begin nemen, maar misschien een transfer als je ziet dat Ayuso door het ijs zakt.
0: Oké, voilà. En zo hebben we de eerste tip van Tahoe gehad. Hannes, dankjewel. Wij horen jou de komende dagen elke dag nog terug met een nieuwe tip.
1: Sportza Tour. Het pleidooi voor Carlos Verona en ook voor een kiwi 's ochtends. Dat zijn geen verkeerde tips, toch al zeker die kiwi niet. En of Zizou Bergs gek is op kiwis, geen idee, maar is hij goed aan het tennissen, Glenn?
4: Ja, toch minder dan in die eerste set. En dat heeft als resultaat dat hij de tweede set verloren heeft met 5-7. Daar straks had hij een breakvoorsprong, rodde hij nog een breakkans. Maar in datzelfde spelletje opnieuw een breakkans service uit handen gegeven. En nadien ging het gelijk op, maar dan daarnet bij 5-6 achter. Een dubbele fout op setpunt tegen. En zo dus 5-7 voor die Brit. En Bergs maakt gewoon meer fouten in die tweede set. Dat is het grote verschil. Ik moet ook wel zeggen dat die Brit beter is gaan tennis, wat meer is gaan variëren. Loopt Bergs regelmatig naar het net. En handig is hij wel, die Ferry. Wat al een paar keer een uitstekende lob uitgevoerd. Dus Zizou Bergs even naar binnen. Moet zich gaan herbronnen om zo meteen zich te herpakken in set 3. Nog niks verloren natuurlijk. 1-1 in set. En ik kan nog even meegeven dat we ook nog de uitschakeling hebben meegemaakt van de winnares van vorig jaar bij de vrouwen. En dat is Iga Swiatek. Hopelijk zijn 3 beter voor Zizou Bergs.
0: En zometeen na het nieuws van 5 uur de echte start van de Tour.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
7: Mis niets van Rockwerchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
8: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
9: Powered bij KBC.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een seizoen dat begon in september vorig jaar met Alain Remu, het gezicht van de cel Vermiste Personen. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 5:00, een goede middag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Seppe Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. We gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. En Elise Mertens stunt op Wimbledon. Ze wint van het nummer 2 van de wereld. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
17: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door het huis goed te verluchten nu het nog frisser is buiten, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden. Eventueel kunnen ze meer personeel inzetten, de meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
18: Familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoening hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
17: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
16: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur afgebrand. Chef-kok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen een job kunnen leren in een restaurant. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten, waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent de beschuldigingen.
19: We hebben van de FOD Financiën inspectie gehad. We hebben een boekhouder, zowel op de VZW en een andere boekhouder op mijn BVBA, die dat daar gewoon echt maandelijks mee bezig is. Ik denk dat dat aan de overheidsinstanties is om daar een oordeel over te vellen en niet aan een journalist. Tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat er totaal geen financiële gekke constructies zijn. Dat is er zeker niet. Maar blijkbaar is het toch mogelijk om dat in de pers te brengen.
16: In Erfurt in het centrum van Duitsland hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar die conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupalla intussen herverkozen. De AfD ligt volgens de peilingen op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in twee oostelijke deelstaten. Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement van de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week. Bij de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. In Barcelona rolt rond deze tijd het eerste wielerteam van het startpodium van de Ronde van Frankrijk. Die begint vandaag met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, is de 113e editie van de Tour nu officieel begonnen?
20: Ja, nog een paar tellen en dan gaat het eerste team, het Spaanse Cacarurral, inderdaad beginnen aan deze ploegentijdrit van 20 kilometer. En ja, langs een aantal iconische plekken bouwwerken hier in Barcelona, zoals de Sagrada Familia, om dan te finishen op die Olympische heuvel van Montjuïc. Nog niet zo lang is deze ploegtijdrit gehyped als nu. Waarom? Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel waarbij de individuele tijd van iedere coureur telt. En dus de strijd voor de gele trui zal daarom meteen tussen de kopmannen worden uitgevochten. Waarschijnlijk toch Pogacar, Vingegaard en andere Evenepoels wel. Die kunnen nu al kostbare tijd winnen of verliezen. En ze zijn eraan begonnen. Het eerste team van in totaal 23. Cacarurral uit Spanje.
16: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina. Zo is het uitgeschakeld in de derde ronde. En dat is een stunt, vertelt Glenn Martens.
21: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse. Al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
16: Het is licht bewolkt. Vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Je kan je al voorbereiden op de hitte door bijvoorbeeld nu goed te verluchten, nu het nog iets minder warm is. Meer op vrtnieuws.be.
22: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
0: We zitten na 5 uur, dat betekent dat het nu echt begonnen is. Die 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Christophe van der Goor en Sven Nys, de eerste ploeg is van start gegaan. Een ploeg waarvan ik verwacht dat we veel renners de komende dagen regelmatig in de vlucht zullen zien. Dit werk is niet echt hun specialiteit, hè?
20: Nee, laat ons zo zeggen dat ze de vlucht van de dag al gemist hebben. Bij het afrollen van het startpodium ging dat absoluut niet van harte. Nee, dat was geen goede start. Onder meer Sebastian Berwick, de man van Down Under, die wist meteen al niet waar zijn plaatje was. Moest dan, dat is een klimmertje, moest meteen 3-4 lengtes goed maken. En dan weet je, oh, wanneer het tempo meteen richting die 50-60 kilometer per uur gaat. Je moet 3 meter dichtrijden. Sven, hij had gelukt dat hij nog het wiel van zijn voorganger kon pakken. Of dat was meteen de eerste geloste van de dag.
23: Ja, dat zag er heel penibel uit. En dan zit je echt inderdaad op een paar lengtes. Die mannen vooraan trekken vol door. En dan moet je die inspanning al leveren die straks echt wel tekort gaat komen. Dit was een voorbeeld van hoe het niet moet.
20: Niet moet, inderdaad. Cacarurral is hier. Dat heeft toch veel te maken natuurlijk met Fernando Gaviria. Een man die al een aantal keren een rit gewonnen heeft in de Ronde van Frankrijk. We troffen hem ook nog met een ereplaats in de Ronde van Limburg destijds. En toen verklapte hij dat hij naar de Tour ging gaan. Ik frons een klein beetje de wenkbrauwen. Liet dat wel niet zien aan de Colombiaan. Maar toch, Gaviria, wat zou die hier nog kunnen klaarmaken in dit snelle gild tegenover een Philipsen en een Tim van Frankrijk. We troffen hem ook nog met een ereplaats in de Ronde van Limburg destijds. En toen verklapte hij dat hij naar de Tour ging gaan. Ik fronste een klein beetje de wenkbrauwen. Liet dat wel niet zien aan de Colombiaan. Maar toch, Gaviria, wat zou die hier nog

0: bochtenwerk straks krijgen ze echt wel mooie rechte lijnen waar ze snelheid kunnen gaan maken. Maar ik ga er nog geen voorspelling op wagen. Ik ga even afwachten. En het is zeer mooi om nu al het parcours een keertje van kortbij te kunnen bekijken. En vooral benieuwd naar die laatste kilometers en die slotklimmen.
1: Op Montjuïc. Ja. Wat ons nu eigenlijk al opvalt is dat de stad Barcelona enorm veel inspanningen heeft geleverd. Want van bij de start zien we dat er nadaarhekken zijn geplaatst. Zeker al in die eerste 2 kilometer dat we in het sok aan het volgen zijn van Caja Rural. Links en rechts nadaarhekken. Ja, als dat zullen we zo dadelijk zien, tot aan het einde wordt volgehouden. Dan hebben ze er toch wel nog misschien bij buurgemeente Madrid moeten gaan lenen, denk ik. Want dat zou bijzonder veel zijn. De volgende ploeg staat klaar op het podium. Ja, en wanneer we het hebben over geplaagde teams, dan is dat absoluut wel van toepassing op deze Nederlanders van Team Picnic PostNL, die Ocharme hebben moeten renners bij elkaar zoeken en scharren als het ware. Want Pavel Bittner die is er op de valreep dan toch nog in geslaagd om klaar te geraken voor deze Tour na een zware val. Hij zou ereplaatsen moeten bij elkaar kunnen sprinten voor dit team bij afwezigheid, al een jarenlange afwezigheid eigenlijk, van Fabio Jacobsen. Hè, die zijn oude niveau van weleer niet meer haalt. En ik was een beetje verrast, Sven, dat Goodall John Degenkolb er nog altijd bij is.
0: Ja, ze heeft zijn contract nog verlengd. Gaat er nog een jaartje aan vastbreien. En het is inderdaad een ploeg die op zoek is naar een goede flow. Ze hebben het zeer moeilijk om punten te sprokkelen op World Tour niveau. Hebben heel weinig wedstrijden gewonnen. Toch een ploeg die echt wel de afgelopen jaren zeer moeilijk heeft gehad. Zij baseren zich op data. Zij zijn heel gefocust, heel gestructureerd. Alles afgewogen en zo verder. Maar het lijkt dan toch niet bij iedereen te lukken.
1: Nee, dat is waar. Hoe vaak ben jij als toerist in Barcelona al geweest?
0: Ik ben er al een paar keer geweest. Een zeer mooie stad. Vooral ook om de combinatie de binnenstad, de gezelligheid en de zee. Heel kort in de buurt. Dat maakt altijd een stad voor mij heel interessant.
1: Zo is het. Het wordt een rit langs iconische punten natuurlijk. Allemaal van die bouwwerken die vooral door Gaudí zijn gemaakt natuurlijk. De architect, hè, geboren en geleefd in de 19e eeuw. En dan nog een stukje in het begin van de 20e eeuw. Langs de Sagrada Familia natuurlijk. Wat al meteen het decor was voor de ploegenvoorstelling. Donderdagavond maar loop langs andere bekende gebouwen die hij gemaakt heeft. Ontworpen heeft destijds, zoals Casa Mila. Beter bekend als La Pedrera natuurlijk. En Casa Botillo. Tegenover elkaar, min of meer. Ja. Als je gewoon de verkeerslichten oversteekt, dan kan je van het ene huis naar het andere om te bewonderen op die Passage Gracia. Voilà. We zijn vertrokken met de eerste 2 teams. Julien Alaphilippe, hij drinkt nog even. Ze hebben allemaal ijspakken aan natuurlijk, want Tudor gaat dadelijk beginnen om 5:20. En dan is het een kwestie om jezelf zo lang mogelijk in deze warme omstandigheden, 30, 32 graden, zo lang mogelijk koel te houden. En dat is absoluut bedoeld. Ja, 10 jaar geleden zag je dat af en toe nog als een rariteitsfan. Maar vandaag de dag is het gewoon, iedereen is tot in de puntjes voorbereid.
0: Ja, als je naar die bussen gaat waar die voorbereiding op die tijdrit wordt afgewerkt, dat gaat bekijken. Dat is echt Formule 1. Elk detail wordt aangemeten. Elke renner krijgt ongelooflijk veel aandacht om zichzelf koel te houden. De data, de opwarming, alles is in kaart gebracht om toch maar zo optimaal mogelijk aan de start te komen.
1: Visma, Ineos, Little Trek, Red Bull, wie van de 4 wint?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt echt af van die laatste punch die de kopman dan uiteindelijk uit de benen gaat schudden. Wat mij betreft gaan we een beetje chauvinistisch zijn en hoop ik dat Remco Evenepoel hier straks met geel staat te zwaaien.
1: Voilà, Evenepoel, Red Bull, Boren, Hans Groen en een heel mond vol. Zij starten om 7:15. Dus ja, dan denk ik dat net na het nieuws van 7:00 hier op Radio 1 dat we de uitslag gaan kennen. De prestatie van Remco Evenepoel. We zijn onderweg intussen met een drietal teams. Bijna Total Energie maakt zich klaar. Gaat ook eraan beginnen. Daarna Tudor, Groupama, Pinarello, Cofidis en Lotto Intermarché om 6:20. En we zijn zeer benieuwd natuurlijk. En we hopen dat voor hem dat het goed komt met Arnaud Delis, die daar straks in de auto moest stappen tijdens de verkenning.

0: Een samenwerking tussen Ray en Hans Zimmer heeft het nummer Click Clack Symphony opgeleverd.
1: Je hebt het al kunnen horen in de quiz voor 5 uur. De laatste ploegentijdrit in de Tour die is 7 jaar geleden afgewerkt. En dat gebeurde hier wat verderop in de schaduw van het Atomium in Brussel. De toerstart was in 2019 trouwens in België, omdat het toen exact 50 jaar geleden was dat Eddy Merckx zijn eerste van in totaal 5 toerzegens behaalde.
0: En in de winnende ploeg in Brussel zaten 2 Belgen, Laurens de Plus en Wout van Aert.
2: Voilà, we zijn vertrokken in deze ploegentijdrit, dames en heren. Dag 2 van de Ronde van Frankrijk 2019. We hadden vanochtend misschien, omdat we geen echt zicht hadden op de publieke belangstelling, gedacht, mensen zullen misschien wel in een klapstoeltje zitten langs het parcours, maar daar is absoluut geen plaats voor. Het is rijendik tussen elkaar proppen, maar dat heeft ook wel iets natuurlijk.
3: Dat is toch speciaal, hè? Hier in Brussel een Belg zien passeren en dan straks nog de andere grote ploegen met ook wel wat kletters bij.
4: Dat 22 keer, dus als je dan vermenigvuldigt met 2, dan heb je toch 44 seconden puur plezier, hè?
5: Cette fée passale, quelque chose en toi.
6: Ik start achteraan en ik zit achter Kruiswijk. Dus ja, we hebben mijn volgers getest en dat bleek het beste te zijn.
2: Kijk eens, tweede tussenpunt. Dat was 21.09 voor Katjusha. De Jumbo-Visma doet maar liefst 14 seconden sneller na 20 kilometer dan Katjusha en 16 seconden dan de Koning Quickster. Gaan hier echt wel iedereen naar huis rijden.
6: Tony is als een man die tempo aangeeft en die kan heel hard rijden.
2: Ze zijn nog met z'n 5. In laatste positie Tony Martin. Heel duidelijk herkenbaar aan zijn stijl. Laurens de Plus, die rijdt bijzonder goed. Wout van Aert. Wout van Aert kan misschien wel de witte trui gaan pakken. Sven, wie weet. Hier de laatste rechte lijn van 200 meter. Met Kruiswijk erbij. Met Wout van Aert, met Laurens de Plus aan de leiding. Ze gaan die tijd vertoveren. Meer dan 20 seconden. Nu nog 23, 22, 21. Top 20 seconden. De high five tussen Wout van Aert en Tony Martin.
6: Ik had nooit gedacht dat het gevoel van een ploegentijdrit te winnen, dat zo intens kon zijn. Steuntje dat lang gaat bijblijven.
0: Ja, Wout van Aert, hoe jammer blijft het dat hij er dit jaar niet bij is in de Tour. Hopelijk gaat zijn herstel vlot.
1: Ja, dat wel, maar we gaan hem missen, dat is zeker. En nu in Barcelona loopt het voor sommige teams, moet ik zeggen, ook echt wel een pak minder vlot dan toen voor Jumbo-Visma in Brussel, Christophe en Sven.
7: Oh la la, zo net, we hadden het al over Team Picnic, PostNL en John Degenkolb en co. En na amper een paar kilometer, een kilometer of 3, 4 minuten geleden, werden ze helemaal uit elkaar geranseld door elkaar. We hadden niet echt de indruk dat er, of konden niet echt zelf opmaken wat er misliep. Want de regisseur die had dat niet echt meteen in de gaten. Maar natuurlijk, ja, daar rijdt een Warren Barguil bij dat collectief. En ja, dan weten ze natuurlijk hoe je een Fransman die ooit al eens een rit gewonnen heeft, moeten we dan toch wat aandacht aan schenken. Maar onder meer Frank van den Broek en Warren Barguil, die werden er met z'n drieën afgereden. En dan had je nog een trosje van 3 man. En daarvoor, Sven, reed 1 jongen helemaal alleen weg. En dan, het deed pijn aan de ogen voor een team dat ook zo punctueel gestructureerd is. Waar je van kan van op aangaan. Ze hebben alles van A tot Z geformuleerd, uitgedokterd. En dan zoiets na 4 kilometer.
8: Ja, het loopt daar helemaal mis. En dat is toch een sfeer die je dan meeneemt in de komende periode. Je kan toch maar beter die ronde goed beginnen. En als dat dan echt geoliede machine is die elkaar allemaal verstaan, ja, dat ga je gewoon meenemen in die ritten die straks ook gaan komen. Hè. Er moeten bidons gehaald worden, er moet iemand afgezet worden, een goede lead-out. Straks bij al die beklimmingen moet er iemand gepiloteerd worden en zo verder. En als je dan bij dag 1 al in zo'n chaos terechtkomt, ja, dat is nooit fijn om zo te starten.
7: Helemaal waar. Tudor is begonnen dus met Julien Alaphilippe. Ze hebben ook nog wel een aardig team, denk ik. Een team van vrijbuiters voor deze Ronde van Frankrijk, maar hier een rol spelen, een rol van betekenis spelen in deze ploegentijdrit. Nee, dat zou normaal gezien absoluut niet kunnen, uiteraard. En zo, daar straks keken we nog even en luisteren we natuurlijk mee naar die ronde van Frankrijk van 2019 en die ploegentijdrit toen, waar Mike Teunissen dat geel pakte, Team Jumbo Visma dat toen won. Visma dat nu in de laatste ploegentijdrit die gereden is op World Tour niveau, die van de Dauphiné 3 weken geleden ook won. Voor Ineos, voor Education First, niet vergeten. Die hebben daar een geweldige ploegentijdrit neergezet. Little Track. En dan Red Bull en Decathlon. De Red Bull nog niet helemaal vergelijkbaar met het team dat hier vandaag aan de start staat. En, nog eens zeggen, we hoorden ook in de reportage Wout van Aert, toen een van de grote motoren natuurlijk, toen hier moest hij lossen in de Dauphiné, na een paar kilometer al. En toch kon Visma ook nog winnen. Gaan ze hem missen in deze ploegentijdrit? Ja, het antwoord is ja.
9: Een goede Wout van Aert ga je altijd missen. Hij is hier voorgemaakt. Hij kan dit heel goed. Is echt wel een motor binnen dat team om de boel in gang te houden. Enorm veel vermogen, zeker in die eerste stroken die toch wel lang rechtdoor zijn. Ja, daar kan je zo'n Wout van Aert met zijn body heel, heel goed gebruiken. Het was een atypisch beeld van een renner die al in de problemen zat, die daar gelost werd zeer vroeg in die tijdrit. Dat zijn we niet van hem gewoon. En achteraf is ook gebleken wat de reden daarvan was.
7: Zo is het. Goed, we zijn onderweg met de eerste ploegen die aan het aan de tussenpunten voorbij komen. Dat zijn nog heel weinige data die we krijgen uiteraard, omdat er maar een paar ploegen van start zijn gegaan. Opmerkelijk, bij dat eerste tussenpunt doet Team Picnic PostNL, ondanks het feit dat ze onderweg spreekwoordelijk een koffie zijn gaan drinken, doen ze toch nog beter dan Total Energie. 2 seconden sneller na 5 kilometer. Ja, kan je van op aan hoe goed dat die Fransen het aan het doen zijn.
9: Ja, namelijk, er zijn ook ploegen not die er echt niet in hebben geïnvesteerd. En dit echt zien ook als een opwarming voor de etappes die straks gaan komen. Andere ploegen daarentegen, die hebben er volop ingezet. Gigantisch veel euro's aan, ja, uitgegeven om uiteindelijk alle details te laten kloppen. Aerodynamica en zo verder. In de windtunnels, noem maar op, om hier vandaag te scoren.
7: Ja, want windtunnels, inderdaad. Er zijn ook nog een aantal teams die woensdag zijn gaan trainen op het Formule 1-circuit van Barcelona. Terwijl weer een jongen moet lossen bij Caja Rural. We nemen afscheid van diezelfde Berwick, die we daar straks al noemden als eerste geloste bij Caja Rural. Het gaat bergop. Zij zitten stilaan al op dat eerste heuveltje. Op 3 kilometer van de streep. En dan zie je dat er maar 3 man meer overblijft. 2 op dit ogenblik. En dat gaan we straks nog meer zien bij de andere teams. Maar inderdaad, voorbereiding op de F1-circuits. En de mannen van Van der Poel die hebben ook nog op zolder getraind. Hè?
9: Ja, maar het heeft ook met veiligheid te maken. Hè. Als je met een team van 8 renners op de openbare weg tussen het verkeer tegen 50, 60 kilometer per uur moet gaan rondfietsen. Jongens hebben ook de remmen niet in de vingers. Ze zitten echt in de beugel. Er komen vrachtwagens gepasseerd. De wind die links en rechts op die volle wielen terechtkomt. Dat is eigenlijk levensgevaarlijk. En dan kan je toch maar beter het circuit op gaan zoeken. Dat wordt dan vaak ook afgehuurd om uiteindelijk in veilige omstandigheden die voorbereiding goed te kunnen afwerken.
7: Alex Molenaar, de Nederlander, dat is een man die nog overschiet bij Caja Rural. En natuurlijk José Parra, dat is een Spanjaard. Met z'n tweeën rijden ze naar boven. En ik moet nu al zeggen, Sven, er staat bijzonder veel volk onder het spandoek van de laatste 3 kilometer op weg naar Montjuïc. Vanuit een van de grootste pleinen, Plaza Real hier in Barcelona, naar boven. Is dat bijzonder veel volk?
9: Ja, dit is de grote actie. Hè. Bij de ploegenvoorstelling donderdag hadden we nog een beetje het idee van, ja, het komt nog niet helemaal op gang. Nee. Maar nu de actie, renners in het straatbeeld, de grote stad Barcelona. Ja, daar komen de mensen voor buiten.
7: Zo is het. Staat klaar op het startpodium, op de startramp. Groupama FDJ, zij gaan van start met Romain Grégoire als misschien wel de bekendste naam van dit elftal.

0: On My Soul van Bruno Mars.
1: Misschien ben jij al jaren, beste luisteraar, een diehard koersfan. Of misschien volg je dit jaar pas voor het eerste ronde van Frankrijk. Zou ook kunnen. Ben je nog helemaal niet vertrouwd met de koersterminologie? Want die kan, laat ons eerlijk zijn, best wel speciaal zijn. Maar geen paniek, want ook al zit het schooljaar er intussen al op. We vragen toch even uw aandacht voor dit nieuwe vak.
2: Toegepaste pedaalkunde.
0: Toegepaste pedaalkunde, waarin we met verschillende koersprofessoren elke dag een term die je alleen maar in het wielrennen hoort uitleggen. En dit is onze eerste professor.
3: Geven, jassen, vlassen en Olympisch goud.
4: Niemand anders.
3: Olympisch goud, Olympisch goud voor Greg van Avermaet. Voilà! Bekroning van een supercarrière.
0: Olympisch kampioen van Rio 2016. En dat ben je gewoonweg voor het leven. Greg van Avermaet, goedemiddag.
5: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Greg, ik krijg nog altijd kippenvel van dat stukje commentaar. Jij ook?
5: Ik heb er heel goede herinneringen aan. En ik word er ook nog elke dag mee geconfronteerd eigenlijk.
0: Echt elke dag?
5: Nog, ja, toch wel. Oh, ja, niet elke dag, niet extreem elke dag. Maar ik was overlast nog een paar dagen geleden in een coffeeshop. En er kwam toch wel terug iemand naar mij dat ze in Midden-Amerika aan het wandelen waren. En dat ze dat moment op hun telefoon gevolgd hadden. Dus dat zijn zo wel vaak dingen die terugkomen waar mensen mij toch nog altijd op aanspreken.
0: Ja, dat is heel erg mooi. En ook heel erg mooi, Greg, is dat jij een van onze koersprofessoren dus bent. Laten we eventjes luisteren naar de term die jij gaat uitleggen, want het is er eentje die onze commentatoren de komende weken waarschijnlijk elke dag gaan uitspreken.
6: Er zal hier zeker vandaag uitgespeeld worden als kopman.
0: Als kopman uitgespeeld worden. We beginnen niet te moeilijk met onze toegepaste pedaalkunde. Maar Greg, leg eens uit, wat is een kopman?
5: Een kopman is vooral de koersen probeert te winnen. Hè. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat kan een beetje verschillen van zeker de Tour van dag naar dag. En bij een etappe dat zich ligt, er is natuurlijk ook iemand voor de klassement, omdat is dan een kopman voor klassement, maar het kan soms ook wel iemand zijn die dag kan winnen. Dus dan ook wel de kopman, dus waar mensen dan, de andere renners dan zoveel mogelijk proberen voor te werken, om die in zo'n goede mogelijk positie en zo met zo weinig mogelijk energie te verspelen in een goede positie proberen te brengen om de rit te winnen of de Ronde van Frankrijk te winnen. Dus dat is een beetje de definitie dat ik zou zeggen. De man die de ploeg draagt en die verantwoordelijk is voor de resultaten over 3 weken of die dag.
0: Ja, en dat is ook iemand die dus echt vooraf aangeduid wordt, hè?
5: Ja, alles wordt besproken. Hè. Dus in de Tour is dat inderdaad een klein beetje meer complex dan bijvoorbeeld in een klassieker. In een klassieker weet je van, die dag is dat de kopman. En er zijn er ook maar een paar natuurlijk die capabel zijn om zo'n wedstrijd te winnen. En dan probeert de ploeg die in zo goed mogelijke omstandigheden ergens af te leveren. En dan zijn je met 8 man. Dan heb je 7 krachten bij wijze van spreken. Die proberen nu zo goed mogelijk af te leveren op een bepaald punt of zo goed mogelijk te ondersteunen dat je zelf een goed resultaat kan rijden.
0: Ja, en jij bent dan natuurlijk vaak genoeg geweest in je carrière, Greg, een kopman. Wat moet hij eigenlijk kunnen buiten hard koersen? Want dat is de logica zelf natuurlijk.
5: Ja, inderdaad. Je moet vooral de koers kunnen winnen. Hè. Ik denk dat dat daarmee begint als je niet capabel bent om een wedstrijd af te maken of geen goed resultaat te rijden, dan kan je al geen kopman zijn. Maar ik denk dat je vooral ook veel respect moet doen ten opzichte van je ploegmaat. Omdat die toch allemaal een klein beetje de droom hebben om kopman te zijn op een bepaald moment. En dan moet je daar toch wel goed mee kunnen omgaan. Het is ook een bepalende factor. Ondersteuning is heel belangrijk. En het is soms raar, want het is niet zoals in voetbal waar de hele ploeg wint. Maar het is vaak in koers is toch wel degene die het meeste aandacht krijgt, is toch wel degene die echt de koers zelf vindt. En de ploeg is wel heel belangrijk daarbij. En ik denk dat vooral een soort respect en een soort goodwill bij veel ploegmaats moet kunnen creëren. Die dan toch weer door het vuur proberen te gaan of willen voor u door het vuur gaan om zo'n goed mogelijk resultaat te kunnen rijden.
1: Ja, Greg, en wat doe je dan als kopman om jouw team, jouw ploeg te soigneren, zeg maar, en die goodwill te creëren? Ligt dat soms in kleine dingen naar hen toe?
5: Ja, ik denk dat dat vaak gewoon een koffie trakteren is. En vooral ook veel interesse tonen in hen, denk ik. Ook te zien hoe dat hun wedstrijd is verlopen. Ook een soort autoriteit uitstralen. En ook dingen aangeven. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat ze weten wat ze moeten doen voor u. En een aantal bepaalde punten aanhalen wat jij belangrijk vindt in dat soort wedstrijden. En vaak hebben ze ook wel een paar rechterlijnen nodig. Zeker als je dan een arrivé hebt die je ligt, moeten dat er ook wel duidelijk aangeven waar dat je ergens gepositioneerd wilt zijn en wat er van hen ook verwacht wordt. Ik denk dat alles begint met duidelijke rechtlijnen en dat iedereen dan ook weet wat zijn taak eigenlijk is.
1: Er zijn ook wel renners die voor hun kopman echt door het vuur gaan. Hè. Er zijn verhalen van ploegmaats die de was deden voor hun kopman, Nico Matan van Frank van den Broeke, bijvoorbeeld.
5: Ja, het is dat. Die mensen, die mannen weten ook wel van, ik heb misschien niet de capaciteiten om deze wedstrijd te winnen. En als ik dan mijn kopman eigenlijk zo goed mogelijk kan brengen en zo goed mogelijk kan soigneren, dan kan ik er eigenlijk ook wel een goede carrière op maken. Want ook veel helpers worden eigenlijk vrij goed betaald, mogen dan ook naar alle mooie wedstrijden. En dan kun je eigenlijk ook een heel mooie carrière uitbouwen. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor veel jonge renders ook. Want iedereen komt over met heel veel kwaliteiten en heel veel overwinningen. Maar bij de profs is dat dan vaak anders. En dan moet je dan ook wel je positie ergens vinden in dat peloton van wat kan ik nu eigenlijk wel ten opzichte van alle toppers. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke is om dan je goed te positioneren en je kwaliteiten te leren kennen. En er zijn inderdaad supergoeie knechten die bij wijze van spreken alles voor hun kopman zou gedaan hebben. Als die iets ging gevraagd hebben op bed van ga nog een keer naar de receptie, mijn oordopjes gaan halen of zo, die zouden dat gedaan hebben. Dus dat hoort er een klein beetje bij om uw kopman zoveel mogelijk rust te bieden en zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat gaat vaak in koers, maar dat gaat vaak ook daarbuiten nog een klein beetje verder. Maar dat is een beetje afhankelijk van welke type mensen of welk type renner dat je bent.
0: Wat is dan eigenlijk het zotste dat iemand ooit voor jou gedaan heeft?
5: Goh, ik moet zeggen dat ik niet zoveel dingen vroeg of niet zo gepamperd werd. Maar vaak dat extra soort rust dat je toch wel wil creëren. Vaak al een soigneur of zo. Dus ook wel nog een keer 's avonds laat nog een keer een bericht sturen van wilde je me nog een keer wat water of zo dingen gaan halen. Dat eigenlijk vanzelfsprekend is om het zelf te gaan halen, maar doordat je dan toch eigenlijk zelf zo goed mogelijk wil presteren en zoveel mogelijk rust wil kennen, dat je dat toch aan iemand anders begint te vragen.
0: Ja. Meestal ga je naar de koers graag met één kopman, soms ook met twee. Red Bull zit met Lipovic en met Remco Evenepoel, twee kopmannen in één ploeg. Kan dat volgens jou eigenlijk? Zal er niet altijd eentje ergens aan het langste eind moeten trekken?
5: Nee, ik denk dat dat wel mogelijk is. Ik denk dat dat zeker in een tour zeker niet slecht is, omdat je dan ook wel een beetje de druk kunt verdelen op twee schouders. Omdat je verschillende renners gaan er ook anders mee om. Als ze volledig de druk krijgen van een ganse ploeg, verstijven ze bij wijze van spreken. Anderen worden er dan weer beter van als enkele kopmannen worden uitgeroepen. Maar ik denk in de Tour kan zoveel gebeuren dat je dan toch wel beter een beetje spreidt. En ze zijn ook niet, alleen momenteel zijn ze ook niet topfavoriet. Ik denk dat Pogacar en Vingegaard er nog altijd een beetje boven staan, boven die twee namen. En ik denk dat je daar dan beter op twee ijzers in het vuur kunt gokken om dan toch het beste resultaat te hebben. Want over 3 weken gaat er toch wel iets gebeuren en dan gaat het wel duidelijk zijn wie je eigenlijk de beste van de twee is.
1: Ja, het kopmanschap, het is wel wat. Voor sommigen, zoals je net aangaf, is het een last die ze niet kunnen dragen en is die verantwoordelijkheid gewoon te zwaar en anderen voelen zich als een vis in het water. Caro, jij nog een watertje nodig? Kussentje, je zit goed.
0: Oh, dat is lief, maar voor mij alles in orde. Jij, Gert?
1: Voor mij ook, wel degelijk wel. Dankjewel, Greg van Avermaat. Geniet alvast van de Ronde van Frankrijk en we gaan jou hier zeker nog eens terug horen. Hè. Dag.
5: Ja, dat is goed. Merci.
1: Bye bye.
5: Dag.

0: Ze heeft vele mooie nummers, maar dit blijft een van de allerbekendste, uiteraard, Sensualité van Axel Red.
1: Ik kies goed uit welke nummers ik jou laat afkondigen intussen. Hè?
0: Sorry, wat zei je?
1: Ik kies goed uit welke nummers ik jou laat afkondigen.
0: Ja, dat heb je al meteen goed in de smiezen, Karel.
1: Ik heb voor de rest ook goed nieuws van Zizou Bergs. We gaan nog eens live naar Glenn Martens, die wedstrijd van onze landgenoot aan het volgen is. Derde ronde op Wimbledon. En hij heeft zich herpakt, Glenn.
2: Ja, zeker wel. Hij heeft die derde set zelfs overtuigend gewonnen met 6-2. Twee keer door de service gegaan van zijn tegenstander. Hij heeft echt wel de tijd genomen na die tweede set om even naar binnen te gaan om te herbronnen. En is uitstekend uit die kleedkamer gekomen. Het begin ging nog wel gelijk op, maar wat is er anders in set 3 dan in set 2? Wel, hij heeft opnieuw zijn goede opslagen gevonden. Dat percentage eerste services omhoog gekregen. Zeer sterk ook op die eerste service. 88% van de punten won hij daarop. Agressief blijven spelen, dat deed hij ook in set 2. Alleen de foutenlast was daar net wat te hoog. En dat heeft hij kunnen rechtzetten in set 3. Daar weer een positieve balans. 11 winners tegenover 6 onnodige fouten. Dus zijn niveau simpelweg opgetrokken. En als hij zijn niveau haalt, ja, dan is hij gewoon de betere van Ferry. En hij maakt dan ook die set heel mooi uit met een jump smash. Hij is natuurlijk niet verlegen om wat show Zizou Bergs. Het zal zaak zijn om nu gefocust te blijven. Geen noodloze energie te verspillen. Want hij heeft natuurlijk al heel wat wedstrijden in de benen. Met die zege in Eastbourne natuurlijk. En dus ook al 3 wedstrijden hier op Wimbledon. Maar voorlopig ziet het er goed uit voor Zizou Bergs, die nog 1 set nodig heeft om zich voor het eerst te plaatsen voor de 8e finales van een Grand Slam toernooi.
1: Dat zou een heel erg mooie primeur zijn voor Zizou Bergs natuurlijk.
0: Absoluut wel. Intussen schiet het ook wel op in Barcelona. Het is aan Lotto Intermarché daar met Christophe en Sven. Dan toch Arnaud Delis ook.
3: Ja hoor, al zag hij er een beetje pips uit. Dat kan natuurlijk ook wel zijn, omdat wij weten wat er aan de hand is. Aan de gang is natuurlijk ook met De Lee, dat we dat meteen op die manier interpreteren. Maar hij zag er toch wel pips uit, hè Sven? Ik bedoel, in die hot seat zitten.
4: De onzekerheid zal absoluut toeslaan. Hè. Als je dat hebt voorgehad in die laatste voorbereiding. Ademhaling niet meer onder controle. En je moet dan al zo'n tijdrit gaan beginnen. Ja, dan ga je met een bang hartje naartoe.
3: Zo is het. En ik moet meteen even iets rechtzetten. Met excuses ook aanbieden aan team Picnic Post NL. Want ze hebben zelf nu gecommuniceerd over de reden waarvoor ze eigenlijk helemaal uit elkaar waren gereten. Waarom? Omdat zij mikken op de groene trui. De groene trui die wordt vandaag uitgedeeld of gegeven op basis van de snelste tijd. De renner die als eerste de snelste tijd heeft bij dat eerste tussenpunt. En ja, dat was inderdaad ook. En vandaar dat we dat ook gemist hebben. Omdat de regisseur dat niet in beeld heeft gebracht. Die was misschien ook niet mee met de zaak. Ze hebben het collectief, dat eigenlijk geen collectief meer was, in beeld genomen na dat tussenpunt. En inderdaad, Picnic NL heeft gecommuniceerd op Twitter of X dat dat het doel was en dat ze zich nadien een beetje hebben laten bollen en dan weer gegroepeerd. En voorlopig werkt dat plan, lijkt dat te werken. Nu, in alle eerlijkheid gebied mij te zeggen, straks ook nog Premier Tech natuurlijk, Soudal, Ineos, noem maar op. Alle topteams moeten daar nog voorbij komen. Maar vooralsnog hebben zij met daar 8-9 ploegen die daar gepasseerd zijn bij dat eerste tussenpunt na 5 kilometer de beste tijd. Dus je weet maar nooit, on sait jamais.
4: Een koers in de koers, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Echt gaan voor een tussendoel om proberen die groene trui binnen te halen. Staat hier 2 seconden sneller gereden dan Total Energies. Dat is de tweede ploeg in die eerste tussensprint. Of ja, dus het eerste tussenpunt. Cajaloural is daar op plaats 3, 6 seconden.
3: Zo is dat Total Energie dat tot nu toe de beste tijd heeft aan de aankomst boven op Montjuïc. Ja, en we hebben eigenlijk een soort van dubbele beklimming. Hè, want het parcours, 19 kilometer lang, ietsje meer. Golvend doorheen de stad, heel rustig op en af. En dan gaat het voor een eerste keer vanaf het Plaza d'España gaat het omhoog. Maar een man die dat beter kan beschrijven is Jonas Maas. Want die heeft de eer deze week om op de motor te zitten. Welkom in Sportza Tour, beste Jonas. Vanochtend whatsappten wij al. Ik wens je heel veel geluk en vooral geniet ervan. Want dat is wel een hot seat om duimen en vingers van af te likken natuurlijk. Dat parcours vandaag, hoe ziet dat er concreet uit?
5: Goedemiddag Christophe en Sven. Het is inderdaad een hot seat, want het is hier ook best wel warm. Dat kan ik je alleszins wel meegeven, maar het is een fantastisch mooie stad natuurlijk om deze Grand Départ in te houden. Dat uiteraard ook wel. Ja, dat parcours, we starten dus in het Parc del Forum, dat bekend is bij festivalgangers, denk ik vooral, van het Primavera Sound Festival. Dat is hier een tijdje geleden nog georganiseerd. En dan draaien de renners voor echt wel een aantal kilometer langs de zee mee. Hebben ze de zeebries schuin op kop. Dan draaien ze 180 graden met dan nog een bocht naar links, echt de stad in. Het wafelijzerpatroon dat zo goed gekend is als je Barcelona, als je daar al eens bent geweest. Dat is echt een wafelijzerpatroon. En daar gaan ze dus in totaal 16 bochten afleggen voor ze aan Montjuïc komen. Waar het dus een ander deel van het parcours wordt, zoals je zegt. Maar die lange, brede lanen waar echt wel heel wat mensen staan. Zeker aan het tussenpunt bij de Sagrada Familia staan de supporters rijen dik. 3, 4 rijen dik staan ze daar om de helden van vandaag bij deze Grand Départ aan te moedigen. Wij hebben de start al meegepikt van Caja Rural. Dat waren snelheden die ze daar haalden op die lange rechte stukken. Met die brede bochten ook wel, waar je echt wel veel snelheid kan aanhouden. Van 60 km per uur en meer. Dus ja, de echte topteams die gaan er daar nog ruim boven gaan, denk ik. We zagen ook heel snel verbrokkeling wel bij Caja Rural. Dat zal er straks uiteraard ook wel zijn. We zijn heel benieuwd naar het tactisch plan bij alle ploegen, bij de topploegen. Hoe ze hun kopman willen piloteren op Montjuïc. Want dat is een echte tweetrapsraket, liever. Een helling die je echt in twee delen moet zien. Is het ergens echt heel stijl? Nee, dat niet. Maar het kruipt uiteraard wel in de benen. Als je van die hele grote molen moet komen aan die hoge snelheden, moet je plots kleiner schakelen en toch proberen die topsnelheid aan te houden. Dus een lastige laatste beklimming met nog een kleine afdaling erin, waar nog wat lastige technische bochten ook in zitten. Het is echt een uitdagend, mooi parcours door een mooie stad. Alleszins, wij gaan zo meteen, want we staan nu even aan de kant in de schaduw, want temperatuur toch boven de 30 graden. We gaan zo meteen op de start meepikken van de Alpecin-ploeg met Jasper Philipsen en uiteraard Mathieu van der Poel. Ze hebben er heel veel aandacht aan besteed aan deze ploegentijdrit. Ze willen dus echt wel scoren. Is niet om vandaag de gele trui te pakken, dan misschien wel morgen. Want dan dus opnieuw een etappe. Die finish hier op Montjuïc in Barcelona. Misschien nog wel op maat is van Mathieu van der Poel. Maar veel volk hier alleszins komen opdagen voor deze Grand Départ. Veel mensen met hoedjes op uiteraard, met zonnebrillen aan. En hopelijk ook allemaal goed ingesmeerd. Want de zon brandt alleszins. Maar het is een hele mooie start van deze Tour in Barcelona.
3: En wij pikken even in, want hier krijgen we dus wat we verwachten eigenlijk. Romain Grégoire, de kopman van Total Energie, is gelanceerd. De lanceerplatform aan de voet van Montjuïc. Hij, de kopman, heeft op dit ogenblik de beste tijd. Volledig in het groen. Nog een halve minuut over om binnen te komen. En dat gaat hij absoluut halen. En dit is de kopman. We zeggen het al bij het lanceren op het lanceerplatform. Op de startramp. En top! De beste tijd tot nu toe, 20 seconden de beste tijd, op naam van een eenling in een ploegentijdrit. Het blijft een vreemd, maar ook een heel interessant gegeven dit, hè?
4: Absoluut een heel interessant gegeven. Straks krijgen we die grote namen die allemaal tegen elkaar worden uitgespeeld op die klimmen. Het is ook een atypisch beeld van een tijdrit waar die laatste kilometer bijna staand op de pedalen wordt afgewerkt, terwijl ze meestal toch wel in de beugel liggen om zo aerodynamisch mogelijk te zijn. Lastige laatste klim.
3: Prachtig om te zien. En de mannen van Total Energie, die wisten hoe laat het was. Want zij zagen, zij hadden tot dan de beste tijd. En moeten nu baan ruimen, want een andere Fransman, Romain Grégoire, voorlopig aan de leiding namens zijn team FDJ. We zijn onderweg in deze ploegentijdrit in Barcelona. En het belooft eigenlijk wel een spannend laatst volgend uur te worden. Tot en met 6:40. Natuurlijk nog een anderhalf uurtje. Want als we dit nu net zagen, ja, dat is om echt verlekkerd naar uit te kijken. Wat het gaat geven met de Pogacars van deze wereld. Eén vraagje nog en dan ronden we af. We zien en we kijken naar Pinarello. En daar valt toch één ding op. Dat is het team van Tom Pidcock.
4: Pidcock heeft nog geen meter op kop gereden. Het is de man die straks moet gelanceerd worden. Dus die proberen ze zoveel mogelijk te sparen.
3: Geen meter, hè Sven?
4: Zodanig dat hij dus echt niet in de verzuring is relatief, maar niet echt te veel in die rode zone is terechtgekomen. Waardoor hij straks echt met heel veel explosiviteit die laatste klim kan aanvallen.
3: Ja, nog 3 kilometer in het gezelschap van de Belgen. Want Tom Pidcock die rijdt aan de zijde van Quinten Hermans, van Xandro Meurisse en Brent van Moer. En die komt geen meter aan kop op dit ogenblik. En die wordt dadelijk, misschien wel op 2,5 kilometer van de streep, wie zal het zeggen, echt aan de voet misschien van Montjuïc. Dat is 1100 meter. Wordt die gelanceerd op weg naar misschien wel ook die gele trui. Wie weet, het wordt een koers in de koers tussen de kopmannen. Een tijdrit van 1 kilometer na die 18 eerste kilometers tussen de kopmannen op Montjuïc. Staan nu klaar de jongens van Bini Girmay. Hij die nog een rit won in de Ronde van België. Aan de zijde onder meer van Tom van Asbroek. Het is bijna 5-6 jaar geleden dat Van Asbroek nog een grote ronde heeft gereden. Maar wel opgenomen in dit collectief.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. Ze stunte geweldig op Wimbledon vandaag, Elise Mertens. Een overwinning tegen de nummer 2 van de wereld, Rybakina. We hebben een heel korte reactie ook binnen. De klankkwaliteit is niet top, maar na zo'n zege, misschien wel de mooiste uit haar carrière, willen we haar toch zeker even laten horen. Ze vertelt dat ze vooraf toch even had opgezocht wat nu juist haar head-to-head is geweest tegen die Rybakina. Want dat was niet fameus.
1: Ik had waarschijnlijk ook opgesluit. 1-0. Ik dacht, oh, oké, 1-7, hopelijk geen 1-8. Maar ik had wel echt naar mezelf gekeken. Oké, als ik in mezelf geloof, dan kan ik veel dingen.
0: En ze heeft er dus 2-7 van gemaakt. Een knappe zege van Mertens. Zij staat in de vierde ronde.
2: Wat een prachtige dag voor Elise Mertens. We kunnen ook nog eens naar Christophe Meul in Barcelona. Christophe, vertel eens, waar ben jij?
3: Wel, Gert en Caro, ik loop op dit moment in de paddock. En de paddock, dat is eigenlijk de plaats waar de renners en vooral de mechaniciëns en zo zich klaarmaken voor die ploegentijdrit. En ik heb hier iemand bij mij staan die eigenlijk wel een heel belangrijke rol speelt vandaag. Dario, jij bent de neef van Remco, maar jij bent ook zijn mechanieker. Hoe stressvol is deze dag voor jou?
4: Goh, ja, toch wel stressvol. Ja, het is een beetje lang toegewerkt naar dit moment. De ploeg is er ook al lange tijd mee bezig. Het is toch wel een unieke kans om voor de gele trui te gaan vandaag. Ja.
3: Hoe lang sta jij hier al? Want jullie zijn hier vanmorgen vroeg al aangekomen. Hè?
4: Ja, klopt. Eigenlijk van 8 uur zijn we al aanwezig. Dus ja, bijna 12 uur op voorhand.
3: En dat is nodig, ja?
4: Goh, ja, toch wel. Er komt wel veel bij kijken. Het opstellen, de fietsen nakijken, controles. Ook om niet in stress te komen. Natuurlijk nog de verkenning ook nog, zelfs om 3 uur. Dus ja, alles moet een beetje voorbereid worden en gecontroleerd. Ja.
3: Je mag eerlijk zijn. Hoeveel stress heb je?
4: Het begint toch wel te komen nu. Ja. Het is, hoe korter dat komt, hoe meer het begint op te komen. Maar ik denk, ja, van mij mag het starten nu. Ja.
3: Wat is nu jouw grootste angst straks?
4: Ja, voor mij natuurlijk technisch gezien dat er niks misloopt natuurlijk. Dat ze allemaal zonder technische problemen aan de finish komen, dat is voor mij het belangrijkste.
3: Dus een ketting die eraf gaat, een drama?
4: Ja, sowieso. Ja, ja, ja.
3: Een slepende rem, een ramp?
4: Daar wil ik allemaal niet aan denken nu, ja.
3: Moet ik zwijgen?
4: We hebben alles 10 keer gecontroleerd, dus normaal gezien. Ik zeg het, een lekke band bijvoorbeeld, daar kun je nooit niks aan doen als mechanieker. Allee, als mechanieker zijnde, maar we hopen dat we alle andere technische dingen toch wel onder controle hebben. Joh.
3: En dan wil ik het nog heel even over het emotionele hebben. Een mechanieker staat sowieso al dicht bij die coureur. Die wil dat alles goed gaat. Als dat dan jouw neef is, hoeveel erger is dat dan?
4: Ja, dat is wel een extra dimensie om mee te maken natuurlijk. Dat is wel iets dat zorgt voor een extra stress. En emotioneel ook. Stel dat vanavond goed afloopt, dat zorgt wel voor ja, nog een extra beleving natuurlijk. Ja, uiteindelijk, in welke ploeg dat ook zit of met welke renners, is het altijd heel speciaal als je een leiderstrui kunt behalen of een overwinning sowieso. Maar natuurlijk, als je nog een familiale band hebt, ja, maakt het wel heel speciaal. Ja.
3: Hoeveel is er hij over bezig geweest, over geel?
4: Ja, toch voldoende, ja.
3: En wat is voldoende?
4: Ja, jullie kennen Remco ook, hij heeft de ambitie en vooral de goesting om echt hiervoor vol voor te gaan. En hij is er al een tijdje mee bezig, ja, maar ook niet alleen meer vandaag. Natuurlijk, het is maar een aantal kilometers op de 3000 en zoveel dat ze maar afleggen. Ja. Maar natuurlijk is het wel, als je hem vandaag kunt nemen of eventueel nog de volgende dagen, is wel zeker een punt dat hij van droomt en wilt halen nu. Ja.
3: En jij ook?
4: Uiteraard, ja. Kijk, luid om het gele stuur in te leggen, ja. Ja,
3: dat ligt al klaar in de bus.
4: Dat is allemaal, alle kleuren zijn voorzien, dus ik hoop dat ik het een keer mag leggen, ja. Het zou heel leuk zijn.
3: Heel veel succes.
4: Dank je wel, dank je.
0: Het zou heel mooi zijn. Remco Evenepoel in het geel. We tellen stilletjes aan af naar 7:15. Dan begint hij aan zijn ploegentijdrit.
2: Van geel naar groen, want tegen die tijd, 7:15, heeft Sisu Bergs op Wimbledon mogelijk al afgerekend met thuisspeler Arthur Ferrigren.
5: Die kans is zeer waarschijnlijk, want hij leidt met 4-1. Dubbele break in die vierde set. Ja, die veer is echt gebroken bij de Brit. Bergs aan een uitstekende set bezig. Zeer geconcentreerd. Aanvallend wanneer het moet. Gefocust. Goed serveren. Dus prima prestatie. Eigenlijk buiten die iets minder minderen. Tweede set, een uitstekende zege toch voor Sisu Bergs. Die zich dus mag gaan opmaken stilaan voor een vierde ronde. En dat wordt dan ofwel Berrettini ofwel Dimitrov. Twee oudgedienden zullen we maar zeggen. Twee spelers met heel wat blessureleed. Maar die wel uitstekend aan het tennissen zijn op dit toernooi. Spelen straks nog tegen elkaar. Dus wie weet wat Sisu Bergs daar tegen kan. Dit zal wellicht niet meer fout lopen. Mag nu gaan serveren voor een 5-1 voorsprong. En we kennen ook trouwens al de tegenstandster van Elise Mertens in de volgende ronde. Dat wordt Pliskova. Biedt kansen. Het werd wel 2-1 in het voordeel van Pliskova. Maar de laatste ontmoeting werd gewonnen door Elise Mertens. En nog een nieuwtje van op Wimbledon. Jammer genoeg negatief nieuws. Want Serena Williams zal dan toch niet gaan dubbelen met haar zus Venus. Ze heeft te veel last van de knieblessure die ze opliep tijdens haar rentrée in het enkelspel. Jammer dus geen Williams act op Wimbledon. Maar wel Sisu Bergs in de vierde ronde.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
8: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend op VRT Max.
9: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
10: Powered by KBC. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Seppe Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. En we gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
14: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door hun huis goed te verluchten, nu het 's avonds en 's ochtends nog frisser is, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden, eventueel meer personeel inzetten, de meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
15: Buren, familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoening hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
14: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
13: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur afgebrand. Chefkok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen in restaurant een job kunnen leren. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent die beschuldigingen en zegt dat die te maken hebben met een conflict met een ex-venoot.
16: Ik begrijp totaal niet wat hij bezielt om dit te doen. En dat is eigenlijk een soort van afrekening die volgens mij intern moet gebeuren. Een afrekening die moet besproken worden, maar we slagen dan in om die te contacteren. En alles wat daarin staat, heel veel zaken zijn gewoon totaal uit de context getrokken of onwaar. We kunnen dat allemaal weerleggen, allemaal.
13: Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement op de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week, waarbij zeker 30 doden vielen. Met de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. Sport. Zo'n uurtje geleden is de Ronde van Frankrijk van start gegaan met een ploegentijdrit in Barcelona. De eerste teams zijn ondertussen al gefinished. En Christophe van de Goor, welke ploeg heeft op dit moment de beste tijd?
17: Wel, dat zijn die van de Fransen van Groupama FDJ. En we zien inderdaad dat ieder team zijn kopman of alleszins de beste klimmer van de ploeg lanceert op die slotklim van Montjuïc om die solo af te werken. En bij FDJ was dat Romain Grégoire in het voorjaar nog top 10 in de Ardennenklassiekers. En bij Lotto is de zieke Arnaud Delis wel degelijk van start gegaan, ondanks gezondheidsproblemen. En Lennart van Eetveld was de beste renner van Lotto. Er staat bijzonder veel volk langs het parcours in het warme Barcelona om in het komend uur ook nog te kijken naar de topteams van Evenepoel, van Vingegaard en uiteraard van viervoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Team UAE start om 6:55.
13: Bedankt Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestunt door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Een verslag van Glenn Martens.
5: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina die in de tweede set de fouten opstapelde en de secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
13: En ook het nummer 3 van de wereld, Iga Swiatek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van een Filipijnse. Het is licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Zo hebben zorgverleners voldoende tijd om maatregelen te nemen. En zelf kan je bijvoorbeeld vanaf nu al de zon buiten houden om het langer koel te houden in huis. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
18: Sportza Tour.
11: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
19: En wij gaan snel naar onze commentatoren, naar Christophe en Sven, want jullie hebben nieuws over het Movistar-team.
17: Het gaat niet goed met 2 Belgen. Aan de ene kant Arnaud Delis. Het is wel goed dat hij binnengekomen is, maar die zat echt wel met heel holle ogen, gezondheidsproblemen, maagproblemen ofwel... Ja, ademhalingsproblemen is wel binnengelopen. De beste Belg was Lennart van Eetveld. Dat was de man die gelanceerd werd op Montjuïc. Maar wat eigenlijk belangrijker is, zeker als je het bekijkt in het geval van het klassement, Kian Uytterbroeks bij Movistar. Die kan 2 ploegmaats, 2 overgebleven ploegmaats, die hem dus zouden moeten lanceren, niet volgen. En is echt wel aan het zwalpen in het wiel van Castrillo en van Cepada. En die mannen die kijken achterom. Kian, gaat het wel? Maar je ziet aan de zwalpende stijl op zijn tijdritfiets.
20: Ja, nee, het is al goed, hè? Het is al een tijdje langer aan de gang.
17: Moet er weer af.
20: Ja, die mannen moeten echt wachten op hem. En als je ambitie hebt om top 10 te rijden in de Ronde van Frankrijk en je hebt hier dit probleem in de eerste etappe, dat is echt niet fijn om zo te starten.
17: Op 500 meter van de streep zie je dat hij gewoon een klein verzetje moet trappen en dit is pap in de benen. Dit is echt het teken van pap in de benen, Sven.
20: Ja, het kan soms, hè, dat het net dat tikkeltje te weinig intensiteit hebt gehad in de dagen voordien. Veel drukte rond deze Ronde van Frankrijk, reis gemaakt en zo verder. En dan toch net niet de power in de benen. En mogelijk kan dat dan misschien morgen of overmorgen wel terug in orde zijn. En laat ons hopen dat het niet echt een probleem is dat iets aan het broeden is. Want dat zou uiteraard ook wel kunnen.
17: Nee, dat is absoluut geen goed teken natuurlijk voor Kian Uytterbroeks als je zo aan die ronde moet beginnen. Niet alleen fysiek natuurlijk. Oké, daar kan je misschien nog wel van herstellen. Want het is zo'n ultra zware discipline. Ja, misschien hebben de zenuwen opgespeeld, last van de maag, dat soort dingen. Maar ja, vooral mentaal. Het feit dat die mannen achterom kijken met z'n tweeën en die zitten met hun handen bovenaan het stuur. Dus die trappen in de boter, die kunnen veel sneller en die moeten dan wachten op de kopman. Dag 1, op de kopman, straks aan tafel. Wat zeg je dan? 3 weken afzien, afbeulen. Hij kan, dit doet echt heel veel pijn aan de ogen, ook voor hemzelf natuurlijk. En hoe herstel je hiervan, vooral op het mentale vlak? Kijk, die twee ploegmaats die komen nu binnen, echt wel handen op het stuur. Van, er is een trainingsritje en dat kan hij dan niet volgen. Dit is heel pijnlijk voor Kian Uytterbroeks. Jammer.
20: Ja, je moet toch proberen van die moraal hoog te houden. En die ploegmaat zullen heel belangrijk zijn om hem vertrouwen te geven. Niet direct die jongen hier helemaal de dieperik inpraten, want dat heeft helemaal geen zin.
17: Er is een trainingsritje en dat kan hij dan niet volgen. Dit is heel pijnlijk voor Kian Uytterbroeks. Jammer.
20: Ja, je moet toch proberen van die moraal hoog te houden. En die ploegmaat zullen heel belangrijk zijn om hem vertrouwen te geven. Niet direct die jongen hier...

0: Je hoorde Richard Ashcroft met Music is Power.
1: Een van de teams waar toch wat van verwacht wordt vandaag, omdat ze er extra op gefocust hebben op deze ploegentijdrit. Dat is Alpecin Premier teken met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Jonas Maas op de motor. Jij hoeft geen kopbeurt te doen, maar je zit wel in hun spoor. Hè? Vertel.
2: Ja, gelukkig hoef ik geen kopbeurt te doen, want ze rijden hier toch aan echt wel hoge snelheden. Zo net topsnelheid genoteerd in de straten van Barcelona van 68 km per uur. Nu op een stukje waar ze, even kijken over de schouder van mijn motaar, 53 km per uur rijden. Dus snelheden die toch wel een pak hoger liggen dan bij de eerste teams die zijn gestart. Eentje moet op dit moment al even afhaken. Het is de eerste afhaker nu bij de Alpecin Premier Tech ploeg. Dat betekent dat ze toch mannetjes inderdaad gaan opgebruiken. Uiteraard, zo hoort dat ook. En dan zijn ze dus nog met zijn 7. Het is met de brug nummer 103. Die is helemaal leeg gereden. We zien die echt wel het hoofd buigen nu. En dat is Sylvain Dillier. De man die we de komende weken al zien, toch veel gaan zien op de kop van het peloton om het tempo te bepalen. Als ze naar een massaspeurt willen gaan met Jasper Philipsen. Maar hij moet hier dus nu als eerste afhaken. We nemen wat meer snelheid opnieuw naar de ketting die echt wel goed draait nu bij Alpecin Premier Tech. Zij misschien op weg naar een eerste echt een goede toptijd, want er zijn al wel een paar goede tijden geweest, maar de echte toppers in dit werk moeten er nog aankomen. Kunnen zij zich ertussen plaatsen? Dat is toch vooral wel de vraag. En het publiek is echt wel naar buiten gekomen. We zagen

0: Zet al heel wat Spaanse vlaggen, ook heel wat Catalaanse vlaggen uiteraard. En zo meteen gaan we passeren bij de Sagrada Familia, waar er een nieuwe tussentijd wordt opgenomen en waar de mensen 3-4 rijen dik staan. Nu een bocht naar rechts, die wordt goed genomen. Daar zal ongetwijfeld ook wel opgeoefend zijn, veelvuldig op het circuit van Zolder, want daar hebben ze dat gedaan de voorbije weken. Dus nu opnieuw die formatie proberen te zoeken achteraan. Eentje komen aansluiten, er is er opnieuw eentje die eruit gaat, die is helemaal leeg gereden. Na Sylvain Dillier, we hebben nu met nummer 107, Jonas Ricard. Die buigt het hoofd, ja. Snijdt er helemaal uit de mond, helemaal wijd. Straks gaat zijn vizier ook ongetwijfeld uit doen om nog wat meer zuurstof te kunnen nemen. Is het natuurlijk heel erg warm. Ja, rijen dik staan hier toch wel. We vroegen ons af vanmiddag of dat wel zo zou zijn, want bij onze verkenning waren mensen aan de Sagrada Familia voor het toerisme, uiteraard de cultuur. Dit is de eerste tussentijd die ze hier noteren en ze hebben de eerste tijd. 11:18:14, dus op weg naar misschien wel een eerste echte toptijd. Alpecin Premier Tech, ja, iets om naar uit te kijken, denk ik.
1: Ja, een eerste echte toptijd, u weet het, Christophe.
2: Ja, ja, absoluut, want ze zijn daar voorbij gekomen zo net en doen dat wel prima, moet ik zeggen. We zijn even de weg kwijt, ook in Sven, want ik was even iets aan het opzoeken toen Gert iets vroeg.
3: Ja, Alpecin doet het zeer goed. Ze hebben daar keihard op getraind. Ze hebben heel veel focus gelegd in die eerste etappe, mogelijk met geel in het vooruitzicht. Niet vandaag misschien, maar wel morgen. Mathieu van der Poel in zeer goede doen. Heeft in de Ronde van Zwitserland getoond dat hij in blakende conditie is. Ook op de tijdrit. En we gaan ervan uit dat werk nu vandaag toch ook al gaat beloond worden.
2: Bij dat eerste tussenpunt moesten ze nog 6 seconden toegeven op de Nederlanders van Team Picnic Post NL. Maar nu dus de beste tijd bij het tweede tussenpunt. En hebben al 11 seconden beter gedaan dan de mannen van Movistar daar. En voorlopig zitten Kian Uytebroeks, heel triest te wezen natuurlijk wat hij daar heeft meegemaakt, wat hij vandaag heeft meegemaakt. Nog maar de 8e tijd voor de Spanjaarden. Dat op zich is natuurlijk niet zo verwonderlijk, maar die kijkt straks tegen de grote jongens al aan. En het begin van deze Tour, dag 1, naar een achterstand en op een achterstand van een minuut of zelfs wel meer.
3: Na 19,5 kilometer.
2: En hetzelfde geldt voor Tobias Johannessen. Die komt nu binnen op ook al 20, 25 seconden van de beste aan de aankomst. En dat zijn nog altijd Romain Grégoire en de zijne van Groupama FDJ. Ja, en die Johannessen wil toch ook wel gaan natuurlijk voor een goede plaats in de klassering. We zijn onderweg met de Netcompany Ineos. Dat zijn mannen. En als we dan even kijken naar de namen die zij hier afvaardigen, dat zijn echt wel de boys die voor de overwinning willen gaan vandaag. Met Arendsman, met Bernal, ex-tourwinnaar. Dan heb ik het nog niet zozeer over de grote motoren voor een tijdrit natuurlijk. Maar dan komen ze. Tobias Vos, ex-wereldkampioen. Weet je nog, dat was de Noord die won in Wollongong in Australië. Toen Remco Evenepoel heel hoge ogen trok en zijn wenkbrauwen fronsen toen hem gezegd werd dat Tobias Vos wereldkampioen was in het individueel tijdrijden. Filippo Ganna, alsjeblieft. Dorian Godon, alsjeblieft. Kwiatkowski. Joshua Tarling, tuurlijk. Nog eens een keertje een hardrijder uit de hoed toveren. Waarom ook wel niet. En Kevin Vauquelin. Zij zijn op dit ogenblik 4 minuten onderweg. Dus over anderhalve minuut komen zij misschien wel kussend voorbij aan die tijd van Team Picnic. En om dat mee te maken stel ik jou nog een vraag, Sven. Dan kunnen we dat meemaken natuurlijk. Of zij daar de Nederlanders meteen van die troon stoten bij dat eerste tussenpunt. Al dan niet. Maar dit is een formatie, hardrijders. Alsjeblieft.
3: Nou, dit gaat zeer hard. Kwiatkowski heeft daar achteraan alle moeite van de wereld om het wiel te kunnen houden. Zeker als dan een Ganna en een Tarling met deze lange stroken die ze hier hebben helemaal tot hun recht komen. Ze staan echt bij de grote favorieten. Vooral tot aan de voet van de klim. En dan is het maar de vraag, kunnen ze dit ook doortrekken in die laatste kilometer?
2: Dat is waar. We zitten 15 kilometer van de streep bij deze mannen. Dat wil zeggen dat we een drietal, viertal kilometer onderweg zijn. Met een tijd van 4:41. Nog een driekwart minuut en dan komen ze bij dat eerste tussenpunt. En vooralsnog kunnen we zeggen dat Team Picnic PostNL daar de beste tijd had. 5:31 aan de streep nog. Altijd de beste tijd op naam van de Fransen van FDJ. En Romain Grégoire, niet vergeten Grégoire, die in het voorjaar in de Ardennenklassiekers, zowel in de Amstel, de Waalse Pijl als in Luik, telkens een top 10 haalde. En nogmaals benadrukken hoeveel volk dat hier staat in Barcelona. Het is natuurlijk toeristisch seizoen bij uitstek, uiteraard. En we waren toch wel wat ontgoocheld door de publieke opkomst aan de Sagrada Familia donderdagavond bij de ploegenvoorstelling. Die was echt mager te noemen. Dat was niet goed. Als je dat vergeleek met de vele buitenlandse grand départs die we in de laatste jaren gehad hebben, dat was eigenlijk geen vergelijking mogelijk. Maar op dit ogenblik vandaag hier, deze vooravond in Barcelona, heel veel volk langs de kant van de weg. Onder het spandoek van de laatste 10 kilometer met de mannen van Soudal Quickstep. Achteraan met Valentin Paré-Peintre, ook die erbij zit. Die herken je natuurlijk meteen, want de jongen weegt och garme. Ja, wat zou het zijn? Dat is 45, 50, nog geen 50 kilo. Ja,
3: de buik plakt tegen de rug als je hem toch zo ziet op de fiets zitten.
2: Absoluut.
3: Komt ook niet zo heel veel op kop. Nee. Hij zal straks ook wel worden uitgespeeld in die laatste kilometers. Daar komt hij veel beter tot zijn recht. Vermogen, lichaamsgewicht en zo verder. Maar dit is voor hem een nachtmerrie, hè, om hier op die vlakke wegen dat tempo te kunnen aanhouden.
2: Zo is het. Voilà, deze flits afronden met de nieuwe beste tijd. Het zat eraan te komen. De mannen van Ineos hebben die van Picnic van de troon gestoten bij dat eerste tussenpunt. Dus voorlopig de virtuele groene trui voor hen. Hebben daar na een kilometer of 5-6 seconden beter gedaan dan de mannen van Team Picnic PostNL.
4: Er heeft een jonge Belg in deze ploegentijdrit een fameuze tik gekregen. Kian Uytebroeks maakte zijn debuut in de Tour. Maar of je er echt veel plezier aan heeft beleefd, dat durf ik toch sterk te betwijfelen. Had een heel erg moeilijke dag. Na de finish lag hij volledig uitgeput op de grond. Maar heeft intussen wel opnieuw zijn adem gevonden en een interview kunnen geven bij Rutger van Severen.
5: Kian Uytebroeks, ik hoorde je net zeggen tegen mijn collega's, de warmte, was dat de hoofdreden?
6: Maar ik denk het. Ik had krampen voordat ik aan de eerste klim begon. Ja, en dan is het moeilijk om die krampen weg te krijgen in een ploegentijdrit. Dus ja, ik denk dat de reden is.
5: Ja, het is natuurlijk kort, maar wel pittig natuurlijk in die hitte. Is het dan een kwestie van indelen ook, of speelt dat niet mee?
6: Ja, misschien wel, inderdaad. Heb ik te veel in het begin gegeven en had ik me meer moeten sparen voor de klim. Maar kijk, daar kunnen we nu niks aan veranderen.
5: Wat was het plan op voorhand?
6: Ja, gewoon ronddraaien en zo snel mogelijk die twee klimmen oprijden. En vooral op het einde moest ik sprinten naar de meet. Maar als je krampen hebt, wordt alles moeilijk.
5: Ja, dat is natuurlijk duidelijk. Je verliest een minuut, dat is al een tik, hè? Het is nog lang natuurlijk.
6: Ja, het is nog lang. Als het een minuut is, ça va nog.
5: Ja, het is ongeveer zoiets.
6: Ja, oké.
5: Oké, dankjewel.

0: Caroline, mooi nummer. Weliswaar zou je kunnen denken dat dat niet helemaal correct is wat ik zeg, aangezien de zanger van het nummer een paar meter verderop zit, maar het is wel gemeend. Caroline van Douglas First dus.
1: Snel gaat het bij de renners in Barcelona. Nog sneller ging het daar straks in Silverstone, want dit weekend is er daar de grote prijs Formule 1. De kwalificaties zijn net klaar en de WK-leider Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de pole gepakt voor de Ferraris van Leclerc en Hamilton.
0: Tour. Dit is de Tour van 2026. Dat betekent dat we 50 jaar geleden in 1976 zaten. En u weet wel wie die Ronde van Frankrijk gewonnen heeft. 50 jaar na de laatste Belgische Tourzege is Max Vrij. Is voor ons Lucien van Impen gaan opzoeken om herinneringen op te halen aan dat stukje Belgische wielergeschiedenis. Dag Max.
2: Nee, dag Gert.
0: Waar ben je geweest met hem?
2: Ja, Lucien is van Meren, of wat vroeger Meren was, de aparte gemeente. En nu is dat Erpenmeren. Dus we hebben daar afgesproken. En als je daar binnen rijdt, dan rijd je zo recht op een rond punt. Met daarop een standbeeld van Lucien van Impen op de fiets. Dan is hij aan het klimmen. Dat is echt wel prachtig. En dan op 100 meter daarvan kom je aan Café de Octopus. En dat is het stamcafé van Lucien. Ook het café van zijn broer Raymond trouwens. Die was er ook bij. Die hoorde ik op de achtergrond heel vaak zuchten en lachen. Een prachtige zaak met bolletruien aan de muur en krantenknipsels en zo. Ja, echt schitterend als je er ooit eens bent, ga er naartoe, Café de Octopus in Meren. Het is een soort van Lucien van Impen museum eigenlijk.
0: Ja, ik ga je meer vertellen. Ik ben er al eens geweest en ik kan alleen maar beamen wat je net gezegd hebt. 1976 gaan we nog eventjes opsparen. Daar heb je het uiteraard uitgebreid met hem over gehad, maar dat is voor over een week of twee. Maar je hebt ook met Lucien van Impen gepraat over deze toeren.
2: Ja, want Lucien die volgt de koers dus echt nog van heel nabij. Als het koers is, dan moet blijkbaar alles wijken. Het is nog altijd zijn lang leven. Dat is heel mooi om te zien, ook met hoeveel passie en enthousiasme dat hij erover praat. Dus ook die komende tour gaan die rolluiken, denk ik, ten huize van Impen heel de dagen naar beneden gaan. En dan gaat hij de Belgen vooral bekijken en hij heeft er wel een goed oog in.
3: Etappes gaan we winnen, we hebben sprinters genoeg. Hè? Ja. Ah ja, volgens mij, we gaan niet meer terugvallen zoals enkele jaren terug hadden, dat we een paar jaar hadden, dat we geen enkele etappe konden winnen. Als Belg is dat wel een beetje afrontelijk. Hè? Ja, en ik vind dat wij als Belg toch in de Ronde van Frankrijk moeten meespelen. Mm-hmm. En het enige is dat wij misschien twee renners hebben die een klassement kunnen rijden. En verder hebben we enkele die kunnen etappes winnen.
2: Nou, etappes gaan we dus zeker winnen. Dat hoor je in dat sappige accent van Lucien. Maar dus ook twee renners die voor een klassement kunnen gaan. Kiaan Uiterbroeks zat daar volgens hem bij. Ja, die heeft vandaag misschien niet de beste beurt gemaakt. Remco Evenepoel zat er ook bij, zei hij. Al is Remco volgens Lucien toch geen echte ronde-renner Pursan.
3: Voor mij is Evenepoel een klassieke renner. Voor mij kan Evenepoel alle klassiekers winnen die er bestaan. Ook kleine etappekoersen. Maar de Ronde van Frankrijk zal het altijd heel moeilijk hebben. Het zijn er altijd een paar die gaan beter zijn. Echte rondecoureurs. En daar is het altijd moeilijk mee. Ik heb het ook moeilijk gehad, zoals ik gezegd heb. Tegen Eddy, dat was buiten categorie. En zo hebben we nu terug eentje. Nee, ja, Pogacar is ook terug buiten categorie.
2: Ja, eerder een beetje sceptisch is Lucien van Impen over Remco. Dat is niet negatief bedoeld, denk ik. Integendeel, want mocht dat toch lukken en Remco pakt die allereerste toerzege in 50 jaar, dat zou wel schitterend zijn, dan gaat de kleine van Meren de eerste zijn om de kleine van Schepdaal te feliciteren.
3: Ik heb veel respect voor hem en van mij. Het zou toch prachtig zijn. Moest hij nu de Ronde van Frankrijk dit jaar winnen? 18 juli? Heb ik de Ronde van Frankrijk 50 jaar gewonnen. 8 juli was de aankomst. En als hij de week nadien de Ronde van Frankrijk moest winnen, dat zou toch prachtig zijn. Dan ga ik ook naar zijn feest. En als hij de volgend jaar wint, ga ik niet. Want dan is het 51 jaar. Dat is zo plezant niet meer.
2: Ja, Lucien is duidelijk. Het moet dan wel dit jaar gebeuren, want 51 jaar na datum, ja, dat is niet zo speciaal.
0: Goed, meer Lucien van Impen over een dag of 10. Dankjewel, Max.
1: En wij gaan snel live terug naar Barcelona, want er is daar wel het een en ander gebeurd. Ene Mathieu van der Poel heeft gevlogen, zal ik het zo noemen.
4: De beste tijd op zijn naam. Hij is als beste binnengekomen, als eerste natuurlijk. Als kopman, dat is een open deur intrappen van Alpes in Premier Tech. Met 2 seconden sneller dan Romain Grégoire. En dat was wel een mooi beeld. De kleine Fransman wuifde de hot seats echt wel goodbye en vaarwel. Adieu, zei hij, want hij zag ene Mathieu van der Poel binnenkomen. 2 seconden. Maar dat gaat niet genoeg zijn, beste Sven, voor de gele trui. Als je ziet dat Little Trek, Red Bull, Visma en UAE er nog moeten aankomen. Hè?
5: Nee, ik denk dat het voor Mathieu van der Poel en zijn team ook nu even afwachten is. Hebben we het eigenlijk goed gedaan? Hoe moeten we dat nu gaan inschatten? Ze hebben eigenlijk weinig referentie in dit werk vanuit het verleden. Vertrouwen op het werk dat ze er hebben ingestoken de afgelopen weken. Maar het zal straks de ploeg zijn met Ineos die als eerste over de finish gaat komen en dan al dat grote geweld voor het klassement om te gaan kijken waar Alpecin terecht komt.
4: Over Ineos gesproken. En oh, dat is een lekker band achteraan bij Vauquelin. Vauquelin, een van de kopmannen die zo dadelijk zou moeten gelanceerd worden. En die wijst naar het achterwiel. En daar straks, 2 kilometer geleden, deed hij dat eigenlijk ook al. Want toen ging hij op en neer wippen. Waar blijft die auto? De auto komt er meteen naast rijden. Geven ze hem hier nu al op. Op 5 kilometer van de streep. Want de auto rijdt voorbij Vauquelin. En dat was de man in de voorbije Dauphiné die dan teken deed op een andere man die moest lossen om door te rijden bij Ineos toen. En nu heeft hij zelf pech en nu wachten ze bij Ineos niet op de Fransman. Geven ze hem hier nu al op ten voordele van Egan Bernal? Zo lijkt het er wel. Dat heeft er al schijn van.
5: Hoe pak je dat aan? Hè? Ja. Dit is echt wel koersen voor de ritzegen. Klassement, uiteraard. Bernal zit daar ook nog. Moet je nu heel die ploeg laten wachten. Als hij daar een ander wiel of een andere fiets gaat krijgen, ja, dan ben je gewoon helemaal game over met de ploeg vandaag, uiteraard. Hij heeft het lang kunnen rekken. De band gaat niet in één keer lek. Maar eens dat die bochten eraan komen, kan je natuurlijk absoluut... Ben je overstuurd en kan je nooit het wiel van je voorganger nog houden.
4: Zo is het. De mannen van Decathlon zijn ook vertrokken met Paul Sexas natuurlijk. En dat ziet er niet meteen heel scherp uit, moet ik zeggen. En het is vooral wachten op de jongens van Ineos zo dadelijk bij de doorkomst van het derde tussenpunt. Want daar heeft had Alpecin nog altijd de beste tijd. Ook aan de aankomst natuurlijk. Maar die situaties die gaan uiteraard nog wel veranderen. Bij het eerste tussenpunt, en dat is een strijd voor de groene trui vandaag. Een kleinere zegen voor diegene. Maar ja, nee, alles is belangrijk. Laat mij het gewoon meteen... juist plaatsen in de juiste context. Alles is belangrijk. En is dat hier Egan Bernal die eraf moet? Bernal heeft ook gewoon moeten laten gaan. Wow, dus de twee kopmannen van Netcompany Ineos en Vauquelin en Egan Bernal, die moeten Arendsman, Vos, Ganna, Godon, Kwiatkowski en Tarling laten gaan. Dus dat wil zeggen dat Tijmen Arendsman, de Nederlander die vorig jaar 2 ritten won, dat die zomaar eventjes in de hiërarchie, in de rangorde, in deze ploegentijdrit, dag 1, opschuift. Wat gebeurt hier allemaal? We kijken naar Soudal Quickstep en Ilan van Wilder. Of het is Vervaken, denk ik, die binnenkomt. Het is Vervaken, of zal het toch van Wilder zijn? Ik heb me nu zelf even aan het twijfelen. Ik denk dat het Ilan...
2: Ja, het is van Wilder.
4: Het is van Wilder die binnenkomt op 19 seconden van Mathieu van der Poel. En daarmee staan ze voorlopig 5e. Maar dus bij Netcompany Ineos, de 2 kopmannen die gewoon overboord worden gekieperd.
5: Ja, je ziet daar echt met het grote geweld. Denk maar aan Tarling, denk maar aan Ganna. Om daar die eerste kilometers mee af te werken. Als je niet direct over de beste benen beschikt, dan mag je nog de kopman zijn. Ja, dan ben je een vogel voor de kat.
4: En wie voorlopig dan geen vogel voor de kat is, is dat team wel. Want ze hebben ook bij het derde tussenpunt op 2-3 kilometer van de finish aan de voet van Montjuïc hebben zij de beste tijd neergezet. En hebben daar maar liefst, hou je vast, 21 seconden beter gedaan dan het team van Mathieu van der Poel. Dus op weg naar de eindoverwinning vandaag wel in deze ploegentijdrit. Dat zou heel goed kunnen, de mannen van Ineos. Terwijl die van Red Bull, van Visma en Team Emirates zich volop aan het opwarmen zijn. Zij vertrekken zo dadelijk. Het is een paar minuten over 6:30. Dan is het volgende team dat eraan zit te komen. Dat van Education First. En bij Ineos zijn we aan het klimmen. Met uiteraard Filippo Ganna en met Tobias Vos. De 2 top tijdrijders van het team. Dus zij gaan vol voor die overwinning. Maar dat kost wel de kop nu van de 2 kopmannen. Dus dan moet je eigenlijk vanavond opnieuw naar die tekentafel. En moet je zeggen, jongens, we gaan proberen voor een ritoverwinning te gaan. Want die top 10, ja, misschien wel. Maar wie komt daarvoor naar de Tour? Zet dat maar uit je hoofd. Door deze krachtpatsers, door deze oermensen, deze wonderen der natuur, Tobias Vos en Filippo Ganna. Die gewoon bergop al bijna nog 50 rijdt, Sven. Ja, dit... wat een forse, wat een kracht.
5: Ja, dit is... Indrukwekkend, ja. Hè? Dit zijn gewoon, los van Remco Evenepoel, de beste tijdrijders van de wereld op dit moment. Hè. Ga daarmee maar in een duel als ploeg, dat is niet evident.
4: Voilà, staan op het podium nu Ben Healy en de zijne. En die mannen van Education First, van manager Jonathan Voters, die zijn altijd al voorloper geweest in het dragen van futuristische speciale helmen. En als we spreken over een lanceerplatform straks aan de voet van Montjuïc, wel, de helmen die ze dragen, daarmee kan je echt wel... Ja, walking on the moon. Hè.
5: Ja, ze gaan allemaal dezelfde richting uit. Het zijn allemaal mannetjes die van Mars komen als je ze ziet vertrekken van op dat podium.
4: Zo is het. Voilà. Education, Easy Post, dan Little Trek, dan Red Bull, Visma. En om 5 minuten voor 7, Team Emirates.
1: En laat ons zeggen dat we best al wat verrassende dingen gezien hebben daar in de Tour. En we kunnen hetzelfde zeggen van de situatie van Zizou Bergs op Wimbledon. Want Glenn Martens, ik dacht dat we hem al hadden mogen opschrijven voor de vierde ronde. 4-1 stond hij voor in de vierde set. Maar kijk, het is plots helemaal gekeerd.
6: Ik had hem al opgeschreven. Ik was al bezig over zijn potentiële tegenstander. Maar we gaan een vijfde set moeten spelen. Want Zizou Bergs is erin geslaagd om 2 keer zijn service uit handen te geven. Een tiebreak. En daarom moet ik wel zeggen dat Ferry echt wel sterk was. Dus niet dat Zizou daar dramatisch in speelde. Maar Ferry een paar spectaculaire punten gewonnen. Zizou, de fouten was ook echt gigantisch omhoog gegaan. Sinds die vorige tussenkomst bij 4-1 niks aan de hand. Dan was er zelfs nog een moment om bij 4-2 opnieuw te breken door die service van zijn tegenstander. Hij kon dat breekpunt niet benutten. En kijk, het momentum helemaal nu bij de Brit. Het zal zaak zijn om even te resetten. En we zien ook nog eens dat hij verzorging nodig heeft. Zizou Bergs, wellicht een blaar, want hij heeft de kous uitgetrokken van zijn rechtervoet. Dus daar wordt hij nu voor behandeld. Hopelijk gaat hem dat niet al te veel deren. En heeft hij ook nog voldoende energie in de tank? Deze wedstrijd duurt 3 uur en 19 minuten. De gaswedstrijden die zijn uiteraard allemaal wel wat korter. Maar zoals ik daar straks al zei, hij heeft natuurlijk heel wat wedstrijden gespeeld. Heeft Eastbourne gewonnen. Dat heeft als voordeel natuurlijk dat je een geweldig vertrouwensboost gekregen hebt. Maar als nadeel dat je toch iets wat vermoeid aan zo'n toernooi begint. Dus zometeen de vijfde set. Hij had alles in handen, maar moet er nu absoluut opnieuw voor gaan strijden, deze Zizou Bergs.
0: En dan naar de turbo van Filippo Ganna, Christophe en Sven.
4: To Ganna or not to Ganna. Hier komt hij over de streep met een bonus van een dikke halve minuut op Mathieu van der Poel. Top 31 seconden beter gedaan. Filippo Ganna, de tweevoudige wereldkampioen in het tijdrijden. En Jasper Philipsen en Van der Poel en co, die weten het meteen. En die zeggen, oh ja, we hebben dit wel tot in de puntjes voorbereid. Maar we hebben echt niet lang kunnen genieten van deze hot seat. Ik noemde hem zo net een wonder der natuur, een oerkracht. Een halve minuut, Filippo Ganna.
5: Een gele droom, Filippo Ganna. Alles gegeven, hij niet uit het zadel. Hè. De typische tijdrijder die echt in het zadel, in de beugel blijft. Ook al is het daar een lastige klim. Alles uit de kast gereden om hier vandaag mogelijk geel te kunnen pakken. Moet echt op de grond gaan
4: en
5: liggen.
4: En hij valt nu zelfs van de fiets. Hij heeft ook nog een hemdje aan, een marcelletje zeg maar. Hè. Dat is het best plastisch grijpbaar.
5: Ja, zo ziet het er letterlijk
4: voor,
5: uit. Ja,
4: voor de mensen, maar is gigantisch diep gegaan. En een van de weinigen van de Tour peloton die niet naar de kapper is geweest. Ik bedoel, het staat hem prachtig, die helmbos wuivende haardos. Maar bijna iedereen heeft de tondeuse over het hoofd gezet. En ja, dan komt dan Vauquelin binnen. En nog altijd op die halve lekke band. We hebben afscheid genomen nu al op Karm van Egan Bernal. Hij zal niet meer meedoen de eerste dagen voor het klassement. Alles zetten op een ritoverwinning. Maar dus aan de streep. Net compagnie Ineos Cycling Team. Met Filippo Ganna, ex-tweevoudig wereldkampioen tegen het uurwerk. Een tijd van onder de 22 minuten. 21:55 om precies te zijn. En heeft daarmee Mathieu van der Poel met 31... Ik bedoel, Mathieu van der Poel, dat is niet de eerste de beste. Een halve minuut op 20 kilometer.
5: Ja, maar het heeft natuurlijk te maken met het team aan zich. Hè.
4: Ja, dus ja, natuurlijk.
5: Je zit daar echt met een stel tijdrijders bij Ineos, waarvan je, Netcompany, excuseer, waarvan je niet kan inschatten hoe hard dat gaat. En als je dan ook nog eens een Ganna hebt die tot aan de finish doortrekt, ja, dat is gewoon zeer moeilijk om daarmee in duel te gaan, Alpecin. Ze doen het in mijn ogen fantastisch. Voor de eerste keer in geïnvesteerd. Ik ben benieuwd waar ze uiteindelijk gaan uitkomen.
4: Inderdaad. Het is 6:40. We kijken even op onze startlijst. Zo dadelijk van start de mannen van Little Trek. Dan die van Red Bull. Die van Team Visma en UAE. Nog één vraagje. Zouden die de ploegen die ik net heb opgenoemd, zouden die nu al weten wie aan de leiding staat? Krijg je dat door of niet? Of wil je dat eigenlijk niet weten?
5: Ik denk dat op voorhand wel is afgesproken of ze het nog willen weten of niet. Die mannen zitten zo in hun focus, moeten echt bezig zijn met hun eigen verhaal te schrijven, vertrouwen hebben in hetgene wat ze zelf kunnen. En dan heb je er eigenlijk weinig aan om op dit moment de tijden van de andere ploegen te kennen.
4: Verrast Filippo Ganna, de top tijdrijders, de topmannen, de kopmannen ook voor het eindklassement in deze ploegentijdrit voor de gele droom of niet? Dat is nu eigenlijk de hamvraag van deze ploegentijdrit in het komend half uur.
1: Het is hier al druk geweest en we gaan er zowaar nog een schepje bovenop doen, want straks begint de eerste 8e finale op het WK voetbal.
0: Dat is juist. En natuurlijk is het uitkijken naar de prestatie van Marokko. Nederland heeft de confrontatie met Marokko alvast niet overleefd. Kan een van de gastlanden, met name Canada, dat straks wel? Geert Hermans, goeie avond. Marokko favoriet zometeen.
7: Ja, zeker Gerrit. Goeie avond ook wat mij betreft. Marokko heeft al indruk gemaakt op dit WK tegen Brazilië onder meer. En zeker tegen Nederland, tegen wie het zich oververdiend kon kwalificeren bij de laatste 16. Maar je mag ook niet uit het oog verliezen dat het toch aan een zijden draadje heeft gehangen. Want die gelijkmaker van Marokko, van Issa Diop, die viel maar in de toegevoegde tijd. Dus het had ook zomaar gekund dat Marokko er nu niet meer bij was. Het zou wel jammer geweest zijn, want Marokko is echt wel één van de beste ploegen op dit WK. Met knap aanvallend voetbal. Het gevaar komt van alle kanten. Met een dynamisch middenveld ook, met tal van positiewissels. Het steeds door elkaar lopen, zodat de tegenstander er langzaam maar zeker gek van wordt. En die tegenstander, dat is vandaag Canada. Dat eigenlijk al lang blij is dat het nog in het toernooi zit. Voor de eerste keer geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer een match gewonnen op een WK. Intussen zelfs al twee tegen Qatar en Zuid-Afrika. Dus voor hen is het WK al geslaagd. Maar als je dan toch bij die laatste 16 bent, dan wil je misschien nog meer. Canada is ook een leuk, aanvallend en dynamisch spelend team dat heel wat kansen kan creëren, maar niet altijd even efficiënt is in het omgaan met die kansen. Twee ploegen die altijd naar voren willen, dus dit zou wel eens een leuke pot voetbal kunnen worden. Nu wat de ploegen betreft, bij Canada zitten er 6 spelers in de selectie met een Belgische link. Daarvan staan er vandaag 3 aan de aftrap met achterin Luc de Fougerolle, een heel seizoen bij FC Dender gespeeld. Op het middenveld deze keer geen plaats voor Saliba van Anderlecht, wel voor Buchanan, ex-Club Brugge. En vooraan speelt ex-Buffalo Jonathan David naast Oluwaseyi. Dus geen Kyle Larin, ex-Zultuarigem en Promise David van Union. Die zitten trouwens net als Alfonso Davis op de bank. En bij Marokko 1 wijziging, noodgedwongen, want Shadi Riad, centrale verdediger, is niet fit geraakt. En hij wordt vervangen door iemand die we goed kennen. Namelijk Redouane Halal van KV Mechelen. Dus Maliwa zowaar vertegenwoordigd op dit WK. Want dus ja, over een paar weken, of wat wou ik zeggen, Saibari natuurlijk. Saibari die speelt wel mee. Voorin speelt dus Bilal Elkanous naast Saibari. Toch een beetje de man van Marokko op dit toernooi. De ex-speler van Racing Genk. Wel, hij speelt niet langer voor PSV. Want over een paar weken wordt hij verwacht op de training van Bayern München. Zijn transfer is nu afgelopen week helemaal afgerond. Voor 55 miljoen verhuist hij van Eindhoven naar München. En zijn opleidingsclub Racing Genk pikt ook nog een graantje mee van deze transfer. Saibari, hij scoorde al 3 keer op dit WK en trapte ook de beslissende penalty binnen tegen Nederland. Niet alleen doeltreffend, maar het is ook een verschrikkelijk harde werker die loopt en blijft lopen. De match wordt afgewerkt in Houston, in Texas, waar het buiten 35 graden is om 12 uur 's middags. Maar gelukkig spelen Canada en Marokko de match in het door airco gekoelde Energy Stadium, waar 72.000 mensen in kunnen. Dus van de hitte zal in het stadion niemand last hebben, Gert.
1: Dankjewel Geert. Aftrap dus om 7 uur en dan horen we jou opnieuw. We gaan eens luisteren naar Mathieu van der Poel. Die zal ongetwijfeld een gele droom toch ergens gekoesterd hebben, maar het zal geen geel voor hem worden. We gaan luisteren naar zijn reactie bij Rutger van Seven.
8: Mathieu, welk gevoel hou je over aan deze tijdrit?
9: Ja, best oké. Ik denk dat we voor onze ploegen, zoals ik al zei, vooraf is nooit onze specialiteit, maar ik denk dat we er goed op gewerkt hebben en een oké prestatie neerzetten. Ik denk dat we 2-3 jongens gewoon net iets te snel kwijt zijn om echt onze snelste tijd voor ons te rijden. Maar over het algemeen denk ik dat het best oké was.
8: Ja, die hele voorbereiding van jullie, in welke mate heeft dat geholpen?
9: Ja, het helpt sowieso gewoon om ook al een stukje voor de veiligheid om gewoon te zijn aan elkaar. Het gewoon worden van in die positie met 8 man rond te draaien. Ik denk dat dat ook wel het voornaamste is waarom dat we er zoveel op getraind hebben. En dat we hier niet gingen winnen, dat moesten we op voorhand natuurlijk. Maar ik denk dat we er voor ons wel het maximaal hebben uitgehaald.
8: Is het belangrijkste dat je de kansen gaaf houdt voor morgen? Voor dat geel bedoel ik dan?
9: Ja, dat was de bedoeling. Maar ja, we wisten ook wel dat als alles goed ging en we echt perfect reden, dat we misschien 30 seconden of iets meer verliezen. En dan blijf je in de buurt, maar ook weer niet. En ik denk dat, zoals ik net al zei, dat morgen ook wel een beetje onderschat wordt al.
8: Oké, dankjewel.
0: Het is bijna 7:15. Mathieu van der Poel die kan zich gaan opfrissen, terwijl het voor Remco Evenepoel rond deze tijd, Christophe en Sven, zo ongeveer moet gaan beginnen, denk ik.
4: Ze staan klaar. De mannen van Red Bull, Bora, Hans Grohe met Lipovic, met Hindley, Dens, Cataneo, Evenepoel, Tratnik, Tim van Dijken, geweldig voorjaar en natuurlijk Maxime van Gils. Al die vingers die staan op de computertjes. De vingers van de official gaan naar beneden. 1 en top, daar gaan ze. En hij neemt meteen de leiding. De man die rijdt natuurlijk als wereldkampioen in het tijdrijden, neemt meteen de leiding. Hij is de man om wie het draait. 19,5 kilometer nog te rijden. Begin van deze ploegentijdrit voor Evenepoel, die na de eerste bocht naar links meteen kijkt. Zit iedereen meteen in het wiel? Het antwoord daarop is nee. Want de laatste twee die moeten meteen aansluiten. En die moeten meteen op de pedalen gaan staan. En dat is de ex-winnaar van de Ronde van Italië, Jai Hindley. Die mag als laatste gaan beginnen. Hindley zit in het wiel van de grote Nico Dens. Dus Hindley zit echt wel uit de wind. En je ziet aan dit beeld, Sven, dat het een kleine zit in de rug van een grote. Dat hebben ze heel goed uitgedokterd. Met aan de leiding de master himself.
5: Ja, pakt direct zijn verantwoordelijkheid. Niet echt sparen naar die laatste klim toe. Hij, de man, de wereldkampioen, de allerbeste in dit werk, neemt zijn volledige ploeg op sleeptouw. Maar het is toch afwachten, hè. Die eerste kilometers, oké, ça va. Maar we gaan straks ook in principe nu een ploeg zien die met twee renners gaat finishen als alles loopt zoals hij het hopen. Hè.
4: Ja, sorry dat ik lach, maar dat alleen al wordt toch geweldig om te zien straks.
5: Tuurlijk.
4: Evenepoel gaat alles eruit persen om Lipovic eraf te krijgen op Montjuïc, of niet? Of ben ik nu te slecht van
5: indoor? Ik ga ervan uit dat hij gaat proberen om alleen binnen te komen, ja, stiekem.
4: Zo is het.
5: Hij zal het niet uitspreken binnen de ploeg.
4: Nee, maar het glimlachje nadien zal veel verraden, als het zo is. Goed, hij komt van de kop af. En dan zien we meteen wel een tactisch plan al meteen. Want hij schuift in vierde positie. Gaat dus absoluut niet als laatste hangen. Dus dat wil zeggen dat er een aantal kerels gaan zijn die veel meer werk gaan opknappen en hooi op de vork gaan nemen. Hè. Dat is heel duidelijk. Zo dadelijk is het alweer aan hem. Vrij korte kopbeurten voor de andere mannen. En de eerste lange was bijna een kilometer voor de wereldkampioen himself. En misschien geven ze dat zelf ook wel aan. Geeft hij dat zelf ook wel aan?
5: Ja, het is de renner die denk ik in principe in staat is om heel veel kilometers alleen op kop te rijden. En dan toch nog met de snelste tijd binnen te gaan komen. Dus hij gaat inderdaad veel kopbeurten doen.
4: Een tussentijd van Little Trek. Die mannen hebben 1 seconde minder goed gedaan bij het eerste tussenpunt dan Ineos. En dat wil zeggen dat die ook zeer goed begonnen zijn aan deze ploegentijdrit. Natuurlijk de mannen van Mats Pedersen en co. En natuurlijk niet te vergeten Juan Ayuso. Ayuso die gaat voor het podium, of voor een podium toch wel, in deze Ronde van Frankrijk. 12,5 kilometer nog. De big shots zijn onderweg. Zo dadelijk, het is echt wel aftellen. Nog kijken naar team Visma, Lise Blank natuurlijk en het team van Tadej Pogacar. En jij wou nog iets zeggen over Ayuso?
5: Fietst hier door zijn eigen straat.
4: Juist, is van Barça.
5: Van Barcelona, dus dat zal hem een extra boost geven.
4: Ja, een andere renner, jongeling nog. Enfin, bedoel, ten opzichte van onze leeftijd. Dat is Joaquin Rodriguez, ook al een tijdje gestopt, maar dat is ook een Barcelonees. Goed, bij Decathlon gaat het minder vlot. Kees Bol moest er zo net af. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Nee, ja, dat is de sprinter. Daar zijn ze nog met z'n vieren. De laatste man is Matthew Ricciatello, de Amerikaan die er niet bij was wegens ziekte in de voorbije Dauphiné. En kijk eens wie aan de leiding rijdt op 3 kilometer van de streep. Dat is onze Paul himself. Paul Sexas leidt die dans. Hij is de beste van dit team. En de man in tweede positie, dan is Thijs Benoot. Die steekt de duim naar beneden. Die doet de duim naar beneden. Waarom is dat dan?
5: Omdat het zeer moeilijk is om Sexas te gaan volgen. Daar ga ik vanuit. Hij pakt echt zijn verantwoordelijkheid op die leeftijd. Alles vol in de beugel. Die jongens moeten niet meer overnemen.
4: Ah, Thijs Benoot vol op de pedalen. Recht staan op de grote plateau. Om gewoon het wiel te kunnen houden van Paul Sexas. Paul Sexas die in de beugel ligt. En de andere twee nog in het wiel van Benoot. Dat zijn Aurélien Paré-Peintre. En in laatste positie Ricciatello. En dan gaat nog eens de duim naar beneden van Thijs Benoot. Om te zeggen, ik kan hem met moeite volgen. Ik ga hem dadelijk moeten laten rijden. En dat is op 3 kilometer van de streep. Dan denk ik, Sven, als je de beste bent. Ja, so what? Nee, of is dat... Ja,
5: ik ga er toch ook vanuit dat Benoot geeft wel aan. Het moet trager, maar Sexas die denkt alleen maar het moet hier sneller. Ik moet zo snel mogelijk aan de finish zijn.
4: Zo is het.
5: Dus hij pakt ook echt zijn verantwoordelijkheid. Rijdt op kop van de ploeg en denkt niet dat er nog heel veel jongens gaan overkomen.
4: Aan de streep nog altijd de beste tijd voor Ineos. En met name voor Filippo Ganna. Een halve minuut beter gedaan dan Mathieu van der Poel. En we moeten nu toch wel met argusogen kijken naar de prestaties van Little Trek. Trek die onderweg bij het eerste tussenpunt bijna even goed deden als de mannen van Ineos. De klok gaat naar beneden. De vingers die worden minder in aantal. Zo dadelijk nog 10, 9, 8 voor Victor Kampenaerts en co. En voor Jonas Vingegaard. Vingegaard die als enige met een rode helm start. Geen Wout van Aert dus bij dit team. Zeer jammer. Piganzoli, Koes, Jurgensen, Perstrand, Hagenes, Kampenaerts, Bruno Armirail. Wat een motor. Franse motor. Affini. Heel net op tijd geraakt. Klaargeraakt voor deze Ronde van Frankrijk. Vorige zondag gevallen in de individuele tijdrit. En zo zijn ze vertrokken. Nog één ploeg na deze Nederlanders. Team Emirates, zo dadelijk met Tadej Pogacar. Over een minuut of vijf. Het is eigenlijk al een heel lekkere, een heel spannende ploegentijdrit in Barcelona.

0: Mami. Dat was Merel met Baby. We gaan naar onze man op de motor, naar Jonas Maas. Jij zit, als ik het goed heb, in het spoor van Remco Evenepoel.
1: In het spoor inderdaad van de wereldkampioen tijdrijden die nog geen enkele keer op laatste positie heeft ingepikt als hij een kopbeurt heeft gedaan. Het is ook wel opvallend dat hij elke keer hij van de kop komt even kijken naar zijn ploeggenoot. Toch even monsteren, even kijken hoe ze het ermee gesteld. Hoe is het gezicht? Staat de mond al ver open? Kunnen ze het nog volhouden? Want, en dat is wel opvallend, aan het eerste tussenpunt hadden ze verre van de beste tussentijd. Zelfs pas de tiende tussentijd. Misschien wel deel van het hele plan om dan nu pas te versnellen. We kijken even naar de snelheidsmeter, 57 km per uur. Ja, op dit stuk, we zitten nu in het centrum van Barcelona, hebben we er toch wel sneller weten rijden hoor. Alpecin Premier League bijvoorbeeld heeft hier sneller gereden. Dus is het niet al te best aan het verlopen voor de ploeg van Remco Evenepoel? Of is het allemaal deel van een plan en willen ze pas echt full gas gaan in de laatste kilometers, waar er natuurlijk ook nog veel tijd kan gewonnen en ook verloren worden op Montjuïc. We zullen het straks alleszins weten. Opnieuw hebben we nu Remco Evenepoel in de derde, vierde positie. Zoals gezegd, nog een enkele keer achteraan ingepikt. Veel mensen die hier komen toejuichen. Veel Catalaanse vlaggen, veel Spaanse vlaggen, vlaggen van alle nationaliteiten. Zometeen gaan we passeren aan het tweede tussenpunt. Benieuwd wat dat gaat geven. Ik denk dat jij dat goed kan meegeven, Gert of Christophe.
2: Dat gaat niet zo goed, heb ik de indruk. Want dat eerste tussenpunt maar liefst 13 seconden moeten toegeven. 13 seconden op Ineos. Goed, je moet het niet helemaal op blijven afzetten ten opzichte van Ineos. Want daar zit niet echt een klassementsman bij. Wel ten opzichte van Little Trek. Hè, want die hebben bijna eigenlijk bij dat eerste tussenpunt even goed gedaan als Ayuso en Co. Dus als Ineos. Maar nee, bij Red Bull, Sven. 13 seconden na het eerste tussenpunt. En je ziet dat hij met overschot zit. Je kan bijna op zijn rug lezen. Op zijn voorhoofd nog meer. Ik wil hier alleen vandoor gaan, maar dat kan ik niet maken. Het gaat voorlopig niet de goede kant uit.
3: Nee, het zal vooral niet van Remco Evenepoel zelf afhangen dat de tijd niet is wat we er allemaal van verwachten. Zit wat te kijken, zit wat rond te draaien, een beetje te schuifelen op zijn zadel en wil dat het sneller gaat.
2: Zo is het. En we zijn nu met z'n allen vertrokken, want ook Team Emirates met de viervoudige toerwinnaar Tadej Pogacar. Zij zijn vertrokken. Goed, we volgen nu even, want daar de aarzeling, terwijl er een lekke band is bij Red Bull. Achteraan voor Tim van Dijk, de Nederlander. En dat is nogthans een motor. Komen hier bij het tweede tussenpunt. Het tweede tussenpunt, 12 seconden. Dus ze blijven status quo ten opzichte van de mannen van Ineos. 12 seconden achterstand. Voorlopig de derde tijd. Ja, is dat slecht? Nee, uiteraard is dat niet slecht. En het zou wel eens kunnen dat ze straks heel veel tijd gaan goedmaken met Evenepoel bergop. Want dat zou in principe toch de betere klimmer moeten zijn in vergelijking met Filippo Ganna. Dus daar is nog wel wat klaar te maken. En voorlopig van alle klassementsmannen doen ze het daar wel best oké. Nog niet zo goed als Little Trek. Little Trek heeft de beste tijd neergezet na het tweede tussenpunt. En die hebben exact dezelfde tijd als die van Ineos. Dus Little Trek met Juan Ayuso zet voorlopig en gooit voorlopig de beste kaarten op tafel. Dit is bijzonder interessant. En kijken naar het eerste tussenpunt ook zo dadelijk van Visma Lease Bike. En die moeten daar al voorbij zijn gekomen. Dat is inderdaad het geval. Op één seconde zijn zij voorbij gekomen van Little Trek en van Ineos. Dus daar liggen ze op een zakdoek bij elkaar. Super interessant.
3: Ja, zeer mooi om te zien hier. Derek G. Vácek, de zeer sterke Vácek die indrukwekkend was ook in de ronde van Zwitserland. En dan Ayuso zelf, die hier mogelijk echt al een gooi kan doen richting de gele trui in zijn eigen stad. Zou wel fantastisch zijn. Ze zijn daar wel Skelmose kwijtgespeeld met een lekke band. Toch een klassementsman met ambitie.
2: Ja, en hier komt Easy Post binnen. En ja, zij deden het nog vrij goed in de voorbije Dauphiné. Maar een derde plaats, maar geven hier 50 seconden toe op Ineos. En ja, we gaan even afronden, maar zo dadelijk weer terugkomen wanneer Red Bull gaat binnenkomen of toch gaat flirten met een volgend tussenpunt. Dus voorlopig bij het eerste tussenpunt. Daar is iedereen gepasseerd, behalve de mannen van Tadej Pogacar. Dus op hen is het nog even wachten. De beste tijd daarvoor hebben we Little Trek, hebben we Ineos en Visma Lease Bike. Binnen een seconde, op een zakdoek van een seconde bij elkaar. Dus dat is het duidelijkste. Aan de aankomst nog altijd de beste tijd voor Filippo Ganna. We zitten zo dadelijk in de laatste Is het de laatste kilometer of de laatste 2 kilometer? Terwijl Derek G, de Canadees, nu overboord wordt gegooid door Ayuso. En daar zitten ze in de laatste 2 kilometer. Dus slotsom, laatste 3 kilometer. Een heel goede prestatie voorlopig voor Juan Ayuso, de Barcelonees. Hij op weg naar de aankomst boven op Montjuïc. Voorlopig een oké start voor Evenepoel en co, maar niet al te denderend.
4: Ja, niet al te denderend. En wat dat dan zal geven bij de finish en in rituitslag nummer 1 in deze Ronde van Frankrijk. Dat gaan we allemaal vernemen na het nieuws van 7 uur dat er nu zit aan te komen.
2: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
5: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
0: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
0: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
2: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
0: Sportza Tour. Elke middag op Radio 1.
6: Koffer gestolen in Kreta.
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Voeren in Limburg is een dode gevallen bij een tractormeeting. Het gaat om de bestuurder van een tractor, een man van 62. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs, zegt Bruno Copin van het parket.
10: In Voeren, tijdens een kolonne van tractoren, heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. De juiste oorzaak van het ongeval is momenteel voorwerp van een onderzoek. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is van dit ongeval.
9: De tractormeting is stopgezet. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Omdat de wachttijden daar volgens de huisartsen sterk opliepen tijdens de hittegolf van vorige week. Soms tot 3 uur. Dat kwam door een tekort aan operatoren. Eigen onthaalmedewerkers van de huisartsenwachtpost zullen nu tijdelijk de telefoon beantwoorden. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt in een reactie dat hij de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten wil overnemen van Binnenlandse Zaken. In het noorden van Portugal hebben natuurbranden nu al 11.000 hectare natuur in vlammen doen opgaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. De Ronde van Frankrijk is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona. De favorieten zijn ondertussen allemaal onderweg. En Christophe van de Goor, wie lijkt het best voor de dag te komen?
2: Wel, tot nu toe de beste tijd op naam van tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, Philippe Ogana. Maar misschien kan de Barcelonees Juan Ayuso, die rijdt voor Little Trek, die tijd nog verbeteren. Nee, dat lukt op dit eigen ogenblik niet. Maar wel een prima prestatie voor de Spanjaard. Hij rijdt voor Little Trek. Maar op dit ogenblik kunnen we alleen zeggen, alle ploegen die zijn voorbijgekomen bij het eerste tussenpunt. Na een kilometer of 5. En daar heeft een Ineos de beste tijd voor Little Trek. Voor ook nog Team Visma met Vingegaard en Tadej Pogacar moet daar 5 seconden toegeven. Remco Evenepoel met zijn Red Bull ploeg toch al 13 seconden. Dus onze landgenoot geeft wel de indruk veel beter te kunnen, maar moet voorlopig nog altijd het gezelschap dulden van zijn ploegmaat. Misschien kan hij straks op de Olympische berg van Montjuïc nog een en ander goedmaken.
9: Oké, dankjewel Christophe. En op het WK voetbal is de wedstrijd de eerste 8e finale begonnen. Canada speelt die in Houston tegen Marokko, dat in de vorige ronde Nederland uitschakelde. Het staat er nog 0-0 en je kan die wedstrijd live volgen via Sporza op Radio 1 en op VRT Canvas. Het is licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
8: Sportza Tour.
0: Met Caro Houbrechts en Gert Geens. Le Maillot Jaune wordt in dit uur voor het eerst uitgereikt. Remco Evenepoel mikt erop. Hoe ziet het er momenteel uit voor hem, Christophe en Sven?
2: Hij zit in de laatste 3 kilometer en hij heeft de derde tussentijd. heeft nog maar twee ploegmaats meer in het wiel. Want we nemen nu afscheid van Adam Yates. En dat is de logica zelf. Dat is ook bij Team Emirates natuurlijk. Dat we afscheid nemen van Adam Yates. Maar het beeld ging heel snel even van het ene team op het andere. We zitten bij Red Bull en bij Remco Evenepoel in de laatste 2,5 kilometer. En hij heeft daar bij het derde tussenpunt 12 seconden toegegeven op Team Visma Leasebike. Dus voorlopig een heel goede prestatie voor de Deen Jonas Vingegaard. En die mannen van Visma, die hebben zelfs, wat zie ik, jawel, die hebben 17 seconden, hebben die, zou dat kunnen kloppen wat we daar zien? Of enfin, die zijn een heel goede tijdrit aan het rijden. Nu volgen we mee in het spoor, de laatste 2,5 kilometer met Remco Evenepoel. En Lipovic, die moet er bijna af. Maar Evenepoel die schuift dan mee in het wiel van Maxime van Gils. Wow, de twee Belgen zijn de beste bij Red Bull Hans Groen. En nu komen ze op een plateautje op 2,5 kilometer van de streep. En Lipovic die denkt, oh verdorie, die twee Dekselse Belgen die elkaar waard zijn qua profiel, Sven. Want je zou ze zo kunnen inwisselen. En die mannen die vlammen door. En die Lipovic die blijft op 2 meter. En uiteraard niet wachten. Wat een schouwspel is dit tegen 65 per uur.
3: Ja, heerlijk, het is toch fantastisch om te zien. Hij zit nu al een paar honderden meters op 3-4 meter. En hij krijgt het niet echt dichtgereden. Dus dat gaat in die laatste meters, die laatste 500 meter, echt wel
2: niet om te lachen, hè, maar goed.
3: Opbreken staan. Nee, het is Evenepoel die echt zo snel mogelijk hier de kopman wil zijn. Dat is ook wel duidelijk nu.
2: Ja, op 5,5 kilometer van de streep met Visma moeten we afscheid nemen van Eduardo Affini. En dat is natuurlijk wel een hardrijder. Hier zijn we nog met z'n 2-4, met 6 man op 5 kilometer van de streep. Dat is bijzonder veel. Zelfs Sepp Koes hangt er nog aan met de Vingegaard uiteraard. En we kijken ook naar Team Emirates met Tadej Pogacar. Die zijn ook nog met z'n 6. Pogacar in tweede positie. Maar zo dadelijk de aankomst meepikken van Remco Evenepoel natuurlijk. De toptijd nog altijd op naam van Ineos. 8 seconden beter gedaan dan Little Trek. Juan Ayuso voorlopig de beste klassementsman. En dan gaat er een kloof van een seconde of 20 op Team 3. Wie zijn de derde aan de aankomst? Dat zijn Decathlon met Paul Sexas. En nu is hij alleen vertrokken. Nu vertrekt hij alleen. Hij, dat is Remco Evenepoel. En Lipovic, die hangt daar dan op een meter of 10 vanaf. En dus Maxime van Gils, die heeft Remco Evenepoel gelanceerd. De twee kopmannen in mekaars buurt. En de wereldkampioen, die legt zich nog eens plat in de laatste kilometer bijna. En Lipovic, die kijkt en die roept nu waarschijnlijk om zijn moeder. En die denkt, ik wil ook mee, Remco. Maar nee, dat is voor vele miljoenen overgekomen. De grootste hardrijder natuurlijk. Heeft nog 50 seconden om binnen te komen, Remco Evenepoel. Gaat hij dat redden of niet?
3: Moeilijk te zeggen. Het is inderdaad moeilijk te zeggen. Die laatste 500 meter. En hebben we dat bord? Daar is hij nu in die laatste 500 meter met nog 38 seconden te gaan. Wordt dat wel een moeilijk verhaal, vrees ik. Maar hij geeft wel alles. Ze hebben het heel goed ingedeeld. En de voorsprong gaat in ieder geval niet meer zo groot staan als bij het tussenpunt.
2: Nee, dat is waar. En natuurlijk, we moeten ook als richtpunt nemen de andere klassementsmannen. Want van Ineos, daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Misschien wel voor die gele trui vandaag. Maar op lange termijn zijn die van Ineos niet zo belangrijk. 14 seconden nog om binnen te komen voor Evenepoel. Hij gaat het net niet redden, denk ik. Gaat hij het dan redden ten opzichte van Juan Ayuso? Dat zou ook al wel een overwinning zijn. Een kleine overwinning, maar hij gaat het niet halen. Nog een paar keer stampen op die pedalen. En hier, top is die tijd van Ineos. Dus Ganna blijft nog altijd virtueel in het geel. De gsm's allemaal in de aanslag om te filmen. Hier komt Evenepoel over de streep. En pakt hij dan Ayuso nog? Nee, 2 seconden minder goed dan Juan Ayuso. Dus 11 seconden verloren ten opzichte van Filippo Ganna. Voorlopig de beste, de derde tijd, zeg maar. Dat is meer dan de schade beperken. Maar een gele droom, die wordt niet verwezenlijk vandaag.
3: Sterke tijdrit van Little Trek met de eerste klasse mensman op dit moment, Juan Ayuso.
2: Nou, wat een beeld. Filippo Ganna die blaast het uit. Zijn concurrent natuurlijk in het tijdrijden, in het wereldse tijdrijden, blaast het uit en weet, ik heb nog altijd virtueel die gele trui. Wie kan mij hier nog van de troon gaan stoten? Misschien de mannen van Visma die ook bezig zijn aan een prima tijdrit. Die hadden bij het tweede tussenpunt hadden die de beste tijd. 2 seconden sneller dan Little Trek en 2 seconden beter dan Ineos. Dus dat gaat echt kantje boord zijn. En die zijn wel uitgelopen bij het derde tussenpunt. Daar hebben die de kloof vergroot tot 6 seconden op Ineos. Dus we zitten hier in de laatste 3 kilometer met Jonas Vingegaard en Kool. We zijn nog met z'n vieren. Gaat dit dan de gele trui opleveren voor Visma of niet? En Evenepoel die wordt enorm hard omringd natuurlijk en omstuurd door cameralui, want die willen een glimp opvangen van de wereldkampioen. Nog een minuutje of 2-3 en dan komt Jonas Vingegaard binnen en daar weten we mee.
4: En dan zijn we ook weer bij jullie. Eerst eens polshoogte nemen wat er al gebeurd is in die achtste finale op het WK voetbal tussen Canada en Marokko. Geert Heermans.
7: Wel, Gert, de eerste 8 minuten zijn in het voordeel van Canada. Dat is toch een beetje verrassend, met ook al een goede kans voor Jonathan, zoals wij het zeiden, David. In Canada zeggen ze allemaal Jonathan David. Die werd mooi gelanceerd met de kopbal van Luc de Fougerol. En David die kwam schuin alleen voor doel en trapte die bal nog net via de hand van Bounou in hoekschop. Eerste kans van de match dus voor de Canadezen. In totaal al 3 hoekschoppen in de eerste 7,5 minuut weten te versieren. De Canadezen die fel naar voren trekken. Die echt de Marokkanen onder druk zetten. En ik denk dat Marokko toch een klein beetje geschrokken is van de aanpak van Canada. Als zij dachten van ja, wij zijn in principe sterker. Ze zullen ons wel de bal laten. Nee, voorlopig niks daarvan. Het is Canada dat het initiatief neemt. En dat probeert Marokko zoveel mogelijk naar achter te drukken. En dat leverde dus, ik zei het al, 3 hoekschoppen op. Met ook 1 goede doelkans voor Jonathan David. Maar een goede tussenkomst van doelman Bounou. Dus de Afrikaanse ploegen tot dusver. Er zaten 9 Afrikaanse landen in de 16e finales. Er blijven slechts 2 Afrikaanse landen over in die 8e finales. Dat zijn Egypte en Marokko. Met Egypte dat het tegen Argentinië moet opnemen. En dus Marokko dat hier moet proberen voorbij Canada te geraken. Nu, ja, wat Canada betreft. Het is ook zo dus dat zij al toch een redelijk parcours hebben afgelegd. Met die schitterende 6-0 tegen Qatar. En ook nog eens een overwinning tegen Zuid-Afrika. Dus wat dat betreft is hun WK zeker al geslaagd. Daar werd nu ook nog Olawosei even weggestuurd. Dus de druk van de Canadezen op Marokko blijft aanhouden. Dus toch een beetje een verrassende start hier in Houston tussen Canada en Marokko. Gescoord is er nog niet.
0: Dankjewel Geert. En dan zoals beloofd terug naar Christophe en Sven voor de finish van Visma Leasebike.
2: De laatste 1000 meter en Jonas Vingegaard heeft nog altijd het gezelschap van Matteo Jurgensen en van de jonge Italiaan Davide Piganzoli. Geweldige tijdrit is, zijn deze mannen hier aan het rijden. En nu zet de Amerikaan zich aan de kant. Matteo Jurgensen zegt, voilà, ik heb het volle pond gegeven in dienst van de tweevoudige toerwinnaar. Jonas Vingegaard zit in de laatste 500 meter.

0: 21 minuten 55 seconden. Nog altijd op naam van Filippo Ganna natuurlijk. En die gaat hij wel halen, denk ik. Die heeft nog een halve minuut. Ja. Jonas Vingegaard, die slaat hier weer een tijdrit uit die benen, uit die Deense benen. Zoals in Combloux een paar jaar geleden, toen hij niet geloofde dat zijn metertje werkte of niet. Want die cijfers die waren ongeloofwaardig. Bijna zei hij zelf, ik dacht dat mijn computertje kapot was. 15 seconden nog. 15 seconden gaat hij het halen in de laatste 10 seconden. Geel voor Jonas Vingegaard. En daar komt hij. En nu top over de streep. 7 seconden en 33 honderdste. Het applaus, het sportieve fairplay-achtige applaus van Ganna, van Tijmen, Arendsman, Kwiatkowski en Kool. Maar hier zetten ze meteen de toon. Ja, hier
1: ja,
0: zetten ze de toon.
1: Fantastische tijdrit. Als je ook zag hoe ze die laatste kilometer aansneden. Met daar Jurgensen nog, die echt de leading man was daar. 81 kilometer per uur kwamen ze daar die laatste kilometer aangevlogen. En dan Pigazzole, de vervanger van Wout van Aert, die het ook zeer goed doet. De laatste man voor Vingegaard.
0: Bij de derde tussenpunt. En dan ronden we even af. En dan de finale zo dadelijk met Pogacar en Co. Ik denk dat ze het niet gaan halen. Want ze hebben 13 seconden trager gedaan bij derde tussenpunt, beste Sven. Kan je dat nog goed maken? Kan Pogacar dat, mits het maken van een jump op Montjuïc, kan hij nog 30 seconden, wat zeg ik, 13 seconden dichtrijden in de laatste 3,5 kilometer? Dat zou bijzonder straf zijn.
1: Ja, dat gaat inderdaad zeer moeilijk worden. Ik denk dat Vingegaard de man zal zijn die straks draagt al een beetje geel, zwart-geel, maar het gaat de volledige gele trui zijn die hij om de schouders kan hebben. De eerste dag van de Tour.
0: Over 2 minuten weten we het.
2: We komen hier, Sophie.
3: Ja, we gaan het over 2 minuten inderdaad ontdekken of Pogacar nog voorbij die tijd van Jonas Vingegaard kan. En Gert, ik vind het bijzonder straf. Jij hebt hem dus niet in je wielermanagerploeg zitten, Jonas Vingegaard.
4: Maar dat is puur tactisch natuurlijk om niet te veel druk op zijn schouders te leggen van bij rit 1. En kijk, het rendeert meteen natuurlijk al voor hem. Hè?
3: Ik ben wel blij dat je een ploeg hebt gemaakt, want daar had ik eerlijk gezegd mijn twijfels
4: over. Ik heb het heel lang afgehouden, want tijdens de Tour is het zo druk en dan zou ik vergeten om die ploeg aan te passen en dan raak ik gefrustreerd. Ik heb het nu toch gedaan. Ik vond het vaak ook moeilijk van ja, wil ik nu kiezen tussen de ene Belg of de andere? Maar het is er toch van gekomen. Ik weet niet of ik mijn beste score zal halen vandaag.
3: Nee, want het heeft je voor de rest ook niet zoveel geluk gebracht. Wie had je nog? Kian Uytterbroeks en?
4: Kian Uytterbroeks inderdaad. En Vauquelin, die lek gereden is. Dus dat zijn al kleine tegenvallers.
3: Dat zijn inderdaad.
4: Maar de Tour is nog heel lang en Parijs is nog ver. Voilà, alsjeblieft.
3: Inderdaad, dat is een waarheid die helemaal klopt. En bij deze ook een warme oproep trouwens om je in te schrijven in onze mini-competitie. Die heet Radio 1, zo ga je hem al vinden. Maar voor de volledigheid, Radio 1 koppelteken Sporza Tour. Dan weet je dat je helemaal goed zit. En dan kan je dus opnemen tegen mezelf en tegen Gert Geens. Normaal gezien ga je na deze dag al boven Gert staan. Mezelf weet ik niet, dat gaat een beetje afhangen van wat Pogacar doet. Want hij is mijn kopman. Gelukkig hebben we natuurlijk ook nog altijd Hannes Tahon, die ons elke dag een wielermanager tip geeft. En
4: zeker wel.
3: Hij is al juist geweest over dat Lidl Trek het goed gedaan heeft.
4: Klopt.
3: Kijk, ik zie dat ze nog met 2 zijn intussen. De verwachte 2 natuurlijk bij UAE. Met Isaac Del Toro en Tadej Pogacar. Nog een 2-tal kilometer, Christophe en Sven.
0: 30 seconden, daar zitten ze aan. De te kloppen tijd van Jonas Vingegaard is 21 minuten 47. En dat gaan ze niet halen. En zo net had ik de indruk dat Del Toro een beter indruk heeft dan Pogacar. Deel je die mening?
1: Dit is niet de meeste of de beste dag van Pogacar in zijn wielerseizoen.
0: Del Toro momenteel is beter.
1: Ja, Del Toro. En ze zitten ook heel snel met z'n tweeën in die laatste 3 kilometer. Waar je bijvoorbeeld bij Visma Leasebike echt nog 4 man had op dat moment. Del Toro moet hier echt alle hens aan dek om het tempo in dat duo te kunnen houden. Want Pogacar komt eigenlijk niet zo heel veel op kop momenteel.
0: Nee, maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Hè, dat Del Toro alles geeft om Pogacar te lanceren. Maar het feit dat hij gewoon in de bochten 2-3 meter laat ten opzichte van de Mexicaan.
1: Del Toro is de betere man momenteel.
0: Dat is geen goed teken.
1: Nee.
0: Dat is geen goed teken, want anders zit je nu in de afdaling. Zit je vol in dat wiel van de Mexicaan. En dat doet hij niet. Hij laat 2 meter, en dat is veel, onder de vod van de laatste kilometer. 1 minuut 15 seconden heeft hij nog, maar er komt nog een helling natuurlijk. Die slotklim aan een gemiddelde stijging van 7%. Nee, dus Pogacar, oké, nog 3 weken. Daar is het cliché uiteraard. En wat zijn straks in de bergen, in de Alpen en de Pyreneeën, wat zijn 12, 13 seconden die hij gaat verliezen? Maar toch, ja, hij was tot nu toe onoverwinnelijk dit seizoen. Heeft amper ergens verloren. 16 koersdagen nog maar op het actief. Terwijl hij nu vertrekt van achter de rug van Isaac Del Toro. Nu vertrekt Tadej Pogacar. Heeft nog 3/4 minuut vol op die pedalen staan. Al die spieren, die tonus, die spanning op de kuiten. Prachtig om te zien. Del Toro heeft geweldig werk geleverd. En let straks in de bergen op Del Toro. Die zal ongetwijfeld nog als laatste man het lang.

0: aan de zijde kunnen blijven van de Sloveen. 28 seconden heeft hij nog om binnen te komen. En dan kunnen we eigenlijk al een eerste balans opmaken op deze eerste dag. Prima prestatie van Jonas Vingegaard en zijn team. Ook Juan Ayuso, heel goed. Tweede klasse mensman. Remco Evenepoel doet dan ten opzichte van Paul Seixas. Ook nog 20 seconden goed. Gaat, ja, maar er komt nog een bocht aan, hè, Sven. Of het zou moeten zijn dat hij echt wel een enorme fusée heeft uitgehaald. Maar in principe kan het niet. Nee, hij gaat het niet halen. Nu nog 200 meter voor Tadej Pogacar. Top de tijd. En de gele trui is voor Jonas Vingegaard. En hoeveel seconden gaat Pogacar hier al verliezen? Het gaan er een tiental zijn. 10, 11, 12 seconden, zoiets ongeveer. Daar komt de streep en top. 10, 11 seconden geeft die prijs Tadej Pogacar. En nogmaals, de eindbalans straks zal gaan over veel meer dan 11 seconden. Maar toch, dit is een eerste visitekaartje afgeleverd door de Deen. Ze zullen blij zijn bij Visma Leasebike. Hier Del Toro ook binnen 11 seconden. Op konto van Tadej Pogacar. Daarachter dan Juan Ayuso op een 16-tal seconden. Remco Evenepoel verliest ten opzichte van Vingegaard 19. Maar doet wel een goede zaak ten opzichte van Paul Seixas. Want Evenepoel 20 seconden beter gedaan dan de jonge Fransman. En dan hebben we toch de belangrijkste kopmannen alles benoemd. Hè?
1: Ja, absoluut. Op zich niet echt een super slechte tijdrit. De mannen van Visma Leasebike hebben het gewoon indrukwekkend goed gedaan. Little Trek. Een beetje boven verwachting misschien.
0: Ja,
1: absoluut wel een ploeg om in de gaten te houden. Sterke mannen, Vacek daar fantastische dingen gedaan. Dus ja, ik ben benieuwd. We hebben toch al een klein stukje gezien van de kopmannen die op de afspraak zijn. Dat is sowieso waar. En we gaan daar meer van krijgen de komende dagen. Want het wordt niet vlak en het is nog niet direct aan de sprinters.
0: Zo is het. Voilà, we ronden af hier voor de eerste keer. Met de top 10, terwijl er omhelzingen zijn van Kampenaars en Co. voor Jonas Vingegaard. Dat is mooi om te zien. Dus team Visma Leasebike wint deze ploegentijdrit. En een gele trui voor Jonas Vingegaard op de tweede plaats. Netcompany Ineos op 8 seconden. Dan team Emirates Little Trek op de vierde plaats. Red Bull als vijfde. Zesde, en dat is een goede prestatie. Decathlon maar toch al op 40 seconden. Net als Alpecin. Het team van Mathieu van der Poel heeft zich eigenlijk ook wel overtroffen als je kijkt naar het verleden. Dan Groupama, Bahrein en Jayco. Dat zijn de eerste teams vooraan en achteraan helemaal als laatste. Die van Picnic en van Astana. En dan toch nog even kijken wie de beste tijd had bij het eerste tussenpunt. Want de groene trui zal dus gaan naar Filippo Ganna. Zij waren het beste bij dat eerste tussenpunt. Dus een heel klein tikje voor Tadej Pogacar ten opzichte van Vingegaard. Maar dat hebben we al... Ja, dat vind ik ook het mooie. Dat zei ik vanochtend ook in de voorbeschouwing in de ochtend. Er is niemand met een excuus. Ze zijn allemaal fysiek top. Niemand gevallen vroeger of een paar maanden geleden. Vingegaard is top. Heeft zich niet te veel moeten inspannen om de Giro te winnen. Let's be honest. Evenepoel is top. En ja, het belooft op dat vlak een heel mooie tour.
1: Ja, we zitten echt... denk ik, we mogen een voorspelling doen op dat vlak. We zitten te kijken naar een zeer hoogstaande ronde van Frankrijk met atleten op het top van hun kunnen. Weinig tegenslagen, inderdaad. Allemaal ideale voorbereiding. Sterke ploegen rondom hen. En we spreken niet over één of twee renners, maar mogelijk misschien wel vier, vijf renners voor dat klassement die lang bij elkaar kunnen blijven.
0: Voilà. Een beetje de verliezer van de dag, onze landgenoot Kian Uiterbroeks, die krampen had en die echt wel heel wat kostbare tijd verliest vandaag met het oog op die top 10. De vreugde in het kamp van Kampenaars, Vingegaard en Co. is immens groot, met grote dank ook aan Matteo Jurgensen en Pian Zoli, die jonge Italiaan. Die geweldig ferm werk heeft geleverd. En Victor Kampenaars, die blijft maar met de UFO op zijn hoofd staan. Die vindt dat bijzonder leuk natuurlijk voor de camera's. Het is geen zicht. Aerodynamisch is het wel. Maar ze zijn bijzonder tevreden. Uitbundig bijna. Dat is precies dat het echt ook wel boven hun verwachtingen is.
1: Om zo de Ronde van Frankrijk te kunnen beginnen natuurlijk. Hè. Heel die ploeg gaat door een vuur voor Vingegaard. Ze hebben het fantastisch gedaan. Iedereen in de goede sfeer, de goede flow. De gele trui mee naar huis in die eerste etappe.
0: Voilà. Een eerste ploegentijdrit. Gelukkig ook maar eentje. Ook al heeft hij echt wel waar voor zijn geld geleverd. Eerste gele trui van deze 113e ronde van Frankrijk. Om de schouders van Jonas Vingegaard.
2: En we hebben er toch zeker van genoten horen van die eerste rit in de Tour. En inderdaad, de eerste gele trui is voor Vingegaard. Op het WK voetbal, want daar zijn ze ook bezig, staat het nog 0-0 tussen Canada en Marokko in hun achtste finale. Maar wij gaan naar een ander grasveld, dat van Wimbledon, want Sisu Bergs is nog altijd aan het spelen. Dat duurt nu al een hele tijd. Hij zit in de vijfde set. Wat is de situatie nu, Glenn Martens?
3: Zijn keypoint nu, want 4-4, 40-40 op de service van Sisu. Berg stond 40-15 voor, maar opnieuw een dubbele fout. De 12e al zo naar Deuce, maar de backhand van Ferry wel te ver. En zo voordeel voor Sisu Berg, die deze set goed begonnen is. Die een break voorstond, alweer een break voorstond, maar opnieuw die niet heeft kunnen over de streep trekken. En zo staat het dus 4-4. Heel lange onderbreking gehad. Sisu Berg een blessurebehandeling gehad. Ik denk dat hij ergens een blaar had. Ik kon het niet heel goed zien. Nadien ook nog eens een blessurebehandeling bij zijn tegenstander. En zo heeft het toch een kwartier, 20 minuten geduurd voordat dat we begonnen aan die vijfde en beslissende set. En hij trekt nu toch dat spelletje naar zich toe. Sisu Berg komt op 5-4. Dat betekent dat hij nog één game nodig heeft om zich te plaatsen voor de vierde ronde. Een vierde ronde die we daar straks eigenlijk al hadden opgeschreven bij die 4-1 voorsprong in de vierde set. Dubbele break voorsprong. Maar kijk, Sisu Berg heeft dat uit handen gegeven. Wat hem wel siert is dat hij mentaal erbij blijft. Het hoofd niet heeft laten hangen. Ook niet nadat hij daarnet die break opnieuw uit handen gaf. Maar hij moet het nu wel een keer over de streep gaan trekken. Het beloven nog spannende punten te worden. Haalt hij de vierde ronde of niet? Het is nog altijd twijfelachtig. Maar voorlopig wel 5-4 in de vijfde set voor onze landgenoot.
4: Sportzatour. Canada heeft daarnet een enthousiaste start genomen tegen Marokko. Heeft een en ander een vervolg gekregen voor de Canadezen, Geert Heeremans?
5: Ja, zeker wel, Gert, want Canada blijft de betere ploeg. En het is niet het dagje van Marokko, want hun topper eigenlijk is Maïl Saïbari, de Antwerpenaar, is net geblesseerd van het terrein gegaan. Ik heb de indruk een spierblessure. Dus pech voor Saïbari, pech voor Marokko. Hopelijk zit zijn WK er nog niet helemaal op. Hij is nu vervangen door Soufiane Rahimi. En de vrije trap voor Canada, maar die belandt in de handen van Bounou. En toch al wat kansen gezien voor Canada. Marokko is nog niet eens in de buurt geweest van de Canadese doelman Maxime Crépeau. Maar aan de andere kant des te meer. Een hele goede mogelijkheid na 10 minuten voor Canada. Na balverlies van El Ainaoui. Zomaar in de voeten van Ahmed. En die kon dan Oluwaseyi, de spits van Canada, die naast Jonathan David in de spits speelt bij de Canadezen. En die kwam schuin alleen voor doel. En met een hele mooie passeerbeweging kwam hij zelfs helemaal alleen voor doel. En dan uithalen met links. En er was een hele goede beenveeg nodig van Bounou om de 1-0 in het voordeel van Canada te voorkomen. Intussen hebben ze ook al 4 hoekschoppen weten te versieren tegen 0. De Canadezen niet alleen bijzonder enthousiast begonnen aan de wedstrijd, maar ze trekken die lijn gewoon door. Ze zijn bijzonder goed bezig, de Canadezen. Het is heel vreemd, maar Marokko lijkt niet eens wakker voor deze wedstrijd. Ze komen helemaal niet in hun spel. Dat o zo gevreesde middenveld komt gewoon niet aan de bal. Wordt voorlopig afgetroefd door de bijzonder enthousiaste Canadezen. Vraag is natuurlijk of Canada dit zo lang zal kunnen volhouden. Op een van die hoekschoppen was er overigens ook een goede kopkans voor de rechtsachter van Canada. Dat is Alistair Johnston. Die kon vrij kopen. Die was volledig alleen gelaten. Maar uiteindelijk werd die bal dan nog net afgeweerd. Dus we zijn nu toe aan de eerste hydration break. Het ziet er niet goed uit voor Marokko. Het enige voordeel is dat ze nog altijd op 0-0 staan. Want ze hebben toch al wat stevige kansen weggegeven. En zijn nog zelf niet eens in de buurt geweest van de doelman van Canada. En daarbovenop dus nog de blessure voor Ismaïl Saïbari. Hij is al vervangen. Hij is al naar de kant vervangen door Soufiane Rahimi. Dus problemen voor Marokko. Ook al de eerste gele kaart ontvangen. De man van KV Mechelen, Redouan Halal, heeft al een gele kaart gekregen toen hij tekort kwam bij een doorbraak van Tani Oluwaseyi. Dus op dit moment de Canadezen, zeer verrassend, de betere ploeg. Maar de score bij die eerste hydration break is nog altijd gelijk 0-0.

0: Joe Le Taxi van Vanessa Paradis. Rit 1 in de Tour de France 2026 is al voorbij. Visma Leasebike heeft de ploegentijdrit gewonnen voor Ineos en UAE. Jonas Vingegaard draagt morgen en zo dadelijk zal straks al op het podium het geel. Filippo Ganna is tweede op 8 seconden. Pogacar heeft 12 seconden achterstand op de Deen. Ayuso staat op 16. En Remco Evenepoel is vijfde in de zeer voorlopige stand op 19 seconden van Jonas Vingegaard.
1: En zo zijn de winnaars en verliezers dus gekend. Maar op het WK voetbal in de achtste finale tussen Canada en Marokko nog niet. De rest van de match die krijg je zo meteen met David Naert. Dag David.
2: Hey Caro.
1: Mag ik jou nog een late gelukkige verjaardag wensen?
2: Dat
1: je bent misschien niet blij dat ik het op antenne doe, maar...
2: Bij deze dus, ja.
1: Gefeliciteerd.
2: Nog altijd dus nog, als, alive and kicking. Hè?
1: Voilà, en als cadeautje krijg je nog een mooie match hopelijk.
2: Ja, ja, inderdaad. En voorlopig alles nog te gebeuren in Canada-Marokko, zoals je zegt, 0-0. Dus ik ben benieuwd naar het vervolg. En er is ook tennis natuurlijk nog altijd.
1: Nog altijd. En het ziet er naar uit dat dat misschien nog wel wat langer gaat duren, want de tegenstander van Zizou Bergs, Arthur Ferry, die heeft een medische time-out aangevraagd. Niet voor het eerst, maar wel bij een bijzonder moment in de match, Glenn.
3: Ja, bij 5-4 in het voordeel van Bergs en 40-15 op de eigen opslag. En eerst dacht ik dat hij een bloedende vinger had. Maar volgens mij heeft hij een bloedneus. En dat is al de tweede keer, want daar werd hij ook al bij het begin van die vijfde set aan verzorgd. En Zizou Bergs heeft ook aangegeven, ja, het is nu wel al de derde keer dat hij daarvoor behandeld wordt. Dus daar is hij niet gelukkig mee. Logisch ook natuurlijk bij deze stand 40-15 in die vijfde set. Dat breekt toch het ritme. Nu goed, het is wel in zijn eigen nadeel zou je kunnen zeggen, want hij moet natuurlijk serveren om in die wedstrijd te blijven. Maar zo sleept deze wedstrijd nu toch al een hele tijd aan. Een wedstrijd die enige tijd geleden al afgelopen had kunnen. Eigenlijk moeten zijn toen Bergs die dubbele break voorsprong had. Maar kijk, we zitten nu in die vijfde set. Een blessurebehandeling bij Ferry. Dus zometeen gaan we hervatten. Wordt het 5-5, dan gaan we nog minstens twee spelletjes spelen. Maar hopelijk kan Zizou Bergs na die medical time-out toch nog van die 40-15 achterstand terugkeren. En het op dit opslagspelletje afmaken. Dus 5-4 nog altijd voor Zizou Bergs. Ferry aan de opslag, maar even een blessurebehandeling.
2: Oké, Glenn, tot zometeen. En wij dan weer naar het voetbal in Houston spelen Canada en Marokko de eerste achtste finale van het WK voetbal. En nog helemaal in evenwicht na bijna een half uur, Geert.
4: Ja, zeker. Wat de stand betreft, wat het spel betreft, zijn de Canadezen gewoon de betere ploegen. Dat is toch echt een verrassing te noemen met de beste kansen. Een hele grote zelfs voor Tani Oluwaseyi, spits van Villarreal. Mooi vrijgespeeld na balverlies op het middenveld van Marokko. Maar een hele goede tussenkomst was er nodig van Bounou, Yassine Bounou, de 35-jarige doelman van Marokko. Die overigens ook al een paar andere reddingen heeft moeten doen om de Canadezen af te houden. En zo pas dan toch eindelijk een eerste schot op doel van de Marokkanen, van de nieuwe man overigens, van Soufiane Rahimi, de vervanger van de onfortuinlijke Saibari die we zagen zitten op de bank met een handdoek over het hoofd. Hij wou niet meer kijken. Hij zou misschien wel kunnen beseffen als het een echte een spierblessure is, dat zijn toernooi misschien afgelopen is. Dat is toch een kleine persoonlijke ramp voor hem en ook voor Marokko. Want hij was zo goed bezig. Topschutter ook van Marokko met 3 doelpunten. Zeer gevaarlijk, hardwerkend. De hoeken induikend. Een bijzondere goede voetballer die Saibari. Zo pas ook een transfer versierd naar Bayern München. Eerder deze week is die dus volledig in kannen en kruiken. De nieuwste aanwinst van Vincent Kompany voor 55 miljoen euro. Over dus... De overgegaan naar Bayern München. En Saibari, het zal afwachten zijn wat het verdict is rond zijn blessure. Maar het ziet er alvast niet goed uit. Rahimi is dus zijn vervanger. Dat is een spits die al 5 jaar in de woestijn speelt bij Al Ain. En toch ook al 30 jaar. Maar toch ook goed is voor 13 doelpunten in 40 matchen bij Marokko. Dus toch een heel ander verhaal dan we eigenlijk verwacht hadden. We dachten dat Marokko wel beter zou zijn. Zeker dat middenveld. Dat zij vooral het meeste initiatief zouden nemen en kansen versieren. Maar niets van dat. De agressiviteit, de manier waarop Canada aan deze match is begonnen, is toch wel, toch wel verrassend en uitstekend te noemen. Het werk van de coach Jesse March om zijn mannen zo het veld in te sturen met de opdracht van niet bang zijn voor dit Marokko. We hebben niks te verliezen. We gaan gewoon uit van onze eigen sterkte. Goed, we spelen 32 minuten. Voorlopig is het toch een paar minuten geleden dat we nog een aanval of een kans hebben gezien. Die naam waardig. De druk van de Canadezen is iets wat afgenomen na de hydration break. Marokko probeert het spel in handen te nemen, maar lukt daar voorlopig nog niet echt in. Dus 32 minuten onderweg, nog altijd 0-0 hier in Houston tussen Canada en Marokko.
5: Sportza WK.

0: Home to Us met Paul McCartney en Ringo Starr. Nog altijd 0-0 in Canada-Marokko. Nu nog een keer naar Wimbledon. Want er wordt opnieuw getennist in dat duel tussen Ferry en onze Zizou Berghs. Glenn.
1: Daarnet stond het 5-4 voor Berghs, intussen 6-5. Dat wil zeggen dat Ferry dat eigen opslagspelletje toch heeft kunnen binnenhalen na die bloedneus. En ook Zizou Berghs geen problemen op zijn eigen opslag. Dus een tiebreak, een match tiebreak, daar heeft hij zich nu al van verzekerd. Dat is dus het, ja, niet zo, het sowieso iets dat hij al op zak heeft, maar hopelijk hoeft het zover niet te komen. Een match tiebreak duurt 10 punten, geen 7 punten, zoals dat bij een gewone tiebreak is. Dus nu alle druk op de schouders van Ferry, want hij moet zo meteen absoluut zijn opslagspelletje winnen als hij nog kans wil behouden op een plekje in de volgende ronde. We hebben wel al gezien in deze wedstrijd dat hij zeer goed met die druk om kan, want is al een paar keer van een verloren situatie teruggekeerd. En Zizou Berghs moet kalm blijven, moet goed blijven serveren, hetgeen dat hij nu ook wel aan het doen is, en dan toch proberen met de nodige vertraging deze wedstrijd over de streep te trekken en om Elise Mertens te vervoegen in die achtste finales bij de vrouwen. Trouwens, echt wel pijltjesdag geweest voor de grote namen. Daar straks natuurlijk de exit van Rybakina door Elise Mertens. Ook de winnares van vorig jaar, Iga Swiatek, is eruit. En ook de finalist van vorig jaar is niet meer actief in het enkelspel. Dan hebben we het over Anisimova, die verloor van Madison Keys. Dat is natuurlijk wel een lastige loting in de derde ronde. Maar dus heel wat grote namen bij de vrouwen eruit. En we hopen dat we bij de mannen, het is niet zozeer een grote naam misschien voor het grote publiek, maar toch een Belg erbij hebben in die achtste finales. Daarvoor moet hij dus proberen om nu door de service van Ferry te gaan. Die komt wel 15-0 voor op zijn eigen opslag. Als dat niet lukt, dan is er de match tiebreak. Dus zometeen de echte ontknoping van deze wedstrijd. 6-5 dus in het voordeel van Zizou Berghs.
0: En Geert Heremans, ik stel voor dat we nog even doorprikken naar jou, naar die achtste finale tussen Canada en Marokko.
2: Ja, zeker. Nog altijd die 0-0 op het bord. En het is toch een beetje vreemd, vind ik, dat de creatieve mannen bij Marokko, zoals Brahim Diaz van Real Madrid en ook Bilal El Kanous, die we goed kennen natuurlijk, dat die nauwelijks in het stuk voorkomen. We zien ze nauwelijks aan de bal. Nochtans, de partijen die ze tot dusver hebben afgewerkt, waren ze telkens bijzonder belangrijk voor hun ploeg. En zelfs Ashraf Hakimi, die uitstekende rechtsachter, de beste rechtsachter ter wereld wordt gezegd van de PSG, hier bij Marokko ook altijd een hoofdrol. Wel ook, hij wordt uit de wedstrijd gehouden door die bijzonder enthousiaste Canadezen. Dat is toch bijzonder vreemd. Je moet zeggen, de laatste minuten komen de Marokkanen toch iets meer aan de bal. Komen iets meer in de wedstrijd. Terwijl daar nu een klein opstootje tussen Hakimi en Luc de Fougeron. En Michael Oliver die moet ertussen komen, want er zijn nog meerdere spelers die daar elkaar te lijf gaan. Opstootje daar tussen de Canadezen en de Marokkanen in minuut 39. En Michael Oliver, dat is een bijzonder ervaren topscheidsrechter uit de Premier League. Die al veel oorlogen heeft meegemaakt en al veel branden heeft moeten blussen. Hij roept daar nu de captain van Canada, Stephen Eustachio, bij zich. Om toch de gemoederen een beetje te bedaren. En ook Hakimi, de andere captain. Het was vooral Larea, had ik de indruk, de linksachter van Canada. Die daar in de clinch ging met Hakimi. En ik denk dat er een gele kaart liever bij of aan te pas komt met Hakimi. Gaat die ook geel krijgen? Wat doet Oliver? Hij heeft zeker vast een gele kaart in de hand. En hij geeft ze inderdaad aan Ashraf Hakimi. En roept nu ook Larea bij zich, de linksachter van Canada. En ook hij zal een gele kaart onder de neus geduwd krijgen. De laatste 10 minuten is het toch serieus wat bitsiger geworden. Met wat minder goed voetbal. Wat meer middenveldspel, heel veel intensiteit. Ja, we zien nu wat er eigenlijk gebeurd is in de herhaling. Een opstootje tussen Hakimi en Larea. En Larea die ging dan verhaal halen bij Hakimi. Die draaide zich om en dan werd er wat over en weer getrokken, geduwd. En dan moest Michael Oliver zijn brede borstkas er tussen steken om erger te voorkomen. Maar dus het brandje geblust met twee gele kaarten. Eentje voor Hakimi en eentje voor Larea. Derde gele kaart in deze wedstrijd. Want Maliwa, centrale verdediger Redwood Halal, heeft ook al geel gekregen. Ik moet zeggen, die Halal van Maliwa heeft het echt niet onder de markt. Al een paar slechte passes gegeven. Hoekschoppen weggegeven. Hij heeft het bijzonder moeilijk daar achterin. De vervanger van Shadi Riad. De man van Crystal Palace. Die toch wel een veel betere indruk naliet dan Halal. En weer daar gebikkel op het middenveld. Nu tussen Bilal Elkanous en Segur. Andere middenvelder daar bij Canada. Ja, tot kansen komen we niet meer. Maar des te meer gebikkel. Truitje trek. Stampen. Het is echt de laatste 10 minuten toch niet echt meer mooi om naar te kijken. Het was het eerste half uur wel, vond ik, tot aan de hydration break. Met goede kansen voor Canada. Hele goede aanvallen ook van de Canadezen. Die overigens in zwarte uitrusting spelen vandaag. En de Marokkanen in het wit. We zitten bij Hakimi. Ook hij dus nog totaal niet uit de verf gekomen vandaag. Eén schotje op doel in minuut 29 was dat van Sofyan Rahimi. Een eerste schot op doel. Waar overigens Maxime Crépeau, de doelman van Canada, niet al te veel moeite mee had. Maar om nog maar eens aan te geven hoe moeilijk Marokko het heeft. En dat is toch echt wel verrassend. De indruk die ze nagelaten hadden in die partijen tegen Brazilië, tegen Nederland. Zo dominant, zo sterk, zo offensief, uitstekend. Maar daar komt helemaal niks van terecht vandaag. Omdat de Canadezen het zo goed doen. Hoekschoppenverhouding bijvoorbeeld. 5 hoekschoppen tegenover 0 voor Marokko. 5 voor Canada. Ook dat zegt iets. Het tempo is voorlopig uit de wedstrijd. Misschien wel het ideale moment om eens naar Wimbledon te gaan. Bij jou, Glenn. Hoe doet Zizou Berch het momenteel?
1: We zijn bezig aan die super tiebreak daar. Een 2-1 in het voordeel van de Brit. Opslagpunt nu van Zizou Berch. Die backhand die is te lang. Dat betekent eerste mini-break niet voor onze landgenoot. Wel voor de Brit. 3-1 de achterstand. Dit zou toch oprecht een van de grootste ontgoochelingen zijn uit zijn carrière, denk ik. Als hij er niet in slaagt zich te plaatsen voor de vierde ronde. Na zo'n comfortabele voorsprong. Geen vuiltje aan de lucht. 4-1 in die vierde set. Dubbele break. Voorsprong goed aan het tennissen. Zijn tegenstander die echt verslagen leek. Het is nog niet afgelopen. Hij kan zich nog herpakken natuurlijk. Maar de foutenmarge die wordt kleiner en kleiner. 3-1 dus de achterstand. De service van Berch moet goed zijn. Via de netband in het servicevak. Dus dat betekent dat hij opnieuw een eerste mag gaan produceren. Koos ervoor om op het lichaam te serveren. Gaat hij dat opnieuw doen? Hij ging nu richting de T. Maar die komt er niet. Dus druk op die tweede opslag van Zizou Berch. Een dubbele break. Dubbele mini-break dan. Dat kan misschien wel eens fataal zijn. En dit is alweer een dubbele fout van Berch. Ai, ai, ai, ai, ai. Heel veel risico in die tweede service. En kijk, 4-1 nu de achterstand. Dat betekent dat hij zo langzamerhand begint te balanceren op de rand van de uitschakeling. Zizou Berch, uitstekend grasseizoen gekend. Ja, uitstekend. Vooral het einde van het grasseizoen. Rosmalen was eigenlijk niet al te best. Dan wel goed gespeeld in Halle tegen Taylor Fritz. Eastbourne gewonnen. Hier ook vrij comfortabel naar die derde ronde geraakt. En dan een uitgelezen mogelijkheid om in de vierde ronde te geraken tegen een Brit, nummer 114 van de wereld. Iemand van wie heel weinig mensen al gehoord hebben. Ik had hem ook nog nooit zien spelen. Het doet wel een goede wedstrijd. Maar kijk, Zizou Berch had het toch moeten winnen. En dat kan nog altijd natuurlijk. 4-1 wel de achterstand. Moet proberen nu 1 servicepunt af te snoepen van zijn tegenstander. Rally met de voorhand. Daarmee probeert hij te versnellen. Dat is een dropshot. Die haalt de Brit nog. En dit is goed gevolgd aan het net. De gebalde vuist opnieuw bij Zizou Berch. Die zich opmaakt om van kant te gaan wisselen. 1 puntje komt hij dus weer dichter. Het is een wedstrijd met hoogtes en laagtes van Berch. Dat kunnen we wel zeggen. Bij momenten heeft hij echt uitstekend tennis laten zien. Maar nu ook weer in die vijfde set de balans weer negatief als we die afzetten. De winnaars tegenover de onnodige fouten. 11 winnaars geslagen. Berch tegenover 16 onnodige fouten. Dat is wel volledig een evenwicht bij zijn tegenstander. 10-10. Daar zit het verschil. Want de totale punten die gewonnen zijn in deze set, die zijn exact gelijk. Elk 38 punten gewonnen. Alleen het gaat erom in het tennis om de punten op de juiste momenten te pakken. En momenteel doet Ferry dat iets beter, want hij heeft die 2 punten kloof nog altijd. 4-2, dus 1 puntje dichterbij geslopen. Zizou Berch kan niet dat nog een keer doen en die mini-break helemaal ongedaan maken. Laat het ons hopen dat hij hier toch nog een ronde kan verder gaan. De eerste service van Ferry is een goede. Daar kan Berch zijn racket toch wel tegenzetten, maar onmogelijk om die nog in het spel te krijgen. 5-2, nog een keer zeggen. We spelen een super tiebreak, dus dat betekent dat we naar 10 gewonnen punten spelen. Dus absoluut nog geen man overboord. Maar het wordt langzamerhand toch echt wel een penibele situatie. En dat had ik eerlijk gezegd Hoe lang zou het intussen geleden zijn? Anderhalf uur. Niet voor mogelijk gehouden toen hij 4-1 voorstond. Tweede serves alweer van Perks. De eerste laag in het net. Opgooi niet goed genoeg. Focus moet hij nu hebben. Kom aan, Zizou. Dit moet beter. Dit op het lichaam. We zitten in de rally met de backhand van Perks tegenover de backhand van Ferry. Ja, durft weinig risico te nemen. Die slice die valt ver en weer een mishit van Perks met de voorhand. Ja, verrast een beetje door die slice die diep valt net voor de basislijn. En dat betekent nu al 6-2. 4 punten kloof. Dit wordt moeilijk hoor. Dit wordt heel, heel moeilijk. We hebben al straffere comebacks gezien. Maar dit ziet er toch allesbehalve goed uit. 8e onnodige fout met de voorhand in deze 5e set tegenover 4 van Ferry. Dit punt moet hij absoluut pakken. En weer een tweede. Ja, je moet natuurlijk wel in zo'n tiebreak je beste tennis bovenhalen. En dat lukte niet. Dat lukte ook al niet in die tiebreak van de vorige set. Dit is wel een goede tweede service. Diep op het lichaam. De return komt er. De versnelling met de voorhand van Ferry. Met wat geluk gaat hij over de netband heen. En dan is Zizou Perks daar verrast en verslaat hij zich opnieuw met de voorhand. En is dit 7-2 en lijkt het zo stilaan Mission Impossible te worden voor Zizou Perks. Wat een ommekeer. Ja, hij voetert nu ook naar zijn box. Hij gaat nu naar de umpire en hij gaat nu zijn beklag doen. En ik denk dat hij zegt dat het vervelend is dat zijn tegenstander al begint te roepen nog voordat het punt gewonnen is. Er gaat een flauw lachje vanaf bij de Brit. Die laat zich uiteraard niet uit zijn lood staan. Nu, het is wel een heel ver publiek natuurlijk in Engeland. Beeld je in dat hij deze wedstrijd hebt tegen een Fransman op Roland Garros, dan krijg je een heel andere situatie. Het is trouwens eigenlijk voor een groot stuk een Fransman Ferry, want twee Franse ouders, maar de Britse nationaliteit gekregen toen dat hij daar studeerde. Daar is de eerste service, de rally. Goeie versnelling nu met de voorhand van Zizou Perks. En dan weer een misser in de tramsporen. Hij stond daar niet goed. Kwam niet goed uit met zijn passen. En daardoor die voorhand alweer de mist in. En 8-2. Nee, dit gaat niet meer goed komen. Dit gaat niet meer goed komen. Dit wordt echt een zeer, zeer zure nederlaag voor Zizou Perks. Het was zo'n mooie bijgedag met de zege in het dubbelspel van Giray. Met de geweldige stunt van Elise Mertens, de strafste wel uit haar carrière. Het nummer 2 van de wereld verstaan op een Grand Slam toernooi. Een Grand Slam toernooi dat Rybakina nota bene ooit al een keer won. Dat is bijzonder straf. En Zizou Perks had zich daarbij moeten voegen. Had voor het eerst in die vierde ronde moeten staan. En dan waren er misschien zelfs wel mogelijkheden tegen een Dimitrov of een Berrettini. Die ook altijd wel wat blessuregevoelig zijn. Maar kijk, wellicht zal die wedstrijd er niet komen. Krijgen we matchpunten of veert Zizou nog recht? Versnelling met de backhand nu. We krijgen een cross-rally. En dit keer wel de fout met de voorhand van Ferry. En toch nog het geloof dat hij uitstraalt. Zizou Perks toch even dat racket laten tonen aan zijn box. Daar zitten ze er toch een beetje beteuterd bij. Dat hadden zij ook niet meer verwacht, deze dramatische ontknoping. Want dat zal het toch wel worden, wellicht. Maar moeten we intussen toch leren met twee woorden te spreken. En straks hadden we hem ook al opgeschreven en in de tabel in de vierde ronde gezet. Daar zijn we toch echt wel bedrogen van uitgekomen. Nu heeft hij wel een goede nodig. En dat is een goede. De return komt er. Moet dan wel geen fout maken met de voorhand. Doet dat uitstekend. Twijfelde even Perks of hij zou aansluiten naar het net. Doet dat in tweede instantie dan toch. Met een beetje vertraging. Maar gelukkig voor hem moest hij niet tussen beiden komen. Want de voorhand van Ferry belandt niet in het terrein. Al sinds toch niet in het enkel terrein. Wel in het dubbelspelterrein. Die tramsporen. En dus 8-4. Twee punten sluipt hij dichter. Ja, als hij nog een puntje kan pakken. 8-5. Blijft natuurlijk wel een stevige kloof. Maar dan ga je misschien toch onder de huid kruipen van Ferry. Dit het ook niet gewoon is. Laat ons dat ook niet vergeten. Iemand die echt niet gewend is om in deze fase van het toernooi te zitten. Zelfs niet op het ATP-circuit. 1 keer kwartfinale gehaald. Dat was op het gras. Waar hij dan verloor van Cherundolo. Voor de rest voornamelijk actief in het Challenger-circuit. Dus hij is dit ook niet gewend. Kan hij een wedstrijd over de streep trekken? Dat is de vraag. We hopen van niet. De service van Perks. De block return van zijn tegenstander. Maar dan weer de misser van Perks. Ai, ai, ai. Die voorhand. Die laat hem hier echt, echt, echt in de steek. 5 matchpunten. 5 kansen heeft hij om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Er moet een mirakel gebeuren als Zizou Perks maandag wil spelen in de 4e ronde. Of dat hij al niet thuis zal zijn. Dit is zo jammer. Een uitgelezen mogelijkheid. Maar goed, misschien ook wel de vermoeidheid die stilaan parten begint te spelen. Dus we kijken of hij het nu meteen kan afmaken. Hij gaat even de tos opnieuw doen. Eerste wedstrijdpunt helaas niet voor Zizou Perks. Daar is hij nooit geraakt. Er is de service en de return van Perks. Die valt nog maar net binnen en dan de misser. De misser, daar ontsnapt Perks. Want die return die viel nog maar net over het net. En daardoor wou hij met voldoende topspin natuurlijk ervoor zorgen dat die bal nog over het net heen geraakte Ferry. Maar zet hem net iets te ver. En zo 9-5 Gevaar uiteraard nog lang niet geweken. Tweede wedstrijdpunt. Nog altijd op de eigen service. Moet hopen nu op een tweede van Ferry. Dat moet Sisu Peres hopen, maar dat is geen tweede. Het is een uitstekende. En de return van Peres, die komt er niet. Hij gaat erbij liggen. Niet Sisu Peres, maar wel Arthur Ferry. Want die plaatst zich zowaar voor de vierde ronde. De strafste zege voor hem uit zijn carrière. Nu ja, hij heeft ook gewonnen van Coboli op de Australian Open. Maar in deze fase en meteen, dat is wel knap van Sisu Peres, gaat hij al naar zijn tegenstander. En feliciteren voor de vechtlust die hij ongetwijfeld getoond heeft. Maar dit is een tegenvaller. Dit is een ontgoocheling voor Sisu Peres en voor het Belgische tennis. We hebben geen man in de vierde ronde. Dat was al een tijdje geleden. Bijna hadden we het, maar het is helaas niet gelukt. Dus exit voor Sisu Peres na een marathonwedstrijd. Een wedstrijd die hij had moeten winnen. En hoe loopt die andere wedstrijd op het gras? Dan heb ik het over die wedstrijd op het WK bij jou, Geert.
2: Wel, het is rustig geblazen. Zo pas heeft Michael Oliver toch de gemoederen wat laten berusten bij de 22 acteurs, want echt geweldig was het niet. En het liep stilaan meer en meer uit de hand. Met 6 gele kaarten al in deze eerste helft. 4 voor Marokko, 2 voor Canada. En dat wijst toch op heel veel frustratie aan de kant van Marokko. Dat er niet in slaagt om in zijn spel te komen. Dat er niet in slaagt om aan nog maar een halve kans te komen. 1 schotje van op afstand van Rahimi is het enige wat we van de Marokkanen hebben genoteerd in minuut 29. Maar dus al 4 gele kaarten voor Halal, voor Hakimi, voor Unai, voor El Kanous ook. Ook hij in het boekje bij Michael Oliver. En 2 gele kaarten voor Laria en ook voor Jonathan David. En we hebben eigenlijk enkel het eerste, wat zou ik zeggen, kwartier, 20 minuten. Goed voetbal gezien van 1 ploeg van Canada. Dat met heel veel druk vooruit het Marokko bijzonder moeilijk maakte. En daarin ook 2 goede kansen wist te versieren. Eentje voor Jonathan David. Hij strandde op doelman Bounou. En dan de allerbeste kans na balverlies van El Aynaoui op het middenveld. Plots alleen voor doel Oluwa Wusei. En die had altijd moeten scoren. Maar Bounou, de keeper van Marokko, die pakte uit met een geweldige beenveeg. En daardoor dus toch die kans verkeken voor Marokko. En dan eigenlijk vanaf minuut 17-18 hebben we eigenlijk alleen maar gebikkel gezien. Heel veel intensiteit, heel veel duels. En daar voelde Marokko zich ook niet echt in thuis, moet ik zeggen. Ze komen niet tot hun voetbal. De betere spelers worden echt wel lam gelegd door de Canadezen. We hebben dus een verrassende eerste helft gezien met een heel goed en degelijk Canada en een zwaar tegenvallend Marokko. Het voordeel voor Marokko is dat er nog niet is gescoord, dat er nog altijd 0-0 staat en dat Mohamed Ouabi, de Belgisch-Marokkaanse coach, er nu kan voor zorgen om misschien weer zijn team op de rails te krijgen. Ook nog eens meegeven dat dus de top of een van de topspelers van Marokko, namelijk Ismaël Saibari, met een blessure is uitgevallen en het zou wel eens kunnen dat zijn toernooi erop zit. Dus hier nog altijd 0-0, niet gescoord in Houston tussen Canada en Marokko.

George Michael en Too Funky, 8:02. We gaan richting het nieuws van 8:00 met Flip Kaulier. Na 8:00 het vervolg natuurlijk van Canada-Marokko, staat nog 0-0. En de reactie van Remco Evenepoel ook na zijn prestatie in de ploegentijdrit vandaag.

0: Dat was nog even Flip Kaulier met Mobanin. Zometeen dus het nieuws van 8 uur en daarna wij weer.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 8 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittende van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Voeren in Limburg is een dode gevallen tijdens een meeting van oude tractors. Het gaat om een van de bestuurders. Vermoedelijk is hij met zijn tractor gekanteld in een bocht. Dat wordt nu onderzocht, zegt Bruno Coppin van het parket.
6: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
5: Het evenement is meteen stopgezet. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag op de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreme warm weer in de hoofdstad Washington dreigt de feestelijkheden te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad al geannuleerd, maar er is nog wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
7: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
5: Sport op het WK voetbal spelen Canada en Marokko voor een plek in de kwartfinales. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 zometeen en op VRT Canvas. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Jonas Vingegaard de eerste gele trui te pakken. De Tour is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Het verslag is van Christophe van der Goor.
8: Jonas Vingegaard heeft dus een eerste confrontatie gewonnen, in seconden uitgedrukt verwaarloosbaar, maar mentaal gezien niet onbelangrijk. Vingegaard en zijn team Visma reden 11 seconden sneller door het prachtige Barcelona dan Tadej Pogacar en de zijne. De Spanjaard Juan Ayuso en zijn trekformatie deden het prima en eindigden in het sok van Pogacar en co. Remco Evenepoel wist de schade te beperken en moest 19 seconden prijsgeven op Vingegaard en 7 op Pogacar. Gian Uytenbroek zat dan weer een off day en verloor al 2 minuten.
5: In het tennis is Siso Berghs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Berghs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkeltoernooi daar. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Het weer vanavond licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Sportza WK.
3: Met David Naert.
0: Goedenavond en Sportza WK natuurlijk met een verslag zo meteen van de tweede helft in de 8e finales tussen Canada en Marokko. 0-0 dus halfweg. Maar laten we het in dit uur om te beginnen eens hebben over de Rode Duivels. Over 2 dagen spelen die hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten in Seattle. En eerder vandaag kon onze Tess Elst in het basecamp van de Rode Duivels even rustig in de zetel zitten en praten vooral met Dodi Luquebacchio.
9: Door de Luke Bakker, het is al een tijdje geleden dat je hier bij ons in de zetel zat. Hoe heb je tot nu toe het WK beleefd?
10: Ja, ik moet zeggen dat, dat er veel stress was. Zeker de laatste wedstrijd. Iedereen ging ervan uit dat het gemakkelijk ging zijn, de groepfase. Maar ik denk dat iedereen heeft gezien dat we humble moeten blijven. En dat niks gemakkelijk is op WK. Maar uiteindelijk hebben we onze job gedaan. Dus dat is het belangrijkste.
9: Ja, was er toch stress? Want ik hoorde ook veel van je ploegmaat zeggen, we zijn altijd rustig gebleven. Maar dat is dan toch niet helemaal waar? Of
10: Maar ik denk op de vlak dat we op het einde onze resultaten hebben gehaald. De match tegen Senegal was zeker niet gemakkelijk. Maar als je ziet dat we die wedstrijd kunnen winnen, dan zie je dat we goed hebben gereageerd. Want ik denk dat niemand meer geloofde op het einde. Maar ja, ik wil zeggen dat die momenten het speciaal maken en ons nog meer een extra boost zal zeker geven. Dus ja, we kijken dan uit naar de volgende wedstrijd.
9: Ja, die match tegen Senegal, daar val je in en maak je eigenlijk de hele ommekeer mee. Hoe was dat voor jou?
10: Ja, was niet gemakkelijk, hè. Als je zo er moet inkomen en je 0-0 aan het verliezen bent, ja, dan moet je zorgen dat je probeert de situatie te veranderen. Senegal was wel een goede ploeg. Ze waren heel compact, dus dat was niet gemakkelijk om te scoren. Maar ik wil gewoon zeggen dat je er moet blijven in geloven. Dat hebben we gedaan, we hebben gepusht. En dan is er een kwestie van chance, als ik het zo mag zeggen. En die hadden we wel die dag aan onze kant. Dus het was een uniek moment, als ik het zo mag zeggen.
9: Chance, maar dat had jij net niet. Wat dacht je toen jouw bal daar op de lat uiteenspat?
10: Het is waar dat... Ik heb 2 keer op doel geschoten, laat ons zeggen, op die manier, op mijn manier. En het was altijd heel dicht, zeker de laatste. Maar ik denk dat het dat ik er dichter bij ben. Dus ik hoop dat voor de volgende wedstrijd erin zal zitten.
9: Heb je het gevoel dat je tegen Senegal en in je eerdere invalbeurt al genoeg hebt kunnen laten zien? Of wil je nog meer van Dodi Lukembakio tonen?
10: Ja, ik wil toch sowieso meer. Maar zoals ik het zei, die wedstrijd was zeker geen makkelijke wedstrijd. Ik heb laten zien dat ik de ploeg kan helpen. Ik heb 2 keer bijna kunnen scoren. Dus ja, ik denk dat het zeker positief is. Maar ik blijf een beetje op mijn honger. Ik wil mij zeker nog meer laten zien. Maar het gaat niet alleen om mij, het gaat om de ploeg. En op het einde zijn we gewonnen. Dus dat is het belangrijkste sowieso. En ik ben heel tevreden met deze resultaat.
9: Nu tegen de Verenigde Staten. Je hebt die recente geschiedenis tegen die ploeg, die 2 goals. Zijn die in de tactische analyse al opnieuw voorbijgekomen?
10: Nee. Maar ik denk dat we dat niet moeten vergelijken. Want het was een vriendschappelijke wedstrijd. Het heeft er niks mee te maken. Nu is het de WK. Alles is anders. Ze hebben hun fans achter hun. Dus... Dat is helemaal anders.
9: Ja. Het is niet hetzelfde. Ze hebben inderdaad het thuisvoordeel, maar je kan er toch wel dingen uit meenemen uit die oefenmatch. Het was nog maar van maart geleden.
10: Je kunt... Ik weet niet, want het is een vriendschappelijke wedstrijd. Dat is niet te vergelijken. Nu is het echt iets anders. Sinds die vriendschappelijke wedstrijd hebben ze nog wedstrijden gehad. Ze zijn echt goed aan het spelen. Ze hebben heel veel vertrouwen. Dus, het is... Een andere ploeg, als ik het zo mag zeggen.
9: Is het opnieuw 50-50 dan, zoals we tegen Senegal erin stonden?
10: Ik wil zeggen dat mensen denken altijd dat we een voordeel hebben. Maar op het einde blijft dat 50-50 aan de wedstrijden.
9: Ja. Stel in het slechtste scenario dat we er nu uit liggen tegen Amerika. Dan is ons WK toch niet geslaagd geweest.
10: Dat mag je niet zo denken. Want we hebben nog steeds een wedstrijd te spelen. Dus ik spreek niet graag op die manier.
9: Oké, dus dan mag ik pas na de wedstrijd vragen? Of
10: na de wedstrijd mag je doen wat je wilt. Maar nu hebben we nog een wedstrijd te spelen.
9: Ik hou eraan, ik spreek je na de wedstrijd. Dank je wel.
10: Graag gedaan.
3: Radio 1.
4: Sportza WK.

0: We Take Care of Our Own van Bruce Springsteen, 12 over 8. We zijn al even begonnen aan de tweede helft in Canada-Marokko, Geert.
1: Ja, 3 minuten onderweg en hetzelfde spelbeeld van de eerste helft. Marokko begon wel heel goed in die eerste minuut. Ze leken heel gedreven, heel scherp uit de kleedkamer te komen. Maar dat heeft niet lang geduurd, moet ik zeggen. De Canadezen namen direct over en trokken naar voren. Maar ik moet zeggen dat de intenties toch anders zijn bij Marokko. Met Rahimi, die nu aan de rechterkant daar weer doorgebroken is. En ja, we zijn nog maar 3,5 minuut onderweg. En de volgende gele kaart komt er al aan. Dit gaat toch zijn gevolgen hebben, denk ik. En nu is er voor ex-FC Denderman Luc de Fougerol, die net te laat kwam in zijn tackle op Soufiane Rahimi. Ja, duidelijke overtreding. En de 7e gele kaart al in deze wedstrijd. 3 voor Canada, 4 voor Marokko. Want we zagen het er net ook al, Unai van Marokko, die had al geel gekregen. En hij verloor de bal en wou dat dan meteen rechtzetten door aan het truitje te gaan hangen. Maar bedacht zich dan net op tijd, want stel dat hij daar ook nog eens geel had gekregen. Ja, dan val je met 10. Dus dat gaat toch nog zijn invloed hebben. Die grote aantal kaarten. De vrije trap nu met Hakimi. Oh, de goal! Het is 0-1 met de goal van Unai. De man waar ik het er net over had met die gele kaart. Vrije trap voor Marokko en dan toch de 1-0. Iedereen dacht dat Hakimi die bal van aan de rechterkant gewoon voor doel zou zwiepen. Maar hij koos om de bal breed te leggen naar Azedine Unai. En die trapte van op een meter of 25 de bal loopzuiver. Laag over de grond scherend in de hoek. En zo toch de 1-0 voor Marokko. En dat zal ze misschien bevrijden. Ze spelen echt geen goede wedstrijd. Vol frustraties. Weinig of geen kansen. De Canadezen waren beter. Zeker in de beginfase van de wedstrijd. En dan toch de 1-0 op het bord. Hakimi met de brede paas. En dan vanaan het halve maandje eigenlijk. Trapt Unai die bal grondscherend laag. En Crepeau is geklopt. Net te laat om die bal uit zijn doel te houden. En dan toch dus de 1-0. Voor Marokko. En nu moet Canada nog meer uit zijn kot komen natuurlijk. En dat biedt dan weer countermogelijkheden voor Marokko. Ja, Mohamed Ouabi wijst met het vingertje de coach van Marokko. Nu zijn we vertrokken, zegt hij. Het is niet dat hij tactisch veel aanpassingen heeft gedaan. Maar ik moet wel zeggen, ze kwamen scherper uit de kleedkamer. Meer gedreven. Dat was zeker nodig, want de Canadezen troefden hen op dat vlak echt wel af. Zeker het eerste half uur. Dus nu moet Canada alle zeilen bijzetten en proberen die achterstand ongedaan te maken. Zijn ze daartoe in staat? Dat is de vraag. Aanvallend wel een sterk team met een Jonathan David. Ze hebben op de bank ook nog Kyle Larin zitten. Als Kyle Larin meespeelt, heeft Canada nog nooit een match verloren. Als hij scoort tenminste, dus dan zou ik zeggen breng hem in. Maar voorlopig is dat dus nog niet het geval. Ze hebben ook nog Promise David van Union. Die ook al bij zijn invalbeurten toch een goede indruk heeft nagelaten. Dus ze hebben toch nog wel wat wapens zitten daar op de bank. Bij de Canadese balverlies daar van Marokko. Met Eustachio, de Canadese captain. Die probeert Ola Wousse in het spel te betrekken. En nu Laria, een vrij goede linksachter. Speelt nogthans in de Canadese MLS. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat geen goede competitie is. Maar hij heeft nog nooit ergens anders gespeeld dan in de MLS Di Loria. Daar gaat Jonathan David. Hij is begonnen aan een lange wandeling. Maar wordt dan toch nog op tijd afgeblokt daar achterin. Brahim Diaz in duel. Het is echt bikkelen. Hard tegen hard. En daar trekt Hakimi zich nog eens op gang. Een lange halen snel thuis. Ashraf Hakimi kapt naar zijn linker. En dan de fout van Ahmed. Nee. Goeie tackle, zegt Michael Oliver. Stond er ook met zijn neus op. En daardoor gaan we snel naar de overkant. Op deze manier wordt het wel een leuke wedstrijd. Met acties over en weer. Dan weer Canada. Dan weer Marokko. Partij die een doelpunt nodig had. En ja, toch een beetje verrassend aan de kant van Marokko. Want Canada had eigenlijk wel een voorsprong verdiend in de beginfase van de wedstrijd. Maar die kwam er niet. En nu Marokko toch geprofiteerd van die situatie. Een snelle voorsprong in de tweede helft via Unai. De man van Girona.

Spanje. Daar gezakt naar de Segunda División. Ploegmaat geweest van Axel Witsel. Unai. Een hele nuttige, hele grote aanvallende middenvelder. Daar samen met El Kanous en El Ainaoui regelen zij het verkeer op het middenveld. Maar hij is dus toch wel echt beslissend geweest. 8 minuten spelen we nu in de tweede helft. En dus toch een verandering hier in de situatie met de voorsprong voor Marokko 1-0 tegen Canada.

0: Madison Square Garden, het centrum van de wereld toch voor Taylor Swift en haar fans en haar gasten natuurlijk ook. Op het huwelijk waar eigenlijk bijzonder weinig van uitgelekt is tot nu toe. Benieuwd hoe lang dat zo zal blijven. De Marokkanen dus op voorsprong gekomen tegen Canada. Zometeen meer over dat WK voetbal. Eerst gaan we een keer terugkeren naar de openingsetappe van de Tour de France in Barcelona. Een ploegentijdrit die is gewonnen door Team Visma Leasebike en dat leverde meteen de gele trui op voor de Deen Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar verloor 12 seconden vandaag en Remco Evenepoel 19 seconden. En na de etappe sprak Rutger van Severen met Evenepoel.
1: Remco Evenepoel, welk gevoel hou je over aan deze tijdrit?
2: Resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik.
1: Ja, ik hoorde van Klaas dat jullie er bewust voor gekozen hebben om iets rustiger tussen aanhalingstekens te beginnen. Maar je reed een heel goed slot. Laten jullie het al liggen in het begin of had je dat gevoel niet?
2: Nee, je moet natuurlijk... Je vergelijkt ook met Mana Sineos en die hadden de beste ploeg voor het vlakken en daar verliezen eigenlijk niet heel veel tijd op. Dus we hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden, wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. En dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben. Denk ik, nee.
1: Je zegt twee kleine detailtjes niet gelukt. Over wat heb je dan?
2: Ja, gewoon twee jongens die er snel van tussen moesten, iets sneller dan gehoopt en verwacht. Maar ik denk dat we niet de enige ploeg zijn die daarvoor hebben. Dus het begin van een grote ronde. Iedereen heeft speciale en specifieke voorbereidingen gehad. En dat is iets dat kan gebeuren. We zijn ook gewoon snel gestart. En uiteindelijk doet iedereen wat hij kan en wat hij in zich heeft. En dan heb je zelf niks te beklagen, denk ik.
0: Sportza WK. Het WK voetbal, daar zitten we in de achtste finales. En Canada is daar net op achterstand gekomen tegen Marokko. Het kan nog moeilijk worden voor de Canadezen nu, Geert.
3: Ja, en daarnet zagen we een duelletje daar in het strafschopgebied tussen Halal van KV Mechelen en Luc de Fougerol van Dender. Dus het had zomaar een duel kunnen zijn uit de Jupiler Pro League tussen Dender en Mechelen. Toch leuk om dat hier te zien op het WK met Canada. Dat toch in de aanval is getrokken. Dat net weer een hoekschop heeft weten af te dwingen. Ze zitten al aan 7 corners tegen 1. Maar nog altijd dus die 0-1 op het bord in het voordeel van Marokko. Maar ze geven zich zeker niet gewonnen. De Canucks hier met Bombito. Die de bal terugspeelt op zijn doelman. En dan moet iedereen weer een hele rij opschuiven. Het is Crepo. Die keeper die de bal weer ver probeert door te sturen naar Buchanan. En dan duwen van Halal. Maar niks aan de hand, zegt Michael Oliver. Te weinig voor een penalty. Het zou wel dom geweest zijn om zo'n penalty weg te geven van Halal. Zomaar in het strafschopgebied in de rug gaan duwen van Tejin Buchanan. En Oliver die zegt niks gezien. Of althans toch niks foutiefs. En ik zie nu ook aan de vlag die de lucht in is gegaan dat het uiteindelijk wel buitenspel was van Buchanan. Maar dat zal dan toch ook wel centimeterwerk geweest zijn. Want Diop, die stond daar nog een beetje achter. Ja, het is duwen. Is veel gezegd. Hij houdt zijn handen in de rug van Buchanan. En die gaat dan natuurlijk, als hij die handen voelt, heel gemakkelijk liggen. En ik kan Michael Oliver begrijpen dat hij sowieso de bal niet op de stip had gelegd. Goed, we spelen een uur. Marokko, de toestand ziet er toch een pak beter uit dan aan het begin van de tweede helft. De eerste helft die toch wel ontzettend zwak was van Marokko. Gewoon afgetroefd op fysiek vlak door de Canadezen. Op intensiteit. En dat had toch niemand verwacht. Daar zijn de Canadezen opnieuw met Jonathan David. Maar hij krijgt de bal niet bij zijn captain, bij Eustachio. En daar zit dan de jonge kerel, die 18-jarige Bouadi tussen van Lille en Marokko. Met achteraan Bombito. En nu toch wat jaagwerk van de Marokkanen met Rahimi. Ze zijn natuurlijk Saibari kwijt. En dat scheelt hem toch een slok. Vooral de manier van spelen. De agressiviteit, de intensiteit waarmee Saibari speelt. Altijd de hoeken induikt, keihard werkt, altijd aanspeelbaar. Ja, dat zijn ze nu een beetje kwijt, want Rahimi is toch een totaal andere type van spits. Die veel statischer is. Wel ook probeert diep te gaan. Bombito voor Canada met een diepe bal. Maar hij kan zijn spits Olawuseye niet bereiken. Ik denk dat het een beetje wachten is op vers bloed. Het kan ook zijn dat ze daar natuurlijk mee wachten tot aan de hydration break over een minuut of 5-6. Unai is de bal kwijt aan Olawuse. En dan het duel Olawuse tegen Bouadi. Ja, de zenuwen staan toch echt wel heel strak gespannen. Het minste duel is er protest. Ja, Oliver heeft geen makkelijke wedstrijd. Dat heeft hij al bewezen door 7 gele kaarten te trekken. En wissels komen eraan, maar wel aan de kant van Marokko. Chems Dintalbi staat klaar. En ook Sofyan Amrabat. En wie gaat eruit? Dat is Bilal Elkanous inderdaad. Een hele flauwe wedstrijd van Bilal Elkanous. Nauwelijks een bal geraakt. En het is die andere jongen met een Belgische link. Chems Dintalbi die erin komt. Heerlijke assist afgeleverd in die partij tegen Nederland. Talbi, speler van Sunderland tegenwoordig in Engeland. Ex-Club Brugge, dat weet u wel. Maar dus afwachten wat die vervangingen gaan opleveren. Ook bij Canada een wissel met Kyle Larin die eindelijk in de ploeg is gekomen. Ik heb erom gevraagd een paar minuten geleden. Wel, daar is hij. Olawuse naar de kant en Kyle Larin in de ploeg. Dus 18 minuten onderweg in de tweede helft. Nog altijd die voorsprong voor Marokko op het bord. 0 tegen 1.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.

0: is 8:30 geweest. Niks te melden voorlopig vanuit Houston. Canada 0, Marokko 1 op het WK voetbal. Dus keren we nog één keer terug naar de Ronde van Frankrijk die vandaag is begonnen. Daarnet hoorden we al Remco Evenepoel bij Rutger. Nu is de beurt aan zijn ploegmaat, Maxime van Gils.
1: Ik zag je daarnet met Remco overleggen. Welk gevoel houden jullie over aan de team of de ploegentijdrit, zo moet ik het zeggen?
2: Overleggen is een groot woord. Ik denk dat we gewoon even aan de bal waren. Ik denk goed. Ik denk dat iedereen zijn benen goed waren. Natuurlijk zal het lukken om een dag te winnen. Maar ik denk dat je niet wint. De volgende plek is gewoon zo belangrijk om niet te veel tijd te verliezen. We hadden graag gewonnen natuurlijk, maar ik denk dat we over het algemeen tevreden mogen zijn.
1: Hoe was jouw gevoel? Want je hebt een goede rol gespeeld.
2: Ja, goed. Ik had liever iets verder gegaan in principe. Dat is ook het plan. Maar door omstandigheden, soms in een tijd moet je een klein beetje van plan veranderen. Ik denk dat we dat prima hebben gedaan. Ik heb geprobeerd om de jongens iets meer rust te geven in de afdaling, zodat ze de laatste klim zo fris mogelijk konden beginnen.
1: In welke mate is jullie plan gelukt? Want er is altijd een verschil tussen theorie en praktijk.
2: Het is altijd moeilijk om een plan, ja, je kunt dat maken, maar volledig uitvoeren is altijd moeilijk, zeker op zo'n dag. We zijn ook geen robots, we blijven mensen. Maar ik denk zeker voor 85-90% dat het wel gelukt is.
1: Ja, Kian Uytenbroeks die klaagde over de hitte, die altijd heel warm, die had krampen. Hoe was het voor jullie?
2: Het was heel warm eigenlijk. Ik denk dat het nog warmer gaat worden de volgende week.
1: Ja, dat is het probleem, hè?
2: Het probleem, ja, op zich met de stad gaat wel wat schaduw. Ik denk de eerste 10 minuten niet gigantisch warm waren. Ja, vanaf de klim heb je veel minder wind en dat was wel wat warm, maar het viel al bij al nog redelijk mee. Het was nog vrij oké te doen.
1: Zo'n eerste dag, zo'n eerste test is altijd belangrijk. Dan kijk je wat rond natuurlijk. Wat is jouw conclusie of wat is jouw gevoel?
2: Ik heb alleen maar de benen van mijn ploegmaat gevoeld. En dat is minst belangrijk. En die van de concurrentie heb ik niet gevoeld.
1: Die kaart was heel goed.
2: Ik denk dat we dat morgen gaan voelen. Maar ik denk dat iedereen in orde is. Het is de Tour en iedereen is altijd in de beste vorm hier.
1: Oké, dankjewel.

0: Vijf over half negen, de hydration break in de tweede helft. We hebben ondertussen ook gehad. Wat is er daarvoor nog gebeurd, Geert, in deze match?
1: Niet al te veel eigenlijk. Ik moet zeggen, ook buiten dat doelpunt van Marokko zijn er niet echt nog doelkansen geweest. En Kyle Larin, ik had zijn vervanging, of althans het feit dat hij dus in de match is gekomen, ook meegegeven. En hij heeft ook al meteen een gele kaart onder de neus geduwd gekregen na al te fel doorgaan op doelman Boudou. Dus we zitten voorlopig al aan 8 gele kaarten, wel netjes verdeeld. 4 voor Canada, 4 voor Marokko. En we zijn dus begonnen aan het laatste kwart van deze wedstrijd. Worden het de laatste 20, 25 minuten voor Canada op dit toernooi? Of gaan ze toch nog verlengingen uit de brand kunnen slepen? Wie weet. Marokko loert op de counter. En Canada moet natuurlijk nog wat forceren. Ik heb gezien ook dat Promise David, de man van Union, ook nog werd toegesproken, lang toegesproken door Jesse Marsh, de coach van Canada. Dus ik vermoed dat hij er ook nog wel gaat inkomen. En nu een lange lel naar voren daar van El Ainaoui. En de buitenspel, of het buitenspel van... Wie was het? Rahimi, die daar achter de rug nog dan uitkwam van de Fougerol. Maar de vlag hing al vroeger in de lucht. Dus gaan we gewoon opnieuw voetballen met Canada in balbezit. En Sofyan Amrabat daar tussen, ook hij bikkelend op het middenveld. Een man die een jaar of 7, 8 geleden, seizoen 18-19, voor Club Brugge uitkwam. Daarin toch 30 wedstrijden meespeelde met blauw-zwart. Sofyan Amrabat. En dus Shamsdin Talbi ook in de ploeg gekomen. De man van Sunderland. Geboren in Sambreville. Eigenlijk een Belg. Maar dus gekozen, u kent dat verhaal wel. Ondanks de druk van Vincent Manhart. Gekozen voor Marokko. Het land van zijn hart. En Marokko heeft op dit moment toch ook het tempo een beetje uit de partij gehaald. De vaart eruit, dat zie je ook wel vaker na een hydration break. Hier dat dan het ritme er weer in zit. Ja, ben je toch alweer zeker snel 5-6 minuten verder. Canadezen proberen nu van achteruit op te bouwen. Is het niet echt, want Crépeau die geeft er een flinke lel tegen die bal. En we zitten meteen aan de overkant met uitkijken voor Halal. Maar hij kan die bal toch perfect terugkoppen tot bij Bounou. Toch een uitstekende doelman die Yassine Bounou. Als hij staat, of als hij iets moet doen, doet hij het altijd perfect. Op geen foutje te betrappen. En is ook een uitstekende penaltypakker, Yassine Bounou. Al 3 jaar in de woestijn, actief tegenwoordig bij Al Hilal. En daarvoor toch ook flink wat dingen gewonnen met onder meer Sevilla de Europa League. Aanvallen van Canada nu met Laria, de linksachter. Alle spelers op de helft van Marokko. En de Fougerol, hij staat er nog altijd op. Probeert te combineren met Segur. Maar opschieten doet het niet echt. Het is de bal rondspelen in een zone waar Marokko er geen erg in heeft. We zitten bij Tejan Buchanan. Ook hij, ja, goed begonnen, maar toch ook weggezakt. De ex-winger van Club Brugge. Tegenwoordig bij Villarreal in Spanje. Tejan Buchanan. Hij levert daar vaak de rechtstreeks duel uit op de flank met Shamsdin Talbi. We gaan een verre ingooi krijgen. Want ik zie... Wie is het daar? Ja, het is de rechtsachter Johnston die gaat een verre ingooi doen. Iedereen maakt zich op. Ook de centrale verdedigers mee. Bombito kan misschien doorkoppen. Mazraoui zit ertussen. En Johnston kan het dan misschien doen met een voorzet. Hij komt hier richting tweede paal. Bounou met één hand. En dan Eustachio. We zitten nog altijd in het strafschopgebied van Marokko. Weggekoopt door Diop. En dan zomaar weggegeven door Unai. De doelpunt te maken. Eustachio. Die kan uithalen. Die wordt nog neergetrokken. Hè? Ja, inderdaad. We krijgen een vrije trap. Op de rand van de 16. Ik denk dat het Amrabat was die zich daar in de luren liet leggen door Stefan Eustachio, de captain van Canada. Die lang bij Porto heeft gespeeld. En nu tegenwoordig bij LAFC in de MLS speelt. Stefan Eustachio, goede voetballer. Hij zorgde ook voor de enige goal in minuut 93. Weet u nog, in de 16e finales tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Maar deze vrije trap gaan we toch nog even meepikken. Op een erg leuke plek. Nauwelijks een halve meter buiten de grote rechthoek en recht op doel. Dus in het halve maantje. Hier zit echt wel wat in voor Canada. Wie gaat hem trappen? Conclave daar tussen Eustachio en Jonathan David. En ook Ahmed moeit er zich een beetje bij. Kyle Larin. Ja, dit is toch een heel belangrijk moment voor Canada. Ook duizenden Canadese supporters daar achter het doel van Bounou. Die hun landgenoten nog wat meer gaan aanvuren. Ze hebben echt wel een goede wedstrijd gespeeld, Canada. Zeker naar hun mogelijkheden. En het is Jonathan David, denk ik, die zich klaarmaakt om deze bal te trappen. Hij kan dat. Hij is al een paar keer succesvol geweest met vrije trappen. Niet op dit WK, maar vroeger. Onder meer bij Lille. Ook bij de Buffalo's, bij AA Gent. Ahmed staat naast hem, maar ik denk niet dat hij gaat trappen. Nee, Ahmed legt uit van waar David moet trappen. Daar komt die bal van David, maar hij trapt hem een beetje lijzig. Een beetje traag. Een halve meter over het doel van Bounou. En dat is toch een stevige kans die Canada zomaar laat liggen. Maar goed, ze hebben nog wat tijd. 12 minuten, niet zoveel meer. Er komen wellicht nog wel een 5 à 6-tal minuten extra bij. Dus laat ons zeggen, een goed kwartier om wat aan die scheve situatie te doen. Marokko leidt nog altijd met 0-1 hier tegen Canada.

0: Dat waren Buscemi en Isabel Antena. En we moeten snel naar Geert. Want Geert...
1: Ja, de definitieve beslissing, denk ik, David. 0-2 Marokko op de counter. Een slechte inspeelpas van Luc de Fougerol was het daar. Centraal achterin bij Canada. En dan een hele snelle counter over verschillende stationnetjes. En Brahim Diaz, die was helemaal vrij aan de rechterkant. Die kon kappen naar zijn linkervoet en legde die bal dan klaar. Alweer voor die Azedine Unai. En die heeft dus twee keer gescoord voor Marokko. Hij zat aan 9 doelpunten in 53 interlands. En doet er daar dus nu 2 bij. De man van Girona. Het is nog lang niet zeker of hij daar gaat blijven. Ook of hij mee gaat zakken naar de Segunda División in Spanje. Maar hier is het toch wel een groot feest voor hem. Azedine Unai. Hij maakt de 0-1 en maakt dus nu ook de 0-2. En nu toch wel Marokko op rozen. De buit is binnen, denk ik. Dit gaan ze niet meer afgeven. Mooie kapbeweging was het van Brahim Diaz, die de bal voor zijn linker legde en dan teruglegde tot bij de volledig vrijstaande Unai. En die trapte die bal hard voorbij doelman Crepeau in het dak van het doel. En dit is toch wel einde verhaal voor de bijzonder moedige Canadezen, die een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. In het begin hadden moeten scoren eigenlijk, vooral met die kans van Oluwaseyi. Maar Bounou zat altijd en overal tussen. En daardoor kon hij verhinderen dat Marokko op achterstand kwam. En die bijzonder slechte eerste helft goed is doorgekomen. Na de rust inderdaad toch een beter en scherper Marokko gezien. En een vrij snelle voorsprong via die Unai. En dan hebben ze het een beetje... Ja, de kat uit de boom gekeken bij Marokko. Hebben ze het initiatief aan Canada gelaten. Heel veel gevaar heeft dat niet opgeleverd. Die dominantie van de Canadezen. Twee schoten van verder. Straks ook nog een goede poging van Tejan Buchanan. Die van op een meter of 5-26 van ver naar doel trapte. En daar had Bounou best wat problemen mee. Nu weer de Canadezen in de aanval. Maar uiteindelijk wordt die bal nog net weggetrapt door Talbi. En... nu de voorzet van Scheffelberg, maar in de handen van Bounou. Ook een hoofdrol eigenlijk weggelegd voor Shamsdin Talbi alweer. Bij die counter, het was hij die het hele terrein kon overtrekken van, na dat balverlies van de Fougerol. Hij mocht meteen flink wat meters maken, 30-40 meter. En hij was het die die paas verstuurde richting Brahim Diaz, die uiteindelijk dan de bal aflegde voor Unai. Dus 0-2 nog 6 minuten. En wellicht nog een minuutje of 5-6 erbij. Maar dit gaat Marokko. Ze hebben al zo'n geweldig goede verdediging. Dit gaan ze nooit weggeven. Nu toch een aanval van Johnston. Daar vanaf de rechterkant een voorzet. Maar niet echt scherp genoeg om Jonathan David te kunnen bereiken. Daar zit Bounou weer tussen. En nu een nieuwe counter van de Marokkanen. Misschien doen ze er nog wel eentje bovenop. Met opnieuw Unai. En die probeert daar Rahimi te bereiken. Oh, die kopt die bal tegen de onderkant van de lat. Dat was een geweldig mooie goal geweest. Maar net niet. Goeie counter. Goeie snelle counter was dat. En dan de voorzet van de doelpuntenmaker van Unai. Perfect op het hoofd van Soufiane Rahimi. En die kopte de bal tegen voetse eigenlijk. En die plofte dan tegen de onderkant van de lat. En zo weer het terrein in. Of het was helemaal boeken toe voor Canada. Hele mooie counter was dat. En net geen buitenspel. Rahimi tegen de onderkant van de lat. En dan kon Crepeau, de keeper van Canada, die bal gewoon weer in zijn handen pakken. Maar het is nu duidelijk, Canada probeert. Maar er komen steeds meer counters van Marokko. En zo is het toch wel helemaal gelopen, denk ik. Hoewel de Canadezen nu weer aanvallen met Scheffelberg en Jonathan David. Ze hebben echt wel alles gegeven. Gestreden volgens hun mogelijkheden. En die waren best groot vandaag. Alleen hebben ze niet kunnen scoren. En daar draait het toch wel om in het voetbal. Promise David is dus ook hij in de ploeg gekomen. Uiteindelijk de man van Union. Die altijd een paar goede invalbeurten heeft weten af te leveren. En nu is het in heel ondankbare omstandigheden natuurlijk bij die 0-2 achterstand. Promise David. Een man die in februari geblesseerd geraakte in die partij tegen Antwerp. En dan niet meer heeft gespeeld voor Union. Ondanks zijn toch nog 15 goals in de voorbije competitie. Nu fout van Sofyan Amrabat. En nog een vrije trap op een plek ergens tussen de middencirkel en het halve maantje. De grote rechthoek. En we gaan die vrije trap nog even meepikken. Terwijl we een nieuwe wissel krijgen aan de kant van Marokko. Waar El Mourabet, de man van Strasbourg, klaarstaat om in te vallen. En ook nog een andere speler, Naïef Aguert. Dat is een centrale verdediger. En Diop, de man van de goal tegen Nederland, gaat naar de kant. Tijd om te wisselen, moet Mohamed Ouabi hebben gedacht. De coach, de Belgisch-Marokkaanse coach. 12 jaar jeugdtrainer geweest van Anderlecht. En nu dus hoofdcoach van Marokko. En hij doet dat geweldig goed. Hij laat zijn team ook overigens nog leuker, nog attractiever spelen dan zijn voorganger. En nu de vrije trap van Eustachio voor Canada. Promise David in duel met Bounou. En ze zijn er ook een beetje tegen elkaar aangebotst. Bounou en David. En ik denk niet dat er zoveel schade is. Een botsing, hopelijk zonder al te veel gevolgen. Maar goed, het moment om nog even terug te geven naar jou, David. 2,5 minuut nog. En dan is het hier helemaal voorbij voor Canada, vrees ik. Want ze staan 0-2 achter tegen Marokko.
0: Oké, tot zometeen. Geert, we gaan het even hebben nog over Sisu Bergs. Ja, zure nederlaag voor hem in de derde ronde van Wimbledon tegen die redelijk onbekende Brit Arthur Ferry. Philip de Wulf heeft hem daarnet even kunnen spreken. Sisu Bergs dan.
2: Sisu, het leek, je had altijd de bovenhand. En dat je een tempo hoger kon spelen. En dan op een bepaald moment ging dat tempo dan naar beneden. En dan kwam hij terug in de match op een of andere manier. Is het ook zo aangevoeld?
3: Ja. Je voelt een paar keer de betere tegenstander dan toch glipt het uit die handen. Er valt veel over te zeggen. Wat de juiste reden is, dat weet ik niet. Maar de kwaliteit was er gewoon niet wanneer het moest. Op verschillende domeinen. Dus achteraf moet je gewoon zeggen dat het uiteindelijk dan toch niet goed genoeg was. Hè.
2: Het feit dat je al zoveel wedstrijden gespeeld hebt, heeft ook een rol gespeeld, denk je. Emotionele energie, ik weet niet, dat je misschien wat frisser kon zijn op bepaalde momenten.
3: Het heeft zijn voor- en zijn nadeel. En, zijn voordeel heeft dat je heel veel breakballen weet te verzilveren. Nou, dat wil misschien zijn dat het niet allemaal meer mee wilt gaan op het laatste van die wedstrijd. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadeel.

0: Gisteren kwam het nieuwe album uit van Madonna, Confessions 2. Wij kozen voor wat ouder werk, Ray of Light. Ja, Marokko staat met anderhalf been in de kwartfinales van het WK voetbal. 0-2 tegen Canada, maar Geert Hermans, de arbiter, krijgt nog niet genoeg van deze wedstrijd.
1: Nee, zeker niet, want er komen 8 minuten bij. Er zijn er wel al 3 van verstreken. Dus nog een kleine 5 minuten moeten we hier doorvoetballen. De laatste 5 minuten van Canada op dit WK. Want niemand gelooft er natuurlijk nog in dat Canada hier 2 keer kan scoren tegen Marokko. Maar ze kunnen toch terugblikken op een meer dan verdienstelijk toernooi. Voor het eerst geplaatst voor een tweede ronde. Voor het eerst 2 wedstrijden kunnen winnen op een WK. Dus weer een stap vooruit voor het Canadese voetbal. En Marokko, ja, toch een klinische zege behaald vandaag. Hele zwakke eerste helft gespeeld en met wat geluk overeind gebleven. En dan in die tweede helft toch toegeslagen via vooral die hele goede middenvelder Azedine Unai, die 2 keer kon scoren. Balverlies daar weer achterin bij de Canadezen. En de doelman, Crépeau, die moest die bal gewoon tussenkomen om die bal buiten te trappen. Dat is inmiddels ook gebeurd. En overigens de winnaar van deze partij. En dat wordt dus Marokko. De volgende ronde in de kwartfinale zal hij dan uitkomen tegen Frankrijk of tegen Paraguay. Wedstrijd die over een uurtje of 2 begint. Frankrijk tegen Paraguay. Normaal gezien denk je van ja, dat zal dan wel voor Frankrijk zijn. Maar dat dachten we eigenlijk bij Duitsland tegen Paraguay ook. Maar anders toch laten we ervan uitgaan dat we een hele mooie kwartfinale gaan krijgen tussen Frankrijk en Marokko. Marokko 4 jaar geleden halve finale gehaald. Daar verloren van Frankrijk met 0-2 in die halve finale. Kijken nog eens naar een voorzet van de Canadezen. Maar weggekopt, ingooi voor Canada. En dus nu al zeker weer van de kwartfinale tegen Frankrijk. En de aanval van de Canadezen intussen weer afgeblokt. Nog een kleine 3 minuten hier op de klok. Jaden Nelson, een van de nieuwe mannen bij Canada. Naar Scheffelberg, ook hij nieuw in de ploeg. Kappen, draaien en krijgt de fout mee. Er komt nog een vrije trap op een leuke plek voor Canada. Maar of dat iets zal opleveren, dat zullen we pas na 9 uur weten. Hier dus Marokko op roze 0-2 voor tegen Canada.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de 2 voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg is bezorgd over de scoutskampen die deze zomer in zijn gemeente plaatsvinden. In een bos in de buurt van L'Église is gisteren een kudde van 20 schapen doodgebeten, wellicht door wolven. De komende weken zijn daar 19 scoutskampen. Maandag is er overleg over een eventuele verplaatsing van die kampen. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreem warme weer in de hoofdstad Washington D.C. dreigt de feestelijkheden wel te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad geannuleerd, maar er is wel veel meer te doen, zegt Thomas de Grave.
5: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
4: Sport in de Ronde van Frankrijk heeft Visma Lisebike de openingsetappe gewonnen. Het was een ploegentijdrit in Barcelona. Het team van Jonas Vingegaard was 12 seconden sneller dan UAE van Tadej Pogacar. Vingegaard is ook de eerste leider in de Tour. Remco Evenepoel liever verloor 19 seconden. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
6: We hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden, wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen, ook in het slot, om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ja, ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
4: In de tennis is Sizo Bergs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Bergs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkel toernooi. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Op het WK voetbal is Marokko als eerste op weg naar de kwartfinales. Zit daar in de absolute slotfase tegen Canada. Staat er 0-3 doelpunten van Unahi en 1 van Raimi. Marokko speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur. Vanavond ligt bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportza BK. Met David Naert.
0: Hallo, we zijn er nog heel even, want Geert Heermans, je hoort ook in het nieuws, Marokko heeft er nog eentje kunnen bijdoen.
1: Ja, dat klopt. In de allerlaatste seconde heeft Soufiane Rahimi er nog eentje bijgeprikt. En weer een assist van Brahim Diaz. Balverlies van Canada lag weer aan de basis, net als bij het tweede doelpunt. En afgestraft door de zeer efficiënte Marokkanen. En Rahimi, hij maakte zijn eerste doelpunt hier op het WK. 0-3 is de eindstand. Een hele flauwe, hele fletse eerste helft van Marokko. Canada was beter, maar kon niet scoren. In de tweede helft heeft Marokko zich wel helemaal herpakt en kon het scoren. 2 keer via Unai en dan dus de afrondende goal van Rahimi. Canada verdienstelijk en toch wel uit het toernooi na hele leuke partijen. En ze zullen zeker en vast tevreden terugblikken op het toernooi. Marokko zien we terug in de kwartfinale tegen wellicht Frankrijk. Tenzij Paraguay voor een enorme verrassing kan zorgen straks.
0: Dankjewel Geert. En straks inderdaad vanaf 11 uur de volgende achtste finale tussen Paraguay en Frankrijk. Kun je alles van bekijken op VRT1 en VRT Max of in de app van Sportza. Dit was het voor Sportza WK op Radio 1. Het is bijna 9:05. Wij maken plaats nu voor Pelpop.
2: Radio 1.

ruikt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baars. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrint, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, huh? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, braak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
1: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
2: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
3: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
2: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
0: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
2: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar Koen Braakman, het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept.
6: Ja, en tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
5: Koen, dankjewel. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. Precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk alle scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester wil nu garanties van experts.
7: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
5: Nou, de burgemeester wil geen enkel risico nemen voor de kinderen. Sport: op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Canada met 0-3. Een verslag van Geert Hermans.
8: Marokko speelde een erg povere eerste helft en kwam een paar keer goed weg tegen een enthousiast gestart Canada. Maar in de tweede helft vonden de Marokkanen zonder de geblesseerde Saibari intussen hun beste niveau terug en konden ze toch nog 3 keer scoren. 2 keer via Unai en eentje van Rahimi. Voor een verdienstelijk Canada zit het toernooi erop. Marokko speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk of Paraguay.
5: Ja, die wedstrijd begint straks om 11 uur te volgen op VRT1. In de Ronde van Frankrijk is de eerste gele trui voor de Deen Jonas Vingegaard. Met zijn team Visma-Lease Bike won hij de ploegentijdrit in Barcelona. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, verloor 12 seconden. Er staat derde. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
9: We hebben gewoon tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden. Wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
5: Het weer nog: vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, vooral in het noordoosten, met temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Verenigde Staten zijn op deze 4th of July de festiviteiten voor 250 jaar onafhankelijkheid aan de gang. Straks is er ook een toespraak van president Trump als afsluiter. Daar is wel wat kritiek op, zegt Thomas de Grave in Washington, dat de president vooral zichzelf in de kijker wil zetten.
2: De president heeft zijn eigen feestcomité opgericht, organiseert bijvoorbeeld dat UFC-gevecht, dat kooigevecht op het gazon van het Witte Huis op zijn 80ste verjaardag. En ook vandaag is de ceremonie vanavond een organisatie van de president. En heel veel Amerikanen voelen daarom dat dit niet per se hun feest is hier in Washington D.C. Je ziet ook heel veel mensen die wegblijven van deze State Fair om die reden. Die voelen van ja, wij willen daar zelfs niet aan bezig zijn.
1: In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is de politie op zoek naar Matteo, een jongen van 10. Hij is voor het laatst gezien rond 4 uur vanmiddag aan een sporthal in Buggenhout. Daarna is hij niet meer thuisgekomen. Hij draagt een rood t-shirt, een zwart-gele short en sandalen. Er is een zoektocht aan de gang, onder meer met een politiehelikopter en een speurhond. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. In de komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester wil nu garanties krijgen van experts.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je
1: De burgemeester wil geen enkel risico nemen. Sport op het WK voetbal beginnen Paraguay en Frankrijk zo meteen aan hun 8e finale. En wie wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Marokko. De Marokkanen wonnen eerder vanavond met 0-3 van gastland Canada. De wedstrijd is zo meteen te volgen op VRT1. Het weer vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be. Alles begint bij

0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie is een recensie, is een mening van diegene die het bespreekt.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept, vertelt Koen Braakman.
2: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
1: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is Matteo, de jongen van 10, teruggevonden. Hij was sinds vanmiddag rond 4 uur niet meer gezien, nadat hij aan een sporthal in Buggenhout was verdwenen. Het was een lange zoektocht en hij is ongedeerd teruggevonden. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester gaat nu overleggen met experts over maatregelen die nodig zijn.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: Ja, de burgemeester wil geen enkel risico nemen, zegt hij. Maar sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Braunschweig, in het noorden van Duitsland, zijn in een tuin 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Een gezin deed de lugubere vondst toen ze hun tuin aan het heraanleggen waren. Volgens onderzoekers zijn de botten en tanden tussen de 50 en 100 jaar oud. Het is voorlopig een raadsel hoe ze daar zijn terechtgekomen. Mogelijk is in de jaren 60, tijdens de aanleg van de toen nieuwe wijk, grond gebruikt van een oude begraafplaats om de percelen op te vullen. De politie sluit een misdrijf uit. Sport: op het WK voetbal is de 8e finale tussen topfavoriet Frankrijk en Paraguay aan de gang. In het bloedhete Philadelphia met temperaturen tot 38 graden staat het bij de rust nog 0-0. Het vervolg is zo meteen te zien op VRT1. De winnaar van die wedstrijd neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat eerder vanavond gastland Canada versloeg met 0-3. En dat is flink gevierd, onder meer in Antwerpen en Brussel, zonder grote incidenten. Het weer nog, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Zo, zaterdag 4 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou mee gefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
2: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
3: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quintin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept. Meer uitleg door Koen Braakman.
4: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
1: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
5: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: En op het WK voetbal zit de achtste finale tussen Frankrijk en Paraguay er bijna op. Frankrijk staat 0-1 voor. De wedstrijd wordt gespeeld in Philadelphia bij temperaturen tot 38 graden. De winnaar neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat de voorbije avond een van de gastlanden versloeg. Tegen Canada werd het 0-3. En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen, bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
6: Alles begint bij luisteren.

morgen die Zottemos promo. 2 kipse zeef supermos kopen 2 kilo gis. En op onze mossaus, mosselgroen en vertjes aan de prijs. Aldi, altijd slim.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming gebeurt enkele uren voordat de Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een grote luxe resort in een